Zefania. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 18. Het woord van de Heer dat gericht werd tot Zefania, de zoon van Kusi, de zoon van Gedalia, de zoon van Amaria, de zoon van Chiskia, in de dagen van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda. Alles zal ik van de aardbodem wegvagen, Godspraak van de Heer. Ik zal mens en dier wegvagen, ik zal de vogels in de lucht wegvagen en de vissen in de zee, en de stenen des aanstoots, de zondaars. Ik zal de mensen van de aardbodem laten verdwijnen, Godspraak van de Heer. Ik zal mijn hand opheffen tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem. Ik zal het overschot van Baal van deze plaats laten verdwijnen. De naam van de afgodsdienaren samen met de priesters, degene die op de daken buigen voor het leger van de hemellichamen, degene die onder bezweringen voor de Heer buigen en degene die zweren bij Milkom, degene die zich van de Heer hebben afgekeerd, die de Heer niet zoeken en hem niet raadplegen. Stilte voor de Heer God, want de dag van de Heer is nabij. De Heer heeft een offer voorbereid. Hij heeft zijn gasten geheiligd. Op de dag van het offer van de Heer zal ik de leiders, de zonen van de koning en iedereen die uitheemse kleding draagt, straffen. Op die dag zal ik degene straffen die over de drempel springen, die het huis van hun meesters vullen met geweld en bedrog. Op die dag, Godspraak van de Heer, klinkt er gejammer uit de vispoort, gehuil uit de nieuwe wijk en luid gekraak uit het heuvelland. Huil, bewoners van de vijzelbuurt, want alle kooplui zijn tot zwijgen gebracht. Alle geldafwegers zijn verdwenen. In die tijd zal ik Jeruzalem met fakkels doorzoeken en zal ik de mannen bestraffen die op slechte wijn met droesem lijken en die in hun hart zeggen: de Heer doet goed nog kwaad. Hun bezittingen worden geroofd en hun huizen verwoest. Ze bouwen huizen, maar zullen ze niet bewonen. Ze planten wijngaarden, maar zullen de wijn ervan niet drinken. De grote dag van de Heer is nabij. Hij is nabij en nadert snel, de klank van de dag van de Heer. De held heft zijn bittere strijdkreet aan. Een dag van toorn is die dag, een dag van nood en tegenslag, een dag van vernieling en vernietiging, een dag van donker en van duisternis, een dag van wolken en van dichte mist, een dag van bazuinen en krijgsgehuil tegen de versterkte steden en de hoge hoektorens. Ik jaag de mensen angst aan, zodat ze als blinden rondlopen, want ze hebben gezondigd tegen de Heer. Hun bloed wordt als stof verspreid en hun vlees als mest. Hun zilver en hun goud kunnen hen niet redden op de dag van de toorn van de Heer. Door het vuur van zijn jaloezie wordt heel de aarde verslonden, want hij zal vernietiging brengen en spoedig een einde maken aan alle bewoners van de aarde.

Zefania. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 15. Kom tot uzelf en kom samen, losgeslagen volk. Voordat u wordt weggeworpen, als kaf dat op één dag verstuift. Voordat de gloeiende toren van de Heer op u neerkomt. Voordat de dag van de toren van de Heer op u neerkomt. Zoek de Heer. U, dienaars van het land, die zijn geboden naleven, zoek de gerechtigheid, zoek de bescheidenheid. Dan vindt u misschien een schuilplaats op de dag van de toren van de Heer. Ja, Gaza wordt een verlaten oord, Askelon een woestenij, Asdod wordt bij daglicht ontruimd, Ekron wordt uitgeroeid. Wee u, bewoners van de zeekust, volk van Keretieten. Het woord van de Heer richt zich tot u. Kanaan, land van de Filistijnen, verdelgen zal ik u en al uw bewoners. De kuststreek wordt grasland, weide grond voor herders, een plaats om schapen te hoeden. De streek zal toebehoren aan de rest van het huis Juda. Zij zullen daar weiden en er 's avonds rusten in de huizen van Askelon. Want de Heer hun God zal naar hen omzien en hen in hun vroegere staat herstellen. Ik heb het honen van Moab gehoord en de schimpscheuten van de Ammonieten. Ik heb gehoord hoe zij mijn volk vervloekten en zijn grenzen niet in acht namen. Daarom, zo waar ik leef, God spraak van de Heer van de machten, de God van Israël, zal Moab worden als Sodom, de Ammonieten als Gomorra, een veld vol onkruid, een zoutgroeve, een woestenij voor altijd. De rest van een volk zal hen leegplunderen, de overlevenden van een volk zullen hun erfgenaam zijn. Dit overkomt hun vanwege hun hoogmoed, omdat ze gevloekt en gehoond hebben tegen het volk van de Heer van de machten. De Heer zal ontzagwekkend voor hen zijn, want al de goden van de aarde zal hij ineen laten schrompelen. Alle kuststreken van de volken zullen voor hem buigen, elk op zijn eigen plaats. Ook voor u, Ethiopiërs, geldt: met mijn zwaard wordt u doorstoken. Hij heft zijn hand op tegen het noorden en richt Assur te gronden. Nineveh maakt hij tot een wildernis, zo dor als een woestijn. Kudden zullen er legeren, dieren van allerlei slag. Kauwen en velduilen huizen op zijn zuilen. Het gehuil klinkt door de vensters en op de drempels ligt verwoesting. Want het cederhout legt hij bloot. Is dat nu die uitgelaten stad, die zich zo veilig voelde, die in haar hart zei: ik en niemand anders? Wat een puinhoop is ze geworden. Een plek waar wilde dieren legeren. Ieder die er voorbij komt, zal fluiten en met zijn hand zwaaien.

Betsefanja. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 20. Wee de rebelse, de bezoedelde, de hardvochtige stad. Naar een oproep luistert ze niet, een vermaning aanvaardt ze niet. Ze vertrouwt niet op de Heer en nadert niet tot haar God. De leiders binnen haar muren zijn brullende leeuwen. Haar rechters zijn wolven bij avond, die 's ochtends niets meer te kluiven hebben. Haar profeten zijn zwetsers en bedriegers. Haar priesters schenden wat heilig is en doen de wet geweld aan. Maar de rechtvaardige Heer is in haar midden. Hij doet geen onrecht. Ochtend aan ochtend velt hij zijn oordeel zonder te falen, zodra het licht is. Maar de onrechtvaardige kent geen schaamte. Volken heb ik uitgeroeid, hun hoektorens zijn verwoest. Hun straten heb ik zo vernield dat niemand er meer langs kan. Hun steden liggen in puin, zodat er geen mens meer over is. Geen bewoner er meer verblijft. Ik heb toch gezegd, heb ontzag voor mij en aanvaard vermaning. Dan zou haar woonplaats niet zijn vernield en al mijn straf haar niet getroffen hebben. Maar ze hebben zich gehaast om altijd kwaad te bedrijven. Daarom, wacht op mij, God sprak van de Heer. Wacht op de dag dat ik als aanklager optreed. Want mijn oordeel is dat ik de volken verzamel en de koninkrijken bijeenbreng, om een gramschap over hen uit te storten, al mijn gloeiende toren. Want door het vuur van mijn jaloezie zal heel de aarde verteerd worden. Maar dan geef ik mijn volk andere lippen, reine lippen, om de naam van de Heer aan te roepen en hem te dienen, zij aan zij. Van over de rivieren van Ethiopië, waar zij verspreid zijn, komen ze, degenen die mij aanbidden, om een offer aan mij te brengen. Op die dag wordt er bij u geen misdaad meer tegen mij begaan, waarvoor u zich schamen moet. Want dan verwijder ik uit uw midden uw vrolijke grootsprekers. Dan is het afgelopen met uw hoogmoedig gedrag op mijn heilige berg. Dan laat ik binnen uw muren alleen nog een nederig, bescheiden volk over, dat zijn toevlucht zoekt bij de naam van de Heer. De rest van Israël zal geen onrecht meer doen en geen onwaarheid meer spreken. In hun mond is geen tong die bedriegt, want zij zullen hoeden en rusten, zonder door iemand te worden opgeschrikt. Jubel, dochter van Sion, juich Israël, verheug u en wees blij met heel uw hart, dochter van Jeruzalem. De Heer heeft uw vonnisten niet gedaan. Hij heeft uw vijanden weggejaagd. De koning van Israël, de Heer, hij is binnen uw muren. U hebt geen kwaad meer te vrezen. Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen: wees niet bang, Sion, laat uw handen niet verslappen. De Heer, uw God, is binnen uw muren, een reddende held. Hij zal zich verheugen in vreugde om u en zijn liefde stilzwijgend laten blijken. Hij juicht uit vreugde over u. De gekwelde haal ik daar bij u weg. Zij blijven ver van het feest. Zij waren een last en een schande voor u. Let op hoe ik in die tijd af zal rekenen met al uw verdrukkers. Ik zal degene die kreupel zijn, redden en wie uiteen zijn gejaagd, samenbrengen. Zij, die over heel de aarde veracht werden, breng ik eer en roem. In die tijd leid ik u terug. In de tijd dat ik u verzamel, breng ik u eer en roem onder alle volken van de aarde. Wanneer ik u voor uw ogen in uw vroegere staat herstel, zegt de Heer.

Haggai. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 15. In het tweede jaar van koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag van die maand, werd door de profeet Haggai het woord van de Heer gericht tot Zerubbabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda, en tot de hoge priester Joshua, de zoon van Josadek. Hij sprak: Zo spreekt de Heer van de machten. Dit volk denkt dat de tijd nog niet is gekomen, de tijd om het huis van de Heer te herbouwen. Maar het woord van de Heer, door de profeet Haggai gesproken, luidt als volgt: Is het voor u dan wel de tijd om zelf in uw goed betimmerde huizen te wonen, terwijl dit huis nog een ruïne is? Daarom, zo spreekt de Heer van de machten, moet u nadenken over de weg waarop u zich bevindt. U hebt veel gezaaid, maar u brengt weinig binnen. U eet, maar u wordt niet verzadigd. U drinkt, maar u wordt er niet vrolijk van. U kleedt zich, maar u wordt er niet warm van. De loonarbeider krijgt zijn loon, maar in een buidel met een gat. Zo spreekt de Heer van de machten. U moet nadenken over de weg waarop u zich bevindt. Ga het bergland in, haal goud en herbouw het huis. Dan zal ik daar genoegen in vinden en er mijn heerlijkheid tonen, zegt de Heer. U rekent op veel, maar het is weinig. Wat u binnenbrengt in uw huis, blaas ik eruit. En waarom? God sprak van de Heer van de machten. Omdat mijn huis een ruïne is, terwijl ieder van u zich voor zijn eigen huis uitslooft. Daarom hebt u de hemel zijn dauw onthouden en de aarde haar gewas. Ik heb droogte uitgeroepen over het land en over de bergen, over het koren, over de most en over de olie en over alles wat de aarde oplevert, over de mensen en over de dieren, over alles wat uw handen voortbrengen. Toen gaven ze Zerubbabel, de zoon van Sealtiel, en de hoge priester Joshua, de zoon van Josadek, en heel de rest van het volk gehoor aan de stem van de Heer, hun God, en aan de woorden van Haggai, de profeet, die de Heer hun had gezonden. En het volk werd met ontzag voor de Heer vervuld. En Haggai, de bode van de Heer, sprak in opdracht van de Heer tot het volk: Ik ben met u. God sprak van de Heer. Aldus wekte de Heer de ijver op van Zerubbabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda, en de ijver van de hoge priester Joshua, de zoon van Josadak, en de ijver van heel de rest van het volk. Zij begonnen het werk aan het huis van de Heer van de machten, hun God, op de 24e dag van de zesde maand van het tweede jaar van koning Darius.

Haggai. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 23. In de zevende maand, op de 21ste dag, werd het woord van de Heer door de profeet Haggai gericht. Zeg tegen Zerubbabel, de zoon van Sealtiel, de landvoogd van Juda, en tegen de hoge priester Jozua, de zoon van Gosadak, en tegen de rest van het volk, het volgende. Is er onder u nog iemand overgebleven die dit huis gezien heeft in zijn vroegere heerlijkheid? En wat ziet u nu? Is er voor u nog iets aan te zien? Niettemin, houd goede moed, Zerubbabel. God sprak van de Heer. Houd goede moed, u, hoge priester Jozua, zoon van Gosadak. Houd goede moed, heel het volk van het land. God sprak van de Heer. Ga aan het werk, want ik ben met u. God sprak van de Heer van de machten. Ik houd mij aan de belofte die ik u gedaan heb toen u uit Egypte bent weggetrokken. Mijn geest blijft in uw midden, wees niet bevreesd. Zo spreekt de Heer van de machten. Nog een korte tijd, een zeer korte tijd, en ik breng de hemel en de aarde, de zee en het land in beroering. Alle volken breng ik in beroering. Dan komen alle volken met hun schatten hierheen, en dan vervul ik dit huis met heerlijkheid, zegt de Heer van de machten. Mij behoort het zilver toe, mij behoort het goud toe. God sprak van de Heer van de machten. De heerlijkheid van dit tweede huis zal groter zijn dan die van het eerste, zei de Heer van de machten. En op deze plaats zal ik vrede brengen. God sprak van de Heer van de machten. Op de 24ste dag van de 9e maand in het tweede jaar van Darius werd het woord van de Heer tot de profeet Haggai gericht. Zo spreekt de Heer van de machten. U moet de priesters een uitspraak vragen over het volgende. Wanneer iemand in de slip van zijn kleed heilig vlees meedraagt en met die slip brood, moes, wijn, olie of enig ander voedsel aanraakt, wordt het aangeraakte dan heilig? De priesters antwoorden, nee. Daarop zei Haggai,

zijn er van de tempel van de Heer nog geen twee stenen op elkaar gelegd. Hoe is het nu met u gesteld? Als u dacht bij een korenhoop uit te komen van 20 maten, dan waren het er maar 10. Als u bij de wijnpers kwam om 50 vaten uit de kuip te scheppen, dan waren het er maar 20. Ik heb u geslagen met korenbrand en meeldauw. Ik heb al het werk van uw handen met hagel geslagen. Maar u hebt zich niet tot mij bekeerd. God sprak van de Heer. U moet er eens op letten wat er na vandaag gaat gebeuren. Vandaag, de 24e dag van de 9e maand. De dag waarop de funderingen van de tempel van de Heer gelegd zijn. Let daar eens op. Is er nog wel koren in de schuur? Ook de wingerd, de vijgenboom, de granaatappelboom en de olijfboom hebben geen vrucht gedragen. Maar vanaf deze dag zal ik ze zegenen. Het woord van de Heer werd op de 24e dag van die maand een tweede maal tot Haggai gericht. Zeg tegen Zerubabel, de landvoogd van Juda, dat ik hemel en aarde in beroering zal brengen. Koningstronen omver zal werpen. De machtige koninkrijken van de volken zal breken. De wagens omver zal werpen met degenen die erop rijden. De paarden zullen omkomen en de ruiters met hen. Ze zullen vallen door het zwaard van hun strijdmakkers. Op die dag, God sprak van de Heer van de Machten, zal ik u, Zerubabel, zoon van Sealtiel, mijn dienaar benoemen. God sprak van de Heer. En ik zal u omdoen als mijn zegelring, want ik heb u uitverkoren. God sprak van de Heer van de Machten.

Zacharia. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 17. In de achtste maand van het tweede jaar van Darius werd het woord van de Heer gericht tot de profeet Zacharia, de zoon van Berekja, de zoon van Ido. Het luidde als volgt. De Heer is zeer boos geweest op uw vaderen. Zeg hun, zo spreekt de Heer van de machten, keer terug tot mij, Godspraak van de Heer van de machten, dan keer ik terug tot u, zegt de Heer van de machten. Wees niet als uw vaderen, tot wie de vroegere profeten deze oproep gericht hebben. Zo spreekt de Heer van de machten, keer u af van uw slechte handel en wandel. Maar ze luisterden niet en bekommerden zich niet om mij, Godspraak van de Heer. Waar zijn ze, uw vaderen? En de profeten, leven die eeuwig? Maar mijn woorden en beslissingen, waarmee ik mijn dienaren de profeten belast had, hebben uw vaderen toch bereikt. En ze zijn tot inkeer gekomen. En ze moesten bekennen, wat de Heer van de machten besloten had om met ons te doen, gezien onze handel en wandel, dat heeft hij met ons gedaan. Op de 24e dag van de 11e maand, de maand Sebat, in het tweede jaar van Darius, werd het woord van de Heer gericht tot de profeet Zacharia, de zoon van Berekja, de zoon van Ido. Vannacht had ik een visioen. Ik zag een man rijdend op een rossig paard. Hij stond tussen de mirten in de diepte en achter hem waren rossige, helrode en witte paarden. Toen vroeg ik, wat betekent dit, mijn Heer? De engel die met me sprak, zei tegen mij, ik zal u laten zien wat dit betekent. En de man die tussen de mirten stond antwoordde, dit zijn degenen die de Heer heeft uitgezonden om de aarde te doorkruisen. Toen antwoordden ze de engel van de Heer die tussen de mirten stond en zeiden, we hebben de aarde doorkruist, heel de aarde verkeert in volkomen rust. Toen nam de engel van de Heer het woord en zei, Heer van de machten, hoe lang duurt het nog tot u zich ontfermt over Jeruzalem en de steden van Juda, waartegen u nu al 70 jaar lang vertoornd bent? Toen richtte de Heer vriendelijke en troostrijke woorden tot de engel die met me sprak. En de engel zei tegen mij, u moet het volgende verkondigen. Zo spreekt de Heer van de machten. Ik ben vervuld van hevige jaloezie voor Jeruzalem en Sion. En ik ben zeer vertoornd op de volkeren die zo zelfverzekerd zijn geweest. Want ik was maar matig vertoornd, maar zij hebben geholpen het erger te maken. Daarom spreekt de Heer, ik keer naar Jeruzalem terug met mededogen. Daar zal mijn huis herbouwd worden, Godspraak van de Heer van de machten. Het meetlint wordt over Jeruzalem gespannen. Verkondig verder, zo spreekt de Heer van de machten, voortaan zullen mijn steden weer overlopen van goede dingen. En de Heer zal Sion weer troosten en hij zal Jeruzalem weer uitverkiezen.

Zacharia. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 17. Ik sloeg mijn ogen op en had een visioen. Ik zag vier hoorns. Ik vroeg de engel die met me sprak, wat hebben die te betekenen? Hij antwoordde me, dat zijn de hoorns waardoor Juda, Israël en Jeruzalem verspreid werden. Daarop liet de Heer mij vier smeden zien. Ik vroeg, wat komen die doen? Hij sprak, die hoorns hadden Juda zozeer verspreid dat niemand zijn hoofd meer ophief. Nu zijn deze smeden gekomen om de hoorns schrik aan te jagen, om die volkeren neer te slaan die tegen het land van Juda hun hoorns opstaken en het verspreiden. Ik sloeg mijn ogen op en had een visioen. Ik zag een man met een meetlint in de hand. Ik vroeg, waar gaat u heen? Hij antwoordde, ik ga Jeruzalem opmeten om te kijken hoe breed en hoe lang het zal worden. Toen verscheen weer de engel die met me sprak en een andere engel kwam hem tegemoet. Deze zei tegen hem, vlug, zeg die jongen daar dat Jeruzalem open moet blijven, niet ommuurd, vanwege de vele mensen en dieren die in de stad wonen. Ik zelf zal voor haar, Godspraak van de Heer, een muur van vuur rondom haar zijn en met mijn luister in haar midden zijn. Vooruit, u moet vluchten uit het land van het noorden, Godspraak van de Heer, want zoals de vier winden die over de hemel waaien, heb ik u uiteengedreven, Godspraak van de Heer. Vooruit, Sion, u moet redding zoeken, u die bij de dochter Babel verblijft, want zo spreekt de Heer van de machten. Zijn heerlijkheid is mij verschenen en hij heeft me gezonden. Zo spreekt hij over de volkeren die u hebben geplunderd. Weet wel, wie u raakt, raakt zijn oogappel. Want zie, ik strek mijn hand tegen hen uit en ze zullen een prooi worden voor hun slaven. Zo zult u weten dat de Heer van de machten me gezonden heeft. Juich en verheug u, dochter Sion, want zie, ik kom en ik zal in uw midden wonen, Godspraak van de Heer. Op die dag zullen vele volkeren zich bij de Heer aansluiten. Ze zullen mijn volk zijn en ik zal in uw midden wonen. Dan zult u weten dat de Heer van de machten mij naar u gezonden heeft. De Heer zal Juda in bezit nemen, zijn erfdeel op de heilige grond, en hij kiest Jeruzalem weer uit. Zwijg voor de Heer, al wat leeft, want hij staat op en komt uit zijn heilige woning.

Dierbare luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur dat Jezus Christus zijn leven heeft gegeven op het kruis voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen de rozenkrans van barmhartigheid bidden voor alle intenties die wij aan de Heer willen toevertrouwen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.

En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. We danken u van ganser harte voor uw gebed en hopen dat u ook een volgende keer, opnieuw om 3 uur, afstemt op Radio Maria om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en graag tot ziens.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending van Heilige Getuigen lezen we verder uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop, van Marie-Dauphine Caron. We waren aangekomen aan hoofdstuk 3, onderzoek, eerste chemokuur. Nadat ik lang met mijn zus heb gepraat over de materiële inrichting van het nieuwe leven dat ons te wachten staat, ga ik, tot rust gekomen, de kamer van Anne Gabriël weer in. De rest van de avond brengen we samen door. Na het vertrek van Alexander bidden we het avondgebed en daarna maakt Anne Gabriël een tekening voordat ze gaat slapen. Ik probeer me op een boek te concentreren, maar al heel gauw gaat ze rechtop zitten en word ik onderbroken door haar onverwachte vraag, zonder voorafgaande inleiding. Ga ik dood? Zo'n ondervraging overrompelt me. Nu al? Ik had niet gedacht dat die vraag al zo snel zou komen. Maar ik wil haar de waarheid zeggen. Die heb ik haar altijd gezegd. En het zou onrechtvaardig zijn haar om de tuin te leiden over een zo ernstige zaak. Inwendig bid ik intens tot de Heilige Geest om me in te geven wat ik moet antwoorden, zonder haar angst aan te jagen. Anne Gabriël, de ziekte die je hebt is heel ernstig en we gaan alles doen om je te genezen. Maar misschien zal de lieve God je toch liever naar zich toe halen. Ze knippert niet met de ogen op mijn woorden, maar denkt even na en geeft als commentaar: ik zal blij zijn te sterven, want dan zal ik bij onze lieve Heer zijn. Dan gaat ze weer liggen en laat mij met open mond en o zo opgelucht staan. Dank u, lieve God. Ongetwijfeld beseft zij niet alles wat de dood meebrengt, maar daar klaag ik niet over. Ze is niet erg verschrikt, dat is een pijn minder. Dan opeens begint ze te huilen. Ik denk, nu is het zover. Ze heeft begrepen dat ze de kans loopt dood te gaan. Ook al weet ik de oorzaak, toch vraag ik waar die tranen opeens vandaan komen. Liefje, waarom huil je? Omdat ik bedenk dat als ik doodga, ik nog niet klaar ben. Ik heb zoveel zonden begaan. O mijn liefje, huil je daarom? Omdat je voelt dat je nog niet klaar bent? Ja. Ik besef nu dat ze zich veel meer bewust is van wat de dood inhoudt dan ik dacht. Ik probeer haar moed in te spreken, maar vooral stel ik haar voor dat ze met kapelaan de Bruel zal gaan praten die haar voorbereidt voor de eerste heilige communie. Dat aanvaardt ze en ze vindt haar glimlach terug. Voordat ze inslaapt, deel ik nog een herinnering met haar die me niet loslaat. Al enkele dagen herinner ik me met pijn in het hart dat ik erg boos op haar ben geworden toen ze niet genoeg opschoot om op tijd op school te zijn. Spijt over mijn standje dat ik nu onrechtvaardig vind, knaagt aan me. Ik haal de gebeurtenis van enkele weken geleden terug naar voren, die zij zich goed kan herinneren, met als besluit: liefje, ik vraag je vergeving dat ik soms erg boos op je geworden ben, omdat je niet genoeg opschoot. Wat moet je me hard gevonden hebben? Anne Gabriël kijkt me echter lief aan. Maar mama, dat is uw schuld niet. U kon het niet weten. Maar toch ben ik soms wel heel boos geworden. Mama, ik vind het fijn dat u me
om vergeving vraagt, maar ik zeg nog eens dat het uw schuld niet was. Echt, ik neem het u helemaal niet kwalijk. De edelmoedigheid waarmee ze me vrijspreekt, geeft mijn ziel weer rust. Die grootmoedigheid zal in de loop van de ziekte alleen nog maar groeien. Ja, zelf een toppunt bereiken. Nu gaat ze echt liggen en slaapt eindelijk in. Wat mij betreft, het lukt me niet in het betrekkelijk donker van de kamer de slaap te vatten. Ik laat alle gebeurtenissen van de dag in mijn herinnering terugkomen. Mijn kleine meisje, mijn eerste kind, mijn kind ten dode opgeschreven. Zonder dat er zicht is op genezing. Dat hebben we goed begrepen. Ook al zijn de artsen moedwillig vaag gebleven. Nu ik vrees haar kwijt te raken, geef ik me beter rekenschap van alles wat Anne Gabriël voor me betekent. Ik herinner me de dag dat ze ons leven is binnengekomen, toen de verloskundige haar in mijn armen legde. Haar matte huidskleur en haar fijne gelaatstrekken. Ik had me heel naïef voorgesteld dat ik een baby zou krijgen van hetzelfde type als die van mijn tweelingzus, met een lichte huid en blonde haren. Maar dit kleine meisje met haar donkere ogen en haren is het levende portret van haar vader, van wie ze ook de gelaatstrekken heeft. Dat frustreert mezelf een beetje, gezien het feit dat ik het merendeel van de arbeid heb gedaan. Zou mijn handtekening er toch wel wat duidelijker op hebben mogen staan? Een paar dagen die ik op de verloskundeafdeling moest blijven, leken me een eeuwigheid. Alexander en ik wilden maar één ding: naar huis gaan en ons leven met z'n drieën beginnen. De thuiskomst was tegelijk een feestelijk moment en een beetje spannend. Ik nam ouderschapsverlof om me helemaal met haar te kunnen bezighouden. Als leraar zou ik het slechts hebben kunnen verdragen mijn kind aan een ander over te laten om het te gaan bezighouden met de kinderen van anderen. Iedere dag was ik opgetogen haar te zien groeien, haar eerste glimlachjes en haar gejammer mee te maken. Iedere keer als ik haar andere kleertjes aandeed, maakte ik een foto van haar. Ze had veel kleertjes. Ik nam dus vaak foto's. Ik was als een poppenmoeder. Anne Gabriël is onze oudste dochter. 2,5 jaar lang is zij ons enig kind. Ik weigerde haar op een crèche in te schrijven en breng al mijn tijd met haar door. Iedere dag ga ik naar de mis en ook naar het Rozenkransgebed om vervolgens naar huis te gaan en met het huishouden bezig te houden. Rond het middaguur ga ik aan het werk. Bij haar geboorte ben ik aan een proefschrift begonnen, terwijl ze haar middagdutje doet, tot 4 uur. Dan ga ik met haar wandelen in het park of ik ga naar een van de vele cafés met georganiseerde theebijeenkomsten. Daar ontmoet ik vriendinnen. Wij praten over van alles en niets. Vanaf wat we net gelezen hebben tot de gevoelens van eenzaamheid die we voelen als onze mannen op zee zijn. Als we samen thuiskomen, dan probeer ik haar intelligentie op te wekken op allerlei gebied. Ik ga met haar kokerellen. Ik vertel haar verhaaltjes. Ik laat haar mooie boeken zien over Rome en Griekenland. Dat is mijn terrein. Ze kijkt met belangstelling naar me en luistert aandachtig. Ze is heel verlegen en is daarom vaak wat stuurs als er volwassenen komen. Op een dag
komt er een vriendin op bezoek en ze weigert tot ziens tegen haar te zeggen. Als 's avonds Alexander thuiskomt, brommen we stevig op haar. Dat zet bij haar een knopje om, want vanaf die dag zal ze tegenover iedereen heel beleefd zijn. Later, als ze 6 jaar is, zal ze iedere dag de hele speelplaats overgaan om al mijn vriendinnen te groeten. Die vertellen me hoeveel bewondering een dergelijke beleefdheid veroorzaakt, ook al besef ik dat sommigen er soms geen raad mee weten, het zelf vervelend vinden. Ik ga dus proberen haar ermee op te laten houden, maar zonder haar te kwetsen. Liefje, je bent niet verplicht om dat te doen. Het is voldoende als je de mensen met wie ik praat, wanneer je de klas uitgaat, beleefd groet. Maar mama, u hebt me gezegd dat je, als je geliefd wilt zijn, ook zelf vriendelijk moet zijn. Wil je graag geliefd zijn? O ja, zoveel mogelijk. Van die tijd af zal ze, ook als haar ziekte op het hevigste is, de mensen die bij ons komen alleen maar met een mooie glimlach ontvangen.

Als ze 2,5 jaar is, wordt François Xavier geboren. Omdat Alexander op zee is, beval ik alleen. Anne Gabriel neemt het heel slecht op. Het binnendringen van die pasgeborene in een wereld waar zij feitelijk de eerste plaats innam, maakt haar erg van streek. Ze krijgt een flinke aanval van jaloezie, die, dat moet ik eerlijk zeggen, me het plezier van die geboorte ontneemt. Ze weigert dat wie dan ook zich met haar bemoeit en besluit om niet meer zelfstandig te lopen. De hevigheid van die jaloeziecrisis toont een aspect van haar temperament. Ze is heel exclusief. Al heeft ze bij zeldzame gelegenheden wel eens een heftige woedeaanval, meestal is ze kalm, heel redelijk, in staat om uren rustig te zitten, in boeken te kijken of te spelen. Totdat ze naar school gaat, op 2,5-jarige leeftijd, gaat ze iedere ochtend mee naar de mis en bidt met mij de rozenkrans voor het allerheiligste sacrament. Soms heeft ze genoeg van die dagelijkse bezoeken aan de kerk. Op een dag zegt ze bij het opstaan 's morgens: vandaag niet naar Jezus toe. En als ik haar vraag waar die weigering vandaan komt, dan verduidelijkt ze: de hele tijd al naar Jezus toe, vandaag niet naar Jezus toe. Ik vraag Alexander om raad. Als een Salomon raadt hij me aan om wel naar de mis te gaan, maar niet te blijven voor het rozenhoedje. Dan gaat alles weer zijn gewone gang. Al heel klein kan ze laten zien dat ze gevoelig is voor het lijden van een ander. Op een dag dat haar broertje gedoopt wordt, holt ze naar het kruisbeeld in de kerk en zegt tegen mijn schoonmoeder: Jezus heeft pijn. Ik ga hem troosten. Ik leer haar offertjes op te dragen om doorns uit de doornkroon van Jezus te halen. Dat doet ze altijd graag. Al heel klein gaat ze naar de peuterafdeling van de openbare school in de buurt. Alexander brengt haar op de eerste schooldag, want ik ben dan alweer aan het werk gegaan. Ik maak me zorgen over dat eerste contact, maar alles gaat goed. Ze bloeit al snel op in de schoolomgeving. Ze heeft 2 kameraadjes in haar klasje, Isaure en Benoît. Op school is ze heel wat drukker dan thuis, zodat de leerkrachten me bij zich roepen om me te vragen of ik haar tijdens het middagslaapje thuis zal houden. In plaats van te slapen, maakt ze er een luidruchtige boel van en houdt heel het slaapzaaltje wakker. In de loop van het jaar worden we echter met een onverwacht probleem geconfronteerd. Anne Gabriel begint voortdurend over de dood te praten en stelt veel vragen over het hiernamaals. Ga ik gauw dood? Hoe is het als je dood bent? Ze lijkt bedroefd en heeft nergens meer zin in een soort verborgen verdriet. Ik maak me erg ongerust over en spreek erover met de kinderarts, die me aanraadt om te kijken of er niet een probleem op schoolgebied is. Na het bezoek aan de arts vraag ik dan ook: liefje, wat heb je op school gedaan? Ik keek door het raam. Maar waarom? Vind je het niet leuk wat ze je op school doen? Nee. Ik besluit daaruit dat ze zich op school verveelt omdat ze er niet veel leert. Dat is niet zo verrassend. Ze is immers in januari geboren en zit tussen kinderen die soms wel bijna een jaar met haar in leeftijd schelen. Omdat wij bovendien heel veel tijd aan haar besteden, heeft zij vanzelf een grote rijpheid verworven. Ik vraag of het niet mogelijk is om haar in een hogere klas te plaatsen,
maar de onderwijzer weigert. Het is inderdaad zo dat ze alles al heel snel doet en dat ze het middenniveau heel goed zou kunnen volgen. Maar je moet begrijpen dat ze een gangmaker in onze klas is. Het is dus uitgesloten om haar een klas te laten overslaan. Ik zie haar wegkwijnen, terwijl ze iedere dag meer vragen over de dood stelt, zoals over de goede God die je na je dood zult zien. Vragen die voor mij een uiting zijn van levensmoeheid. Dan besluit ik om aan te vullen wat ze op school niet krijgt. Het is nog wat te vroeg om haar lezen en schrijven te leren. Ze is nog geen 3. Omdat haar vragen met existentiële kwesties te maken hebben, kies ik voor een meer systematische catechismusonderrichting dan wat ik tot dan toe had gedaan. Dat zal een invulling geven aan haar behoefte te leren. Ik gebruik het boek Maman, parle-moi du bon Dieu. Mama, vertel me over de goede God. De eerste les duurt wel 2 uur. Via een vraag- en een antwoordspel spreken we over de schepping van de wereld, over de erfzonde en over de verlossende offer van Jezus, de Zoon van God, die mens geworden is. Ze stelt vol enthousiasme vragen over wat ik vertel en glimlacht. Na een uur wil ik ophouden, maar ze zegt: "O nee, mama, doorgaan, doorgaan." En als ik aarzel: "Er is altijd zoveel te doen in huis." "Alsjeblieft, mama, het is zo mooi." We gaan door. Ze wordt vrolijk. 'S avonds na het bad danst ze in haar slaapkamer en als Alexander thuiskomt, rent ze naar hem toe. "Papa, papa, vandaag heeft mama me over God verteld." Ze heeft haar levenslust teruggevonden en ik weet eindelijk hoe ik moet voldoen aan haar dorst tot weten. Vanaf die dag hebben we heel regelmatig gesprekken over de goede God. Verwijzingen naar God komen regelmatig terug in de kleine dingen van alle dag, die er groter door worden. In mei 2006 wordt Blanche geboren, enkele weken voor ons vertrek naar Frans-Guyana. Daar is er voor onze oudste geen plaats op school. We hebben haar dan ook ingeschreven op een schriftelijke cursus, de cursus Sint-Anne, op het hoogste niveau van de kleuterschool. Ik maak gebruik van dit thuisonderwijs om haar de belangrijke klas te laten overstaan. Daar zal ik nooit spijt van hebben. Anne-Gabrielle heeft de volledige rijpheid die bij haar niveau past. Het verblijf in Frans-Guyana is voor mij nogal moeilijk en kan daardoor ook voor haar niet zo leuk geweest zijn. We werken iedere ochtend, waarna 's middags, na het middagslaapje, tijd is voor zwemmen, taartjes eten en of filmpje kijken of dvd. Ze werkt hard, met veel toewijding en is vlug van begrip. Maar omdat ik haar moeder ben, voel ik een echte druk die ik op haar overbreng. Ik ben bovendien leraar. Ik zie het meteen als ze haar concentratie kwijtraakt en als ze niet het beste van zichzelf geeft. Soms accepteer ik niet dat ze iets niet begrijpt en word ik boos. Ze vraagt aan haar vader om haar les te geven. Ze vindt het fijner als hij dat doet.

0: Anne Gabriel heeft echter geen vriendinnetjes van haar leeftijd. En de enkele kinderen van haar leeftijd zijn niet lief voor haar, ontmoedigd door haar gereserveerdheid. Haar verjaardagsfeestje is daarvan een droevig voorbeeld. De kinderen hebben kuren, vormen groepjes waarbij ze haar buitensluiten, terwijl ze toch zijn uitgenodigd voor haar feestje. Onze dochter is te braaf, te gedisciplineerd en redelijk. Dat hindert ze. Ze is zich daarvan bewust en lijdt eronder. De enige die echt lief voor haar is, is een gekleurd meisje dat 2 jaar ouder is dan zij, en dan Constance, die ze later zal ontmoeten. Ze voelt zich alleen en speelt met de allerkleinsten. Gelukkig betrekt François Xavier zijn zusje altijd bij zijn spelletjes. Weer kwijnt ze weg, glimlacht niet veel meer en gaat nog meer nadenken. Uit haar eigenlijk lijden put ze een belangstelling voor anderen, een zin voor het lijden van anderen die ze nooit meer kwijt zal raken. Ze zegt vaak tegen me hoe mooi ze me vindt en hoe graag ze op me zou willen lijken. Vrienden van ons maken het verdriet door dat ze hun dochtertje met trisomie 19... Trisomie 19 is een chromosale afwijking die bij de conceptie ontstaat en met een breed scala aan aangeboren afwijkingen gepaard gaat. Amper een maand oud verliezen ze haar. Ik praat met Anne Gabriel over dat babytje dat naar God is gegaan. Over het verdriet van de ouders, maar ook de eer die hun te beurt valt dat ze zo'n kleine heilige ter wereld hebben gebracht. Ze zou willen begrijpen waarom kleine kinderen sterven, waarom men ze niet heeft kunnen genezen. Ze bidt voor de ouders die lijden. Meermaals tref ik haar nadenkend, gebogen over de foto aan. Ze vraagt me hoe het met de mama gaat. Ze is nauwelijks 5 jaar, maar is al tot de jaren van verstand gekomen. Over die vroegrijpheid stel ik me geen vragen. Het is onze oudste dochter. Ik heb geen vergelijkingsmogelijkheid. Ik noteer wel die belangstellingen voor het lijden die ze toont. Op 11 februari 2007 overlijdt mijn grootvader. Dat is geen verrassing. Het is zelf een bevrijding. Hij verkeerde al enkele weken in een half comateuze toestand en wij vroegen de goede God om hem naar zich toe te halen. Hij overlijdt op de dag van het feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, 50 jaar na zijn bekering, die mijn grootmoeder had verkregen van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Heel symbolisch. Tot ons vertrek naar Frans-Guyana ging ik iedere week lunchen bij mijn grootouders. Hij ontving me altijd met grote vreugde en knuffelde Anne Gabriel. Zij is het achterkleinkind dat hij het best gekend heeft. Hij heeft haar gezien. Hij heeft haar gezien toen ze 2 dagen oud was en daarna is ze zo vaak bij hem thuis geweest. Wanneer ik het bericht van zijn dood ontvang, krijg ik tranen in mijn ogen. Ze vraagt me: waarom ziet u er zo bedroefd uit, mama? Omdat grootvader gestorven is en ik ben bedroefd dat ik hem niet meer zal zien. Huil maar niet, mama. Hij is nu gelukkig. Hij is in de hemel. Die eenvoudige woorden troosten me. We bidden dat grootvader zo snel mogelijk naar de hemel gaat. In die tijd begint ze ook moederlijke eigenschappen te ontwikkelen. In het bijzonder tegenover haar broertje en zusje, voor wie ze zich verantwoordelijk voelt. Ze geeft Blanche graag haar flesje en klimt vaak in de box om met haar te spelen. Maar ze is wel autoritair. Bovenal vindt ze het fijn om haar genegenheid te bewijzen door allerlei kleine geschenken te geven die ze vaak uitzoekt uit haar eigen spulletjes. Zo heeft ze me op mijn 31ste verjaardag bloemen die ze heeft verpakt in een roze poppendekentje, terwijl ze trots zegt: "Ik heb ook een cadeautje voor u." Ik ben heel ontroerd. Ik weet dan nog niet dat haar taal de taal van de geschenken is. Ik heb de 5 talen van de liefde van Gary Chapman nog niet gelezen. Ik denk dat ze net als wij heeft willen doen. Maar vandaag weet ik dat die daad veel dieper ging dan dat. Ik zag onze terugkeer naar het moederland in 2007 als een bevrijding. In de maand september die daarop volgt, begint ze op een particuliere lagere school, Saint Philomène, in de voorbereidingsklas, in de CP. Het lager onderwijs in Frankrijk loopt van 6 tot 12 jaar in 3 fasen: CP, CE en CM. Daarover heb ik strijd moeten leveren met de directie, die tegen jaren overslaan was en wilde dat ze een deel van de kleuterschool overdeed. Voor ons was dat onaanvaardbaar, gegeven het ontwikkelingsniveau van onze dochter, die bovendien kon lezen, schrijven, optellen en aftrekken. Op de dag dat de school begint, loopt Anne Gabriel een beetje verloren rond op de speelplaats. Ze is heel erg verlegen en kent niemand. Maar als de directie haar roept, laat ze vastberaden mijn hand los en gaat in de rij staan met de anderen. Haar broertje gaat tegelijkertijd met haar naar school. Hij zit in de onderbouw van de kleuterschool. Iedere morgen huilt hij als hij weggaat. Zij troost hem en houdt zich met hem bezig tijdens het speelkwartier. Altijd zal ze op de speelplaats het oog houden op wie jonger is dan zij. Veel later zal ze me vertellen hoe de juf van Blanche haar beval dat ze met de groten moest gaan spelen en de kleintjes met elkaar moesten laten spelen. Ze was er boos om. "Dat is mijn zusje, hoor." En ze had verdriet. Ik moest haar troosten. In haar geest is er geen generatiekloof. Ze moedert veel over de kleintjes, maar speelt ook graag met kinderen van haar eigen klas. Ze heeft het grote geluk dat ze 2 bijzondere leraressen heeft. Anne G., die later een vriendin van me zal worden, en de directrice, die rechtvaardig en eerlijk is. Anne Gabriel is een modelkind dat hard werkt en vlug leert. Ze haalt mooie punten waar ze zich niet op laat voorstaan. De enige vreugde die ze van die punten heeft, is dat zij ons er blij mee maakt. Ze is niet ijdel. Aan het einde van de middag, na het 4 uurtje, gaat ze aan de keukentafel zitten en gaat aan het werk, terwijl ik voor het avondeten zorg. We leren gedichten, bereiden dictées voor, doen rekenoefeningen. Zo werken we iedere middag tenminste 1 uur. Ze heeft een groot bord dat ik haar met Kerstmis gegeven heb, waar haar naam op geschilderd staat. Ze schrijft daar haar woordjes op. Ze speelt voor schooljuf terwijl ze aan het werk is. Nu en dan gebeurt het dat ik lang aan de telefoon ben. Dan verdwijn ik in de zitkamer. Als ik terugkom, heeft ze het figuurtje opgeruimd, haar schoolspullen gepakt en is uit zichzelf aan het werk gegaan. Ze is nog geen 6 jaar. Soms denk ik bij mezelf, maar wat is ze toch verstandig? Ik ben daar blij mee. Voor vandaag zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop, van Marie-Dauphine Caron. Morgen gaan we verder. Tot dan.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, dierbare luisteraars en medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Vandaag staan wij aan het begin van onze derde aflevering, die ons meer doet weten over de geschiedenis van Oudenaarde, waar wij ons bevinden, de stad waar Margaretha van Parma ooit werd geboren. Dat mochten we in een vorige aflevering ontdekken. En dat volgde op die mooie rondleiding die we kregen in het Mouwmuseum Oudenaarde door Kim en Shirin. En daar mochten we onder meer de prachtige wandtapijten, verdures en zilverwerk bewonderen. Alvorens wij voeten zetten in de Sint-Walburga-kerk is het ook altijd fijn om even te gaan kijken of er wat groen te vinden is. Paus Leo XIV heeft het in de maand oktober, naar het vooruitlopen op de 4e oktober, dat is natuurlijk de feestdag ook van de heilige Franciscus van Assisi, opgeroepen om de natuur in te gaan en ons te gaan verwonderen aan Gods schepping. En daarom is het altijd interessant om in zo'n pelgrimstochten even te gaan kijken of er een mooi park, vaak gepaardgaand met een mooi kasteel of wat dan ook, terug te vinden is. En dat is zeker ook het geval hier in Oudenaarde. In plaats van dus onmiddellijk wat meer zuidwestelijk te gaan, gaan we in de richting van het noordoosten. Zo nemen we een stukje markt mee en slaan rechtsaf in de Kattenstraat. Vervolgens opnieuw rechtsaf, om dan links in de Gentiel-Antonisplein terecht te komen. En via die weg bereiken wij het Lietzpark met het gelijknamige kasteel, de voormalige zomerresidentie van de familie Lietz.

Na de indrukwekkende kennismaking met de wandtapijten van Oudenaarde in het Mouwmuseum Oudenaarde, waar we werkelijk met open armen zijn ontvangen en kennis mochten maken met Kim en Shirin, zijn we ondertussen in het Leedspark aangekomen en staan we vlakbij het kasteel van Leeds. Het is ook het enige kasteel dat Oudenaarde vandaag de dag kent en voormalig zomerverblijf van de familie Leeds, dat in het derde kwart van de 19e eeuw werd ingeplant ten noorden van de geslechtenvesten. Een kasteel in neo-Vlaamse renaissance-stijl, daterend van 1883, en een omringend landschapspark, waarin enig resterend deel van de vroegere stadswal te vinden is. En die we ook hier aan de linkerzijde van het kasteel kunnen zien. En het wordt eigenlijk omschreven als een eclectisch kasteel dat dateert dus van 1883, verbouwing van het vroegere klassicistische landhuis van 1865. Het omringende park werd grotendeels aangelegd in 1865 tot 1869 in wat men noemt landschappelijke stijl. Een deel van het park werd in 1926 omgevormd tot volkstuintjes. De vroegere naam van het kasteel was Kasteel van de Eindries en was het voormalig zomerverblijf dus van de familie Leeds. Oudenaarde was van in de middeleeuwen tot de 19e eeuw een belangrijke vestingstad door haar strategische ligging aan de Schelde, dat hoorde u al. En deze vesting werd herhaaldelijk heraangelegd. De bestaande muren werden in de 15e eeuw aangepast en tijdens de 80-jarige oorlog van bolwerken voorzien. Versterkingen werden aangebracht onder het Spaanse bewind, maar uitgebreid tussen 1665 en 1678 door Vauban, de architect van koning Lodewijk XIV. De stad zou deze gebastioneerde vorm behouden tot het einde van de 18e eeuw. Op bevel van keizer Jozef II werden in 1782 de stadsversterkingen te koop gesteld. En een deel van de vrijgekomen gronden op de Eindries werden toen al verkocht. Het merendeel ervan kwam in handen van Guillaume Leeds. Tijdens het Hollands bewind maakte de vesting Oudenaarde deel uit van de tweede linie van de Wellington-barrière, een grensverdediging tegen Frankrijk. De eerste plannen dateren van 1819 en stelden voor zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande funderingen van de vroegere omwalling en de bastions. En er werden toen 5 ravelijnen geplant en 2 forten. Leeds die liet hier in het midden van de 19e eeuw een privétuin aanleggen. De familie, en geïnspireerd op de Engelse landschapstuinen, met wandelpaden, met waterpartijen, met fontein, grote grasvelden, prieeltjes en hoogstambomen. De gegevens uit het kadasterarchief vertellen ons ook dat Richard, Charles en Clémence Leeds in 1850 een paviljoen bouwden dat in 1865 dus uitgebreid werd tot een landhuis. Oorspronkelijk neoclassistisch wit gepleisterd, dat weten we door oude foto's, en vervolgens uitgebreid en aangekleed in eclectische stijl. De literatuur vertelt ons dat architect Edmond van de Vivere meewerkte aan de opbouw van het huidige kasteel. Hij studeerde architectuur aan de Academie in Brussel en werkte onder meer mee aan de bouw van het Brusselse Justitiepaleis. Hij was trouwens afkomstig uit een belangrijke kunstenaarsfamilie die in Oudenaarde gevestigd was. Zijn broers waren onder meer
beeldhouwer en aannemer. En mogelijk werkten zij ook eveneens mee aan de verbouwing van het kasteel. Het kasteel met de bibliotheek, de kunstverzamelingen en het omringende park van 6 hectare werd door Amédée Lietz in 1907 bij testament geschonken aan de stad Oudenaarde, op voorwaarde dat de eigendom een publieke functie kreeg ten bate van de Oudenaardse bevolking en dat de begrenzing van het park nooit zou wijzigen. Na de Tweede Wereldoorlog werd het toegankelijk voor bezoekers, het park, waarbij het vooral een sociale functie kreeg. En de schenking bevatte ook een kunstcollectie, bibliotheek en een collectie munten en penningen. De kunstwerken vormen trouwens de kern van het huidig stedelijk museum van Oudenaarde. De meer dan 4000 boekbanden met uiteenlopende onderwerpen, munten en penningen worden bewaard op het Oudenaardse stadsarchief. Enkele jaren later, tijdens de Eerste Wereldoorlog, zou dit kasteel dienst doen als casino voor Duitse officieren. En na de Eerste Wereldoorlog bood het kasteel tijdelijk onderdak aan de Oudenaardse rechtbank in afwachting van de bouw van het nieuwe justitiepaleis. Het is Charles die de meest gekende van de bewoners van het kasteel was, belangrijke Belgische liberaal politicus, jurist en diplomaat, en historisch gezien mogen we zeggen een van de beroemdste inwoners van Oudenaarde. Het interieur bleef goed bewaard en werd ingericht in neo-Vlaamse renaissance-stijl met fraaie schouwen en eikenhouten lambriseringen. Enkel de centrale inkom heeft nog een neoclassistische aankleding, mogelijk van het oorspronkelijke landhuis. Geritmeerd door gemarmerde pilasters, een stuk plafond met centrale rozet en een marmeren vloer met stermotief. Opvallend is ook het schilderijtje met gezicht op de kerk van Pamele. De haardwand is betegeld met terracotta tegels met klauwend leeuwmotief. En in de kamer hangen nog enkele schilderijen uit de originele collectie. En staat ook een wit marmeren buste van Charles. Een mooi park met een pittoresk kasteeltje dat zeker kan dienen als verpozing op onze pelgrimstocht hier in Oudenaarde. En zo gaan wij verder op onze pelgrimstocht. We gaan zeker ook nog meer over de religieuze geschiedenis van Oudenaarde te weten komen. In onze volgende haltes. En dan zullen wij uiteraard ook tijd maken voor gebed. We zijn onderweg naar de kapel van Onze Lieve Vrouw van Kerselare. Hier niet zo ver vandaan. Waar een eeuwenoud beeldje van Onze Lieve Vrouw wordt bewaard. Waar in de 15e eeuw talloze mirakelen zijn gebeurd. Dat is de eindhalte van onze pelgrimstocht. Daar zijn we naar op weg. En dan zullen we zeker ook ruimte maken voor het gebed. Als pelgrims natuurlijk willen we dat zeker ook plaats en ruimte geven op onze tocht. Zo, we gaan het kasteel en het bijhorende park achter ons laten en zetten onze route verder. Wij gaan onze pelgrimstocht verder zetten. Maar zoals u al hoorde, is hier ook een VZW gevestigd die noemt Tuinier of tuinier, en zij willen eigenlijk het amateurtuinieren in Vlaanderen stimuleren en vormgeven als een gezonde hobby en als antwoord op de uitdagingen van onze huidige maatschappij, waaronder meer stress, burn-out verschijnselen, zinloze tijdsbesteding. Ze willen ook de mensen stimuleren om milieuvriendelijk kweken van eigen groenten en fruit aan te leren en hen sensibiliseren voor het belang van gezonde producten. De siertuin die men hier kan vinden is een oase van rust en genieten. Tuinbeleving gecombineerd met tuinplezier. Het leren begrijpen van de natuur en gebruik maken van
De natuurlijke vrienden, zorg voor een harmonie in de tuin. Geen theoretische benadering, maar een jarenlange praktijkervaring die zorgt ervoor dat zelfs de meest moderne trends bij hen aan bod komen. En dus men kan daar lid worden van die VZW. Ze hebben verschillende van die volkstuinparken in verschillende provincies ook. Dus ook dat kan u hier in het Liedspark terugvinden. Van hieruit gaan we een stukje wandelen opnieuw. We wandelen het park uit en komen al snel aan de Leeuwenfontein, die u ook hier in Oudenaarde kan bewonderen, vlakbij het Jezuïtenplein. En dat vertelt ook iets over de religieuze geschiedenis van Oudenaarde.

Ondertussen staan we aan de zogenaamde Leeuwenfontein, een ander herkenningspunt dat u ook kan terugvinden in Oudenaarde. En zijn we onderweg naar het Jezuïetenplein. Nu, dat is geen toeval, want de Jezuïeten die zijn in Oudenaarde opgericht in 1615. In mei 1616 werden de leergangen geopend in gehuurde huizen in de Broodstraat. In 1618 volgden daarbij enkele aankopen van verschillende huizen en zodoende werd de school overgebracht naar Krekelput. Door daar nog andere aankopen aan toe te voegen, werden de Jezuïeten eigenaar van het gehele bouwblok tussen de huidige Krekelput en Jezuïetenplein. En daar staan we eigenlijk vlak aan. De klaslokalen werden in 1632 overgebracht naar het Jezuïetenplein. En in 1625 kreeg men toelating om de onderwijsinstelling om te vormen tot een college. De kerk, opgericht in 1619, werd in 1634 vervangen door een groter exemplaar, maar op haar beurt volledig gesloopt in 1777. Een nieuw imposant klooster, een van de grootste gebouwen van de stad, maar in 1971 gesloopt, werd gebouwd in de periode van 1664-72 achter de kerk. Maar daar blijft dus vandaag de dag niets meer van over. Het oude spreekhuis met poort- en schoolgebouw werd vermoedelijk in 1700 vervangen door een nieuw poortgebouw met klassen op de bovenverdieping. En dit gebouw, de huidige woning Jezuïetenplein nummer 24, werd op historische wijze hersteld in 1875 en 1913. Het blijft een goed voorbeeld van barokke bouwkunst. En we gaan daar zo meteen naartoe. In de richting van het Jezuïetenplein gaan we dus even kijken naar nummer 24. En wij zetten ook onze tocht verder. Ook in de religieuze geschiedenis van Oudenaarde, want we zullen onder meer nog verschillende kloosters tegenkomen en ook een vermaarde abdij die in de buurt van Oudenaarde terug te vinden was.

achterdeur van de Sint-Walburgakerk. Vlakbij het huis van Margaretha van Parma, waar we in een vorige aflevering mochten mee kennis maken. En hier niet ver vandaan vinden we een gebouw dat heet het Bisschopskwartier. Het maakt deel uit van het complex van het Onze Lieve Vrouw Hospitaal en doet dus ook denken aan een deeltje van de religieuze geschiedenis en de zorg voor de armen en de zieken van de zusters Bernardinen. Het gebouw ontstond eigenlijk in het begin van de 17e eeuw. Een periode waarin Oudenaarde zich herstelde van de politieke en religieuze conflicten die de zuidelijke Nederlanden hadden geteisterd. Het bisschopskwartier werd gebouwd in 1622 naar ontwerp van Simon de Pape, een lokale bouwmeester. Opgetrokken in een renaissance-stijl. En dat is wel opvallend, in een stad waar eigenlijk lange tijd de gotiek vooral de toon aangaf. Een duidelijk symmetrische gevel, het gebruik van natuursteen en de horizontale opbouw geven het gebouw een statige, mogen we zeggen evenwichtige, uitstraling. Het heet wel bisschopskwartier, maar het heeft eigenlijk niet zoveel te maken met een vaste verblijfplaats van een bisschop of een bisschoppelijk paleis. Wel was het een ontvangst- en verblijfgebouw voor bisschoppen van het bisdom Gent en andere hooggeplaatste geestelijken die Oudenaarde bezochten. Vandaar de link. Het had ook een administratieve en representatieve functie binnen het hele complex van het Onze Lieve Vrouw Hospitaal dat teruggaat tot de 13e eeuw. Eeuwenlang was het een cruciale instelling voor de zorg van zieken, armen en pelgrims. In de 17e eeuw werd deze zorg meer georganiseerd, wat leidde tot nieuwe gebouwen met specifieke functies. Waaronder dus ook dit bisschopskwartier. In de 18e en de 19e eeuw verloor het gebouw zijn oorspronkelijke functie en werd het gebruikt voor eerder praktische doeleinden zoals huisvesting van personeel en opslag. Rond 1900 echter groeide het besef van de historische en tevens architecturale waarde van het gebouw, wat leidde tot restauratie. En vandaag is het dus beschermd erfgoed, samen met de Sint-Walburgakerk, het Begijnhof dat we zo meteen nog gaan bezoeken en het hospitaal, een belangrijke historische kern van Oudenaarde. En het is dus allemaal begonnen in die 13e eeuw, waarbij het Onze Lieve Vrouw Hospitaal werd opgericht als een opvangplaats voor zieken, armen en pelgrims. In 1559 volgt de oprichting van het bisdom Gent en Oudenaarde komt onder dit bisdom, dit territorium te vallen, onder de verantwoordelijkheid ook van de bisschop van Gent. Uiteindelijk wordt het bisschopskwartier dus in 1622 gebouwd, zoals we daarnet al mochten vernemen. Heel interessant om die dus gebouwen die echt deel uitmaken van de geschiedenis van de stad Oudenaarde, en zoals u kan horen, onlosmakelijk verbonden met de aanwezigheid van de religieuzen in de stad, om die ook hier te mogen ontdekken. En alvorens we hier binnen gaan en ook zeker ruimte willen maken opnieuw voor het gebed, wil ik hier toch graag nog wat meer ontdekken samen met u over de geschiedenis van deze prachtige kerk. Ja, het is ook een grote kerk. Het is een decanale kerk, daarvoor een collegiale. Oorspronkelijk ingeplant aan de buitenbochtzijde, de linkeroever, van de inmiddels gedempte scherpe Scheldebocht in het zuidwesten van Oudenaarde. De eerste kerk werd vermoedelijk opgericht op het einde van de 10e eeuw, begin van de 11e eeuw, samen met de nederzetting met een belangrijke handelsactiviteit. We mogen ervan uitgaan dat dat kan gebeurd zijn op initiatief van de graaf van Vlaanderen, die in 1027 het patronaat van de kerk verwierf van de bisschop van Doornik en dat ook tot het einde van het ancien regime behield. Ook het feit dat
de heilige Walburga, die we zo meteen ook beter gaan leren kennen, als patrones gekozen is van deze kerk. Een patronaat dat voornamelijk verspreid werd in stedelijke nederzettingen in de 10e eeuw, bevestigt ook dus de vrij late oprichting. In 1030 is er een vermelding van het overbrengen van de relieken van Sint Walburga en de statenvergadering van bisschoppen en adel in de kerk onder Boudewijn de Vierde, de graaf van Vlaanderen. Er is echter nooit archeologisch onderzoek gebeurd, waardoor dat er over het oudste kerkgebouw eigenlijk niets gekend is. Vanaf 1150 zal men de heropbouw van de kerk beginnen in Doornikse steen, ingewijd in 1159. Men krijgt dan een groot rechthoekig koor, de kruisingstoren en later een uitbreiding van het koor met een noordelijk zijkoor en de toevoeging van de hoektorentjes, die men kan bewonderen van buitenaf, begin de 13e eeuw. Ter ere van de Bourgondische hertog Jan zonder vrees werd een apsis bijgebouwd in de periode 1407-1409. Bekijken we de kerk even aan de buitenkant, dan zien we twee duidelijk onderscheiden delen. Het oude oostelijke koorgedeelte van Doornikse steen in vroeggotische stijl. De westtoren en eerste travee van het schip, Balegemse zandsteen en Brabantse gotiek. En zij werden vanaf 1423 tot de periode 1500 ongeveer gebouwd voor het oude, in 1506 gesloopte schip. Ook de klokkentoren werd natuurlijk bijgebouwd. In 1510 kwamen nog drie van de volgende traveeën tot stand en deel van het transept dat werd overwelfd in 1514. Periode 1534, ja, dan vallen die werken volledig stil. We krijgen een verrijking van elementen van het interieur dan in de loop van de 16e eeuw. Maar zoals we al hadden aangegeven bij het begin van onze tocht, heeft dit gebouw enorm geleden onder de beeldenstorm. Wat betreft toch zeker de binnenkant. Kerkgebouw zelf had weinig te lijden, want het werd ook gebruikt later als tempel. We krijgen een herinrichting van het interieur zowat het begin van de 17e eeuw. Doxaal, nieuwe altaren. De oudste nog bewaarde in de kerk is gedateerd in 1614. Dan komt er de oprichting van de torenspits, de overwelving van de klokkenkamer en achthoekige bakstenen kern met een peervormig dak, een belvedère en verschillende hoektorentjes met bekronende spitsen, zoals men dat noemt. In de loop van de 17e tot de 18e eeuw krijg je dus een modernisering ook van het meubilair, onder meer door het wegnemen van het maaswerk der vensters in 1765 en de bepleistering van het koor in klassicistische stijl, ook ongeveer rond die periode. In 1804 slaat het noodlot toe en blikseminslag vernielt de torenspits. Zo rond 1900 krijgen we een eerste grote restauratie van het gebouw, waarbij dus die bepleistering van het interieur opnieuw wordt weggehaald. Een proces dat in de loop van de jaren, als we in verschillende kerken in Vlaanderen komen, terug te vinden is. Dus waarbij dat men opnieuw de kerk terugbrengt naar de gotische stijl, die meer beantwoordt aan de oorspronkelijke stijl van de gebouwen. En dan worden ook neogotische glas- en loodramen geplaatst, die trouwens echt de moeite zijn om hier te komen bewonderen. We gaan het zo meteen ook zeker daarover hebben, wanneer we even wat plaats en rust en tijd voor gebed kunnen nemen in het koor.
In november 1918 zou het kerkgebouw zware oorlogsschade leiden, voornamelijk aan de toren en het oostelijke koorgedeelte, waardoor een tweede restauratie nodig was. In de periode 1950 ongeveer krijgen we dan de herstelling van het gebouw dat ook geleden heeft onder de Tweede Wereldoorlog. Het is tijd voor ons om kennis te maken met de kerk zelf. We gaan even rondwandelen in het gebouw en nemen dan plaats in het koorgedeelte waar we de Heer zullen groeten.

En u kan het ondertussen misschien horen, dierbare luisteraars. We zijn de ongelooflijk indrukwekkende Sint-Walburga-kerk binnengewandeld. En terwijl ik binnenwandelde, zagen we al ondertussen een oude bekende voor ons. Shirin uit het Mouwmuseum Oudenaarde, die even met een student hier binnenwandelt om wat uitleg te geven over de prachtige wandtapijten die in het koorgedeelte van de kerk te bewonderen zijn. Opnieuw die typische kenmerken van de Oudenaardse verdure die men hier kan herkennen. Uiteraard ook met religieuze taferelen. Zoals u al kon horen zijn het zowel beeldtapijten als religieuze taferelen uit de Bijbel waarvoor Oudenaarde gekend was en is. Een heel mooi gouden tabernakel, omringd door prachtige glas- en loodramen. En daar zijn we werkelijk door omringd. Een prachtig schouwspel van kleuren, van vakmanschap. En dat allemaal om God te eren. Dat is ook iets wat we steeds moeten beseffen, dat wanneer we een kerk binnenkomen, de kunst, de schoonheid, het goudsmeedwerk, het vakmanschap in de eerste plaats een uitdrukking zijn van de liefde voor God. En zeker ook voor de naaste. Want het zijn wij die er mogen van genieten. Ik was daarnet al even bij eerwaarde heer deken Luc van de Velde gaan aankloppen. Maar hij was helaas in een vergadering. Dus was niet mogelijk om hem te spreken te krijgen. Toch niet voor een uitgebreider interview. Maar we willen hem bij deze zeer hartelijk danken voor de mogelijkheid en de gelegenheid om in de kerk zelf even deze opnames te mogen maken. We hebben ondertussen neergeknield voor het tabernakel en bevinden ons zo in de aanwezigheid van de Heer. Heer Jezus, wij danken u voor de schoonheid, voor al die mensen die hun talenten ingezet hebben voor de naaste en voor u. Om schoonheid te schenken aan uw kerken, aan onze plaatsen waar we tot u kunnen bidden, waar we ons kunnen laten verwonderen, om zo onze ziel gemakkelijker open te stellen voor het gesprek met u. Heer Jezus, wij vragen u om bij ons te zijn op deze weg, op weg naar onze Lieve Vrouw van Kerselare. Breng genezing daar waar nodig en geleid ons tot het eeuwige leven. Ja.

En als men de glas- en loodramen bestudeert, dan krijgt men eigenlijk een Bijbelse catechese. In het eerste venster, in de glasramen, in het koorhoofd zien we namelijk bovenaan de roeping van de leerlingen. Daaronder de bekoring van Jezus in de woestijn. Vervolgens de Samaritaanse vrouw bij Jezus. En daaronder de bruiloft te Kanaan. De genezing van de doofstomme, met daaronder Jezus verjaagt de kooplui uit de tempel. En helemaal centraal staat de kruisiging, met daaronder een tafereel dat het verhaal van de Emmausgangers uitbeeldt. Daarnaast de genezing van de jongen van Nain, met daaronder de genezing van de knecht van de honderdman. Petrus wandelt over het water naar Jezus en de genezing van de schoonmoeder van Petrus is ook afgebeeld. De opwekking van Lazarus in het zevende venster, met daaronder de boetvaardige zondares in het huis van Simon. De vensters van 4 tot en met 7 zijn vervaardigd in 1915 en werden voor de vijanden achter het koor verborgen. Maar zij zijn vernield door de Duitsers in november 1918. En in het jaar 1922 werden ze gerestaureerd en geplaatst. En als men dan gaat rondkijken, dan ziet men opeenvolgend dus verhalen uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament afgebeeld. In prachtig gekleurde glas- en loodramen. Het geeft een hele bijzondere sfeer, als we zo kunnen zeggen, aan dit gedeelte van de kerk. Moment voor ons om het even stil te maken. Te bidden. En God te danken voor deze dag.

U hoort het, we bevinden ons nog steeds in de Sint-Walburgakerk hier te midden van Oudenaarde. Nu, de heilige Walburga, wie was zij eigenlijk? Want het is een naam die we zeker al eens hebben gehoord. Misschien als we ergens in Vlaanderen een kapel of een kerk zijn tegengekomen. Maar de geschiedenis van de patrones van deze kerk was mij ook eerder onbekend. Als we gaan zoeken...

Edward, die wij beter kennen onder zijn latere naam Bonifatius. Naast Walburga werden nog een aantal kinderen in het gezin geboren. Men denkt dat ze met 6 waren. Slechts 2 broers zijn bekend gebleven: Willibald en Wonnebald. Ze zullen allebei een grote rol spelen in het leven van Walburga. Over de moeder weten we niets. Mogelijk is ze vrij vroeg overleden. Vader Richard trok met zijn beide zonen op pelgrimstocht naar het heilige land in 721, maar stierf onderweg in Italië, waar tot op de dag van vandaag zijn graf kan bezocht worden in de kathedraal van Lucca. Het was de gewoonte in de 8e eeuw om kinderen van begoede families een opleiding te geven in een klooster. Zodoende werd Walburga als kind toevertrouwd aan het nog jonge klooster van Wimborne. Gedurende ongeveer 26 jaar zou ze daar verblijven en een opleiding genieten volgens de regel van Benedictus. Dergelijke aanpak was in die tijd gewoon. De jonge mensen leerden er lezen en schrijven, deden er de toenmalige kennis op en leerden er ook verantwoordelijkheid opnemen. Ondertussen was Bonifatius door paus Gregorius II naar Germanië gestuurd om er te evangeliseren. En voor die missie had hij helpers nodig, zoals de broers van Walburga. Hij hield echter ook contact met de Engelse kloosters en schreef Tetta, de abdis van Wimborne, met de vraag om zusters voor zijn missie in Germanië te sturen. In Wimborne waren heel wat familieleden van Bonifatius ingetreden. Zijn zus, Leoba, die een belangrijke rol zou spelen in zijn missiewerk, onder andere. Aanvankelijk was de abdis niet bepaald enthousiast, maar Bonifatius bleef aandringen en schreef dat de abdis vertrouwen moest op Gods leiding en genade. En ook in haar eigen nadeel. Zij had de zusters immers een gedegen vorming meegegeven. Uiteindelijk kwam er een akkoord en ergens midden de jaren 40 van de 8e eeuw vertrokken 29 medezusters uit Wimborne naar Duitsland, waaronder Walburga. De Peregrinatio Christi was een gekend fenomeen in de toenmalige Engelse en Ierse kloosters. Men liet zich als zwervers van Christus zenden om ergens in het onbekende aan te komen om daar de goede boodschap van het evangelie te verkondigen. Na de overtocht van de zee trokken ze via de Rijn stroomopwaarts tot diep in Duitsland. Hun bestemming was Mainz, waar Bonifatius hen opwachtte. Vandaar verliep de tocht verder naar Tauberbischofsheim. Daar had Bonifatius alle voorbereidingen getroffen voor de vestiging van een vrouwenklooster. Zijn zuster zou er de leiding krijgen en Walburga verbleef er 2 jaar. In 752 stichtten de beide broers het klooster van Heidenheim in Hanenkam, 35 kilometer noordwestelijk van Eichstätt. Wunnebald werd er verantwoordelijk, terwijl Willibald als bisschop van Eichstätt werd aangesteld. Deze stichting uit het niets zou een steunpunt worden van de evangelische missie in de streek van Beieren. In de buurt werd een tweede klooster opgericht voor zusters onder leiding van Walburga. Wunnebald was erg gerespecteerd, doch hij werd ook geplaagd door zware ziekte, wellicht reuma. De 3 laatste jaren van zijn leven leed hij enorm. In 758 had hij nog vele plannen, maar zijn toestand verergerde en op 18 december 761 overleed hij in Heidenheim. Na de dood van Wunnebald krijgt Walburga de opdracht om het dubbelklooster te leiden als abdis.
Walburg.

Ka leidde reeds de gemeenschap van monialen, maar nu tevens de gemeenschap van monniken. In Engeland waren dubbelkloosters een normale zaak en werden ze vaak bestuurd door vrouwen. Heidenheim is het eerste dubbelklooster op het vasteland. Gedurende ongeveer 20 jaar zou wel Burga deze taak op zich nemen. Haar betekenis en bekendheid zou uit deze periode voortkomen. Toch weten we bijna niets over de manier waarop ze dit heeft gedaan, op enkele legenden na. De rol van de abdis toen was de verantwoordelijkheid over deze grote gemeenschappen, maar tevens waren er in die tijd hele families die trachten onder de vleugels van de abdij werk en onderkomen te vinden. In de 8e eeuw moest een abdis dus ook waken over en zorgen voor de mensen en de goederen in de streek rond zo'n religieuze vesting. Haar wijze van omgaan met mensen en hun problemen moet indruk gemaakt hebben, want daar is de bewondering voor haar ontstaan. Zelf bleef ze een Benedictijnse kloosterlinge en speelde haar leven zich voor een deel in de stilte af, gevoed door gebed, lectuur en vorming. Ze neemt deze taak waar tot aan haar dood op 25 februari 779. En dus nee, Walburga is nooit in Oudenaarde geweest. Haar relieken bevinden zich in Eichstätt en Veurne. Door toedoen van de graven van Vlaanderen kwam er echter ook een reliek in Oudenaarde terecht. Zelf hadden ze die verkregen van een Karolingische vorst. Dankzij die graven van Vlaanderen vinden we Walburga terug in Veurne, Brugge, Ieper, Antwerpen en Oudenaarde. De aanwezigheid van haar reliek in Oudenaarde omspant wellicht reeds een periode van 1000 jaar. Bij de herstructurering van parochies in het bisdom Gent in 2016 werd dan ook resoluut gekozen om het verband tussen de stad en de parochie en deze heilige vrouw te behouden. Interessante geschiedenis van de heilige Walburga. Een zeer stemmige plaats om even te bidden, te verpozen, u te laten grijpen door verwondering van de glas- en loodramen, van de prachtige wandtapijten. Voor ons is het tijd geworden om even te knielen bij het tabernakel en verder te gaan, dierbare luisteraars. We zetten onze tocht verder naar Onze Lieve Vrouw van Kerselare. Gaan we nog even verder in het gebouw, dan merken we trouwens ook nog 5 grote zijkapellen die gewijd zijn aan verschillende patroonheiligen van de gilden, van de neringen en de broederschappen. Ook echt de moeite om te komen bewonderen. Ook prachtige kunstwerken hier te bewonderen, onder meer de ten hemelopneming van Maria, een schilderij van De Kraaier, in 1652 geplaatst op het vandaag de dag verdwenen barokke altaar van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. En ook nog verschillende schilderijen uit de 17e eeuw onder andere. Dus heel wat 16e en 17e eeuwse schilderijen zijn hier te ontdekken van de Vlaamse school en ook 4 portretten van de priesters martelaars die gevallen zijn tijdens de beeldenstorm. Er is een 14e eeuwse gepolychromeerde houten pietà. Ook een 16e eeuws beeld van de heilige Barbara in Balegemse steen. 12 17e eeuwse apostelenbeelden van Avennesteen op sokkels in het schip. Ook het marmeren hoogaltaar van 1904 in neogotische stijl met prachtig in koper gedreven verguld tabernakel is zeker de moeite om hier te komen bekijken. En dan zeer zeker ook de verschillende Oudenaardse wandtapijten en verdures die men in het koorgedeelte van de kerk kan bewonderen. Er zijn ook verschillende graven hier te vinden.
Namelijk het praalgraf van de gouverneur onder Lodewijk de XIV, Talon. Het grafmonument van de vier priesters-martelaars van Sint-Walburga, die werden verdronken in de Schelde door de Geuzen, de protestanten, in 1572. Twee grafstenen ook uit het begin van de 15e eeuw, die gedeeltelijk werden vernield door de beeldenstormers.

En die beeldenstorm zullen we in een volgende aflevering nog wat geschiedkundig plaatsen, ook in het kader van dus de geschiedenis die zich hier heeft afgespeeld. Volgende keer ontdekken wij onder meer het wat verborgen Begijnhof van Oudenaarde. En zullen vervolgens de Schelde, waar zoveel katholieken het leven zijn verloren, oversteken, richting onder meer de kerk van Onze Lieve Vrouw van Pamele. En dat heeft ook natuurlijk te maken met de Heer van Pamele en de geschiedenis die daaraan verbonden is. En dat brengt ons zo naar de abdij van Maagdedalen, die we nog tegenkomen wanneer we verder koers zullen zetten in de richting van het eeuwenoude beeldje van Onze Lieve Vrouw van Kerselare. Dat is voor een volgende keer. Zoals steeds dank ik u van harte, dierbare medepelgrims, voor uw meewandelen, voor uw gebed en voor uw luisteren. En dan treffen we elkaar ongetwijfeld een volgende keer hier in de Sint-Walburgakerk, waarna wij onze Oudenaardse route verder zullen zetten. Van harte dank en graag tot dan.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 6:30 en we bidden de lezingendienst op deze dinsdag 29 september, waarop wij het feest vieren van de heilige Michael, Gabriel en Raphaël, aartsengelen. In de Heilige Schrift worden met deze drie namen engelen aangeduid die door God belast werden met een bijzondere opdracht met betrekking tot het heil van de mensen. In het christelijk spraakgebruik worden zij daarom van oudsher aartsengelen genoemd. Eeuwenlang werd op 29 september de inwijding herdacht van de basiliek van de heilige Michael aan de Via Salaria buiten Rome. In deze viering heeft men vaak ook de andere engelen opgenomen. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. De hymne op pagina 1439. En de psalmen daarnet voor op pagina 1436. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Komt, laat ons de Heer aanbidden, te midden van de engelen. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in Zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem, Hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door Zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij Zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet al starrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Komt, laat ons de Heer aanbidden, te midden van de engelen. Aartsengelen, gij staat zo schoon, rondom de goddelijke troon, in het hof des hemels opgericht, als luchters van aanzienlijk licht. Gij eerste engel Michael, die voert het hemelse bevel, sta voor ons in, houd voor ons stand, red ons met sterke rechterhand. Gij Gabriel, die aan de maagd, het geheim vertelt dat God behaagt, wijs ons de weg der waarheid aan, leer ons in liefde voort te gaan. En Raphaël, sta gij ons bij, naar het hemels heil verlangen wij. Geef gij ons krachten voor de reis, geleid ons naar het paradijs. Ja, al gij engelen in het licht, die lof zingt voor Gods aangezicht, ontvangt ons in uw lichte rij, laat ons zo zalig zijn als gij. Lof zij in alle eeuwigheid, aan Vader, Zoon en Geest gewijd. Eenzelfde lofzang zingt uw koor, o engelen, de eeuwen door. De zee sprong op en de aarde beefde, toen de aartsengel Michael neerdaalde uit de hemel. De Heer is koning, de aarde mag juichen. Blij zijn de landen rondom de zee. Donkere wolken vormen zijn lijfwacht. recht en gerechtigheid dragen zijn troon. Laaiende vlammen draven vooruit, verslinden rondom zijn bestrijders. Bliksemschichten verlichten zijn pad. De aarde ziet toe met ontzetting. Bergen smelten als was voor de Heer, de heerser van heel de wereld. De hemel verkondigt zijn heiligheid en alle volken aanschouwen zijn glorie. Die beelden aanbidden worden beschaamd, zij die op hun afgoden groot gaan. Voor hem werpen alle goden zich neer. Sion verneemt het met vreugde. De steden van Juda jubelen luid om al wat gij hier hebt verordend. Want heel de aarde staat onder uw macht. Gij zijt de hoogste der goden. De Heer heeft hen lief die het kwade haten. Hij houdt over zijn getrouwen de wacht en redt hen uit vrede handen. Er straalt weer licht voor de vromen en blijdschap vervult de oprechten van hart. Wees blij in de Heer, gij vromen. Verheerlijkt zijn heilige naam. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De zee sprong op en de aarde beefde toen de aartsengel Michael neerdaalde uit de hemel. De engel Gabriel verscheen aan Zacharias en sprak tot hem: uw vrouw Elisabeth zal u een zoon schenken, die gij Johannes moet noemen. Verheerlijk mijn ziel de Heer, zijn heilige naam uit het diepst van uw wezen. Verheerlijk mijn ziel de Heer, vergeet zijn weldaden niet. Hij is het die u uw schulden vergeeft, die u geneest van uw kwalen. Hij is het die u van de ondergang redt, die u omringt met zijn gunst en erbarmen, die heel uw leven met voorspoed vult, die u verjongt als de arend. De Heer is rechtvaardig in al wat hij doet. Hij laat de verdrukten recht wedervaren. Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend. Hij toonde zijn werken aan Israëls volk. De Heer is barmhartig en welgezind, langmoedig en goedertieren. Hij blijft niet voortdurend verwijten maken. Hij is niet voor eeuwig vertorend. Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen. Vergeld ons niet onze schuld. Zo wijd als de hemel de aarde omspant, zo alomvattend is zijn erbarmen. Zo ver als de afstand van oost tot west, zo ver verdrijft hij van ons de zonde. Zozeer als een vader zijn kinderen lief heeft, zozeer heeft de Heer zijn dienaren lief. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De engel Gabriel verscheen aan Zacharias en sprak tot hem: uw vrouw Elisabeth zal u een zoon schenken, die gij Johannes moet noemen. Ik ben Raphaël, de engel die staat voor de Heer. Gij echter looft God en verhaalt al zijn wondere daden. Hij weet toch waaruit hij de mens heeft gemaakt. Hij denkt eraan dat wij slechts stof zijn. De mens is als gras dat spoedig verdort. Hij bloeit maar zo kort als een veldbloem. De storm strijkt er langs en hij is er niet meer. Er blijft geen spoor van hem over. Maar Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig. Rechtvaardig is Hij voor geslacht na geslacht. Voor allen die trouw zijn verbond onderhouden, zich houden aan wat Hij gebiedt. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Hij voert heerschappij over heel het heelal. Verheerlijk de Heer als zijn hemelse bodem.

Ik ben Raphaël, de engel die staat voor de Heer. Jij echter looft God en verhaalt al zijn wondere daden. Verheerlijkt de Heer al zijn hemelse boden, machtige uitvoerders van zijn bevel. Uit de openbaring van de heilige apostel Johannes. Er verscheen een groot teken aan de hemel, een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Zij was zwanger en kreet in haar ween en barensnood. Toen verscheen aan de hemel een ander teken, een grote vuurrode draak. Hij had 7 koppen en 10 horens, en op elke kop een diadeem. En zijn staart vaagde een derde deel van de sterren des hemels weg en wierp ze op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die zou baren, om, zodra zij gebaard had, haar kind te verslinden. En zij baarde een kind, een zoon, die alle volken zal wijden met een ijzeren staf. En haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, van Gods wegen bereid, om daar gespijzigd te worden 1260 dagen. Toen brak er in de hemel een oorlog uit. Michael en zijn engelen moesten oorlogen tegen de draak. Ook de draak streed en zijn engelen. Maar zij hielden geen stand en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen. De oude slang, die duivel en Satan heet, die de hele wereld verleidt. Neergeworpen werd hij op de aarde en zijn engelen met hem. En ik hoorde een stem in de hemel roepen: Nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God en de heerschappij van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders is neergeworpen, die hen aanklaagde bij onze God dag en nacht. Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis, want zij hebben hun leven geminacht ten dode toe. Daarom juicht hemelen en gij die daar woont. Wee u, aarde en zee, de duivel is ziedend van woede bij u neergekomen, want hij weet dat zijn dagen geteld zijn. En zodra de draak zich op aarde zag neergeworpen, begon hij de vrouw, die het mannelijk kind had gebaard, te vervolgen. Maar aan de vrouw werden de 2 vleugels van de grote aardelaar gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar de plaats voor haar bestemd, waar zij buiten het bereik van de slang wordt gespijzigd, 1 tijd en 2 tijden en een halve tijd. Toen spuwde de slang uit zijn muil de vrouw water na, een stroom gelijk, opdat die stroom haar zou meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp. Zij opende haar mond en verzwolg de stroom die de draak uit zijn muil had gespuwd. Toen, om zijn woede op de vrouw te koelen, ging de draak heen om de overige van haar kinderen te beoorlogen, namelijk hen die de geboden van God en het getuigenis van Jezus trouw bewaren.

Het werd stil in de hemel toen de draak strijd voerde met de aartsengel Michael. En ik hoorde een stem roepen: het heil en de eer en de macht zijn van God, de Albeheerser. Nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God en de heerschappij van zijn gezalfde. Het heil en de eer en de macht zijn van God, de Albeheerser.

uit een homilie van de heilige paus Gregorius de Grote, overleden in het jaar 604, over het evangelie. Het zij u bekend dat het woord engelen duidt op hun taak, niet op hun aard. Want die heilige geesten van het hemels vaderland zijn wel altijd geesten, maar kunnen niet altijd engelen genoemd worden. Zij zijn dan alleen engelen, dat wil zeggen boden, wanneer zij met een boodschap belast zijn. Zij die minder belangrijke boodschappen overbrengen, worden engelen genoemd. Maar zij die met hoogst belangrijke boodschappen belast zijn, heten aartsengelen. Vandaar dat niet een gewone engel, maar de aartsengel Gabriël naar de maagd Maria gezonden werd. Want voor deze dienst kon alleen een engel van de hoogste rang in aanmerking komen, omdat hij de meest verhevene van alle boodschappen moest overbrengen. Bovendien hebben sommige aartsengelen ook een eigen naam om hierdoor aan te duiden wat zij vermogen als zij handelend optreden. Niet in de heilige stad, waar het aanschouwen van de Almachtige God een volmaakte kennis verleent, dragen deze aartsengelen elk een eigen naam, alsof zij anders niet herkenbaar zouden zijn. Maar wanneer zij tot ons komen, voor het uitvoeren van een opdracht, dragen zij bij ons een aparte naam, die ontleend is aan deze opdracht. Zo betekent Michaël, wie is als God? Gabriël, kracht van God. Raphaël, God geneest. Iedere keer als het om iets wonderbaars gaat, is er sprake van de zending van Michaël. Bijgevolg wordt door dit optreden en door deze naam te kennen gegeven dat niemand kan doen wat alleen God vermag. De oude vijand, die in zijn hoogmoed aan God gelijk wilde zijn, sprak: ik klim naar de hemel, hoog boven de sterren plaats ik mijn troon en word aan de Allerhoogste gelijk. Maar bij het einde van de wereld, wanneer hij met al zijn kracht zal worden overgelaten aan de laatste straf om geheel en al te onder te gaan, zal hij met de aartsengel Michaël moeten strijden, zoals Johannes zegt. Toen brak er een oorlog uit tegen de aartsengel Michaël. Gabriël, die kracht van God wordt genoemd, wordt naar Maria gezonden. Hij kwam namelijk hem aankondigen die nederig wilde verschijnen om tegen de boze geesten in de hemel te strijden. Hij die komen zou als de Heer, de Sterke, de Machtige, de Held in de strijd, moest dus door de kracht van God aangekondigd worden. Raphaël tenslotte wordt zoals gezegd vertaald met God geneest. Immers, als een geneesheer raakte hij de ogen van Tobit aan en verdreef de duisternis van zijn blindheid. Hij die gezonden wordt om te genezen, mag dus terecht de naam God geneest dragen.

Een engel met een gouden wierookvat ging bij het altaar staan en hem werd veel reukwerk gegeven. De rook van het reukwerk steeg uit de hand van de engel omhoog voor het aanschijn van God. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. De rook van het reukwerk steeg uit de hand van de engel omhoog voor het aanschijn van God.

Laat ons bidden. God, wonderbaar is uw voorzienigheid. Engelen en mensen hebt gij tot uw dienst geroepen. Wij vragen dat zij die bij u in de heerlijkheid aanwezig zijn en u dienen als de Allerhoogste, bij ons de boden van uw vreugde zijn, de bewaarders van uw vrede. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer? Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de blijde mysteries. Eerst de blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Maria sprak: wonderbaar is wat hij mij deed, de machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. In de omgeving bevonden zich herders in het open veld. En plotseling stond een engel des Heren voor hen. De engel sprak: Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stal van David.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat gij hebt bereid voor alle volken. het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Jozef.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael.
2: Bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag een bijzondere uitzending van Elke Dag Telt. Want we gaan stilstaan bij de apostolische reis van paus Leo aan Frankrijk. We gaan luisteren in deze speciale uitzending naar de vertalingen van twee belangrijke momenten in die apostolische reis van paus Leo, namelijk de toespraak van paus Leo aan de UNESCO en ook natuurlijk de toespraak van paus Leo tijdens zijn ontmoeting met de autoriteiten, het maatschappelijk middenveld en het corps diplomatiek. En we starten met zijn toespraak aan de autoriteiten, het maatschappelijk middenveld en het corps diplomatiek, met name met president Macron, die uiteraard aanwezig was.
1: Monsieur le président, distingué autorité, membres du corps diplomatique, mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand joie.
2: Meneer de president, dierbare autoriteiten, leden van het corps diplomatiek, dames en heren. Het is voor mij een grote vreugde vandaag onder u te zijn. Ik ben u bijzonder dankbaar, meneer de president, voor uw hartelijke uitnodiging om Frankrijk te bezoeken. En ik dank u voor de verwelkomingswoorden die u zojuist tot mij hebt gericht. Via u groet ik ook allen die dit land met zijn rijke culturele en religieuze erfgoed bewonen. Samen vormen zij een volk waarin de verscheidenheid aan afkomst bijdraagt aan een levendige democratie en de kunst van het samenleven verrijkt. Ik wil u, meneer de president, dames en heren, ook verzekeren dat Frankrijk zeer vaak centraal staat in het gebed van de paus, die zijn Normandische en Bearnese familiewortels niet vergeet. Mijn bezoek aan Frankrijk begint in de hoofdstad van uw land, Parijs, vaak de stad van licht genoemd. Al eeuwenlang schittert Frankrijk als een cultureel, artistiek en spiritueel baken. Niet enkel in Europa, maar in de hele wereld. Dankzij zijn kathedralen, universiteiten en academieën, essentiële plaatsen van zoektocht naar de waarheid, heeft Frankrijk bijgedragen aan de vorming van het verstand van volkeren tot ver buiten zijn grenzen. De uitstraling van uitzonderlijke Franse geesten, die tegelijk grote katholieken waren, laat zien hoezeer de wetenschappen, de kunsten, de literatuur en de filosofie kunnen bijdragen aan het welzijn van de mensheid, wanneer zij gericht zijn op het zoeken naar het mooie, het goede en het ware, opdat de wereld leven zou hebben. De Franse vakkennis staat in veel domeinen synoniem voor uitmuntendheid. Die kwam op opmerkelijke wijze tot uiting in het omvangrijke restauratieproject van de kathedraal Notre-Dame de Paris, waaraan talrijke instellingen, zowel private als publieke, van bij het begin hebben deelgenomen en waaraan u, meneer de president, bijzondere aandacht hebt besteed, waarvoor ik u dank. Met erkentelijkheid groet ik alle ambachtslieden en beroepsgroepen die zich daarvoor hebben ingezet. De recente heropening van de kathedraal voor de viering van de eredienst en voor bezoekers uit de hele wereld is niet enkel de bekroning van een technisch huzarenstuk, maar ook het symbool van een hervonden hoop. Het bewijs dat wat voorgoed verloren leek, dankzij ieders samenwerking kan herleven, en het getuigenis van een eenheid die in gezamenlijke inspanning werd verwezenlijkt. Een zo mooie prestatie moet alle actoren van het politieke, sociale en religieuze leven van het land een nieuw elan geven om onophoudelijk te werken in een geest van eenheid met de kracht van een levende hoop. Frankrijk is ook een land met rijke christelijke wortels. sinds de heilige Irenaeus en het doopsel van Clovis heeft de ziel van uw vaderland zich ontplooit door uit het christendom een spiritueel, cultureel, intellectueel, artistiek en missionair genie te putten dat vandaag over de hele wereld uitstraalt. Zo bloeide in het Frankrijk van de 16e eeuw het humanisme op dat het Grieks-Romeinse erfgoed en het christelijk geloof met elkaar wilde verenigen. Op de beroemde denkers van de Renaissance en daarna van de Grand Siècle volgden die van de Verlichting, waarbij Frankrijk de wereld ware verworvenheden schonk. Daaronder de erkenning van de mensenrechten, die in de natuur van de menselijke persoon zijn ingeschreven, in het bijzonder de godsdienstvrijheid. Deze voortdurende aandacht voor de inherente waardigheid van elke menselijke persoon vindt weerklank in uw nationale devies. Vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn niet louter woorden gegraveerd op de gevels van uw openbare gebouwen, maar verwijzen naar universele ethische eisen die ook in de boodschap van het evangelie een onuitputtelijke bron van inspiratie en vervulling vinden. De universele verklaring van de rechten van de mens, die in deze stad, Parijs, werd afgekondigd, en bij de totstandkoming, waarvan de Franse jurist en Nobelprijswinnaar voor de vrede René Cassin een vooraanstaande rol speelde, had tot doel een algemeen bewustzijn te scheppen van de onvervreemdbare waardigheid van de menselijke persoon. De heilige paus Johannes Paulus II, die dit document beschouwde als een ware mijlpaal op de weg van de morele vooruitgang van de mensheid, was zich ervan bewust dat elke bedreiging van de mensenrechten zowel op het vlak van de materiële als van de geestelijke goederen eveneens gevaarlijk is voor de vrede, omdat zij de mens altijd in zijn geheel raakt. De kwestie van het respect voor de menselijke waardigheid en voor de fundamentele rechten en vrijheden die uit de menselijke natuur voortvloeien stelt zich in elk tijdperk en moet de ontwikkelingen van de samenleving en van de technische vooruitgang begeleiden. Immers, in de loop der eeuwen heeft de technologische ontwikkeling bijgedragen tot een aanzienlijke verbetering van de levensomstandigheden van de mensheid. Tegelijk heeft elke stap van de vooruitgang ook de dubbelzinnige kant getoond van instrumenten die schade kunnen berokkenen wanneer zij niet ten dienste van het goede worden gesteld. Reeds in zijn tijd zag Georges Bernanos het gevaar dat blinde gehoorzaamheid en onverantwoordelijkheid de meesters zouden worden van een paradijs der machines. Hij benadrukte hoe de Franse beschaving, om daaraan te ontsnappen, er in tegendeel eeuwenlang aan had gewerkt vrije mensen te vormen die ten volle verantwoordelijk zijn voor hun daden. Daarom leek het mij onontbeerlijk om in mijn eerste encycliek het thema van de artificiële intelligentie te behandelen, om de menselijke persoon opnieuw centraal te stellen in elke reflectie. Om onze menselijkheid niet te verliezen te midden van het paradijs der machines, dat ons dagelijks leven binnendringt en bepaalt, is het dringend nodig de geesten te vormen tot een ethisch onderscheidingsvermogen dat in staat is te zien wat moreel goed is. Dit is vereist om het ware goed te herkennen dat de mens doet groeien volgens zijn oorspronkelijke roeping, met onvoorwaardelijk respect voor zijn innerlijke vrijheid en zijn heilige waardigheid. In dit verband wil ik eraan herinneren dat een werkelijk vrije samenleving geen eenvormigheid oplegt, maar de verscheidenheid van gewetens beschermt, autoritaire ontsporingen voorkomt en een ethische dialoog bevordert die het sociale weefsel verrijkt. Deze dialoog is des te dringender in de context van het huidige Frankrijk, waar mensen met verschillende culturele en religieuze achtergronden geroepen zijn samen te leven en hun bijdrage te leveren aan de opbouw van de samenleving. Juist dankzij de rijkdom van zijn sociale weefsel onderscheidt Frankrijk zich al eeuwenlang door aandacht voor verscheidenheid en een sterk verlangen naar solidariteit. Door het voortreffelijke werk van mannen en vrouwen die trouw bleven aan hun menselijkheid en aan de waarden van het evangelie, heeft de katholieke kerk in Frankrijk onophoudelijk gewerkt voor het welzijn van de meest behoeftigen en werd zij zo het levende gelaat van Gods tederheid en mededogen. Denken we aan het werk van de heilige Vincentius a Paolo, aan de caritatieve vernieuwing van de 17e eeuw, en vandaag nog aan de talrijke katholieke instellingen waar zorgverleners onze broeders en zusters begeleiden die door lijden kwetsbaar zijn geworden. Hun getuigenissen van aandacht en dienstbaarheid vormen een ware school van menselijkheid over de grootheid van de zorg en een krachtige herinnering aan de unieke en onvervangbare waarde van elke mens. Ze zijn ook een uitnodiging tot een vernieuwde broederschap die vraagt dat we leren het leven onvoorwaardelijk te verwelkomen, kwetsbaarheid met tederheid te ondersteunen, elke fase van het bestaan met respect en in wederzijds vertrouwen te begeleiden en met moed en mededogen op te komen voor hen die geen stem hebben of zich onvoldoende gesteund weten. Daarom bevestig ik met klem dat de bescherming van het recht op leven het onmisbare fundament vormt van elk ander mensenrecht. Vandaag bestaat de verleiding om van de wetenschap een oplossing en een troost voor al ons lijden te verwachten. Het gevaar is vaak dat we in een illusie vervallen. Wanneer wetenschap en technologie niet door het geweten worden verlicht, kunnen zij onmiddellijke oplossingen aanreiken die lijken te beantwoorden aan de verlangens en de pijn.

bevorderen. Laten wij niet vergeten dat wederzijds respect en de bescherming van het leven van elke menselijke persoon een verantwoordelijkheid is van ieder en van allen, die begint met een bekering van verstand en hart en die een werkelijke en belangeloze inzet voor onze broeders en zusters vereist. Hoe zouden we in zo'n inzet ook niet de uitdrukking zien van de rechtvaardige laïciteit van de aardse stad? De christen die betrokken is bij het openbare leven en handelt volgens het licht van zijn geweten, verlicht door het geloof, kan niet worden beschouwd als een proselytist of als een bedreiging voor de eenheid van het vaderland. Immers, ware laïciteit sluit de religieuze dimensie niet uit, maar weet er integendeel voordeel uit te halen als een educatieve bron. Precies daarom heeft de katholieke school ten volle haar plaats in het onderwijslandschap van een land als Frankrijk. Dit past overigens in een bredere houding die onmisbaar is voor elke dialoog, op school zoals in de samenleving. Kennen en liefhebben wat men is, om de ander met respect en openheid van geest tegemoet te kunnen treden. Een rechtvaardige laïciteit bestaat er dus niet in de religie uit te sluiten van de openbare ruimte of van het onderwijs, maar erin te werken aan een dialoog tussen de staat en de religieuze instellingen, zodat zij hun krachten bundelen ten dienste van het algemeen welzijn, opdat de wereld leven zou hebben. In dit verband begroet ik het werk dat is verricht in het kader van het dialoogorgaan tussen de Heilige Stoel, de Katholieke Kerk in Frankrijk en de Franse regering. Het onvermoeibare werk van de Katholieke Kerk in de rijkdom van haar uitingen en instellingen is immers ongetwijfeld waardevol en lovenswaardig voor het welzijn van de hele samenleving. Zulke uitwisselingen illustreren op zeer gelukkige wijze die gezonde complementariteit die op het Tweede Vaticaans Concilie werd herbevestigd, in die zin dat de politieke gemeenschap en de kerk, zij het op verschillende titels, ten dienste staan van de persoonlijke en maatschappelijke roeping van dezelfde mensen. Zij zullen deze dienst ten bate van allen des te doeltreffender verrichten, naarmate zij meer een gezonde samenwerking met elkaar nastreven. Met vreugde stel ik ook vast dat diezelfde wil om samen elke persoon te dienen, ongeacht zijn afkomst, al eeuwenlang de samenwerking inspireert tussen Frankrijk en de katholieke kerk ten dienste van de christenen in het oosten. Het educatieve, sociale, culturele en humanitaire werk in de landen van het Midden-Oosten, in samenwerking met verschillende organisaties zoals Kerk in Nood of L'Œuvre d'Orient, is een waardevolle bijdrage aan de dialoog tussen de volkeren en aan de ondersteuning van de rechten van elke persoon. Hierin ligt een sprekend getuigenis, waarin cultuur en geloof zich aandienen als de pijlers die de harmonie tussen verschillende volkeren en religies bevorderen, ten dienste van de vrede en van de bemiddeling tussen mensen. Ook hier is het onderwijs een bijzonder belangrijke inzet. Het blijft immers een van de voornaamste domeinen van samenwerking en krijgt met name een concrete en vruchtbare uitdrukking in het Fonds voor de Scholen van het Oosten. In dit verband wil ik mijn erkentelijkheid uitspreken aan allen die betrokken zijn bij dit project, dat sinds de oprichting in 2021 steun heeft kunnen bieden aan meer dan 260 onderwijsinstellingen in het Midden-Oosten, waaronder 7 universiteiten in Libanon en de Universiteit van Bethlehem.

Maar hoe kunnen we over deze regio van de wereld spreken, waar 2000 jaar geleden de vorst van de vrede werd geboren, zonder ook te denken aan al die bevolkingsgroepen die getroffen worden door de gevolgen van conflicten en aan allen die geteisterd worden door de geestel van de oorlog? We kunnen niet onverschillig blijven tegenover zulk lijden dat de menselijke waardigheid kwetst en tot God om gerechtigheid roept. De ernst van deze situaties moet ons wakker schudden en roept ieder, waar hij zich ook bevindt, op tot een ware bekering van het hart en een verandering van houding. Door nederig te erkennen dat we elkaar nodig hebben, zullen we samen meer kunnen werken aan de opbouw van de beschaving van de liefde in het hart van onze wereld, die zo complex en onderling afhankelijk is geworden. Tegelijk, zoals mijn heilige voorganger Johannes de 23e in zijn tijd al stelde, eisen de rechtvaardigheid, de wijsheid en de zin voor menselijkheid dat de wapenwetloop wordt stopgezet. Zij eisen de parallelle en gelijktijdige vermindering van de bestaande bewapening in de verschillende landen, het verbod op het atoomwapen en tenslotte een ontwapening die in onderlinge overeenstemming wordt doorgevoerd en gepaard gaat met doeltreffende controles. Steeds meer verspreidt zich immers de verkeerde overtuiging dat het bezit van kernwapens een waarborg voor veiligheid zou zijn, wat een nieuwe, moeilijke, beheersbare wapenwetloop aanwakkert. Maar vrede is geen machtsevenwicht. Zij wordt elke dag opgebouwd door dialoog en gerechtigheid. Ik roep u daarom op om u nooit neer te leggen bij het vooruitzicht van een oorlog door die als onvermijdelijk te beschouwen, maar onvermoeibaar dialoog en diplomatie te bevorderen om vreedzame samenlevingen te behouden die de waardigheid en rechten van de persoon en van de volkeren respecteren. Tegenover het gekletter van laarzen en de veelvormige crisis die onze wereld doen wankelen, heeft Frankrijk de roeping een onvermoeibare bouwer van vrede en van multilateralisme te blijven, met name binnen ons dierbare Europa. Mogen Frankrijk trouw aan zijn waarden de ontginning van een ontwapenende en ontwapenende vrede en ontwapende vrede en met verantwoordelijkheidszin zijn onvervangbare bijdrage leveren aan de vrede. Mogen uw vrijheid onophoudelijk groeien in de zorg voor het algemeen welzijn. Mogen uw broederschap de hele mensheid omarmen en mogen de gelijkheid waarnaar u streeft altijd gegrondvest zijn op gerechtigheid en naastenliefde, zonder de verschillen tussen personen weg te werken, maar door ze harmonieus vrucht te laten dragen ten bate van de hele samenleving. Meneer de president, dames en heren, ik wil u nogmaals mijn dankbaarheid betuigen voor deze ontmoeting die, om de woorden te herhalen die uw excellentie in 2018 tot de bisschoppen van Frankrijk sprak en die voor ieder van betekenis zijn, onderstreept hoezeer een kerk die beweert zich niet te interesseren voor tijdelijke kwesties haar roeping niet ten volle zou vervullen. En een president van de Republiek die beweert zich niet te interesseren voor de kerk en de katholieken, in zijn plicht zou tekortschieten. Wees verzekerd van mijn vurig gebed voor uw mooie natie. Mogen God haar vrede, eenheid en voorspoed schenken, opdat de wereld leven zou hebben. Ik vertrouw deze wensen toe aan de moederlijke voorspraak van de heilige maagd Maria, de voornaamste patrones van Frankrijk. God zegene Frankrijk en alle Fransen.

de woorden van paus Leo de XIV bij de ontmoeting met de autoriteiten en het corps diplomatiek in het Paleis Élysée, de ambtswoning van de Franse president. Het was het eerste moment, de eerste toespraak ook van paus Leo de XIV op Franse bodem. Zometeen gaan we kunnen luisteren naar een andere toespraak die eveneens zeer belangrijk was, toen de paus vernam dat de hoofdzetel van de UNESCO, dat is de Vereniging van de Verenigde Naties voor alles wat te maken heeft met onderwijs en met cultuur, in Parijs gevestigd was, dan stond hij erop om een bezoek te brengen aan de hoofdzetel en daar ook een toespraak te geven. Specifiek toegespitst op een onderwerp dat hij ook in deze toespraak heeft aangehaald. U hoorde het al, het onderwijs. We gaan eerst nog eens luisteren naar het lied dat in het bijzonder werd gecomponeerd naar aanleiding van het bezoek van paus Leo de XIV aan Frankrijk, gezongen door Grégory Turpin en Natacha Saint-Pierre, twee artiesten die ook regelmatig te horen zijn op Radio Maria en die ook te horen waren tijdens die prachtige gebedswaken met de jongeren in het Stade de France op de avond van het eerste of de eerste dag van het pauselijke bezoek. Daarna komen we graag bij u terug en gaan we luisteren naar de tweede toespraak van paus Leo de XIV, gericht tot de UNESCO.

0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze bijzondere uitzending van Elke Dag Telt, waar we dus stilstaan bij het eerste deel van de apostolische reis van paus Leo XIV aan Frankrijk. Als we verder kijken naar het programma van de paus, dan heeft hij na deze ontmoeting een bezoek gebracht aan de hoofdzetel van de UNESCO. We gaan luisteren naar de toespraak die paus Leo XIV heeft gegeven tot de UNESCO.
1: Monsieur le directeur général, monsieur le président de la conférence générale, monsieur le président du conseil.
0: Meneer de directeur-generaal, meneer de voorzitter van de Algemene Conferentie, meneer de voorzitter van de Uitvoerende Raad, excellenties, dames en heren. Ik ben blij vandaag aanwezig te zijn in deze vergadering van de naties, waar talen en culturen elkaar ontmoeten om samen te werken aan een project dat de hele menselijke familie aangaat, bijdragen tot de handhaving van vrede en veiligheid door via onderwijs, wetenschap en cultuur de samenwerking tussen de naties te versterken, om het universele respect voor rechtvaardigheid, voor de wet, voor de mensenrechten en voor de fundamentele vrijheden te verzekeren. Samen een rechtvaardige wereld bouwen is immers het eigenlijke fundament van de internationale samenwerking. Onze ervaringen, onze vaardigheden, onze bekwaamheden zijn erop gericht een ruimte op te bouwen die gastvrij is voor allen en vruchtbaar voor ieder, opdat alle volkeren in vrede kunnen groeien. Als getuige van de vrede richt ik mijn hartelijke groeten tot u, vertegenwoordigers van de lidstaten en waarnemers, van de internationale organisaties, van de academische wereld en van het maatschappelijke middenveld. Ik dank de heer Khaled El Anani, directeur-generaal van deze organisatie, voor zijn hartelijke uitnodiging en voor de woorden die hij tot ons heeft gericht. Als herder breng ik u het woord van de kerk, die zich onophoudelijk bereid maakt tot boodschap en gesprek voor alle volkeren, voor alle vrouwen en mannen van goede wil. Het project om samen een rechtvaardige wereld te bouwen valt samen met een zending die we in de loop van de geschiedenis hebben leren delen. In dit opzicht is de UNESCO tegelijk een doel en een instrument om die taak vandaag met vernieuwde inzet verder te zetten en dit in onze vele werkterreinen. In 2027 vieren we de 75ste verjaardag van de aanwezigheid van de Heilige Stoel bij de UNESCO. Een aanwezigheid die voortkomt uit de overtuiging dat de toekomst in de eerste plaats afhangt van het respect voor en de bevordering van de onvervreemdbare waardigheid van elke mens, geschapen naar het beeld van God. Daarom beschouwen wij deze organisatie als een bevoorrechte gesprekspartner ten dienste van het algemeen welzijn, dat de sociale vorm van de waardigheid is die wij allen oorspronkelijk en gelijkelijk delen. Sinds 1952 volgt en begeleidt de permanente waarnemersmissie van de Heilige Stoel vanuit dit perspectief de initiatieven van UNESCO en draagt zij bij aan de dialoog tussen de naties om een authentieke menselijke ontwikkeling te ondersteunen die pas werkelijk zo mag heten wanneer zij erop gericht is elke mens en de hele mens te bevorderen. Toen mijn vereerde voorganger, de heilige paus Johannes Paulus II, deze vergadering toesprak, herinnerde hij eraan dat genus humanum arte et ratione vivit. Aangezien de mens dankzij de cultuur een waarlijk menselijk leven leidt, duidt het woord cultuur op de wijze van zijn, waardoor de mens zin geeft aan alles wat hij doet. 46 jaar later, nu ik in uw midden de samenwerkingsbelofte van de Heilige Stoel mag hernieuwen, nodig ik u uit UNESCO niet enkel te zien als een illustere internationale organisatie, maar ook als een plaats waar de mensheid nadenkt over zichzelf, over haar geschiedenis en over haar toekomst. Onderwijs, wetenschap en cultuur bevorderen is immers onmogelijk zonder het leven te bevorderen van de man en de vrouw die er de hoofdrolspelers van zijn. Op het vlak van het onderwijs brengt de katholieke kerk een zeer oude ervaring mee. Al eeuwenlang openen haar gemeenschappen scholen en universiteiten. Leren zij mensen lezen en schrijven. En zijn zij aanwezig tot op de armste en meest afgelegen plaatsen. Met het wereldwijd onderwijspact wilde mijn voorganger, Paus Franciscus, deze ervaring inbedden in een breder educatief verbond, open voor de bijdrage van een ieder. Maar wat ik u wil meegeven, zijn in de eerste plaats niet de werken, maar de overtuiging van waaruit zij voortkomen. Geen enkele opvoeding is volledig als zij niet spreekt over de vraag naar zin. In diezelfde toespraak herinnerde de heilige paus Johannes Paulus II eraan: opvoeden betekent de mens helpen meer te zijn en niet alleen meer te hebben. Door in hem ook die transcendentie van de persoon te erkennen die tot de volheid van zijn menselijkheid behoort. In deze vergadering verdient dus een fundamentele vraag verdieping. Een vraag die dringend om een antwoord vraagt. Wat betekent het mens te zijn? Elke cultuur wordt met deze vraag geconfronteerd, die de kern vormt van elke vorm van kennis, van elke kunst en van elke religie. Ook in de 21ste eeuw kunnen we er immers niet van uitgaan dat we weten wie de menselijke persoon is of wat het betekent als mens te leven. Elke generatie is geroepen zich met deze vraag bezig te houden, vooral tegenover tragedies die zich jammer genoeg ook vandaag nog voordoen. Allereerst is de menselijke persoon iemand die ontvangen en geboren wordt. Mens zijn betekent dus in de eerste plaats kind zijn. Niemand van ons heeft daarvoor gekozen. Niemand van ons heeft beslist uit wie, wanneer of waar hij geboren zou worden. Deze vanzelfsprekende waarheid werpt licht op iets wat niet louter biologisch, maar ethisch is. Als kinderen zijn wij allen broeders en zusters. Van bij het begin is onze menselijkheid een gave en een beproeving, een belofte en een verantwoordelijkheid. Voor elk mens legt de geboorte een oorspronkelijke band, een levensgemeenschap die haar bron en haar eerste opvoedingsomgeving vindt in het gezin. Ten tweede worden we allen naakt en behoeftig geboren. We zijn arm van geboorte. We hebben brood en woorden nodig, zorg en genegenheid. Dat we zeggen alles wat lichaam en geest voedt. Dat weten we goed. En toch lopen we het risico het te vergeten wanneer we volwassen worden. Juist de behoeftigen ondergaan de zwaarste gevolgen van deze vergetelheid, telkens wanneer hun menselijkheid wordt verraden of opzij geschoven, uitgebuit of misleid. Wie de omstandigheden van zijn geboorte vergeet, verduistert het idee zelf van het menselijk leven, omdat hij het leven losmaakt van de geschiedenis die wij allen gemeen hebben. Zo wordt het leven niet langer begrepen als een gave, maar als koopwaar. Het wordt niet langer gezien als een oproep tot zorg en verantwoordelijkheid, maar als een product dat kan worden uitgebuit. Dit tragische alternatief herinnert ons er juist aan dat mens zijn betekent van nature vrij zijn. Omdat we allemaal kind zijn geweest, begint onze vrijheid met ons antwoord op de vrijheid van wie zich als eerste tot ons wendt, met gebaren van genegenheid of van afwijzing, van liefdevolle aanvaarding of van verwaarlozing en wreedheid. Ten derde betekent de herinnering aan onze gemeenschappelijke menselijkheid levend houden, haar grootheid erkennen. Dat wil zeggen haar immense mogelijkheden, ook al wordt zij aangetast door vele vormen van kwaad en onrecht. Wie werkzaam is op het gebied van onderwijs, wetenschap en cultuur, is des te meer geroepen zorg te dragen voor elke persoon, opdat de schoonheid van onze vrijheid kan stralen. Deze schoonheid heeft een naam. Gerechtigheid. Vrijheid is immers mooi wanneer zij gericht is op het goede en het ware. Zij wordt misvormd wanneer zij ontaart in willekeur, geweld of machtshonger. Mens zijn houdt dus een verantwoordelijkheid tegenover de geschiedenis in. De mens is iemand die groeit, leert en werkt, met zowel handen als verstand. Door die arbeid kunnen we de aarde bewerken of haar misvormen. Kunstwerken scheppen of ze vernietigen. Op dit bijzondere moment moeten we erkennen dat het verschrikkelijkste van alle menselijke werken de oorlog is. Want dan wordt de wetenschap zelf in dienst gesteld van een onmenselijke wil om te vernietigen en te doden. In dit verband opent de preambule van de oprichtingsakte van UNESCO met woorden die vandaag nog een treffende actualiteit hebben. Zoals we zagen bij de Muur van de Vrede. Aangezien oorlogen ontstaan in de geest van de mensen, moet het in de geest van de mensen zijn dat de verdediging van de vrede wordt opgebouwd. Deze woorden werden geschreven in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog, de meest verwoestende tragedie van de vorige eeuw. De mensheid was tot het besef gekomen dat wetenschappelijke vooruitgang, losgemaakt van wijsheid, een vernietigingswapen kan worden, dat cultuur, onderworpen aan ideologie, kan ontaarden in leugen en propaganda, en dat onderwijs, wanneer het de waarheid loslaat, een instrument kan worden om gewetens te manipuleren. De stichtende staten van UNESCO begrepen dat verdragen noodzakelijk zijn, maar op zichzelf niet volstaan. Ze hebben een cultuur van vrede en een gedeelde inzet voor vrede nodig die ze schragen. Vrede kan niet enkel door verdragen worden opgebouwd, noch door compromissen tussen tegengestelde krachten. Vrede is echt wanneer zij voortkomt uit de deugd van de rechtvaardigheid in plaats van uit een louter contract en uit een oprechte wil in plaats van uit een wankel evenwicht van belangen. Enkel een oprechte wil kan in de ander immers een broeder of zuster herkennen, een persoon zoals men zelf is. 80 jaar later hebben de woorden van uw stichtingshandvest niets van hun kracht verloren. Toch zien we ook hoe diep dit gemeenschappelijk beginsel bedreigd wordt door vormen van barbarij die rivaliteit en conflicten aanwakkeren. Onder de uitdagingen waarmee de wereld van wetenschap en onderwijs vandaag geconfronteerd wordt, wil ik in het bijzonder de aandacht vestigen op die welke voortkomen uit het uitgestrekte domein van de technologie. Onze inspanningen op dit gebied moeten ervoor zorgen dat nieuwe technologieën ten dienste blijven van de menselijke persoon, in plaats van nog een instrument van overheersing en onrecht te worden. In de loop der eeuwen zijn veel taken die ooit door mensen werden verricht, toevertrouwd aan machines, waarvan de mogelijkheden en toepassingen voortdurend zijn uitgebreid. Recenter hebben bepaalde kunstmatige systemen zelfs de naam gekregen van ons menselijk denkvermogen, intelligentie. Tegelijk dreigen onze ideeën en relaties echter te verarmen door een proces van ontmenselijking. De paradox wordt steeds duidelijker. Terwijl aan rekensystemen intelligentie wordt toegeschreven, hebben we moeite de onvervreembare waardigheid te erkennen van menselijke personen, wier leven beoordeeld wordt naar het criterium van efficiëntie, en die, wanneer ze niet langer productief worden geacht, worden afgewezen en afgedankt. Deze pijnlijke werkelijkheid nodigt ons uit na te denken over zowel de kwetsbaarheid van onze menselijke natuur als over de immense waardigheid van elke menselijke persoon. Een waardigheid die onverminderd blijft, zelfs in de meest kwetsbare omstandigheden tot in de dood zelf. De mens is zeker iemand die geboren wordt, maar ook iemand die sterft. Onze waardigheid wordt niet vernietigd door ziekte of lijden en zij hangt ook niet af van onze bekwaamheden. Integendeel, zij vraagt om liefdevolle zorg in elke fase van het leven. Voor het christelijk geloof vindt het mysterie van de menselijke persoon zijn volle licht in Christus, die juist in de openbaring van het mysterie van de Vader en van zijn liefde de mens volledig aan zichzelf openbaart en hem zijn allerhoogste roeping doet kennen. In zijn licht verschijnt elke persoon ons als een schepsel dat door God gewild en bemind is. Dit licht helpt ons ook de betekenis van onze gemeenschappelijke menselijke ervaring dieper te vatten. Dames en heren, als mannen en vrouwen van de wetenschap bent u geroepen onvermoeibaar samen te werken in naam van onze gemeenschappelijke geschiedenis, opdat het een verscheidenheid aan perspectieven een eensgezinde visie kan ontstaan en uit die eensgezindheid een harmonieus handelen. Deze harmonie komt tot uiting in het werk van UNESCO wanneer zij een symfonische stem geeft aan de hoogste aspiraties voor het welzijn van en de zorg voor de mensheid. Waar harmonie heerst, vinden verschillende stemmen overeenstemming en zo worden de naties die u vertegenwoordigt in eendracht samengebracht. In dit verband wil ik een beroep doen op twee beelden uit de Bijbel, de grote culturele schatkamer van de mensheid. De toren van Babel en het openbare plein van Pinksteren. Ik reik ze aan als manieren om de eenheid van de menselijke familie voor te stellen, die ook vandaag onophoudelijk geroepen is haar eigen richting te onderscheiden en de betekenis van de geschiedenis waarin zij ondergedompeld is. Deze Bijbelse verhalen schetsen twee vormen van samenleven die ons uitnodigen na te denken over de omstandigheden van onze eigen tijd. De toren van Babel staat voor een eenheid die door overheersing wordt opgelegd. Tegelijk laat dit bouwwerk zien dat hoe meer de macht probeert te onderdrukken, hoe meer zij zichzelf verzwakt en haar onmenselijke gelaat toont. We zien dit in het lijden en het onrecht die despotisme veroorzaakt en in vormen van uitbuiting die zowel de samenleving als het milieu schaden. Zoals de geschiedenis ons leert, hebben veel rijken zich bedronken aan hun macht, om er vervolgens door verteerd te worden en als een toren in te storten. Het gevolg van deze hoogmoed, eerst verheven en dan vernederd, is verstrooiing. De aanmatiging zich aan God gelijk te maken en de volkeren onder één juk te brengen, leidt tot spraakverwarring en onvermogen elkaar te begrijpen. In plaats van de hemel te bereiken, zoals hij het had voorgenomen, stortte de toren van Babel in, met een dubbel negatief resultaat. Omdat de opgelegde eenheid gedwongen was, werd de verscheidenheid die op de ineenstorting volgde een bron van conflict. Vandaag duikt de verleiding van Babel opnieuw op in een globalisering zonder broederschap. In roofzuchtige vormen van neocolonialisme en ideologische dwang en al die contacten zonder banden die het menselijk leven herleiden tot handel. Wanneer de wetenschap zelf herleid wordt tot een machtstechniek, dient zij niet langer om de menselijke persoon te verheffen, maar dreigt zij integendeel de vruchten van het menselijk streven te verlagen. Vooral vandaag beschikken we over de middelen om mensen en continenten ogenblikkelijk met elkaar te verbinden. En toch zijn we tegelijk getuige van nieuwe vormen van isolement, van materiële en geestelijke armoede en van verlatenheid. Communicatie is veel sneller geworden, maar niet noodzakelijk waarachtiger. Informatie is overvloedig, maar niet synoniem met wijsheid. Zonder een gedeeld ethisch fundament dreigen de vele communicatiekanalen valse informatie te vermenigvuldigen en betekenisloze woorden in omloop te brengen, waardoor ze de dialoog eerder belemmeren dan bevorderen. Artificiële intelligentie vergroot dit probleem. Hoewel zulke systemen gegevens met elkaar in verband kunnen brengen, kunnen ze geen antwoord geven op vragen over de zin van het menselijk leven dat geworteld is in geleefde ervaring. Toch kunnen mensen niet leven zonder zin. Zin is de zuurstof van de geest. Daarom maken de uitdagingen van de communicatie, die altijd ook uitdagingen van de opvoeding zijn, de zoektocht naar waarheid tot een kwestie van sociale rechtvaardigheid en historische billijkheid. Daarom is onderwijs op dit gebied essentieel. En ik verwelkom het initiatief van UNESCO via haar programma voor media en informatiegeletterdheid dat het verantwoord gebruik van media en digitale hulpmiddelen bevordert. Zonder waarheid raakt taal immers onderworpen aan de logica van het geweld en aan de willekeur van de machtigen. Anderen worden dan uitgesloten in naam van de winst en onschuldigen worden gedood in naam van de vrijheid. In plaats van de wet te respecteren, beroepen machthebbers zich erop wanneer zij hun belangen dient en negeren ze haar wanneer zij hen beperkt, waarbij ze zelfs de gerechtigheid behandelen alsof zij koopbaar is die gekocht en verkocht kan worden. Als we beseffen dat het bederf van de wet begint bij het bederf van het hart, kunnen we inzien hoe elke wetenschap het gevaar loopt haar eigenlijke betekenis te verliezen wanneer zij zonder ethiek wordt beoefend en zo niet langer de menselijke waardigheid dient en weerspiegelt. In dit verband moedig ik de internationale gemeenschap als geheel aan bijzondere aandacht te besteden aan de bescherming van kinderen en jongeren. In het digitale tijdperk mag hun kwetsbaarheid nooit een gelegenheid tot uitbuiting worden. Mogen deze technologieën hun groei, hun opvoeding en hun relaties ondersteunen, hun vrijheid om te denken en te onderscheiden beschermen en altijd ten dienste blijven van de waardigheid van de menselijke persoon. Het bederf van de cultuur dat we hier beschouwen vindt zijn verlossing op het openbare plein van Pinksteren. Daar wordt een boodschap van vrede als blijde boodschap ontvangen door mensen uit alle naties. Deze boodschap verkondigt de verrijzenis van Jezus, dat we zeggen de overwinning van het leven op de dood en het heil dat de wereld hoop geeft. Op de dag van Pinksteren wordt het openbare plein een plaats waar de vrede wordt gevierd die elke aantasting van de menselijke persoon geneest. Ieder van de aanwezigen hoorde de boodschap in zijn eigen moedertaal. Gemeenschap onderdrukte de verscheidenheid geenszins, integendeel. Zij laat de verscheidenheid openbloeien in de harmonie van stemmen en gezichten. In de verkondiging van de vrede wordt de rijkdom van de culturen draagster van een universele waarheid. Het Bijbelse onderricht toont ons zo de weg om te bereiken wat we allen zoeken, die eenheid die de verschillen niet uitwist, maar de persoonlijke geschiedenis van ieder en de sociale en religieuze cultuur van elk volk waardeert. Niet de overheersing van Babel, maar de vrede van Pinksteren maakt zo'n gemeenschap tussen alle volkeren mogelijk. Elke cultuur verwezenlijkt dus haar hoogste wijsheid wanneer zij de vrede en het welzijn van allen zoekt en zo getuigt van de ware betekenis van onze menselijkheid. Wie in het onderwijs werkzaam is, weet dat enkel de waarheid ons vrijmaakt. Wie lesgeeft en wie onderzoek verricht, weet dat dwaling ons tot slaaf maakt van onwetendheid en bijgeloof. Telkens wanneer we op hindernissen stuiten in onze zending, laten we dan bedenken dat er één aarde is voor allen en één gemeenschappelijke menselijke natuur. De mens kan niet begrepen worden door te scheiden wat bij elkaar hoort, lichaam en ziel, persoonlijk leven en relaties, onze verhouding tot anderen en tot het milieu. Dit alles maakt deel uit van de eenheid van ons bestaan. Daarom betekent de aarde bewerken ook de mensheid cultiveren die haar bewoont. Onderwijs en wetenschap zijn tot deze taak geroepen. Het is immers geen toeval dat elke cultuur, volgens de etymologie zelf van het woord, een daad van bewerking is. Ik hernieuw daarom de oproep van mijn voorgangers om samen zorg te dragen voor de menselijke persoon en voor de schepping. Paus Benedictus XVI sprak over de noodzaak van een ecologie van de menselijke persoon, terwijl Paus Franciscus het perspectief van een integrale ecologie ontwikkelde. De toetssteen waaraan wij onze inzet kunnen afmeten, is de zorg die wij tonen voor de kleinsten en de armen. Kinderen in de schoot van hun moeder en op de verschillende oorlogstonelen, personen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, ouderen, migranten, vluchtelingen en allen die hooghartig worden uitgesloten omdat ze onproductief zouden zijn. Zij zijn de ware toets van onze beweringen dat we de menselijke waardigheid respecteren en hun bescherming en bevordering strekken zich uit over de schepping. Daartegenover staat een wil om uit te buiten en te plunderen, om zoveel mogelijk uit elk levend wezen te halen, te consumeren zonder te behoeden, te vernietigen zonder te cultiveren. Zo is de huidige ecologische crisis een antropologische crisis. En bovendien is de kerk ervan overtuigd dat elke cultuur een wijsheid in zich draagt die rijpt in een ecosysteem van volkeren. De leefomgeving van de menselijke persoon is de samenleving. Geen louter fysieke omgeving, zoals de woestijn of de oceaan voor dieren, maar een morele en relationele. Waar sociale vrede heerst, bloeien de volkeren op in gerechtigheid. Daar vindt UNESCO dus de synthese van haar hoge educatieve en wetenschappelijke opdrachten in het geduldige werk van het opbouwen van vrede. Tegenover de talrijke en complexe noodsituaties van onze tijd kijkt de wereld met gemengde gevoelens naar de internationale instellingen. Enerzijds zijn zij geroepen uitdagingen aan te gaan die geen enkele staat alleen aan kan. Anderzijds maken diezelfde instellingen een crisis van doeltreffendheid door, vooral wanneer dialoog wordt gezien als een rem op het handelen, in plaats van als een bron van vrede, als een vorm van hypocrisie, in plaats van als een kans om samen het goede te zoeken. Tegenover deze ontsporingen moet een deugd worden bevorderd die even zeldzaam als gewenst is: vertrouwen. Vertrouwen dat verschillen niet noodzakelijk een bedreiging vormen. Vertrouwen dat oprechte dialoog een groter goed kan voortbrengen dan wat ieder alleen zou kunnen bereiken. De Heilige Stoel wil UNESCO, net als de andere internationale organisaties, dit vertrouwen inblazen in het besef dat elk volk een rijkdom bezit om te delen in de zoektocht naar die authentieke vooruitgang die enkel vrede kan waarborgen. Het gaat er niet om een naïef optimisme te prediken dat de moeilijkheden negeert, maar om te volharden in de hoop dat het goede altijd mogelijk is. Elk kind dat geboren wordt, brengt hoop mee. Elke man en elke vrouw die zijn of haar leven wijdt aan de zoektocht naar de waarheid, stelt een daad van hoop. Mogen UNESCO dus van deze hoop getuigen door de verstandhouding tussen de naties te bevorderen, via de dialoog tussen hun respectieve culturen. Wij geloven immers dat onderwijs het instrument is om wederzijdse angsten te overwinnen en dat de wetenschap ten dienste kan staan van het leven van elke mens door vandaag de zaden te zaaien van een goede oogst voor de toekomst. Dit vertrouwen voedt onze hoop in de naastenliefde. Dat we zeggen in de dienst aan het welzijn van de naaste. Als wij ons allen consequent wijden aan onze prachtige menselijkheid, zal de vrede eindelijk kunnen opbloeien. Terwijl we aan dit werk samenwerken, spelen de religieuze tradities een cultureel noodzakelijke en onvervangbare rol. En verwoorden de religies onze vragen over de oorsprong en het einde van het leven, door de eerste en laatste zin van het bestaan uit te werken, die zich weerspiegelt in de dagelijkse keuzes. Wanneer mannen en vrouwen van goede wil hun handelen op God richten, versnippert het pluralisme van de culturen zich immers niet in de wanorde van Babel. De mensheid vindt zichzelf integendeel terug in een gemeenschappelijke zoektocht naar zin en op weg naar een bestemming die niet de dood is. We zijn niet op weg naar het niets. Daarom voelt de menselijke ziel in haar relatie met God nog sterker de oproep om de vrede te cultiveren door een verbond tussen volkeren die elkaar erkennen als kinderen van dezelfde vader en als broeders en zusters. Ik hoop daarom dat onze ontmoeting ieders inzet versterkt om onvermoeibaar te werken, opdat het besef tot één menselijke familie te behoren levendiger, actiever en rechtvaardiger wordt. In dit verband wil ik mijn oprechte dank uitspreken aan alle personeelsleden van UNESCO, die met bekwaamheid en toewijding deze zo edele opdracht vervullen. De vrede opbouwen door alle wetenschappen en alle kunsten van de mens te cultiveren. Ik richt deze woorden tot u allen, tot de volkeren die u vertegenwoordigt, en in het bijzonder tot de jongeren. Het zijn immers de nieuwe generaties die ons handelen het aandachtigst volgen. Terwijl ik hun verlangen naar gerechtigheid steun, roep ik met dankbaarheid en achting over u allen en over uw naties de overvloed van Gods zegen af, de almachtige en barmhartige Schepper. Ik dank u. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze wat lange toespraak tot de UNESCO. En dit omwille van het feit dat we dus verschillende toespraken nog aan bod willen laten komen, ook in de komende afleveringen van onder meer Radio Vaticaan. U kon om 3:00 dus dan dit bezoek van de UNESCO beluisteren. Om 16:45 heeft de Heilige Vader dan nog de Vespers gecelebreerd samen met de bisschoppen, de priesters, de diakens, de godgewijde mannen en vrouwen, de godgewijde maagden en de seminaristen en andere gelovigen in de kathedraal van Parijs, le Notre-Dame de Paris, waar hij onder meer het allerheiligste sacrament van het altaar is gaan aanbidden, als ook de belangrijke reliquie van de doornenkroon van Jezus die in de kathedraal wordt bewaard is gaan vereren. En dat kon u helemaal live meemaken op Radio Maria. In de komende week zal u merken dat u op onze website, dat is overigens nu reeds mogelijk, kan u de audio, zeg maar, de originele audio in het Frans helemaal al terugvinden. U vindt in het artikel ook de tekst, de vertaling van wat de paus heeft gezegd. En dat voor verschillende van de live momenten die we hebben uitgezonden. Zo ook de gebedswaken met de jongeren die om 9:00 plaatsvond in het Stade de France in Saint-Denis. Dat is ja ten noorden van de stad Parijs. Ook daar is er een dialoog geweest tussen de paus en de jongeren. Die kan u ook terugvinden op onze website. Als ook het onderricht dat de paus heeft gegeven naar aanleiding van een lezing van de brief van de heilige apostel Paulus, de eerste brief aan Timotheus. Verder zal u merken, in de loop van komende week, ook voor onze podcastluisteraars, zullen deze audio verschijnen, maar met de Nederlandse vertaling erbij. Zo heeft iedereen de mogelijkheid om de rijkdom die paus Leo XIV heeft gebracht in Frankrijk te beleven. In een volgende aflevering zullen we dus stilstaan bij de tweede dag van paus Leo XIV in Frankrijk, zaterdag 26 september. En laten we u nog luisteren naar de toespraak die hij gaf tijdens het bezoek van Maison Bakita, een centrum voor sociale ondersteuning en integratie dat de paus bezocht in Parijs. Ook de toespraak die hij heeft gegeven aan de provinciale synode, aan de catechumenen en de neofieten zal u te horen krijgen toen hij een bezoek bracht aan het Institut Catholique de Paris. Dat is allemaal voor een volgende aflevering dan.
2: Welkom bij Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. Vandaag vieren wij het feest van de heilige aartsengelen Michael, Gabriel en Raphaël. De hymne hiervoor kan u vinden op pagina 1439. De korte schriftlezing volgt daarop op pagina 1440. En dan de psalmen vanaf pagina 780. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Aartsengelen, gij staat zo schoon rondom de goddelijke troon, in het hof des hemels opgericht, als luchters van aanzienlijk licht. Gij eerste engel Michael, die voert het hemelse bevel, sta voor ons in, hou voor ons stand, red ons met sterke rechterhand. Gij Gabriel, die aan de maagd het geheim vertelt dat God behaagt, wijs ons de weg der waarheid aan, leer ons in liefde voort te gaan. En Raphaël, sta gij ons bij, naar het hemels heil verlangen wij. Geef gij ons krachten voor de reis, geleid ons naar het paradijs. Ja, al gij engelen in het licht, die lof zingt voor Gods aangezicht, ontvangt ons in uw lichterij, laat ons zo zalig zijn als gij. Lof zij in alle eeuwigheid aan Vader, Zoon en Geest gewijd. Eenzelfde lofzang zingt uw koor, o engelen, de eeuwen door. Loven wij de Heer, die de engelen loven, die de cherubijnen en serafijnen toezingen. Heilig, heilig, heilig. God, mijn God, zijt gij. Ik zoek u reeds bij het ochtendgloren. Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart. Als dorre akkers na regen, zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont. Beschouw ik uw macht en uw glorie. Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof. Ik zal u prijzen zolang ik leef. Mijn handen uitstrekken naar u. Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelend danken wanneer ik op mijn bed aan u denk. Dan blijf ik wakend over u peinzen, want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels. Met heel mijn hart hou ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer, die de engelen loven, die de cherubijnen en serafijnen toezingen. Heilig, heilig, heilig. Engelen van de Heer, looft de Heer in eeuwigheid. Looft de Heer, alle schepselen Gods. Prijst en verheft hem eeuwig. Looft de Heer, hemelse sferen. Boden des Heren, prijst hem, looft de Heer, zon en maan. Sterren des hemels, prijst hem, looft de Heer, regen en dauw. Alle stormwinden prijst hem, looft de Heer vuur en hitte. Koude en warmte prijst hem, looft hem nevels en buien. Hagel en vorst prijst de Heer, looft de Heer ijs en sneeuw. Nachten en dagen prijst hem, looft de Heer licht en donker. Bliksem en wolken prijst hem, looft de Heer heel de aarde. Prijs en verhef hem eeuwig, looft de Heer bergen en heuvels. Al wat daar groeit, prijs de Heer, looft de Heer zeeën en stromen. Bronnen van water, prijst hem, looft de Heer zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels, prijst hem, looft hem wilde en tamme dieren. Mensenkinderen, prijst de Heer, Israël, looft de Heer. Prijs en verhef hem eeuwig, looft de Heer, priesters des Heren. Al zijn dienaren, prijst hem, looft hem, geesten van de rechtvaardigen. Vromen, ootmoedigen, prijst de Heer, looft hem, Anania, Azaria, Misael. Prijst en verheft hem eeuwig, loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig, geprezen gij Heer in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen. Engelen van de Heer, loof de Heer in eeuwigheid. Uw heilige Heer in den hoge, loven alle engelen, zingend uit één mond, uw God komt de lof toe. Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zijn lof weerklinken te midden der zijnen. Israël juiche zijn schepper toe. Laat Sions volk zijn koning begroeten. Looft zijn naam in een heilige dans. Bespeelt voor hem tamboerijn en citer. Want onze Heer, die zijn volk bemint. Omkranst de verdrukte met zegekransen. Jubelt dus heiligen om uw triomf. Viert feest in uw legerplaatsen. Gaat met het lied van God in uw mond. Het vlijmscherpe zwaard in uw handen. Trekt met uw wraak door het heidense land. Bestraft de vijandige volken. Neemt hun vorsten geboeid met u mee. Hun leiders in ijzeren kluisters. Voltrekt aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uw heilige Heer in den hoge, loven alle engelen, zingend uit één mond, uw God komt de lof toe. Uit het boek Genesis. Jacob kreeg een droom en zag een ladder die op de aarde stond en waarvan de top tot in de hemel reikte. Langs die ladder gingen Gods engelen op en af. Ineens stond de Heer bij hem en zei: Ik ben de Heer, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Er kwam een engel bij het altaar van de tempel. Er kwam een engel bij het altaar van de tempel. Met een gouden wierookvat in de hand ging hij staan. bij het altaar van de tempel. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Er kwam een engel bij het altaar van de tempel. Voorwaar, ik zeg u, gij zult de hemel openzien en de engelen Gods zien opstijgen en nederdalen in dienst van de Mensenzoon. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt. Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwe, zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten, verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten, zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen, de eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen, om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen, in vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn, en gij kind zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen. Gij zult zijn volk

Amen. Voorwaar, ik zeg u, gij zult de hemel open zien en de engelen Gods zien opstijgen en neerderdalen in dienst van de Mensenzoon. Loven wij de Heer, voor wiens aanschijn het koor van de engelen staat, en zeggen wij vol vreugde: alle engelen, zegent de Heer. God, aan engelen hebt gij opgedragen de mensen op al hun wegen te beschermen. Blijf ons vandaag met uw zorg nabij. Alle engelen, zegent de Heer. Hemelse Vader, gij zijt het geluk van de engelen, die altijd voor uw aangezicht staan. Laat ons voortdurend uw aanschijn zoeken. Alle engelen, zegent de Heer. God, uw kinderen zullen zijn als engelen in de hemel. Reken ons tot uw uitverkorenen en maak ons zuiver van hart. Alle engelen, zegent de Heer. God, zend de aartsengel Michaël om uw volk te helpen. Bescherm ons in de strijd tegen de machten van het kwaad. Alle engelen, zegent de Heer. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. God, wonderbaar is uw voorzienigheid. Engelen en mensen hebt gij tot uw dienst geroepen. Wij vragen dat zij die bij u in de heerlijkheid aanwezig zijn en u dienen als de Allerhoogste, bij ons de boden van uw vreugde zijn, de bewaarders van uw vrede. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, u bent nu verbonden met de Sint Mauriskerk te Holsbeek, waar we samen de heilige mis gaan vieren. De celebrant is pastoor Andy Penne. Wij bidden en verenigen ons met de kerk en haar intenties.
1: Yeah.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Broers en zusters, we vieren vandaag het feest van de aartsengelen Michael, Gabriel en Raphaël. Ze zijn de drie engelen die in de Bijbel bij naam worden genoemd en ieder heeft een bijzondere plaats in de heilsgeschiedenis. De heilige aartsengel Michael, de leider van de engelen, de leider van het leger van God, wordt in de schrift voorgesteld als de grote verdediger van Gods volk in de strijd tegen het kwaad. We zullen het straks in de eerste lezing horen. En daarom wordt hij in het bijzonder aangeroepen om ons te beschermen en ons te helpen stand te houden in de strijd tegen het kwaad. De aartsengel Gabriel heeft de bijzondere taak om Gods boodschap over te brengen. We kennen hem vooral als de engel die aan Maria de boodschap bracht dat zij de moeder van Gods zoon zou worden. De aartsengel Raphaël, die kennen we vooral uit het boek Tobit. De aartsengel Raphaël begeleidt Tobias op zijn weg en is door God gezonden om genezing te brengen aan Tobit en Sarah. Als we vandaag die drie aartsengelen vieren, dan mogen we stilstaan bij Gods liefde en Gods voorzienigheid voor ons en bij de aanwezigheid van zijn engelen die ons begeleiden en dienen. Mogen de aartsengelen ons beschermen, ons helpen Gods boodschap te ontvangen en ons begeleiden op de weg naar God. Broeders en zusters, belijden we eerst onze zonden, bekeren wij ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Mocht de Almachtige God zich over elk van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Wij bidden op dit feest de lofzang. U vindt dat in uw boek, bladzijde 11. Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die hij lief heeft.
1: Wij loven u, wij prijzen en aanbidden u.
0: Wij verheerlijken u en zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid.
1: Heer, enige Zoon van Almachtige Vader.
0: Heer, enige geboren Zoon, Jezus Christus. Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Gij alleen de Heer. Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. Laat ons bidden. God, wonderbaar is uw voorzienigheid. Engelen en mensen hebt gij tot uw dienst geroepen. Wij vragen dat zij, die bij u in de heerlijkheid aanwezig zijn en u dienen als de Allerhoogste, bij ons de boden zijn van uw vreugde en de bewaarders van uw vrede. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Dan gaan we nu luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift.
2: Uit de openbaring van de heilige apostel Johannes. Toen brak er in de hemel een oorlog uit. Michael en zijn engelen moesten strijden tegen de draak. Ook de draak streed en zijn engelen. Maar ze hielden geen stand en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen. De oude slang, die duivel en Satan heet en die de hele wereld verleidt. Neergeworpen werd hij op de aarde en zijn engelen met hem. En ik hoorde een stem in de hemel roepen: nu is gekomen het heil en de macht en de koningschap van onze God en de heerschappij van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders is neergeworpen, die hen aanklaagde bij onze God, dag en nacht. Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Want zij hebben hun leven geminacht ten dode toe. Daarom juicht hemelen en gij die daar woont. Dit is het woord van de Heer.
0: Wij danken God.
2: Ik zing voor u, Heer, en alle hemelmachten. Ik zing voor u, Heer, en alle hemelmachten. U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart, omdat gij naar mijn bidden hebt geluisterd. Ik zing voor u en alle hemelmachten en werp mij neer, gebogen naar uw heiligdom. Ik zing voor u, Heer, en alle hemelmachten. U prijs ik om uw goedheid en uw trouw, want uw belofte hebt gij mateloos vervuld. Wanneer ik tot u riep, hebt gij mij steeds verhoord. Gij hebt me altijd nieuwe moed gegeven. Ik zing voor u, Heer, en alle hemelmachten. U zullen alle koningen der aarde eren, wanneer zij horen wat gij tot hen zegt. Ook zij zullen de daden van de Heer bezingen. Ja, waarlijk, machtig is de grootheid van de Heer. Ik zing voor u, Heer, alle hemelmachten. Alleluia, verheerlijk de Heer en al zijn legerscharen, trouwe knechten, die doet wat hij wil. Alleluia.
0: Almachtige God, zuiver mijn hart en mijn lippen sterk mee om evangelie goed te verkondigen. De Heer zij met u. Het is heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zag Jezus Nathanael naar zich toe komen en zei, doelend op hem: dat is waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zei tot hem: hoe kent gij mij? Jezus gaf hem ten antwoord: voordat Filippus u riep, zag ik u onder de vijgenboom zitten. Toen zei Nathanael tot hem: Rabbi, gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de koning van Israël. Jezus antwoordde: omdat ik u zei dat ik u onder de vijgenboom zag, gelooft ge. Ge zult grotere dingen zien dan deze. En hij voegde eraan toe: voorwaar, ik zeg u, ge zult de hemel open zien en de engelen God zien opstijgen en neerdalen in dienst van de mensenzoon. Tot zover de woorden van het heilig evangelie. Broeders en zusters, vandaag vieren we dus die drie aartsengelen. Die drie aartsengelen met een stevige naam: Gabriël, Raphaël en Michaël. En als je denkt, jammer, het zijn verhalen van lang geleden, wat heb ik daaraan? Wacht nog even, want die drie hebben ons vandaag nog altijd iets te zeggen. Eerst Gabriel. Gabriel, die kent ge allemaal, hè? De boodschapper van God. Ge kent hem van de boodschap die hij brengt aan Maria. Wees gegroet, Maria, gij zijt vol van genade. Maar wist ge dat Gabriel al veel vroeger in de Bijbel voorkomt? Bij de profeet Daniel. Daniel heeft een vreemd visioen gezien. En hij begrijpt van dat visioen geen snars. En dan komt Gabriel. En Gabriel legt uit wat God wil zeggen. Gabriel, die brengt dus niet zomaar nieuws. Hij helpt een mens Gods boodschap te verstaan. En Gabriel, die kent u nog van een andere plaats in de Bijbel. Hij komt bij Zacharias. En uiteindelijk bij Maria. Bij Zacharias klinkt er de boodschap over Johannes de Doper. En bij Maria over Jezus. En dat leert ons iets heel eenvoudig. God spreekt. Maar we moeten soms stil worden om te horen wat God ons zegt. En misschien is dat vandaag wel een keer een concrete oefening. Zet straks een keer 5 minuten uw radio, uw televisie, uw gsm uit. Geen nieuws, geen WhatsApp, geen filmpjes. En gewoon een keer een stil gebedje. Heer, wat wilt gij vandaag zeggen? Het is voor veel mensen niet gemakkelijk, hè? Om het een keer stil te maken en dat aan God te vragen. Heer, wat wilt gij mij vandaag zeggen? En neem dan misschien uw Bijbel erbij en lees dat eerste hoofdstuk van Lucas. En je zult zien, Gabriel is daar geen sprookjesfiguur, maar Gods boodschapper. En dan Raphaël. Raphaël is ongetwijfeld de minst bekende van die 3 aartsengelen. Moet het zo zelf maar een keer proberen, hè? Vertel straks maar een keer tegen mensen, we vieren vandaag de aartsengelen. Ja, Gabriel, Michael. En als het goed is, kennen ze de naam van Raphaël. Maar vraag dan een keer, welk verhaal zit eraan vast? Hij komt voor in het boek Tobit. En hij gaat mee op reis met Tobias. En Tobias, die weet zelfs niet dat zijn reisgenoot een engel is. Ik vind dat eigenlijk heel schoon, hè? Want soms stuurt God iemand op onze weg zonder dat wij beseffen hoe belangrijk die mens voor ons is. Raphaël, die helpt Tobias onderweg. En hij brengt uiteindelijk ook genezing. Tobit, die blind is, wordt geholpen om weer te zien. De naam van Raphaël betekent God geneest. Daar mogen we vandaag een keer aan denken. Niet iedere ziekte verdwijnt zomaar. Niet ieder probleem wordt zomaar in één keer opgelost. Maar God laat ons nooit alleen in onze pijn. Soms geneest hij door een wonder, soms door een dokter, soms door een vriend die belt en soms door iemand die gewoon een keer naast u komt zitten en die zegt, allee, je staat er niet alleen voor, ik ben er hier. Misschien is dat een mooie opdracht ook die we vandaag meekrijgen. Wees deze week ook een keer Raphaël voor iemand anders. Bel een keer naar iemand die alleen zit. Ga een keer op bezoek bij een zieke. En vraag een keer aan iemand, hoe gaat het nu echt met u? Je weet nooit of God u vandaag niet als een kleine Raphaël op pad stuurt. En dan is er natuurlijk Michael, de bekendste van de 3, denk ik. Hè? Dat is de strijder, de beschermer. In de Bijbel zien we hem in de strijd tegen het kwaad. Zijn naam betekent eigenlijk: wie is als God? En dat is een vraag die ons vandaag goed zou doen. Want wij leven in een wereld waarin van alles belangrijk kan worden. Geld, succes, macht, ons eigen gelijk en wat de mensen van ons vinden. En Michael die zegt als het ware: oh, wacht een keer. Wie staat er eigenlijk op de eerste plaats? God of ikzelf? Daarom wordt Michael vaak afgebeeld met een zwaard. Niet om ons bang te maken, maar als beeld van de strijd tegen het kwaad. En ook daar kunnen wij heel concreet iets mee. Als je merkt dat je verbitterd geraakt, als je merkt dat je voortdurend kwaad spreekt, als je iemand niet kunt vergeven, of als je elke keer weer in dezelfde zonde valt, vecht er tegen. Geef het niet zomaar gewonnen. En bid bijvoorbeeld: Heilige Michael, bescherm mij tegen het kwaad en help mij te kiezen voor God. Ik denk dat dat de eenvoudige boodschap is van die drie aartsengelen. Gabriel zegt: luister naar God. En Raphaël zegt: laat u door God helpen en help zelf anderen. En Michael zegt: blijf staan aan de kant van God. En weet je wat ook zo schoon is? De engelen die trekken de aandacht niet naar zichzelf. Ze wijzen altijd verder naar God. Als je dus straks u een Bijbel pakt, zoek dan een keer die plekken waarover over de aartsengelen gaat. Het eerste hoofdstuk van Lucas, het achtste en het negende hoofdstuk van Daniël en het boek Tobit. En lees ook het 12e hoofdstuk van Openbaring, waar Michael en zijn engelen strijden tegen het kwaad. En je zult misschien denken: amai, dat is nogal een verhaal. Inderdaad, de Bijbel is geen droge handleiding. Er zit leven in, strijd, humor, verdriet, verrassingen en vooral God die met mensen op weg gaat. Bidden wij vandaag bijzonder. Mogen Gabriel ons leren luisteren. Mogen Raphaël ons leren zorgen. En mogen Michael ons leren stand houden. En mogen wij nooit vergeten, achter die drie namen staat één naam die nog groter is: God zelf.

Wij dragen deze heilige mis aan God op. Voor de overledenen van de familie De Bekker, Niels en Smets. Vooral de intenties waarmee je vandaag naar deze kerk zijn gekomen. Voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria en van allen die met ons biddend verbonden zijn. Vertrouw alles toe aan de zorgen van moeder Maria. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Gaan we nu brood en wijn op het altaar plaatsen, bidden dat de Heer zo in ons midden mag komen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we dit brood ontvangen. Nu dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Water en wijn worden één. Gereelt ons mensen en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we deze beker ontvangen. En u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt. Wij daardoor genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, wij bieden u deze gaven aan om u te loven. Laat de engelen die voor uw aanschijn staan onze offeranden opdragen aan uw goddelijke majesteit. Aanvaard wat wij u geven en laat het bijdragen tot de verlossing van ons allen door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. En nimmer ook verstomt de lofzang om uw engelen en aartsengelen. Ze zijn door u geschapen en brengen u alleen hun hulde. Gij, hoogste Heer van alle heerlijkheid, al kan hun gratie en hun waardigheid niet hoog genoeg worden geprezen. Gij zijt van alles en van allen het edelst en het hoogst verheven, zoals gij ons geopenbaard hebt door Jezus Christus onze Heer. Door hem aanbidden zij in groot getal uw goddelijke heerlijkheid. Bij hen voegen wij ons in vreugde en eenstemmig loven wij nu luide: Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Is het waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven, met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen u werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrezen zijn dachte God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en het bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Leo, onze paus, en Luc, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze overleden familieleden, vrienden en medeparochianen. De overledenen van de families De Bekker, Niels en Smets. De overleden luisteraars van Radio Maria. Onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden, het eeuwige leven deelachtig te zijn, en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede van de Heer zij altijd met u. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lichaam en bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, die wij ontvangen tot eeuwig leven. Heer Jezus Christus, laat het delen in uw lichaam en in uw bloed voor mij, uw priester, geen vonnis zijn en geen gericht, maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel, mij geneest van alle zwakheid. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Ziet, het is de Heer zelf, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar mij tot eeuwig leven.

Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. O Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levendig geloof, een diep vertrouwen en een perfecte nederigheid, door ons te onderwerpen aan uw goddelijke wil. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: Laat ons aanbidden naar de communie. Heer, Gij hebt ons gevoed en sterk gemaakt met het brood dat uit de hemel is neergedaald. Wij vragen dat uw engelen ons in trouw bewaren, dat wij onder hun geleide moedig te wegen gaan die voeren naar ons heil door Christus onze Heer. Dierbaren, die heilige aartsengelen, zij zijn nog altijd actueel. Gabriel zegt, luister naar God. Raphaël zegt, laat u door God helpen en help zelf anderen. En Michael zegt, blijf staan aan de kant van God. Kies voor hem. De Heer zij met u. Zegen en beschermen u de almachtige en de barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat nu allen heen in vrede.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, u was verbonden met de Sint-Mauriskerk te Holsbeek, waar we samen de Heilige Mis hebben gevierd. We wensen u een gezegende dag toe.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

beste luisteraars, van harte welkom bij deze catechese over de heilige Theresia van Lisieux. We zijn aangekomen aan het einde van het jaar 1886. Therese is op dat moment nog net geen 14 jaar. Ze is een jong meisje die ernaar verlangt om religieus te leven, om te leven voor God en met God alleen. Dat zal ze dan ook binnenkort doen wanneer ze in de Karmel zal binnentreden. Maar nu volgt eerst nog een beschrijving van het einde van de moeilijke jaren. We hebben het reeds gezegd, toen Therese naar school ging, was dat voor haar een echte beproeving. Het was zeer moeilijk voor haar met de sociale contacten. Ze was overgevoelig, ze had vele scrupules. Ze had een zwakke gezondheid. Er zijn ook veel genaden die ze bekomen heeft in al die jaren. Denken we maar aan de plotse genezing van een hele uitzonderlijke ziekte. Het visioen van de heilige maagd Maria en haar glimlach, die voor altijd zal bijblijven. Therese heeft heel veel geleden, als kind al. Ze heeft afscheid moeten nemen, het grote afscheid van haar echte moeder, op 4,5 jaar. Daarna het afscheid van de zus die ze zag als haar tweede moeder. Dan afscheid van de tweede zus, die ook binnengaat in de Karmel, enzovoort. En ondanks dat alles weet Therese dat ze niet volmaakt is. En zo komen we dus aan het jaar 1886. Ze is met haar schooltijd gestopt. Op vraag van haar vader zal zij privélessen volgen bij een vrouw in de buurt waar ze 2 keer per week naartoe gaat. En eigenlijk zal die tijd voor haar een opening zijn, ook een opening naar de wereld, om die te begrijpen, te doorgronden, zonder daarom van de wereld te zijn. Want zij behoorde aan God toe. En we lezen even een passage in de autobiografie van Therese, waarin ze het heeft over haar moeilijkere kanten. De kanten die het haar moeilijk maken om volmaakt te worden. Therese schrijft: al overlaadde de hemel mij met genaden, dan was dat niet omdat ik dat verdiende. Ik was nog heel onvolmaakt. Het is wel waar dat ik een sterk verlangen had om de deugd te beoefenen. Maar ik deed dat op een gekke manier. Daar geef ik hier een voorbeeld van. Omdat ik de kleinste was, was ik er niet aan gewend om mijzelf te helpen. Céline ruimde de kamer op waar wij sliepen en ik deed nooit iets aan het huishouden. Na de intrede van Marie in de Karmel gebeurde het mij wel eens dat ik probeerde een bed op te maken om onze lieve Heer een genoegen te doen. Ofwel om 's avonds de potten met bloemen te gaan binnenzetten als Céline weg was. Zoals gezegd deed ik dat alleen om onze lieve Heer. Ik had dan ook geen dank van de schepselen moeten verwachten. Jammer genoeg was het er heel anders mee gesteld. Als Céline per ongeluk geen blij gezicht zette of niet verrast bleek over mijn diensten, dan was ik niet tevreden en ik liet haar dat blijken met mijn tranen. Ik was werkelijk onuitstaanbaar door mijn overgrote gevoeligheid. Als het mij per ongeluk overkwam dat ik iemand waar ik van hield een klein beetje gehinderd had, dan begon ik te huilen als Magdalena, in plaats van mij te beheersen en niet te huilen, want daarmee maakte ik mijn fout alleen maar erger. En wanneer ik mij over de zaak zelf begon heen te zetten, dan huilde ik weer, omdat ik gehuild had. Wat mij allemaal daarover gezegd werd, het haalde niets uit. Ik kon het maar niet klaarspelen van dat lelijke gebrek af te komen. Therese begrijpt zichzelf eigenlijk goed. Zij wil werk maken
van een zekere vervolmaking. Staat er niet in de Heilige Schrift dat wij volmaakt moeten zijn zoals onze Vader volmaakt is? En daar is werk aan. En dat werk is voor iedereen, zelfs in de kleine details. Die overgevoeligheid van Therese, wel, dat is een werk waaraan zij zal moeten bezig zijn om zich te verbeteren. En zij ziet dat in, maar daarvoor heeft ze hulp nodig. Later zal ze begrijpen dat ze de hulp van God nodig heeft. God alleen kan ons beter maken. Het enige wat ons overblijft is het vertrouwen in Hem. En natuurlijk onze goede wil. En eigenlijk gewoon ons ja-woord. In navolging van de Heilige Maagd Maria zal ook Therese, en wij eigenlijk ook allemaal, een fiat moeten uitspreken. De wil van de Heer geschiede in mij. En bij Therese zal dat gebeuren. Ook weer op een mysterieuze, of misschien beter, mystieke manier. En zo komen we aan Kerstmis 1886. Het moment dat zij zal beschrijven als haar ware of volledige bekering. Therese heeft nood aan bekering. Misschien denken wij dat dat niet zo was, omdat hetgeen we reeds hebben verteld over Therese toch meer de indruk geeft dat Therese zeer goed was. In alles bijna perfect. Natuurlijk, iedereen heeft zowel kleine kantjes en bij Therese is er geen grote bekering nodig, zouden we denken. Maar Therese zelf ziet dat volledig anders. Zij heeft werkelijk bekering nodig om volledig van God te zijn, niet meer van zichzelf. De heilige Paulus zal in de Heilige Schrift zeggen: ik leef niet meer, Jezus leeft in mij. Om daartoe te komen, moet men volledig afscheid nemen van zichzelf. Nee, dat wil niet zeggen dat wij niet meer onszelf zijn, maar net onszelf beter worden. Want zo waren wij ook geschapen in het begin. We zijn geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. En dat beeld, wel, dat is vervaagd door de zonde. En dat moeten we terugvinden. En het terugvinden daarvan gebeurt door een bekering, door zich te keren naar God. En God zijn werk te laten voltooien in ons, in onze ziel, in ons hart. En daarom hebben wij de hulp nodig van Jezus. En voor Therese zal deze genade gegeven worden op kerstdag. Op kerstdag van het jaar 1886. Het is eigenlijk het moment dat Therese volwassen zal worden. Ze is een beetje verwend geweest in het gezin omdat ze de jongste was. De jongste van 5 dochters. Dochters die allemaal zich ontfermden over Therese omdat ze de jongste was en omdat ze haar moeder had verloren. We moeten ook niet vergeten dat ook de andere dochters hun moeder hadden verloren. Maar Therese wordt in de watten gelegd. En zij wordt beschouwd als een baby, als een kind. En eigenlijk dat zicht van de zussen op Therese zal op zich nooit veranderen. En misschien is dat ook niet zo goed. Men moet ook aanvaarden dat ook Therese ouder wordt. Dat ook Therese geroepen wordt om volwassen te zijn. Natuurlijk zal zij zich altijd zien als een kind van God. En dat is goed. Dat is zelfs evangelisch. Ook wij moeten ons zien als kinderen van God. Maar Therese zal volwassen worden door te begrijpen wat het is om kind te zijn van God. Kind zijn van God wil niet zeggen kinderachtig zijn. En dat begrip zal komen op een zeer specifieke dag en zelfs op een zeer specifiek moment. En dat is Kerstmis 1886. Zo dadelijk lezen we de getuigenis die Therese over zichzelf geeft van die wonderbaarlijke en hele belangrijke dag in haar leven.

We zijn kerstmis in het jaar 1886. Theresa gaat haar kinderjaren afsluiten. Zij is altijd gezien als de jongste, en dat is ze, maar ze werd dan ook behandeld, altijd als een kind. Zo heeft ze zelf eigenlijk een zekere verwende status gekend in het gezin. Maar ze zal hier uittreden, om te kunnen binnentreden in de volwassenheid, zonder het kind zijn te verliezen, want ze is kind van God. We lezen even wat Therese zelf schrijft in haar autobiografie. Ik weet niet hoe ik mij kon verlustigen in de gedachte in de Karmel in te treden, want ik lag nog helemaal in de luiers van de babytijd. De goede God moest wel een wonder doen als ik ineens groot wilde worden. En dat wonder heeft hij gedaan op de onvergetelijke dag van Kerstmis. In deze nacht, vol licht, die de blijdschap van de heilige drievuldigheid doet oplichten, veranderde Jezus, het lieve kindje van 1 uur oud, de nacht van mijn ziel in stromen van licht. In deze nacht, waarin hij zich zwak en lijdend maakte uit liefde tot mij, maakte hij mij sterk en moedig. Hij rustte mij toe met zijn wapens en sinds die gezegende nacht werd ik in geen enkel gevecht meer verslagen, maar ging ik van de ene overwinning naar de andere. Ik begon, om zo te zeggen, de loop van een reus. De bron van mijn tranen droogde op en brak sindsdien maar zelden en met moeite meer door. Dit bewees de juistheid van het woord dat mij was gezegd. Je huilt zoveel in je kindertijd dat je voor later geen tranen meer over zult houden. Het was 25 december 1886 toen ik de genade verkreeg om mijn kindertijd achter mij te laten. Kort gezegd, de genade van mijn totale ommekeer. Wij kwamen terug uit de nachtmis, waar ik het geluk had de sterke en machtige God te ontvangen. Toen wij in de Buissonnet thuis aankwamen, popelde ik om mijn schoenen uit de schoorsteen te gaan halen. Dat oude gebruik had ons al zoveel plezier bezorgd in onze kinderjaren, dat Céline voort wou gaan om mij als een klein kind te behandelen, omdat ik de kleinste van het gezin was. Papa vond het dan fijn om te zien hoe blij ik was en mijn vreugdekreten te horen elke keer als ik weer een cadeautje uit mijn betoverde schoenen tevoorschijn haalde. En de vrolijkheid van mijn geliefde koning maakte mijn geluk nog veel groter. Maar Jezus wilde mij laten zien dat ik mijn gebreken uit mijn kindertijd moest afleggen en nam daarom ook de onschuldige pretjes daarvan weg. Hij vond goed dat papa, die moe was na de nachtmis, het vervelend vond toen hij mijn schoenen in de schoorsteen zag staan. Hij zei toen deze woorden die mij door de ziel sneden. Vooruit dan maar, gelukkig dat dit het laatste jaar is. Ik ging net de trap op om mijn hoed af te doen. Céline, die wist hoe gevoelig ik was, zag de tranen in mijn ogen blinken en had zelf ook wel willen huilen, want zij mocht mij heel graag en begreep wel waarom ik verdriet had. O, Therese, zei ze, kom niet naar beneden. Het zou je te veel verdriet doen als je nu meteen in je schoenen keek. Maar Therese was niet meer dezelfde. Jezus had haar hart veranderd. Ik drong mijn tranen terug, kwam vlug de trap af en terwijl ik het bonzen van mijn hart probeerde te bedwingen, pakte ik mijn schoenen, zette die voor papa en trok er met het gelukkige gezicht van een koningin heel vrolijk alle spullen uit tevoorschijn. Papa lachte, hij was ook weer opgewekt en Céline dacht dat zij droomde. Gelukkig was het een plezierige werkelijkheid.
De kleine Theresa had de zielenkracht teruggevonden die zij met 4,5 jaar verloren had. En zij zou die behouden voor altijd. Wat een mooie getuigenis van eigenlijk een banaal feit. Therese is elk jaar gelukkig geweest met Kerstmis omdat ze cadeautjes ontving. Ze noemt dit een onschuldig pretje. En dat klopt, dat is onschuldig, dat is zelfs goed om van de ouders uit kinderen te verrassen met de cadeaus van Kerstmis. En het gebeurde na de middernachtmis dat men de cadeaus mocht ontvangen. Wanneer de vader dus een kleine opmerking maakt, een opmerking omdat hij moe is, en die, zoals Therese het zegt, die de goede God had goedgekeurd, en dat dus de vader zegt, gelukkig is dit het laatste jaar, want hij zegt dat dat het laatste jaar is, omdat Therese het jaar daarop bijna 15 jaar zal zijn, en dan zal het gedaan zijn met die kindertijd. Voor Therese is dit natuurlijk hard aangekomen. Zelfs zo ene kleine zin wordt moeilijk voor haar. Moeilijk om te dragen. Maar dan neemt zij de moed. Waarom en hoe dat gebeurt? Wel, zij beschrijft dat toe aan de genade. Zij neemt de moed om te zeggen, wel, ik keer mij af van die onschuldige pretjes en ik ga nu volwassen worden. Ik ga hierover niet meer huilen. Wat maakt het uit? Eigenlijk kan men zichzelf de vraag stellen, wat verandert mijn leven met dat feit dat ik geen cadeautje meer ontvang? En zij zal dat loslaten. En daarmee laat ze haar hele kindertijd los. Zonder die te vergeten, zonder er ondankbaar over te zijn, want ze is dankbaar. Maar ze zal dit nu in haar hart bewaren. En zo zal zij vooruitgaan. En dat noemt ze een moment van een ware bekering. Een genade die op een mystieke wijze wordt gegeven op een bepaald moment in het leven van Therese. Zal ertoe bijdragen dat ze werkelijk opstaat als een jonge, volwassen vrouw, klaar om naar het klooster te gaan, om haar leven volledig te kunnen geven aan Jezus Christus. De laatste zin die we hebben gelezen van de getuigenis van Therese was: de kleine Therese had de zielenkracht teruggevonden die zij met 4,5 jaar verloren had, en zij zou die behouden voor altijd. Hier denkt Therese terug aan het afscheid van haar geliefde moeder, op 4,5 jaar. En sinds die dag was zij eigenlijk in het diepste van haar hart droevig. Had zij een afscheid moeten nemen zonder die werkelijk te hebben verwerkt. Ze was wel gelukkig, ze leefde met de goede God, maar ze was gekeerd naar zichzelf. En door die dag van Kerstmis 1886 beseft ze dat ze niet meer gericht moet zijn naar zichzelf, maar naar de ander. In de eerste plaats naar God. En dan ook naar de ander. En voor haar is dit nu haar gezin. Met op de eerste plaats haar vader, die zij bemint. En we zullen zo dadelijk een gedicht lezen die zij uit zal spreken met nieuwjaar 1887 voor haar vader. En daar zal uitkomen dat ze eigenlijk volwassen is geworden. En die volwassenheid ontvangt zij dus vanaf haar 14e. Zo dadelijk lezen we deze mooie tekst die zij uitspreekt voor haar vader.

Er bestond bij de familie Martin een traditie. En deze traditie was het lezen van een gedicht voor de vader. Dat gebeurde eigenlijk 2 maal per jaar. Voor het feest van de heilige Louis op 25 augustus, omdat de vader van het gezin de naam droeg van Louis. En dat gebeurde ook op 1 januari, voor nieuwjaar. Een gedicht geschreven door het gezin en voorgelezen door de jongste van het gezin. Het was dus de traditie dat Thérèse dat gedicht voorlas. Meestal werd het geschreven door Pauline. Ook wanneer Pauline, de tweede oudste zus, in het klooster zal binnentreden in de Karmel, zal zij die traditie in ere houden door een gedicht te schrijven en op te sturen naar haar familie. En zo ook in het jaar 1887. We zijn 1 januari. Een gedicht geschreven door Pauline, maar voorgelezen door Thérèse. En we gaan dat even lezen. Ik kom je vertellen, kleine vader, altijd hetzelfde compliment. Dit jaar, zoals het vorige, ik hou van je. Ik hou teder van je. Het hart van je kleine meisje, gevuld met zulke tedere barmhartigheden als een fonkelende ster, want je zal nooit gedoofd worden. Het is waar dat je baard wit is, maar ik vind het des te mooier. Nooit zal je geliefde gezicht, jouw naam zal nooit oud zijn. Ik wil een fijne parel zijn, om je voorhoofd te sieren in de hemel, met mijn metgezel Céline. We maken allebei onze plannen, maar de toekomst is nog ver, en het heden lijkt zoet. Papa, jouw liefde kleurt het, met vreugde en geluk voor ons. Sinds het vertrek van Maria is je hart meer dan vaderlijk. Een zoete straal van het vaderland heeft het moederlijk gemaakt. O jij, die onze jeugd bewaakt, u die ons elke dag zegent, vader, onze dankbaarheid is alleen gelijk aan onze liefde. We zien de lenteroos vervagen in de ochtend, uw 5 diamanten van de aarde zullen bewaard worden in hun kistje. Zij zullen hun schittering behouden, ze zullen hun schittering vergroten. En op de eeuwige oevers zal een goddelijke stroom hen dragen. Dan, met een tedere stem, wordt de nieuwe hymne gezongen. In een onsterfelijke weide zul je het lam zien volgen. Je zult hem zien. Het vaderhart dat je hebt zal beloond worden voor een bittere scheiding, door de vreugde van de eeuwigheid. Zie daar een gedicht, een tekst, voorgelezen door Thérèse, in het jaar 1887, 1 januari, enkele dagen na haar grote bekering. En eigenlijk, wat zien we daarin? Dat is voornamelijk die dankbaarheid. Dankbaarheid voor een vader die de jeugd heeft bewaakt. De vader, die zelf een heilige is, Louis Martin, was er altijd voor de dochters. Zeer speciaal na het overlijden van de moeder. En zo schrijft Pauline, en zo leest Thérèse het voor, is dat vaderlijke hart ook een moederlijk hart geworden. Als enige ouder moest hij de rol spelen van 2 ouders. En zo heeft hij zijn rol wel degelijk vervuld en zijn de kinderen daar dankbaar voor. Dat is iets misschien voor kinderen van vandaag, zeker een soort van les. De dankbaarheid naar ouders toe. Dankbaarheid voor hetgeen men heeft verkregen. En misschien niet altijd alles was goed, maar het was altijd een zegen. Niet altijd alles was perfect, maar het was misschien allemaal door God bedoeld om ons een weg te geven zelf naar heiligheid.
Zo ziet Therese het in haar goede opvoeding die ze heeft ontvangen van haar vader. En wat er naar boven komt, is die dankbaarheid. Dankbaarheid die zij nu tot uitdrukking brengt voor de eerste maal als iemand die is binnengetreden in de tijd van volwassenheid. En die volwassenheid wel, die zal opgemerkt worden. Marie, de zus van Therese, die in de Karmel is, zal na een ontmoeting met Therese schrijven dat mijn kind, of zelfs mijn baby, is groot geworden. Ja, de zussen zullen het ondervinden dat Therese niet meer dat kleine meisje is. En ze zullen daar ook naar kijken. Ze zullen haar dus niet meer, zoals het geval was, beschouwen als het kleintje. Ze zullen haar nu beschouwen als een zus. En Therese zelf is daar gelukkig door. En ze gaat een gelukkig jaar tegemoet. 1887, ze wordt op 2 januari 14 jaar, zal dan ook een gelukkig jaar zijn. Een jaar waarin haar geloof nog verdiept zal worden. Mede door haar zus, en nu is het Céline. Ja, ze heeft een goede band gehad met haar zus Pauline, maar zij is binnengetreden in de Karmel en daarvan heeft ze afscheid moeten nemen. Dan is er ook de goede relatie geweest, op een andere manier, met Marie, de oudste zus, maar ook zij is wederom weggegaan naar de Karmel. Nu blijft er Céline en Léonie over. Maar het is voornamelijk met Céline, met wie ze al heel vaak had gespeeld in haar kinderjaren, dat ze nu een zeer sterke band zal hebben. En die band, wel, die wordt versterkt door het gezamenlijke geloof en door de wil om van God te zijn. En hierover zegt ze zelfs het volgende. Jezus wilde ons, Céline en Therese dus, samen vooruit laten gaan en verbond onze harten met banden die nog sterker waren dan die van het bloed. Hij liet ons zielenzusters worden. In ons werden deze woorden uit het geestelijke hooglied van de heilige Johannes van het kruis de waarheid. Sprekende tot de bruidegom roept de bruid uit, uw voetspoor volgend lopen de meisjes vlug voort over de weg. De aanraking met uw vonken en de gekruide wijn doen verlangens ontstaan die geuren naar goddelijke balsem. Ja, wij hebben de sporen van Jezus heel vlug gevolgd. De vonken van liefde die hij met volle handen in onze zielen zaaide, de heerlijke krachtige wijn die hij ons te drinken gaf, deed alle vergankelijke dingen voor onze ogen verdwijnen en onze lippen fluisterden liefdesverzuchtingen die hij ons ingaf. Wat een heerlijke gesprekken hadden wij elke avond op de Belvedere. Onze blikken zweefden naar de verten, wij zagen de heldere maan heel langzaam achter de hoge bomen opkomen. De zilveren glans die zij verspreidde over de in rust verzonken natuur. De fonkelende sterren die in het diepe blauw twinkelden. De lichte adem van de avondkoelte die de sneeuwwitte wolken voortdreef. Alles hief onze zielen naar de hemel. De mooie hemel waar wij alleen nog maar de doorschijnende keerzijde van zagen. We zien in deze getuigenis de volwassenheid die Therese heeft ontvangen. De genade van Kerstmis 1886 komt volledig tot uiting. Want ze spreekt niet meer over het spelen met Céline, maar ze heeft het nu over de zeer diepzinnige geestelijke gesprekken die vooral doen uitzien naar de hemel. En daar ligt nu haar volledige verlangen. Als een jonge, volwassen vrouw begint zij nu haar weg op weg naar de hemel. Zij begint haar weg naar Jezus Christus toe. Die Jezus, diezelfde, die ze reeds heeft ontmoet, heel vroeger, in haar kinderjaren. Maar nu kiest ze er bewust voor. En ze heeft daarbij
de hulp van haar derde zus, Céline, met wie zij die diepzinnige gesprekken voert, die haar zullen helpen om haar geloof te verdiepen, haar hoop te versterken en haar liefde tot uiting te brengen, een liefde voor God. Beste luisteraars, in de volgende catechese zullen we het hebben over dat jaar 1887, dat jaar waarop zij een belangrijke keuze in haar leven zal moeten maken.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom in het programma Kunstzoekers. Chris en Jaak nemen ons mee om de mooiste kunst en de minder bekende pareltjes die ons land rijk is, tot bij ons te brengen. Dit alles op Radio Maria.
2: Ja, Chris, waar gaan we vandaag naartoe?
3: Wel, Jaak, voor de eerste aflevering van Kunstzoekers maken we het ons eigenlijk een beetje gemakkelijk, want we blijven heel dicht bij huis. Het is namelijk zo, beste luisteraars, wij wonen al 40 jaar op dezelfde parochie. Dus in dezelfde kerk zijn we geweest voor dopen, vieringen, lief en leed. Die parochiekerk, dat is voor ons een bijzondere kerk van grote betekenis. Maar niet alleen voor ons, ook onroerend erfgoed. De officiële instantie van Vlaanderen die zich bezighoudt met het beschermen van monumenten, noemt het een bijzondere kerk. Onze parochiekerk is dan wel geen hele oude kerk, maar het is dus wel beschermd erfgoed. Maar voor ik vertel over welke kerk het gaat, Jaak, moet ik jou iets vragen. Waarom zijn wij in deze wijk komen wonen?
2: Dus wij zijn in deze wijk komen wonen omdat het voor ons heel praktisch was. Hier dichtbij is het Sint-Pieterstation. We kunnen dus gemakkelijk met de trein naar ons werk.
3: Ja, wij wonen dus in de buurt van het Gentse Sint-Pieterstation, namelijk in de parochie Sint-Paulus. We nemen jullie vandaag dus mee naar de Sint-Pauluskerk in Gent. Die vind je op de hoek van de Smitsestraat en de Sint-Paulusstraat. Die Smitsestraat komt uit op het groot plein, het Maria Hendrikaplein, vlak voor het station Gent-Sint-Pieters. Wij wonen dus echt op een boogscheut, zegt, van dat station. We zijn allebei jarenlang pendelaars geweest. Jaak, wat denk jij dat ouder is? De wijk met de kerk of het station Gent-Sint-Pieters?
2: Dat is zeker het station Gent-Sint-Pieters. Daarna is dus de wijk telkens aan verder gegroeid en dan is de kerk er gekomen.
3: Ja, dat klopt. Laten we eens even in de tijd reizen. We gaan samen naar het jaar 1900. En we staan hier in de Smitsestraat, zegt, ergens in de wijk. Wat zien we? Geen kerk, geen huizen en ook geen station. Dat was er allemaal toen gewoon nog niet. Wat zien we wel? Landelijk groen. Koeien, veldjes met groenten hier en daar, een boerderij die eten kweken voor de stadsbewoners. Er ligt ook een spoorlijn, maar die ligt gewoon gelijk gronds. Er is nog geen spoorberm. Dat is de spoorlijn van Gent naar Brugge. Maar hier stoppen geen treinen. Het is 1900 en het station van Gent, dat is het station Gent-Zuid, een kopstation in het centrum van de stad. Wij weten dat, hè Jaak? Waarom weten we dat? Waar hebben we dat gezien? Hoe landelijk het hier was toen?
2: Ja, hier in het Museum van Schone Kunsten hangt er dus een schilderij over de Meerstraat, waar je dus mooi ziet dat koeien en bomen toen bestonden in die periode. En de schilderij is van Xavier de Kok.
3: Ja, en huizen of een kerk of een station staan daar dus helemaal niet op. Daarvoor moeten we verder in de tijd. We tijdreizigers, we gaan nu 20 jaar vooruit naar 1920.
2: Ja, wat is hier veel veranderd?
3: Ja, wat zien we daar in de verte blinken? Een smalle ronde toren, rood en witte steen. net een vuurtoren. En daarbovenop grote wijzerplaten met een klok op de vierkanten. Zodat je van ver kunt zien hoe laat het is. Dat is het torentje van een heel nieuw stationsgebouw. Dat stationsgebouw is indrukwekkend lang. Dat is het station Gent-Sint-Pieters. Dat opende in 1912. En daar rond zien we nieuwe lanen en straten waar volop huizen worden gebouwd. Een hele nieuwe wijk rond dat heel nieuw station. Er is hier ook al een nieuwe parochie. De parochie Sint Paulus sinds 1902. En verder zien we ook een grote school. Het Sint Pieters Instituut. Een school dat de dames van het christelijk onderwijs hebben opgericht in 1906. Dus op die 20 jaar tijd gaan we eigenlijk van een landelijk gebied naar een nieuwe stadswijk in opbouw.
2: Chris, kijk eens naar die straatnamen. Koningin Elisabethlaan, Koning Albertlaan, Prinses Clementinelaan. En kijk eens naar die huizen. Hier wonen geen arme mensen, denk ik.
3: Dat klopt. De nieuwe wijk rond het nieuw station is echt bedoeld voor de burgerij. Rond 1900 kent de stad Gent een hele grote groei. Heel veel mensen komen van het platteland in de stad werk zoeken. Er wonen hier, het is eigenlijk het moment van beluiken en arbeidershuisjes. Maar hier in deze wijk zul je geen beluiken vinden. Het is echt bedoeld voor de betere burgers, zeg maar de middenklasse van toen. Is het goed, Jaak, als ik je een stukje voorlees uit de oprichtingsakte van de parochie?
2: Jazeker, ja. Lees maar.
3: Ik citeer dus, hè. Inziende de vurige begeerte der gelovigen bewonenden de Kortrijkse Steenweg onder de parochie van Sint-Pieters buiten te Gent en de altijd aangroeiende bevolking deze parochie, beoogende de meerdere ere gods en het geestelijk welzijn onze diocesanen, gebruikmakende van onze bisschoppelijke macht, gehoord hebben onze synodalen raad en de eerwaarde heer pastoor van Sint-Pieters Buiten, hebben wij goed gevonden de parochie Sint-Pieters Buiten in twee delen te splijten. We stellen dan vast dat de parochianen die wonen op de Kortrijkse Steenweg en de aanpalende straten zullen uitmaken de nieuwe parochie, geplaatst onder de bescherming van de heilige Paulus. In de nieuwe parochiekerk zullen de kinderen gedoopt worden, in hun plichten onderwezen en tot de eerste communie aangenomen worden. Daar zullen ook huwelijken volgens het heilige concilie van Trent plaats hebben, lijkdiensten en alle andere kerkelijke plechtigheden gedaan worden. Getekend door bisschop Stillemans in Gent op 23 december 1902.
2: Die oprichting is in 1902, maar nu is het 1920. De parochie bestaat al 20 jaar en er is nog altijd geen kerk. Hoe komt dat, Chris?
3: Ja, dus die eerste priester van onze parochie die is ingewijd in de Sint-Paafskathedraal, want die had helemaal geen kerk. Dan is er wel een tijdelijk kerkje gekomen en begon een hele zoektocht naar een stuk grond om een echte parochiekerk te bouwen. Wel, en die zoektocht die heeft geduurd tot 1930. Eigenlijk is het de Eerste Wereldoorlog die ertussen komt en roet in het eten gooit. Maar in 1930 wordt er een oplossing gevonden. De grote school, het Sint-Pieters Instituut, die zusters hebben een stuk van hun hof afgestaan als grond voor de kerk. En de bouw begon dus 1930. Het werd een kerk in een heel bijzondere stijl. Het is eigenlijk tijd dat we samen met jullie het eens gaan bezoeken. Onze parochiekerk die net geen 100 jaar oud is. We gaan gewoon te voet, hè? De voordeur uit, even wandelen. Trek de deur dicht, alsjeblieft. Ja, we zijn op weg.

We zijn ondertussen de Sint-Paulusstraat ingewandeld en zien daar al de kerk voor ons liggen. Wat vooral opvalt is de kleur. Het is een hele witte kerk. Witte muren en rode, donkerrode daken met pannen op. Heel, heel sober. De witte kleur komt door de steen. Het is bekleed met gobertangensteen. Een steen uit Waals-Brabant eigenlijk, uit België, dat zo wat grijs-wit is. En dan de vorm. Vooraan heb je een hoge vierkante toren met kleine vensters in, met ronde bogen. Het lijkt een beetje op een toren om een kasteel te bewaken. Naast de grote toren is er nog een klein torentje en die heeft zelfs schietgaten. Dan heb je de lange, hoge middenbeuk achter de toren. En daarnaast een lagere zijbeuk. En helemaal rechts zie je een half ronde vorm. Dat is het koor van de kerk. Half rond met een halve koepel erop. Eigenlijk is de kerk vooral rechte lijnen, maar ook dan gebogen lijnen. Een heel mooi samenspel. Allemaal op elkaar afgestemd, zou ik zeggen. Deze stijl noemen we neo-romaans. Als je kijkt, zie je dat het geen oude kerk is vol kunstschatten. Dat mag je niet verwachten. Boven de toren heb je ook een windhaan, zoals op zoveel kerken. De symboliek van de windhaan, dat leggen we wel eens in een andere uitzending uit. Maar de toren zelf springt vooruit. We kunnen dus onder de toren gaan staan. Je kunt met de auto, want er waren toen al auto's, tot onder.

ruim, wit, want ook van binnen is het een hele sobere witte kerk. En licht, heel licht. En ook weer hier ronde bogen, ronde gewelfbogen ook. En achteraan, achter het hoogaltaar, heb je die grote halfronde koepel. Het is een heel harmonieuze kerk als je binnenkomt. Het straalt soberheid, sereniteit uit. En dat is geen toeval, want het gebouw, maar ook heel het interieur, is samen ontworpen. Dus alles wat je hier ziet van versiering is eigenlijk speciaal ontworpen voor deze kerk en een groot deel ervan ook gelijktijdig met de bouw van de kerk zelf. En als je binnenkomt zoals wij nu, wanneer de zon schijnt, dan valt heel mooi het licht. Aan de ene kant door de witte glazen, een heel aantal glazen zijn gewoon wit. Wat verklaart dat de kerk zo licht is, maar ook door de gekleurde brandglasramen, wat mooie kleurrijke vlekken geeft op de witte muren. We hebben hier een afspraak met eerwaarde heer Michel de Beer. Hij was heel lang pastoor hier in de parochie Sint-Paulus. Hij is nu op rust, maar wij noemen hem nog altijd meneer pastoor. En van dat rusten komt ook niet veel in huis, want hij is nog bijzonder actief.

0: Ondertussen is de pastoor van onze parochie bij ons gekomen in de kerk. Hartelijk dank, meneer pastoor, dat u bereid bent om ook wat te vertellen voor de luisteraars van Radio Maria. Mag ik u eerst vragen, hoe lang bent u hier eigenlijk al pastoor, ongeveer?
1: Ik denk dat het exact 34 jaar is. Althans, indien men de jaren erbij telt,

0: Op pensioenstelling.
1: Ja, die mogen zeker
0: ben vrijwillig. Ja, ik ben vrijwillig nog wat langer gebleven, zolang ik de krachten heb en de gezondheid om het te doen. Maar het was eigenlijk, men heeft dat ook gevierd. Officieel was het 25 jaar. Ja, dan ben ik een beetje over die leeftijd gegaan, officieel toch. Maar dan uiteindelijk heeft het bisdom mij gevraagd om een taak neer te leggen en om mij te melden dat er een opvolger was, hè, wat natuurlijk zeer gelukkig was. Maar ik doe het heel graag. Ik doe het verder. En de nieuwe pastoor, de jongere nieuwe pastoor, is, mag ik zeggen, zeer blij dat hij toch want hij heeft nu 6 parochiekerken die alle 6 nog in werking zijn. En dat is natuurlijk enorm veel werk. Hè. Je kunt het niet allemaal doen. Er wordt wel nog wat bijgestaan door de vroegere pastoors, maar nu ben ik denk ik nog de enige vroegere pastoor. Samen met een diaken in Zwijnaarden. Maar voor de rest, ja, goed.
1: Maar na zoveel jaar zult u de kerk wel van binnen en van buiten kennen. En mijn vraag aan u is, vindt u het ook een bijzondere kerk? En waarom dan?
0: Wel, ik was van bij het begin, toen ik de eerste keer deze kerk zag, was ik van bij het begin een beetje veroverd door die kerk, door die ruimte. Toen ik binnenkwam, viel het mij op hoe breed de middenbeuk van die kerk was, hoe aantrekkelijk de ruimte, hoe mooi ook, hoe evenwichtig. Het is een neo-Romaanse kerk, maar in de meeste Romaanse kerken valt het op dat de middenbeuk zeer smal en hoog is, terwijl hier de middenbeuk heel breed is, wat mogelijkheden biedt om de liturgie te verzorgen op een aangename manier. Ik heb mij zitten afvragen, omdat ik altijd een beetje de droom gekoesterd heb om niet alleen pastoor te zijn, maar ook architect. Het is een van mijn beroepen die ik graag had uitgeoefend. Ik heb veel belangstelling voor architectuur. En toen ben ik beginnen nadenken en ik heb gekeken naar de gewelven van de kerk, het brede gewelf en hoge gewelf van de middenbeuk. En toen zag ik dat de 2 zijbeukjes veel smaller waren, maar ook veel lager. En ik zat mij af te vragen hoe het mogelijk was dat zo'n grote middenbeuk de zijwaartse druk van zo'n brede boog kon opvangen. Er zijn geen steunberen aan deze kerk. De 2 zijbeuken zijn zeer laag. Dus het punt waarop de boog eigenlijk rust, zit eigenlijk in het eilen. En toen ik voor de eerste maal in de zolder van de kerk terechtkwam, heb ik het verstaan. Het is namelijk, het mysterie was voor mij plots opgelost. Ik zag de geweldige grote spanten. Wat de spant is, het structurele element dat de boog eigenlijk verstevigt. En de grote spant, dus een driehoekige constructie. En wat nieuw was, dat was in gewapend beton. En de kerk is in 1930 gebouwd. En dat is de tijd waarop de eerste maal op grote schaal gewapend beton werd gebruikt. En dus de benedenkant van die grote spanten, die omklemmen als het ware de boog en houden de boog bij elkaar. En dat is, maar je ziet het natuurlijk niet in de kerk, je ziet alleen de boog. Maar boven, als je op zolder loopt, dan zie je inderdaad de boog onder u. Je loopt er bovenop, maar de spant, de zijkanten en de onderkanten van die spant, die omklemmen als het ware de hele boog. Dat is zeer merkwaardig en nieuw voor die tijd. Ongezien eigenlijk, ongezien, omdat het een totaal origineel constructie element is. natuurlijk. Daarnaast zijn er zeer veel mooie, buitengewoon mooie, mooie elementen. Het feit bijvoorbeeld dat de kerk gans blank is, maar het is ook te danken aan de parochianen zelf. Want we hebben hier tot 2 maal toe een brandstichting zelfs gehad, een vrijwillige brandstichting. Met als gevolg dat de ganse kerk blakerzwart gemaakt is door de rookontwikkeling. De ganse kerk was vol rook. En dankzij de medewerking van alle vrijwilligers, van de parochianen, is er hier met man en macht gepoetst geworden, ook gelukkig door een professionele ploeg uit Antwerpen, die dat ook zeer mooi hebben afgewerkt. Maar we hebben alle elementen op de grond, de standbeelden, de stoelen, de meubilering van de kerk gepoetst en zo. Dat was een prachtige inspanning van al die mensen die de kerk uiteindelijk zeer genegen zijn. De kerk krijgt ook veel bezoek. Er zijn veel mensen die vanuit het station naar het centrum van de stad trekken. En soms vinden ze de weg langs de Smitsestraat om eventjes dan binnen te lopen in die kerk. En ze zijn, denk ik, telkens aangenaam verrast. Een ander element natuurlijk dat zeer opvalt, dat zijn de lichtramen. Hè,
1: de
0: glasramen natuurlijk, hè, met schitterende kleuren. De kleine glasraampjes in het koor zijn statisch. Het zijn allemaal heiligen, de patroonheiligen van deze kerk en zo. En van het land. Maar dan hebben we ook prachtige taferelen. Bijvoorbeeld de 6 taferelen in het transept, links en rechts van ons, zijn taferelen uit het leven van de heilige apostel Paulus, want het is de Sint-Pauluskerk gewijd aan die vurige apostel, zijn bekering uit het Jodendom en dan zijn missiereizen en uiteindelijk zijn dood als martelaar, zijn onthoofding in Rome. Maar ook de hele constructie van de opvatting van de glasramen is merkwaardig. Bijvoorbeeld, er zijn 3 glasraampjes op het einde van de linkerbeuk, de linkerzijbeuk, die zijn gewijd aan de Eucharistie. De rechterzijbeuk, dat kapelletje is gewijd aan Maria. Links en rechts, boven het transept heb je langs de ene kant een glasraam, een roos, zoals men dat noemt in het Frans, een rosace, met schitterende klank, kleurrijke tafereel van profeten, van apostelen en zo meer, die Christus opbrengen. En langs de andere kant zijn het allemaal illustraties van de litanie van Loreto. Loreto is een plaats in Italië, bekend om zijn bedevaartsoord en ook om zijn litanie, met alle mogelijke titels voor Maria. En in het midden de kroning van Maria door haar eigen zoon, Jezus. Dan hebben we de zijbeuken, telkens 3 lichtramen, glasramen, langs weerskanten dus, en telkens gewijd aan taferelen uit het Evangelie, met altijd de nadruk op de barmhartigheid. Het zijn allemaal zondaars en zondaressen die op een wonderbare wijze vergiffenis krijgen, omdat zij ootmoedig zijn, nederig en niet met zichzelf ingenomen. En dan hebben we nog aan de ingang links een klein kapelletje, de doopkapel, met ook 3 glasramen gewijd aan de doopliturgie. En langs de andere zijde 2 glasraampjes gewijd aan het lijden van onze Heer Jezus. als je dat allemaal mooi samen ziet, dan beseft je dat wie die glasramen heeft, de onderwerpen die door deze glasramen worden belichaamd, dat die bijzonder goed uitgedokterd zijn. Er is een hele constructie, een mentale constructie van de onderwerpen van die glasramen.
1: Meneer Pastoor, naast het hoogaltaar rechts staat er nog een heel opmerkelijk Mariabeeld. We zien eigenlijk alleen nog maar aan de vorm dat het een Mariabeeld is, want het ziet helemaal zwart geblakerd. Wat is het verhaal achter dat Mariabeeld?
0: Ik heb dat Mariabeeld zelf ontdekt in de kelder van de pastorie, gewikkeld in een deken. Toen ik het deken wegnam, zag ik die gestalte van Maria, ongeveer een goede meter hoog, maar zeer herkenbaar. Zij houdt het kind Jezus in haar armen. En u ziet nog de aureool rond het hoofd van beiden. En ik vroeg mij af, van waar komt dat? Het kan niet anders dan afkomstig, want er zijn nog dingen in de pastorie die afkomstig zijn uit die kerk. Er was namelijk een hulpkerk gebouwd in de Rijzenbergstraat, een moderne kerk, en die stond in het portaal van die kerk. Het was een zeer mooi, glimmend eikenbeeld, schoon opgepoetst en zeer, zeer opvallend. En die, maar in massief eikenhout. En de Verrijzeniskerk is in het jaar 86 uitgebrand, volledig, vernield. En dat beeld is ook verbrand. Ik zou zeggen van kop tot teen en tamelijk diep naar binnen toe, want het is vol schilfers. En dus dat beeld komt van die Verrijzeniskerk. Opvallend. Dat is dat die silhouet als het ware zeer, zeer mooi bewaard is. Ik ben natuurlijk, dat beeld was uiteraard zeer broos. Ik ben met dat beeld naar de Pinten getrokken bij een kunstenaar, van wie ik vernomen had dat hij vele kunstwerken kon herstellen. Hij heeft dat beeld voorzichtig in een cellulose bad gedompeld, waardoor al die schilfers zijn komen vast te liggen. Zodanig dat die niet verder konden afschilferen en op de grond vallen. Eerst heb ik dat beeld geplaatst in een nis van het appartementsgebouw dat in de plaats gekomen is van de Verrijzeniskerk. Daar staat trouwens nog altijd een kapelletje, een klein kapelletje, waarin het beeld mooi paste. Ik dacht, daar kunnen de voorbijgangers eventjes een herinnering hebben aan de plaats waar die Verrijzeniskerk stond. Maar er groeide een haag tot hoog boven het beeld, zodanig dat het niet meer zichtbaar was. En ook de bewoners van de nieuwe bewoners van dat appartementsgebouw had daar niet zoveel interesse voor. En toen heb ik het beeld weer weggenomen. Het kapelletje staat er nog altijd, ledig. En ik heb het hier in de kerk geplaatst. Ja, ik denk te weten dat ik gepoogd had van er een kleine tekst bij te voegen, namelijk de tekst afkomstig van het boek Exodus, ja, het begin van het verhaal van het boek Exodus, waar Mozes plots wordt aangetrokken in de woestijn door een brandende braamstruik. Maar het wonderen van die brandende braamstruik was dat het niet opbrandde, dat hij bleef branden, maar niet tot as werd herleid. En dus ik heb die tekst gekozen om het beeld van Maria, dat merkwaardig is. Hè. Het is ook verbrand, maar het is niet verbrand en verdwenen. En dat vond ik ook een zeer mooi symbool.
1: Ja, het is eigenlijk een beetje een teken van hoop, zou je zeggen. Hè? Ondanks de brand is een beeld van Maria toch bewaard gebleven.
0: Ja.
1: Meneer pastoor, hartelijk dank dat je voor ons wat hebt willen vertellen. Ja, ik en ik hebben ook alweer wat bijgeleerd, denk ik. En ik neem aan dat de luisteraars van Radio Maria ook wel zullen waarderen dat u daarvoor de tijd genomen heeft.
0: Ja.
1: Hartelijk dank.
0: En ik wil de Radio Maria ook bedanken, want ik heb vele, vele, vele mensen ontmoet in mijn leven die zeer gehecht zijn aan de Radio Maria, die er altijd opnieuw naar luisteren. Ik heb onder andere een kloosterzuster die in de pastorie een onderkomen heeft gevonden en die altijd aan naar Radio Maria luistert en het betekent voor haar echt een beetje haar leven, geestelijk leven.

0: We hebben al over de glasramen het een en het ander gehoord en door meneer Pastoor. Maar we gaan ze nu eens wat van dichterbij bekijken. Jaak, heb jij een van de glasramen die je mooier vindt dan de andere?
1: Nee, niet bepaald. Ik vind ze allemaal even mooi. Ze zijn echt fantastisch om naar te kijken.
0: Ik heb wel een favoriet. Daar gaan we straks eens naartoe. Maar laten we ons gewoon logisch beginnen. We staan nu achteraan in de kerk en we gaan naar links. En we wandelen dan langs de linkermuur naar voren. Het eerste wat we zien is de doopkapel met 3 mooie glasramen. We zien tegen de muur ook een reeks witte beelden. Die zijn tegelijk met de kerk ontworpen. Eigenlijk, die staan hier, net als de glasramen, eigenlijk ongeveer van bij de bouw van de kerk. Maar hier valt iets op. Het is geen wit beeld, maar een buste. Het is een buste in brons. Ongeveer levensgroot, denk ik. En het is van de zalige priester Poppe. In brons, een heel fijn gezicht, open ogen die ons aankijken.
1: Chris, waarom staat dat hier?
0: Wel, priester Poppe heeft geen band, voor zover ik weet, toch met deze kerk, maar wel met de parochie hier vlakbij, dus die aangrenzende parochie, die noemt Sint Coleta. En de zalige priester Poppe werd daar als hele jonge man, 25 jaar maar, benoemd tot onderpastoor in 1916. 1916, een volle oorlogstijd. We hebben al verteld dat Sint Paulus een vrij welvarende wijk is, toch toen het gebouwd is. Wel, zo rijk als de mensen in de herenhuizen rond het station waren, zo arm waren de bewoners van Sint Coleta. Het was er een wirwar van steegjes en beluiken en in de volksmond noemden ze de wijk Slechte Colette. Daar heeft priester Poppe, Wartje Poppe, heel hard gewerkt tussen de jongeren, de kinderen en de werkmensen. Zo hard gewerkt dat het zijn gezondheid volledig heeft ondermijnd. Hij is daar dan na 2 jaar moeten weggaan en op nog geen 34 jaar oud is hij overleden. Toen hij zalig verklaard werd in oktober 1999 door Johannes Paulus II, heeft een kunstenaar uit Gent, Paul de Bruyne, een aantal bustes van hem gemaakt. En dat is wat we hier zien. Een buste gemaakt door Paul de Bruyne. Er staat van dezelfde kunstenaar in de kerk ook nog een paar andere werken. Maar daar komen we nog aan. We waren aan het rondwandelen. We zijn aan de linkerzijkant van de kerk. En we gaan voorbij 3 grote glasramen. En we stoppen aan het derde. Wel Jaak, dit is mijn favoriete glasraam. Waarom? Wij zijn hier vaak met kinderen geweest. Dit glasraam is zo duidelijk van thema en zo aansprekend van thema dat je hier gerust met een kind of iemand die heel weinig over geloof weet kunt blijven stilstaan en dat die wel zullen herkennen wat erop staat. Om te beginnen is het heel kenmerkend voor dit glasraam, net als al de anderen in de kerk, dat de kleuren zo fel zijn. Er is een boord helemaal rond het glasraam. Allemaal kleurige blaadjes en krulletjes. Donkerrood, groen, geel, oranje. En dan het glasraam zelf. In het midden staat Jezus in een lang kleed. En het is alsof hij nog aan het stappen is. Het is helemaal geen statisch beeld van Jezus. Het is een beetje zwierig. En wat heeft hij op zijn schouders, Jezus? Op zijn schouders ligt een schaapje. Dit is de goede herder die het verloren schaapje teruggevonden heeft en in veiligheid brengt. Rondom Jezus zie je verschillende tinten blauw. Dat is de lucht, maar in feite denk ik is het de hemel. Het is niet alleen blauw, er zijn ook gele sterretjes in, of gouden sterretjes. Dat komt ook in meerdere glasramen terug en is echt wel bijzonder mooi. Aan de voeten van Jezus, aan zijn, wel links als we kijken, zie je een groot bruin dier. En dat is natuurlijk de wolf. De wolf heeft een grote muil, gele ogen, witte tanden, een rode tong. Maar verder denk ik niet dat je er schrik van moet hebben. Want de wolf kijkt naar omhoog, naar boven, en Jezus kijkt naar de wolf. Hij is dus eigenlijk al bedwongen, al was het maar door de blik van Jezus. En dan rechts, aan de voeten van Jezus, liggen er nog twee schapen. Het is alsof ze in een wei liggen. Er is wat groen en wat lijkt op bronnetjes water. En die schaapjes liggen erbij, alsof ze helemaal geen zorgen hebben, heel rustig. Ondanks het feit dat die wolf daar toch niet te ver van hen is. Maar Jezus houdt met zijn staf de wolf in bedwang en die schapen weten dat ze veilig zijn. De goede herder waakt over hen. En zie, daarom is dit mijn favoriet glasraam. We wandelen nu een klein beetje verder.

0: Chris, wie heeft dat glasraam gemaakt?
1: Wel, die glasramen zijn eigenlijk allemaal door dezelfde persoon gemaakt. We zijn nu in de dwarsbeuk. In de dwarsbeuk zijn rechts en links 6 glasramen, allemaal over het leven van Sint Paulus. We staan dus links en we gaan kijken naar het middelste glasraam. Een beetje tussen de stoelen door. Ja, de zon schijnt in onze ogen. We zullen een stapje achteruit moeten. Goed, dit is helemaal geen lieflijk tafereel. Als we hier kijken, weer diezelfde mooie boord. Ik weet niet of het vissen of vogels zijn, maar toch precies patronen met dieren in. En het glasraam zelf. Centraal weer een hele rustige figuur. Dat is de heilige Paulus. Maar verder, als we naar boven kijken, donder, bliksem, een mast van een schip, dat stuk is, de zeilen fladderen maar wat in het rond. Helemaal onderaan, de zee, maar geen rustige zee, donkergroene golven met wit schuim op. En daar ligt een man in die zijn armen uitstrekt en probeert op de rotsen te klimmen om zichzelf te redden van de verdrinkingsdood. En in het midden dus een scheepje. En daar staat Sint Paulus, heel rustig, heel kalm, en hij kijkt naar boven. Het is een verhaal uit de Bijbel uiteraard, de schipbreuk van Sint Paulus. Op dat moment is de heilige Paulus al in gevangenschap genomen in Jeruzalem. Hij wordt naar Rome vervoerd, waar hij de marteldood zal sterven. Maar God heeft hem beloofd dat hij en alle opvarenden van het schip veilig zullen aankomen. Toch worden ze getroffen door een storm. Het schip zinkt, de mensen moeten het water in en zich aan hout vastklampen en zo, om zich in veiligheid te brengen. Maar de heilige Paulus blijft kalm, want hij weet dat iedereen veilig de kant zal bereiken, want God heeft hem dat beloofd. Een beetje een analoog thema, denk ik, als de goede herder, vertrouwen op God. Maar ja, hier onderaan is er zo helemaal in het hoekje, we moeten zelfs een beetje achteruit, een klein rood vierkant stukje glas. Zie je dat?
0: Ja, inderdaad. En dat is het kenmerk van de glazen hier.
1: Kun je even lezen wat erop staat?
0: Daar staat erop, Camille Gonton de Foix Gant.
1: Ja, Camille Gonton de Foix. Een heel bekende kunstenaar, een glazenier. Net als verschillende van zijn broers, en daarom zet hij ook de naam van zijn vrouw erop, om zich te onderscheiden van zijn broers. Maar dus een zeer bekend glasatelier. En hij heeft eigenlijk alle glasramen hier in de kerk gemaakt. Die zijn bij hem besteld, maar niet allemaal tegelijk. Beetje bij beetje, ik vermoed, naarmate er geld voor was. Hij heeft een hele eigen stijl. Zoals we al zeiden, de glasramen zijn bijzonder kleurrijk, echt levendige kleuren. Dat kenmerkt hem, maar ook de beweging in zijn glasramen. De mensen staan niet stil, ze bewegen. Als ze knielen, knielen ze echt met hun twee knieën op de grond. Je ziet ook hun gezichten, daar is heel veel uitdrukking op. Dat kenmerkt die Camille Gonton. En toch, wij bewonderen die glasramen. En toch is dat niet altijd zo geweest. Die laatste 6 glasramen bijvoorbeeld. Niet iedereen vond die mooi. En hoe kwam dat? Wel, er was een commissie voor monumenten en landschappen. En zij moesten oordelen over het meubilair en de inrichting van de kerk. Toen die laatste 6 glasramen over Sint Paulus geplaatst zijn, zei de koninklijke commissie dat ze van minder waardige kwaliteit waren en dat ze een blamage waren voor het glasatelier van Gonton. Ja, hoe kan dat nu, zul je denken? Daar zijn 2 redenen voor, hè? Die commissie voelde zich gepasseerd. De kerkfabriek was eigenlijk een beetje overhaast te werk gegaan, of eigenzinnig, ik weet het niet. Ze hadden niet op voorhand het ontwerp voorgelegd aan de commissie. Ze hadden ze gewoon rechtstreeks besteld. Dus de commissie was een beetje op haar teen getrapt, zeg maar. Dat is de eerste reden. De tweede reden is dat tussen de allereerste glasramen, dat zijn die boven het hoogaltaar in de kerk, en de laatste zes van de heilige Paulus, dat daar een tijdperiode tussen zit van 10 jaar. En in die 10 jaar was het werk van Camille Ganton gewoon mee geëvolueerd en had hij meer en meer zijn eigen stijl ontdekt. En ja, dat kon die commissie ook niet zo erg waarderen. Maar wij denken daar nu toch heel anders over. Onze kerk is beschermd erfgoed, dat hebben we al gezegd. Beschermd in het jaar 2003. De commissie die in 2003 oordeelde over die brandglasramen, die zegt dat die brandglasramen van onschatbare waarde zijn. En zij hebben verklaard dat de Sint-Pauluskerk en het interieur samen een uniek en harmonieus totaal kunstwerk uit de vroege jaren 30 vormen. Zo zie je maar hoe smaken kunnen veranderen door de tijd.
2: La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants.

0: bercer mon cœur pour la vie.
1: Chris, laten we nu naar het tweede kunstwerk van Paul de Bruyne kijken.
2: Ja, daarvoor moeten we gewoon nog wat verder naar voor in de kerk. Richting de zijkapel links, dat is de sacramentskapel. Als we voor de sacramentskapel staan, heb je links tegen de muur opnieuw een kunstwerk in brons. En dit stelt de heilige Paulus voor. Het staat er gewoon op, dus je hoeft er niet aan te twijfelen. En het hoofd van de heilige Paulus op dit bronzen donker kunstwerk is wel opmerkelijk. Want zijn gezicht is eigenlijk in twee helften verdeeld. Rechts is het helemaal vlak, heeft hij eigenlijk geen gezicht. Het is gewoon een vlakke plaat, zeg maar, met een opening in. Waar zijn oog moet zijn, is een ronde opening. En links dan heb je een compleet gezicht met haar, een neus, een mond en een oog dat wijd open rondkijkt. Dit stelt de heilige Paulus voor. Voor zijn bekering, blind dus eigenlijk. Hé? En dan links na zijn bekering de vurige heilige die de mensen gaat bekeren, die volop leeft. En het is ook het werk van kunstenaar Paul de Bruyne, die eigenlijk vooral bekend is omwille van zijn keramiekwerk. En nu zijn we aan de sacramentskapel en hebben we ook weer glasramen. De derde rechts, dus, is ook wel een opmerkelijke. We gaan er niet te veel op ingaan. Maar het is de heilige Tarsitius, een hele moedige jongen en ook wel een mooi verhaal om aan jongeren te vertellen. Maar wij kijken nu even naar het tabernakel. Onze kerk is dus van 1930. Het is in een neo-Romaanse stijl, maar er zijn ook heel wat elementen die echt uit het jaar 1930 komen. En het tabernakel is daar één van. Het is in koper, vrij blinkend, en het is versierd met afbeeldingen van de vier evangelisten. Maar je ziet aan de stijl, we noemen dat art deco, zo wat lang uitgerokken figuren, ook wel een zekere statigheid, dat het effectief een werk is van tussen de twee wereldoorlogen. Hetzelfde geldt voor de koorbanken. Daar zijn hele mooie engelenfiguren op. Maar nu gaan we even onderbreken, denk ik, met een streepje muziek.

0: Ondertussen zijn wij tot aan de middenbeuk gewandeld. We staan ongeveer ter hoogte van het altaar. En waarom stoppen we hier? Als je hier naar boven kijkt in de kruisbeuk, zie je links en rechts, boven de glasramen van Sint Paulus, zie je grote roosvensters. Ook bijzonder mooi, nu dat de zon erop schijnt. Wij gaan vooral kijken naar het roosvenster aan de rechterkant.
1: Waarom noemen ze dat een roosvenster?
0: Een roosvenster, dat komt echt van het woord roos. Zo'n roosvenster is altijd helemaal rond. En dan heb je een kantwerk van steen. En die stenen die verdelen het venster in blaadjes. Een kelk in het midden, hé, een hart eigenlijk. En daar rond dan blaadjes van een roos. En ook het roosvenster waar we nu naar kijken, heeft die vorm. Het is een perfect rond venster. In het midden een kleinere ronde cirkel. En daar dan 10 rozenblaadjes rond. De cirkel in het midden maakt duidelijk wat het thema is van dat roosvenster. We zien Maria al zittend. In een blauw kleed, blauw-wit, een klein beetje rood. En daar, zij buigt wat voorover. En rechts van haar is God in het rood. En hij zet een kroon op haar hoofd. Het is de kroning van Maria in de hemel. Jaak, welke figuren herken je zo in de blaadjes als je kijkt? Wat zie je daar al?
1: Als ik kijk, zie ik daar rozen, een lelie, een toren.
0: Ja, wel, rozen en lelie, een toren. Sommige luisteraars weten misschien wel al wat die 10 glasramen voorstellen. Het zijn titels van Maria. Titels uit de litanie van Loreto. Zoals je hebt, zetel der wijsheid, toren van David. Wat mooi is aan de, het is de derde, als je in wijzerzin begint te tellen. Daar zie je dus een toren en daarnaast een engel en die speelt op een harp, toren van David. Bij elk rozenblaadje staat er een engel met een muziekinstrument, allemaal verschillende. Wat hebben we nog? Mystieke roos, morgenster enzovoort. Dat zijn de titels van Maria uit de litanie van Loreto. Loreto is een stadje in Italië en de litanie van Loreto gaat minstens 900 jaar terug in de tijd. Als je daar meer wil over weten, moet je maar eens kijken op de website van Radio Maria, want daar staan podcasts op die gaan over de verschillende titels van Maria. Dit roosvenster, net als andere brandglasramen in de kerk, is het werk van Camille Gonton. Nu is dit niet de enige plaats in Vlaanderen waar je zijn werk kunt zien. Hij had een heel goed draaiend atelier. Hij heeft heel wat glasramen gemaakt voor binnen- en buitenland. Wil je werk zien van hem, dan kun je bijvoorbeeld naar Ronsen, naar de Sint-Martinuskerk. Maar ook in Zeelen, Dendermonde, Berlare, Antwerpen, Brussel, zelfs Mechelen in de Sint-Rombouts kun je werk zien van hem en ook in het buitenland. Engeland, Duitsland, tot Congo en China toe. Hij was dus best wel een bekende figuur in zijn tijd. Jaak, jij bent eens gaan zoeken waar zijn atelier was, hè?
1: Ja, ik ben gaan kijken en dat is dicht bij de coupure, namelijk in de Theresianenstraat 24 in Gent hier. Zijn op zijn naamplaats aan zijn deur staat er dus Cam van Camille Gonton de Foix. De hevel is versierd in keramiek in dezelfde elegante, zwierige stijl. De tekeningen op de hevel stellen de brandglas schilderkunst voor en 2 figuren met de inscriptie Ars et Labor. Dat wil zeggen kunst en ambacht.
0: Ja, voor wie geïnteresseerd is, moet maar eens in Gent langs de Theresianenstraat wandelen of fietsen. Maar nu we hier in de Middenbeuk staan, hebben we ook een goed zicht op de gewelven. Als je naar rechts kijkt, zie je het mooie orgel. Maar daarboven zie je dat de muur toch nog een aantal zwarte vlekken heeft. En die zwarte vlekken, dat brengt ons terug naar juli 2023. We hadden in de krant al gelezen dat er een brand was in de Sint-Pauluskerk. Ja, dat was toch wel even schrikken. We zijn de volgende dag gaan kijken en er hing een briefje op de deur. En wat staat er op het briefje? Op vrijdagavond 2 juni 2023 werd onze geliefde Sint-Pauluskerk voor de tweede maal slachtoffer van opzettelijke brandstichting. De schade is aanzienlijk. De voormalige bidkapel links van de linkerzijingang is volledig uitgebrand. Gordijnen van bichtstoelen, kerkstoelen enzovoort zijn vernield. De rookschade is aanzienlijk. Alle binnenmuren zijn beslagen met een fijne roetlaag. Het reinigen van de kerk zal maanden in beslag nemen. Dankzij de bewakingscamera's werd de dader herkend en door de politie gearresteerd. De zondagsviering zal plaats hebben in de tuin van de pastorie om 10:30. En ik kan alleen maar zeggen dat die zondagsvieringen toen in de tuin van de pastoor een grote indruk hebben nagelaten. Niet alleen omdat het in de buitenlucht was, maar ook omwille van het grote gevoel van solidariteit dat er op dat moment onder de parochianen was. Misschien horen jullie nog wat lawaai op de achtergrond. Dat zijn de werken die nog bezig zijn in de bidkapel om die te herstellen. Van hieruit zien we ook goed de 8 beelden, links en rechts langs de rechter- en linkerzijmuur. Plaasteren beelden, gewoon witte beelden. Maar die zijn ook niet altijd zo wit geweest, want die waren net als de rest van de kerk helemaal bedekt met een laag roet. En Jaak, jij kunt ons meer vertellen over hoe dat die gereinigd zijn.
1: Ja, inderdaad. Dus die zijn gereinigd dus met een product dat we dus gekregen hebben, dus van die professionele firma. We hebben dus met een fijn penseel alle plooien van de kledij, van die beelden, mooi kunnen reinigen met de roet er verwijderen en dan afdoppen met een papiertje, zodat de roet verwijderd was. En dat was wel serieus nog een hele grote klus. Van er waren dus hier aan de zijkant dus 2 keer 4, dus 8. En hier vooraan ook nog eens 2 beelden. Dus in totaal 10 beelden dat we moesten reinigen.
0: Ja, het was wel een geduldwerkje, hè? Want die roet ging er toch niet meteen af. Het was laagje per laagje dat jullie die verwijderd hebben. Maar het resultaat mag gezien worden, hè? De rechterzijkapel van de kerk vlak naast het roosvenster dat gewijd is aan Maria, is ook aan Maria gewijd. We gaan een beetje dichterbij de Mariakapel om een goed zicht te hebben op het beeld dat er staat. Ja, wat voorzichtig. Ja, dit beeld is toch heel anders dan de andere beelden in de kerk. Als je er naar kijkt, 1, het is van marmer. En het is allemaal heel slank, gestileerd, elegant. Dit is een beeld dat duidelijk uit de periode 1930 komt. Wat we de Art Deco noemen. Ze heeft een heel lieftallig gezichtje. Maria, ze staat kaarsrecht. Ze heeft haar armen gekruist over de borst. En de plooien van haar mantel en ook de plooien van haar lange mouwen, die vallen recht naar beneden. Rond haar hoofd is er een krans van 12 sterren, 12 lampjes. En dan aan haar voeten. Daar zie je dat ze staat op een maansikkel. En je ziet ook een slang kronkelen. Die slang heeft een appel in zijn bek. Je ziet zijn scherpe tanden. En Maria, haar rechtervoet, eigenlijk haar hiel, staat op de slang. Eigenlijk ter hoogte van de kop van de slang. Die maansikkel is een verwijzing naar de Bijbel, naar het laatste boek, naar de Apocalyps. En die slang met de appel, dat herinnert ons natuurlijk aan het verhaal van Adam en Eva, helemaal aan het begin van de Bijbel. Eva werd verleid door de slang die zei: eet van de vrucht van deze boom, de kennis van goed en kwaad. En Eva die kon niet weerstaan aan de verleiding en beet in de appel. Maar Maria, als een tweede Eva, die gaat niet in op de bekoring van de slang. Integendeel, ze vertrapt de slang en maakt zo een einde aan het kwaad. Als besluit van onze wandeling in de Sint-Pauluskerk willen we heel graag een kaarsje aansteken hier voor het beeld van Maria. Een kaarsje voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria. Ja, ik ga nu het kaarsje op de staander zetten voor het beeld. En wij gaan dan stilletjes aan naar buiten om de uitzending af te ronden.

0: En hier staan we dan weer buiten onder de kerktoren. Weer in de drukte van de stad. Om even samen te vatten, wat hebben we gezien? We hebben de Sint-Pauluskerk in Gent bezocht. Die kerk ligt in de Smitse straat. Het is een kerk uit 1930. Wat we noemen neo-romaans, maar ook met een aantal heel typische kenmerken van de stijl van toen, de Art Deco. We hebben echt niet alles aan jullie voorgesteld, maar we hebben toch wel al veel gezien, denk ik. Vooral de mooie glasramen die heel typisch zijn voor deze kerk en die samen met het geheel als één harmonieus geheel beschermd zijn door onroerend erfgoed. Willen jullie de kerk eens zien? Wel, het is maar een paar minuutjes wandelen van het station Gent-Sint-Pieters. Dus stel dat je trein veel vertraging heeft, of dat je toch eens in de buurt bent, neem gerust een kijkje. Jullie zullen daar altijd welkom worden ontvangen. Meer informatie zul je wel kunnen terugvinden op de website van Radio Maria. Wij willen jullie luisteraars hartelijk bedanken en hopelijk tot de volgende aflevering van Kunstzoekers.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: En een zeer fijne middag gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom. Het is 12:00 geworden en we bidden samen het Angelus. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het al 6:06 op deze dinsdag 29 september. We vieren vandaag het feest van de heilige aartsengelen Michael, Gabriel en Rafael. In de Heilige Schrift worden met deze drie namen engelen aangeduid die door God belast werden met een bijzondere opdracht met betrekking tot het heil van de mensen. In het christelijk spraakgebruik worden zij daarom van oudsher aartsengelen genoemd. Eeuwenlang werd op 29 september de inwijding herdacht van de basiliek van de heilige Michael aan de Via Salaria buiten Rome. In deze viering heeft men vaak ook de andere engelen opgenomen. Aangezien de heilige engelbewaarders een afzonderlijk gedenkdag hebben, beperkt de viering van vandaag, van 29 september, zich thans tot de drie aartsengelen: Michael, Gabriel en Rafael. Voor het middaggebed van vandaag, beste luisteraars, nemen we de hymne van het morgengebed. Dat is op pagina 1439. De antifoon nemen we op pagina 1442. De psalmen zijn de psalmen van de dag, dinsdag in de tweede week. Dat is vanaf pagina 922. De korte schriftlezing kan u dan terugvinden op pagina 1442. En het slotgebed nemen we dat van het ochtendgebed en dat is op pagina 1441. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Aartsengelen, gij staat zo schoon, rondom de goddelijke troon, in tof des hemels opgericht, als luchters van aanzienlijk licht. Gij eerste engel Michael, die voert het hemelse bevel, sta voor ons in, houd voor ons stand, red ons met sterke rechterhand. Gij, Gabriel, die aan de maagd het geheim vertelt dat God behaagt, wijs ons de weg der waarheid aan, leer ons in liefde voort te gaan. En Rafael, sta gij ons bij, naar het hemels heil verlangen wij. Geef gij ons krachten voor de reis, geleid ons naar het paradijs. Ja, al gij engelen in het licht, die lof zingt voor Gods aangezicht, ontvangt ons in uw lichterij, laat ons zo zalig zijn als gij. Lof zij in alle eeuwigheid, aan Vader, Zoon en Geest gewijd, eenzelfde lofzang zingt uw koor, o engelen, de eeuwen door. Zie, Gabriel, die ik in een visioen had aanschouwd, kwam naar mij toegevlogen, raakte mij aan en gaf mij inzicht. Gedenk toch het woord tot uw dienaar gesproken, waarop ik mijn hoop heb gesteld. Want dit is mijn troost in al mijn ellende, dat ik in uw uitspraken leven vind. Hoogmoedigen honen mij zonder genade, maar ik wijk niet af van uw wet. Ik denk aan uw oordeel eertijds gegeven, en daarin vind ik mijn troost. Ik ben verontwaardigd over de zondaars, die onverschillig zijn voor uw wet. Wat gij hebt beschikt, zing ik uit als een loflied, in ieder verblijf van mijn pelgrimstocht.
Desnachts gedenk ik uw naam, Heer, en steeds onderhoud ik uw wet. Mijn enige zorg was immer dat ik uw bevelen volbracht. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De dwazen beweren er is geen God. Bedorven zijn ze, verfoeilijk hun daden. Geen één die het goede doet. De Heer beziet uit de hemel de mensen, of er begrip is en zoeken naar God. Maar allen zijn afgedwaald, lopen verloren. Geen mens die nog goed doet, niet één. Komen die boosdoeners nooit tot bezinning? Zij die mijn volk verslinden als brood, die God niet willen erkennen? Eens zullen zij beven van angst, want God verstrooit het gebeente van ieder die u belaagt. Dan zal men de spot met hen drijven, als God zich tegen hen keert. Uit Sion komen voor Israël redding, als God doet verkeren het lot van zijn volk. Zal Jacob verheugd zijn, zal Israël juichen. God, sta mij bij met uw naam, kom voor mij op met uw macht. Luister, o God, naar mijn bede. Hoor wat mijn mond u zegt. Overmoedigen vallen mij aan. Brutaal staan zij mij naar het leven. Zonder te denken aan God. Toch is het God die mij helpt. De Heer die mijn leven bewaart. Gaarne zal ik u offers brengen. Prijzen, o Heer, uw weldadige naam. Die mij gered heeft uit iedere nood. Mijn vijanden zag ik vernederd. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zie, Gabriël, die ik in een visioen had aanschouwd, kwam naar mij toegevlogen, raakte mij aan en gaf mij inzicht.

Korte schriftlezing. De engel Gabriël sprak met mij en gaf mij inzicht. Hij zei: Daniël, deze keer ben ik uitgegaan om u te onderrichten. Reeds bij het begin van uw gebed is er een woord gesproken en ik ben gekomen om het mee te delen. Waarlijk, gij zijt een bevoorrecht man. Neem het woord dus in u op en tracht de openbaring te begrijpen. Vereerlijk de Heer al zijn legerscharen, trouwe knechten die doet wat hij wil. Laat ons bidden. God, wonderbaar is uw voorzienigheid. Engelen en mensen hebt gij tot uw dienst geroepen. Wij vragen, als zij die bij u in de heerlijkheid aanwezig zijn en u dienen als de Allerhoogste, bij ons de boden van uw vreugde zijn, de bewaarders van uw vrede. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de mysteries van het licht.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
0: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste mysterie van het licht. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. Jezus, de onschuldige, daalde af in het water. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede mysterie van het licht. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Cana. De moeder van Jezus wendde zich tot hem. Ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tot haar: vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
0: behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde mysterie van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods. Jezus zei, als ik omhoog gegeven ben, zal ik allen tot mij trekken. Ontvang de Heilige Geest. En wie de zonden vergeeft, zijn ze vergeven.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde mysterie van het licht. Jezus wordt van gedaante veranderd. Jezus besteeg de berg met Petrus, Johannes en Jacobus. Terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
0: behoed ons voor het vuur van de hel,
1: breng alle zielen naar de hemel,
0: vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde mysterie van het licht. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Jezus zond Petrus en Johannes vooruit om het paasmaal gereed te maken. Als een dienaar waste Jezus de voeten van zijn leerlingen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Beste luisteraars, in de eerste uitzending hebben we kennis gemaakt met Marie Guillard, een vroom kind in een christelijk middenstandersgezin, woonachtig in Tours in Frankrijk. Zij krijgt op haar zevende een mystieke genade die op een bijzondere uitverkiezing wijst. Op haar zeventiende wordt zij uitgehuwelijkt aan Claude Martin, die kort na de geboorte van hun zoon Claude overlijdt. Marie brengt het bankroet van het zijdebedrijf van haar man tot een goed einde en neemt op vraag van haar zus de huishouding van haar over, evenals de leiding van het transportbedrijf van haar schoonbroer. Ondertussen verenigen zielsvervoeringen haar met de drie goddelijke personen, op een manier die voor haar omgeving verborgen blijft, maar die Marie harmonieus met haar talloze bezigheden weet te combineren. Dan laat de roep naar het religieuze leven zich opnieuw voelen. Die roep brengt haar bij de Ursulinen, toen nog slotzusters met school en internaat. De scheiding met haar zoon is onherroepelijk en wordt een blijvende wonde voor moeder en zoon. Het is 13 jaar geleden dat God zich meester maakte van de ziel van deze jonge vrouw. Marie werd de bruid van het mens geworden woord. Met Kerstmis 1633 komt haar apostolische roeping aan het licht. Een profetische droom toont haar een mysterieus en nevelig land, waarop de blik van de maagd Maria en het kind Jezus rustte. Een jaar later, in de eerste dagen van 1635, wordt haar de betekenis van deze droom bekendgemaakt. Marie schrijft: op een dag zat ik op mijn plaats in het koorgestoelte en was ik in gebed voor het Allerheiligste Sacrament. Toen mijn geest in één oogwenk in God vervoerd werd en opnieuw dit grote land zag dat mij al eens getoond was. De aanbiddelijke majesteit sprak dan deze woorden tot mij: ik liet je Canada zien. Je moet erheen om er een huis te bouwen voor Jezus en Maria. Deze woorden gaven geest en leven aan mijn ziel. En Marie denkt nog alleen aan de verwezenlijking van haar roeping. Alles gaat in zijn werk door een samenloop van omstandigheden. Zij heeft er helemaal geen deel aan. Een jonge, rijke weduwe uit Alençon, Marie-Madeleine de la Peltrie, wenst namelijk met de hulp van Jean de Bernière in Quebec een religieus huis te stichten dat zich zou ontfermen over bekeerde indianenmeisjes. Nadat jezuïeten haar over Marie gesproken hebben, gaan beide haar in Tours bezoeken en in 3 dagen is alles beslist.

Marie de l'Incarnation verlaat Tours op 22 februari 1639. Op doortocht in Orléans ziet zij voor het laatst haar zoon, die nu 19 is. Daarna scheept zij op 4 mei in voor Nieuw-Frankrijk, op de Saint-Joseph in Dieppe. De drie Ursulinnen en de stichteres mevrouw de la Peltrie worden vergezeld door drie hospitaalzusters van Dieppe, die naar Quebec worden uitgezonden om een godshuis te stichten. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat godgewijde slotzusters de oceaan oversteken. De reis zal bijna 3 maanden duren en is niet zonder gevaar, zoals toen een gigantische ijsberg het schip haast verbrijzelde. Marie en haar gezellinnen zetten op 1 augustus 1639 voet aan wal in Quebec. Het gehucht telt dan slechts 5 of 6 stenen huizen en enkele tientallen blokhutten rond een onbeduidend fort. De Franse bevolking overstijgt de 200 inwoners niet. Langs de kust van Beaupré liggen enkele afgelegen boerderijen. In dit land, dat voortaan het hare is, zal Marie de 33 jaren doorbrengen die haar resten. En welke jaren? Met al de geestdrift, ijver en hartstocht van haar apostolische ziel zal zij bewust aan een nieuwe kerk in wording werken. Sinds de expeditie van Samuel de Champlain in 1603 vindt de Franse aanwezigheid geleidelijk ingang in de vallei van de Sint-Laurens. Champlain vestigde in 1608 een eerste nederzetting in Quebec, een simpele post voor de bondhandel. Dat zal de toekomstige hoofdstad van Nieuw-Frankrijk worden. De evangelisatie van Canada kent in 1632 een doorbraak. De Jezuïeten, die in 1625 voor het eerst aan de oevers van de Sint-Laurens aanmeren, doch na de inname van Quebec door de gebroeders Kirk in 1629 terug naar Frankrijk worden verdreven, kunnen in 1634 na het verdrag van Saint-Germain-en-Laye terugkeren, omdat Frankrijk zijn Amerikaanse gronden terugkrijgt. De paters van de Sociëteit van Jezus krijgen in de vallei van de Sint-Laurens de leiding over de nieuwe kerk. Pater Paul Lejeune is hun eerste overste. De meest belovende missionaire onderneming is onbetwistbaar die onder de semi-sedentaire Wendat-Huronen, op de zuidelijke oever van de Georgia Bay, in de richting van de Grote Meren. De Jezuïeten stichten een voorbeeldig missiecentrum, Sainte-Marie des Hurons, in Midland, Ontario, dat de sterke grondslag van een ware christenheid moet vormen. Gedurende bijna 30 jaar bepalen de Jezuïeten de toekomst van Canada. De oprichting in 1627 van de Compagnie van 100 geassocieerden en het toezicht van kardinaal de Richelieu over de kolonie moeten Nieuw-Frankrijk grotere politieke hechtheid waarborgen. Doch in feite zijn het de Jezuïeten die de Franse kolonie in leven houden.
Doch de paters kunnen niet voorzien in alle behoeften van het land. Om de missie met educatieve en caritatieve structuren uit te rusten, doen zij daarom beroep op Ursuline en hospitaalzusters.

Heel het gewicht van de stichting van het Ursulinenklooster in Quebec zou op de schouders van Marie de l'Incarnation komen te liggen. De pas aangekomen Ursulinen vestigen zich eerst in een voorlopig woonhuis aan de oever in de benedenstad. De levensomstandigheden zijn uiterst zwaar in een land met een extreem klimaat. Om zich tegen de kou te beschermen, slaapt men in een met serge gedoubleerd kofferbed. In 1642 verhuist de gemeenschap naar de bovenstad, in een stenen klooster met 3 verdiepingen. Maar in de nacht van 30 op 31 december 1650 wordt het helemaal door brand vernield. Alles moet herbegonnen worden en zonder financiële middelen. Het is ook aan de overste om van de zusters, die elk een eigen persoonlijkheid hebben en die bijna jaarlijks uit verschillende huizen en congregaties van Frankrijk toekomen, één gemeenschap te maken. Dat vraagt ook nieuwe constituties. En daarvoor kan Marie in 1647 rekenen op de medewerking van de jezuïetenpater Jérôme Lallemand. Dan is er nog het verstek van de stichteres zelf, mevrouw de la Peltrie, die in 1641, weliswaar tijdelijk, maar niet minder pijnlijk, naar Montréal vertrekt en de Ursulinen gedurende 2 jaar in het grootste gebrek achterlaat. Marie wordt ook de vertrouwelinge en steun van de jezuïeten-missionarissen Jean de Brébeuf, Charles Garnier, Isaac Jogues en nog anderen. Door haar gebed, maar ook door haar lijden, vergezelt zij hen op hun apostolische tochten en verlangt zelf in hun martelaarschap te delen. In de spreekkamer wordt zij door iedereen over tijdelijke zaken geraadpleegd en neemt zij de gelegenheid te baat om geestelijke raad te geven. Zij is niet alleen moeder van de kerk in opbouw, maar van heel de kolonie. Het leven van Marie is inderdaad verbonden met de politieke geschiedenis van het nieuwe Frankrijk, met de komst en terugtocht van de Franse aanwezigheid, met de Indiaanse oorlogen die de ontwikkeling van de kolonie belemmeren en waarover zij haar correspondenten in Frankrijk nauwkeurig inlicht. Deze tragische gebeurtenissen zijn voor de Ursulinen een verschrikkelijk leed. Zelfs het overleven van de kolonie wordt een tijd lang in vraag gesteld. In 1660 verandert het klooster van de Ursulinen in een vesting uit angst voor een Irokeese aanval tegen Quebec. Marie heeft veel te lijden van de Irokezen, die de boerderijen van het klooster vernielen en haar arbeiders en beste vrienden, de Wendat Huronen en de jezuïeten missionarissen, doden. Zij zal in haar lichaam en ziel telkens een sterke weerslag van de beproevingen voelen die het land treffen, waarvoor zij zich helemaal heeft gegeven. De toestand verbetert pas echt vanaf 1663, wanneer de Franse kroon het lot van Canada in handen neemt en aan de Irokezen invallen een einde maakt.

Marie de l'Incarnation vergeet haar primaire zending op Canadese bodem niet. Zo staat het in het stichtingscontract. Kleine Indiaanse meisjes onderwijzen. Zij zal het beste van zichzelf geven aan degene die zij de vreugde van ons hart noemt. In een van haar brieven spreekt Marie de l'Incarnation over het allereerste Indiaantje dat aan de Ursuline wordt toevertrouwd. Marie Nega Bamar. Het kind is 10 jaar en wordt op 2 augustus 1639 in Sillery gedoopt. Sillery is de eerste reductie in Nieuw-Frankrijk en werd in 1637 opgericht. Een reductie is een door missionarissen gestichte nederzetting voor de Indianen van een bepaald gebied. De missionarissen trachten op die manier te voorkomen dat de Indianen ten prooi zouden vallen aan slavernij en aan de slechte zeden van de kolonisten. Marie schrijft over Marie Nega Bamar. Zij was het zo gewoon om in de bossen te lopen dat men alle hoop had opgeheven om haar tegen te houden. Zij was 4 dagen na elkaar weg in de bossen en liet niets heel van het kleedje dat we haar gegeven hadden. Haar vader, een voortreffelijke christen die heilig leefde, verplichtte haar terug te keren. En dat deed zij. Na nog geen 2 dagen deed zich een bewonderenswaardige verandering voor. Zij leek zichzelf niet meer. Zij had zo een aanleg voor gebed en godvruchtige oefeningen dat zij vandaag voor de meisjes van Quebec een voorbeeld is. Al zijn zij allemaal zeer goed opgevoed. Van zodra zij een fout maakte, kwam zij op haar knietjes vergiffenis vragen en deed haar penitentie met ongelooflijke zachtheid en beminnelijkheid. In één woord, men kon haar niet aankijken zonder door devotie geraakt te worden. Zozeer straalde haar gezicht onschuld en innerlijke genade uit. Marie zal de kleine Françaises en haar kleine wilden, die samen opgevoed worden, met dezelfde tederheid en affectie omringen. Aanvankelijk wil men van de Indiaanse meisjes niet alleen goede christenen, maar ook echte Françaises maken, die met kolonisten kunnen huwen en een gezin stichten. Dat heeft echter geen succes. En het programma om Françaises van hen te maken wordt vlug achterwege gelaten. De bekering van de zielen heeft er voordeel bij. Evenals de integratie van de Indiaanse cultuur die daar de voorwaarde toe is. Marie de l'Incarnation en haar zusters maken daarvoor gebruik door alle middelen waarover zij beschikken, zonder enige moeite te sparen. Onder de leiding van paters Jezuïeten en naar hun voorbeeld begint Marie de inlandse talen te leren. Voor eerst de taal van de Montagnes en de Algonquijnen. Vervolgens van de Huronen en tenslotte van de Irokezen. In die talen vertaalt zij de gebruikelijke gebeden en stelt zij catechismussen en zelfs woordenboeken op. Een pittoreske anekdote. Marie de Saint-Joseph is opvoedster van onze kleine Indiaanse interne van wie ze houdt zoals een moeder van haar kinderen.
Na de gat... Na de catechismus leert zij hun geestelijke liederen zingen en op de viola spelen. Soms laat ze hen dansen op de manier van de wilde. En wanneer mevrouw de la Peltrie, onze stichteres, hen daarbij aantreft, vragen deze kleinen haar in hun onschuld met hen mee te dansen. Zang, in het Latijn, het Frans en de plaatselijke talen, muziek en dans, maar ook afbeeldingen, gewoonten in voeding, zoals de befaamde sagamité, het nationale gerecht van de Indianen, gemaakt van maïspap met stukjes vlees, vis en bonen, en kleding van de inlandse bevolking, waarin het rood overheerst. Marie sluit niets uit om de ander tegemoet te komen en voor Christus te winnen. En dat doet zij met respect voor de Indiaanse culturen en hun onderlinge verscheidenheid.

De brieven van Marie de l'Incarnation tonen een vrouw die tot het uiterste gevoelig blijft. Ook voor het geringste. In de vooruitgang van de evangelisatie en de ontwikkeling van de kolonie. Zo vertelt zij aan haar correspondenten in Frankrijk over de verkiezing in 1663. Over de eerste burgemeester van Quebec en twee schepenen. Over de kleinste voorvallen in de strijd die de nieuwe bisschop Monseigneur de Laval voert tegen de handel in alcohol in ruil voor bevervachten aan een goedkope prijs. Of over de twee grote aardbevingen in 1663 en 1668, waarvan de eerste zelfs de geografie van het land door elkaar schudde. Zij vertelt ook over een voorbijtrekkende komeet en meer prozaïs over ziekte onder de pompoenen en de kweek ervan. En dan, beste luisteraars, beginnen voor Marie de jaren te wegen. In 1657 wordt zij door een ernstige ziekte geveld. Maar zij herstelt. Tot op de laatste dag voert zij met zichzelf strijd om door de ziekte niet nalatig te worden in haar zending. Op 30 april 1672 sterft zij op de leeftijd van 72 jaar. Zij zal in Canadese aarde begraven worden om bij wijze van spreken definitief in deze nieuwe kerk ingelijfd te worden. Na een leven dat zo nauw bij de apostolische veroveringen van die kerk was betrokken. Als dochter van de kerk, zoals zij graag over zichzelf spreekt, wordt Marie moeder van de kerk in Canada. Voor haar dood roept Marie haar kleine wilde, de Indiaantjes, bij zich om op hun gezichtjes de trekken te zien van Jezus Christus die zij in hun ziel heeft willen vormen. En nu een nieuwe periode voor Claude. Na een periode van ontreddering door het vertrek van zijn moeder naar Canada, herpakt Claude zich. In 1641 treedt hij in bij de hervormde Benedictijnen van de congregatie van Saint-Maur en doet op 3 februari 1642 zijn monastieke gelofte in het noviciaat van de abdij van de Heilige Drievuldigheid in de Vendôme. Tot de grootste vreugde van Marie de l'Incarnation. In 1649 wordt hij priester gewijd. Dom Claude Martin wil nu iets weten over het innerlijke leven van zijn moeder, waarvan hij de diepte en de schoonheid vermoedt. Hij stelt zich vragen over de geestelijke weg waarop hij zich vastberaden geëngageerd heeft en vermoedt dat zijn moeder op deze weg een veilige gids kan zijn. Marie was al wel eens vertrouwelijk in haar brieven aan hem, maar nu vraagt Dom Claude een volledig verslag van haar leven. Marie krijgt van haar geestelijke leider, pater Jérôme Lallemand, uitdrukkelijk de toelating. Zij doet dat dus in gehoorzaamheid. De eerste versie, waarmee zij in 1647 begon, zou verdwijnen in de brand die heel het klooster in de nacht van 30 op 31 december 1650 vernield. Marie de l'Incarnation, die de papieren van de gemeenschap toen kon redden, laat haar persoonlijke geschriften vrijwel ten prooi aan de vlammen. De gedachte kwam in mij op
om ze door het venster te gooien. Maar uit vrees dat ze in iemands handen zouden vallen, liet ik ze uit vrije wil over aan het vuur. Want ik verzeker u dat ik niet wou dat iemand ze zou zien. Waarom ook? Het gaat over Gods leiding met mij sinds ik mezelf ken, schrijft zij aan haar zoon. En zij voegt er voor hem bij: ik deed het uit gehoorzaamheid. Maar, mijn dierbare zoon, nu het zo verlopen is, moeten we er niet meer aan denken.

Dom Claude ziet het echter anders. En om te verkrijgen wat hij verlangt, laat hij zijn hart spreken. En aarzelt niet zijn moeder eraan te herinneren dat ze bij hem in de schuld staat. Beste luisteraars, we horen nu Marie zelf aan het woord. U hebt mij opnieuw bezworen met de meest uitdrukkelijke en ontroerende redenen die u kon bedenken en met kleine verwijten ingegeven door uw genegenheid. Zo hebt u mij eraan herinnerd dat ik u in de steek gelaten heb toen u nog heel klein was en u uw moeder amper kende. Dat ik u niet alleen een eerste keer, maar daarboven voorgoed verlaten heb, toen ik uit Frankrijk ben weggegaan. Dat u de aanwijzingen die ik u als kind gaf, niet aankon. En dat u vandaag op rijpere leeftijd bent en ik u de inzichten niet mag weigeren die God mij gaf. Dat u een levensstaat aangenomen hebt die op de mijne lijkt. Dat wij allebei van God zijn en dat dus ook ons geestelijk bezit gemeenschappelijk moet zijn. Dat ik, om niet onrechtvaardig en hardvochtig te zijn, u in uw levensstaat niet mag onthouden wat u kan troosten en dienen om de volmaaktheid te beoefenen waartoe u zich geëngageerd hebt. En tenslotte, dat als ik u die troost geef, u mij zou helpen om degene te zegenen die mij in zo hoge mate deelachtig gemaakt heeft aan zijn genade en hemelse gunsten. Aangezien dit is wat u wil, en als ik enkele ogenblikken aan mijn haast onophoudelijke bezigheden kan ontfutselen, zal ik opschrijven wat mijn geheugen en genegenheid mij ingeven, om het u het volgende jaar op te sturen. Dit schreef Marie op 9 september 1652 aan haar zoon Dom Claude. En ze werkte het inderdaad uit op 9 augustus 1654. Het is de tekst die later zal bekend worden onder de titel Het verslag van 1654. Nadien houdt Dom Claude niet op aan Marie nauwkeurigheden en aanvullingen te vragen. En dat doet zij in een bijvoegsel bij het verslag van 1654. Het bijvoegsel schrijft zij hem in 1656. Dat Marie de genade en gunsten onthult die de goddelijke majesteit behaagd heeft haar in het gebed te geven, zal aan de band tussen moeder en zoon een nieuw gehalte geven. Het verslag van 1654 is het belangrijkste werk van Marie Guillard de l'Incarnation en kan terecht beschouwd worden als een van de meesterwerken van de mystieke wereldliteratuur. Het wekt de bewondering van uiteenlopende theologen als Bossuet en Fénelon, Charles Journet en Henri de Lubac, Albert de Blare en Charles-André Bernard. Hoe is zo'n geschrift tot stand kunnen komen in levensomstandigheden die daartoe zo weinig bevorderlijk zijn als die van een missionaire Ursuline in Quebec? Marie de l'Incarnation wijdt uitvoerig en meermaals over die omstandigheden uit. In de brief die het verslag van 1654 aan haar zoon vergezelt, deelt ze hem mee:
Ik begon te schrijven zonder te weten wat ik zou schrijven. Doch al schrijvend gaf de geest die mij leidt mij in wat hem behaagde. Door de oorzaak en de bron van de dingen bij de toestand van vandaag te brengen. En dat gebeurde altijd zo. Ondanks de vele onderbrekingen en afleidingen door de bezigheden in ons huis.

In de eerste uitzending hoorde u al, beste luisteraars, dat Marie de l'Incarnation bijzonder begiftigd is met de gunst waarover Theresia van Avila spreekt, namelijk het gemakkelijke kunnen verwoorden en interpreteren van Gods bezoeken aan een ziel. Zij is er zichzelf ook ten diepste van bewust, en dat zien we wanneer zij bevestigt: ik was niet van plan dit te schrijven, maar de innerlijke geest heeft mij daartoe gebracht. Of nog: ik zeg gewoon wat ik denk dat de waarheid is, en zoals ik zei, wat de geest die mij leidt mij aanspoort te zeggen. Bij Marie de l'Incarnation is het schrijven als het ware een verlenging van de godservaring. Zeker, het is gedeeltelijk ook een inspanning om te schrijven over gebeurtenissen die vroeger plaats hadden, doch waarvan de draagwijdte en de uitwerkingen aanhouden, zoals Marie zelf bevestigt. Wij mogen dus geloven in de getuigeniswaarde van het verslag van 1654. Zo vat Marie haar schrijfwerk inderdaad op, en zij preciseert dat ook wanneer zij aan Dom Claude over haar retraite in de lente van 1653 schrijft: in die tijd zei mijn overste en leider, eerwaarde pater Lallemand, dat ik aan onze lieve Heer moet vragen mij te laten weten of hij van mij iets wil voor mijn dood. Iets dat zou kunnen bijdragen tot zijn glorie. En Marie gaat daarop in, omdat het haar bedoeling was over zijn leiding te schrijven,

of ook een uitnodiging. Zoals Dom Jamais uitlegt in het voorwoord van het boek, waaraan hij de titel geeft Le témoignage de Marie de l'Incarnation. Het getuigenis van Marie de l'Incarnation. Uitgegeven in Parijs in 1932. Ik citeer daaruit. Want als hun ervaring niet alleen voor de betekenis die zij voor henzelf, maar ook voor ons, aan heiligheid, heerlijkheid en zaligheid heeft, is het omdat hun ervaring ons smaak geeft in de gaven die het christenleven uitmaken en voltooien, en ons uitnodigt er met heel de vurigheid van onze ziel naar te verlangen. Als mystici ons, zoals de heilige apostel Johannes, meedelen dat zij het woord van het leven gezien, gehoord en aangeraakt hebben, is het opdat wij met hen in gemeenschap zouden treden. Met hen die in gemeenschap zijn met de Vader en zijn veelgeliefde Zoon, Jezus Christus, en met hun substantiële band, de Heilige Geest. Hoe uitzonderlijk het leven van mystici ook is, en al kan hun godservaring door het directe en passieve karakter ervan niet meegedeeld worden, toch zijn hun geschriften niet minder een getuigenis, in de sterkste zin van het woord. Zeker, beste luisteraars, zij zijn de uitdrukking van een uitzonderlijke manier van christen zijn. Maar zeggen door hun individuele karakter ook iets over de normaliteit van ieder christenleven. Zo is het ook met de weg die Marie de l'Incarnation gaat en, al valt die zo buiten het gewone, toch is hij zinnebeeldig voor het gewone christenleven.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 29 en wij zijn al in onze derde tijdsperiode, Egypte en Exodus. Alle uitzendingen van dit programma komen ook op onze website www.radiomaria.be. Dus zou u eens een uitzending missen, dan kan u deze beluisteren op onze website. En zo weer bij ons aansluiten. Wij gebruiken de Willy Brocht-vertaling uit 1995. En het is nog niet te laat, zou u willen, dan kan u deze uitgave van de Bijbel ook bij ons aanschaffen. Beste luisteraars, in het boek Exodus waren wij aan het lezen hoe God zich onthult aan Mozes. En hij onthult zich niet alleen als God van zijn vaderen, de God van Abraham, God van Isaac, God van Jacob, maar hij onthult zich ook als de God, de Schepper. De God die is. Zoals God zelf zegt, ik ben die er is. En vandaag lezen wij verder in dit gesprek tussen God en Mozes. Wij zijn ook aan het lezen in het boek Leviticus. Dit boek handelt over de liturgische wetgeving die aan Mozes is gegeven. Deze wetten werden wel maar aan Mozes gegeven na de gebeurtenissen waar wij nu over aan het lezen zijn in Exodus. Het is pas wanneer zij in de woestijn zijn dat Mozes deze wetten krijgt. Maar wij lezen ze nu al. Beste luisteraars, we zijn vandaag dag 29. Wij lezen Exodus hoofdstuk 4 en 5, Leviticus hoofdstuk 4 en Psalm 46. En zoals altijd beginnen wij eerst met een gebed. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Exodus hoofdstuk 4. Mozes antwoordde: Maar zij geloven mij niet. Zij zullen niet naar mij luisteren. Zij zullen zeggen dat de Heer mij niet verschenen is. De Heer vroeg hem toen: Wat hebt u daar in uw hand? Hij antwoordde: Een staf. De Heer beval: Laat hem op de grond vallen. Mozes liet hem op de grond vallen en de staf werd een slang. Mozes sprong achteruit. Toen sprak de Heer tot Mozes: Steek uw hand uit en grijp haar bij de staart. Hij stak zijn hand uit, pakte de slang vast en in zijn greep werd deze weer een staf. Zo zullen ze geloven dat de Heer u inderdaad verschenen is, de God van hun vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Ook beval de Heer: Steek uw hand tussen uw kleed. Hij stak zijn hand tussen zijn kleed en toen hij haar eruit trok, zat zij ineens vol witte uitslag. Het leek wel sneeuw. De Heer sprak opnieuw: Steek uw hand tussen uw kleed. En toen hij haar eruit trok, was zij weer als de rest van zijn huid. Als u niet vertrouwen en aan de eerste teken geen geloof hechten, dan zal het tweede hen overtuigen. Laten zij zich door deze beide tekenen niet overtuigen en luisteren zij nog niet naar u? Neem dan water uit de Nijl en giet dat uit op het land. Het water dat u uit de Nijl genomen hebt, zal op het land bloed worden. Maar Mozes sprak tot de Heer: Neem mij niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen redenaar. Ik ben dat nooit geweest. En ik ben het nu nog niet, ook al hebt u tot uw dienaar gesproken. Ik spreek moeilijk en traag. De Heer antwoordde hem: Wie geeft de mens een mond? Wie maakt stom of doof, ziende of blind? Doe ik, de Heer, dat niet? Ga nu maar, ik zal u bijstaan als u spreekt en u ingeven wat u moet zeggen. Mozes bracht hier tegenin: Neem mij niet kwalijk, Heer, zend liever iemand anders. Toen ontbrandde de toren van de Heer tegen Mozes en hij sprak: Is Aaron de Leviet niet uw broer? Ik weet dat hij een goed spreker is. Hij is op weg naar u en hij zal blij zijn als hij u ziet. Spreek met hem. Leg hem uw woorden in de mond. Ik zal u beiden bijstaan als u moet spreken en u ingeven wat u moet doen. Laat hem in uw plaats spreken tot het volk. Hij zal uw mond zijn, u zijn God. Neem deze staf mee, daar moet u de tekenen mee verrichten. Terugkeer van Mozes naar Egypte. Mozes ging terug naar Jeter, zijn schoonvader, en zei tegen hem: Ik zou terug willen gaan naar mijn broeders in Egypte, om te zien hoe zij het maken. Jethro antwoordde hem: Ga in vrede. De Heer had in Midjan tegen Mozes gezegd: Ga terug naar Egypte, want alle mannen die u naar het leven stonden, zijn gestorven. Mozes liet zijn vrouw en zijn zonen plaatsnemen op de ezel en ging terug naar Egypte met de staf van God in zijn hand. De Heer sprak tot Mozes: Nu u teruggaat naar Egypte, moet u zorgen dat u voor de farao al de wonderen verricht waarvoor ik u de macht gegeven heb. Ik zal hem dan halsstarrig maken, zodat hij het volk niet laat gaan. En dan moet u tegen de farao zeggen: Zo spreekt de Heer. Israël is mijn eerstgeboren zoon. Ik had u bevolen om mijn zoon vrij te laten vertrekken, om mij te vereren. Maar u hebt dat geweigerd. Daarom zal ik uw eerstgeborene doden. Toen Mozes onderweg ergens de nacht doorbracht, kwam de Heer naar hem toe en wilde hem doden. Maar Zippora nam een scherpe steen,
sneed de voorhuid van haar zoon af en raakte daarmee zijn benen aan. Zij zei, je bent mijn bloedige bruidegom. Daarop liet de Heer hem met rust. Zij had gezegd, mijn bloedige bruidegom, in verband met de besnijdenis. En de Heer sprak tot Aaron, ga Mozes in de woestijn tegemoet. Hij ging op weg, trof hem aan bij de berg van God en hij omhelsde hem. Mozes bracht Aaron op de hoogte van de woorden die de Heer tot hem gesproken had en van de tekenen die hij hem had opgedragen. Daarop ging Mozes met Aaron mee en zij riepen de oudsten van Israël bijeen. Aaron bracht verslag uit van de woorden die de Heer tot Mozes gesproken had. En voor de ogen van het volk verrichtte hij de tekenen. En het volk geloofde. Toen zij vernamen dat de Heer zich het lot van de Israëlieten had aangetrokken en hun ellende gezien had, knielden zij neer en bogen zich eerbiedig. Hoofdstuk 5. Onderhandelingen met de farao. Daarna gingen Mozes en Aaron naar de farao en zeiden, zo spreekt de Heer, de God van Israël. Laat mijn volk vertrekken, om ter ere van mij een pelgrimsfeest te vieren in de woestijn. Maar de farao antwoordde, wie is de Heer, dat ik naar hem zou luisteren en Israël zou laten gaan? Ik ken de Heer niet en ik laat Israël niet gaan. Zij antwoordden, de God van de Hebreeën is naar ons toegekomen. Laat ons 3 dagreizen ver de woestijn ingaan, om offers op te dragen aan de Heer onze God. Anders slaat hij ons met de pest of het zwaard. De koning van Egypte zei, waarom, Mozes en Aaron, waarom houden jullie de mensen van het werk? Vooruit, aan het werk. De farao voegde eraan toe. Zij zijn nu al talrijker dan de bevolking van het land. En dan zouden jullie nog willen dat zij het werk neerleggen? Diezelfde dag nog gaf de farao aan de opzichters en beambten het volgende bevel. Voortaan moet u het volk geen stro meer geven voor de stenen, zoals tot nu toe. Laat ze zelf maar om stro uitgaan. Maar u moet wel dezelfde hoeveelheid stenen blijven eisen die zij tot nu toe maakten. Doe er niets af, want ze zijn lui. En daarom schreeuwen ze. Laat ons gaan om offers op te dragen aan onze God. Deze lieden moeten harder werken. Dan hebben ze hun handen vol en luisteren ze niet meer naar leugenpraat. De opzichters en beambten gingen weg en zeiden tegen het volk, zo spreekt de farao. Ik geef jullie geen stro meer. Jullie gaan het zelf moeten zoeken. Maar jullie moeten wel evenveel blijven afleveren. Toen liep het volk heel Egypte af om stoppels te verzamelen. De opzichters joegen hen op met de eis. Jullie moeten elke dag hetzelfde werk leveren als toen er nog stro werd gebracht. De Israëlitische voormannen die de opzichters van de farao over hen hadden aangesteld, werden mishandeld. Men verweet hen, waarom hebben jullie vandaag en gisteren niet dezelfde hoeveelheid stenen afgeleverd als tevoren? De Israëlitische voormannen gingen zich beklagen bij de farao en zeiden, waarom treedt u zo op tegen uw dienaren? Uw dienaren krijgen geen stro meer. Maar men blijft eisen, lever stenen. Uw dienaren worden zelfs mishandeld. Zo behandelt u het volk verkeerd. Hij zei, lui zijn jullie, lui. Daarom zeggen jullie, laat ons gaan om offers te brengen aan de Heer. Ga weg, aan het werk. Er wordt geen stro meer gebracht. Maar het vastgestelde aantal stenen moeten jullie leveren. De
De Israëlitische voormannen begrepen dat ze er slecht aan toe waren, nu hij bevolen had: jullie moeten iedere dag evenveel stenen blijven afleveren. Toen de voormannen van de farao terugkwamen, troffen ze Mozes en Aaron aan die hen stonden op te wachten. Zij zeiden tegen hen: dat de Heer mag verschijnen om u te vonnissen, want u hebt het voor ons bedorven bij de farao en zijn hovelingen. U hebt hem het zwaard in de hand gegeven om ons te doden. Nu wendde Mozes zich weer tot de Heer en sprak: mijn Heer, waarom behandelt u dit volk zo slecht? Waarom hebt u mij dan gezonden? Sinds ik naar de farao gegaan ben om in uw naam tot hem te spreken, behandelt hij dit volk nog slechter. En u doet niets om uw volk te redden. Leviticus hoofdstuk 4. Zondeoffers. De Heer sprak tot Mozes: zeg tegen de Israëlieten: wanneer iemand door onoplettendheid zondigt tegen de voorschriften van de Heer en iets doet dat verboden is, en het is een gezalfde priester die zondigt, zodat hij schuld brengt over het volk, dan moet hij voor zijn zonde de Heer een gave stier als zondeoffer aanbieden. Hij brengt het dier naar de ingang van de tent van samenkomst, voor het aangezicht van de Heer. Legt het de hand op de kop en slacht het voor de Heer. De gezalfde priester gaat met het bloed van de stier naar de tent van samenkomst, doopt er zijn vinger in en besprenkelt daarmee voor de Heer 7 maal het voorhangsel van het heiligdom. Hij strijkt ook bloed aan de horens van het reukofferaltaar, dat in de tent van samenkomst staat. De rest ervan giet hij uit aan de voet van het reukofferaltaar, bij de ingang van de tent. Van de stier van het zondeoffer haalt hij al het vet af. Het vet dat de ingewanden bedekt, het vet aan de nieren en bij de lendenen, en de leverkwap die met de nieren verwijderd wordt. Zoals bij het slachtoffer van een rund zal de priester ze verbranden op het brandofferaltaar. De huid van de stier, al het vlees met de kop en de poten, de ingewanden en de darmen. Kortom, het hele dier brengt hij buiten het kamp, naar een reine plaats, waar de as wordt gestort. Hij verbrandt het in een houtvuur, en wel op de plaats van de ashoop. Als de gemeenschap van Israël door onoplettendheid zondigt, zonder dat de gemeente weet dat zij iets doet wat de Heer heeft verboden, dan moet heel de gemeente, zodra de zonde aan het licht komt, een stier als zondeoffer aanbieden en die voor de tent van samenkomst brengen. Dan leggen de oudsten van de gemeenschap voor het aangezicht van de Heer hun hand op de kop van het dier en men slacht het voor het aangezicht van de Heer. Daarop gaat de gezalfde priester met het bloed van de stier naar de tent van samenkomst, doopt er zijn vinger in en besprenkelt daarmee voor het aangezicht van de Heer 7 maal het voorhangsel. Hij strijkt ook bloed aan de horens van het altaar dat voor het aangezicht van de Heer staat, in de tent van samenkomst. Al het overige bloed giet hij uit aan de voet van het brandofferaltaar, bij de ingang van de tent van samenkomst. Al het vet haalt hij eraf en laat dat op het altaar in rook opgaan. Verder doet hij met deze stier hetzelfde als met de stier van het zondeoffer. Zo voltrekt de priester voor hen de verzoeningsrite en wordt hun vergeving geschonken. Hij brengt het dier buiten het kamp en verbrandt het op dezelfde wijze als de eerstgenoemde stier. Dit is het zondeoffer voor de gemeente. Als een leider door onoplettendheid zondigt door iets te doen dat de Heer heeft verboden en daardoor schuld op zich laat,
dan moet hij, zodra zijn zonde hem bekend wordt, een bok zonder gebrek aanbieden. Hij legt de hand op de kop van het dier en slacht het voor het aangezicht van de Heer, op de plaats waar men ook het brandoffer slacht. Zo is het een zondeoffer. De priester strijkt bloed van het zondeoffer aan de horens van het brandofferaltaar. Hij giet het bloed uit aan de voet van het brandofferaltaar. Al het vet laat hij op het altaar in rook opgaan, zoals het vet van een slachtoffer. Zo voltrekt de priester voor hem de verzoeningsrite vanwege zijn zonden en wordt hem vergeving geschonken. Als iemand van het volk van het land door onoplettendheid zondigt, doordat hij iets gedaan heeft dat de Heer heeft verboden en daardoor schuld op zich heeft geladen, dan moet hij, zodra zijn zonde hem bekend wordt, een geit zonder gebrek aanbieden voor zijn zonde. Hij legt zijn hand op de kop van het offerdier en slacht het op de plaats waar ook het brandoffer geslacht wordt. De priester strijkt het bloed aan de horens van het brandofferaltaar. Hij giet het bloed uit aan de voet van het brandofferaltaar. Al het vet haalt hij eruit, zoals bij een slachtoffer. De priester laat het op het altaar in rook opgaan, als geurige gave voor de Heer. Zo zal de priester voor hem de verzoeningsrite voltrekken en wordt hem vergeving geschonken. Als hij als zondeoffer een schaap wil aanbieden, dan moet het een gaaf vrouwelijk dier zijn. Hij legt zijn hand op de kop van het dier en slacht het als zondeoffer, op de plaats waar men het brandoffer slacht. De priester strijkt het bloed van het zondeoffer aan de horens van het brandofferaltaar. Hij giet het bloed uit aan de voet van het altaar. Al het vet haalt hij eruit, zoals bij het slachtoffer van een schaap. De priester laat het samen met de andere offergaven voor de Heer op het altaar in rook opgaan. Zo voltrekt de priester voor hem de verzoeningsrite, vanwege de zonde die hij begaan heeft, en wordt hem vergeving geschonken. Psalm 46. God is onze toevlucht. Voor de leider van de muzikanten, op naam van Korachs zonen, op gedempte stem, een lied. God is onze toevlucht en vesting, bij uitstek onze helper in de nood. Al beeft de aarde, wij kennen geen angst. Al wankelen de bergen daar diep in de zee. Laat het water woeden, de vloed schuimen, en de bergen schokken onder dit springtij. Er komt een wijd vertakte rivier vreugde brengen in de stad van God, woonplaats en heiligdom van de Hoogste. Daarbinnen houdt hij zijn verblijf. Zij wankelt niet, want God zal haar helpen zodra het ochtendlicht daagt. Laat de volken tieren, koninkrijken vallen, laat de aarde beven op zijn donderstem. Met ons is de Heer van de machten. De God van Jacob is onze toevlucht. Kom en zie de werken van de Heer. Op aarde verricht hij schokkende dingen. Aan oorlogen maakt hij een einde, zover de aarde reikt. Hij breekt de bogen, hakt de speren stuk en steekt de wagens van de soldaten in brand. Hij zegt, wees stil en weet dat ik God ben, hoog boven aarde en volkeren verheven. Met ons is de Heer van de machten. De God van Jacob is onze toevlucht.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 29 en we hebben zojuist Exodus hoofdstukken 4 en 5, Leviticus hoofdstuk 4 en Psalm 46 gelezen. En om deze leesdag af te sluiten, lezen wij nog een citaat van de heilige Caesarius van Arles. Die staf, dierbare geliefden, was een voorafbeelding van het mysterie van het kruis. Zoals Egypte door de staf werd getroffen door 10 plagen, zo werd ook de hele wereld vernederd en overwonnen door het kruis. Zoals Farao en zijn volk werden getroffen door de kracht van de staf, met als gevolg dat hij het Joodse volk vrijliet om God te dienen. Zo worden de duivel en zijn engelen door het mysterie van het kruis zo vermoeid en onderdrukt dat ze het christelijke volk niet kunnen terugroepen uit Gods dienst. Beste luisteraars, hartelijk bedankt om mee te lezen. We zijn al helemaal op gang gekomen, want morgen zijn we al dag 30. En dan lezen wij Exodus hoofdstukken 6 en 7, Leviticus 5 en Psalm 47. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, uit lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. O bloed en water die stroomde uit het hart van Jezus, als bron van barmhartigheid voor ons, wij vertrouwen op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag een bijzondere uitzending van Elke Dag Telt. Want we gaan stilstaan bij de apostolische reis van paus Leo aan Frankrijk. We gaan luisteren in deze speciale uitzending naar de vertalingen van twee belangrijke momenten in die apostolische reis van paus Leo, namelijk de toespraak van paus Leo aan de UNESCO en ook natuurlijk de toespraak van paus Leo tijdens zijn ontmoeting met de autoriteiten, het maatschappelijk middenveld en het corps diplomatique. En we starten met zijn toespraak aan de autoriteiten, het maatschappelijk middenveld en het corps diplomatiek, met name met president Macron, die uiteraard aanwezig was.
1: Monsieur le président, distingué autorité, membres du corps diplomatique, mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand joie.
2: Meneer de president, dierbare autoriteiten, leden van het corps diplomatiek, dames en heren. Het is voor mij een grote vreugde vandaag onder u te zijn. Ik ben u bijzonder dankbaar, meneer de president, voor uw hartelijke uitnodiging om Frankrijk te bezoeken. En ik dank u voor de verwelkomingswoorden die u zojuist tot mij hebt gericht. Via u groet ik ook allen die dit land met zijn rijke culturele en religieuze erfgoed bewonen. Samen vormen zij een volk waarin de verscheidenheid aan afkomst bijdraagt aan een levendige democratie en de kunst van het samenleven verrijkt. Ik wil u, meneer de president, dames en heren, ook verzekeren dat Frankrijk zeer vaak centraal staat in het gebed van de paus, die zijn Normandische en Bearnese familiewortels niet vergeet. Mijn bezoek aan Frankrijk begint in de hoofdstad van uw land, Parijs, vaak de stad van licht genoemd. Al eeuwenlang schittert Frankrijk als een cultureel, artistiek en spiritueel baken, niet enkel in Europa, maar in de hele wereld. Dankzij zijn kathedralen, universiteiten en academieën, essentiële plaatsen van zoektocht naar de waarheid, heeft Frankrijk bijgedragen aan de vorming van het verstand van volkeren tot ver buiten zijn grenzen. De uitstraling van uitzonderlijke Franse geesten, die tegelijk grote katholieken waren, laat zien hoezeer de wetenschappen, de kunsten, de literatuur en de filosofie kunnen bijdragen aan het welzijn van de mensheid, wanneer zij gericht zijn op het zoeken naar het mooie, het goede en het ware, opdat de wereld leven zou hebben. De Franse vakkennis staat in veel domeinen synoniem voor uitmuntendheid. Die kwam op opmerkelijke wijze tot uiting in het omvangrijke restauratieproject van de kathedraal Notre-Dame de Paris, waaraan talrijke instellingen, zowel private als publieke, van bij het begin hebben deelgenomen. En waaraan u, meneer de president, bijzondere aandacht hebt besteed, waarvoor ik u dank. Met erkentelijkheid groet ik alle ambachtslieden en beroepsgroepen die zich daarvoor hebben ingezet. De recente heropening van de kathedraal voor de viering van de eredienst en voor bezoekers uit de hele wereld is niet enkel de bekroning van een technisch huzarenstuk, maar ook het symbool van een hervonden hoop. Het bewijs dat wat voorgoed verloren leek, dankzij ieders samenwerking kan herleven, en het getuigenis van een eenheid die in gezamenlijke inspanning werd verwezenlijkt. Een zo mooie prestatie moet alle actoren van het politieke, sociale en religieuze leven van het land een nieuw elan geven om onophoudelijk te werken in een geest van eenheid met de kracht van een levende hoop. Frankrijk is ook een land met rijke christelijke wortels. Sinds de heilige Irenaeus en het doopsel van Clovis heeft de ziel van uw vaderland zich ontplooit door uit het christendom een spiritueel, cultureel, intellectueel, artistiek en missionair genie te putten dat vandaag over de hele wereld uitstraalt. Zo bloeide in het Frankrijk van de 16e eeuw het humanisme op dat het Grieks-Romeinse erfgoed en het christelijk geloof met elkaar wilde verenigen. Op de beroemde denkers van de Renaissance en daarna van de Grand Siècle volgden die van de Verlichting, waarbij Frankrijk de wereld ware verworvenheden schonk. Daaronder de erkenning van de mensenrechten, die in de natuur van de menselijke persoon zijn ingeschreven, in het bijzonder de godsdienstvrijheid. Deze voortdurende aandacht voor de inherente waardigheid van elke menselijke persoon vindt weerklank in uw nationale devies. Vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn niet louter woorden gegraveerd op de gevels van uw openbare gebouwen, maar verwijzen naar universele ethische eisen die ook in de boodschap van het evangelie een onuitputtelijke bron van inspiratie en vervulling vinden. De universele verklaring van de rechten van de mens, die in deze stad, Parijs, werd afgekondigd, en bij de totstandkoming, waarvan de Franse jurist en Nobelprijswinnaar voor de vrede René Cassin een vooraanstaande rol speelde, had tot doel een algemeen bewustzijn te scheppen van de onvervreemdbare waardigheid van de menselijke persoon. De heilige paus Johannes Paulus II, die dit document beschouwde als een ware mijlpaal op de weg van de morele vooruitgang van de mensheid, was zich ervan bewust dat elke bedreiging van de mensenrechten, zowel op het vlak van de materiële als van de geestelijke goederen, eveneens gevaarlijk is voor de vrede, omdat zij de mens altijd in zijn geheel raakt. De kwestie van het respect voor de menselijke waardigheid en voor de fundamentele rechten en vrijheden die uit de menselijke natuur voortvloeien, stelt zich in elk tijdperk en moet de ontwikkelingen van de samenleving en van de technische vooruitgang begeleiden. Immers, in de loop der eeuwen heeft de technologische ontwikkeling bijgedragen tot een aanzienlijke verbetering van de levensomstandigheden van de mensheid. Tegelijk heeft elke stap van de vooruitgang ook de dubbelzinnige kant getoond van instrumenten die schade kunnen berokkenen wanneer zij niet ten dienste van het goede worden gesteld. Reeds in zijn tijd zag Georges Bernanos het gevaar dat blinde gehoorzaamheid en onverantwoordelijkheid de meesters zouden worden van een paradijs der machines. Hij benadrukte hoe de Franse beschaving, om daaraan te ontsnappen, er in tegendeel eeuwenlang aan had gewerkt vrije mensen te vormen die ten volle verantwoordelijk zijn voor hun daden. Daarom leek het mij onontbeerlijk om in mijn eerste encycliek het thema van de artificiële intelligentie te behandelen, om de menselijke persoon opnieuw centraal te stellen in elke reflectie. Om onze menselijkheid niet te verliezen te midden van het paradijs der machines, dat ons dagelijks leven binnendringt en bepaalt, is het dringend nodig de geesten te vormen tot een ethisch onderscheidingsvermogen, dat in staat is te zien wat moreel goed is. Dit is vereist om het ware goed te herkennen dat de mens doet groeien volgens zijn oorspronkelijke roeping, met onvoorwaardelijk respect voor zijn innerlijke vrijheid en zijn heilige waardigheid. In dit verband wil ik eraan herinneren dat een werkelijk vrije samenleving geen eenvormigheid oplegt, maar de verscheidenheid van gewetens beschermt, autoritaire ontsporingen voorkomt en een ethische dialoog bevordert die het sociale weefsel verrijkt. Deze dialoog is des te dringender in de context van het huidige Frankrijk, waar mensen met verschillende culturele en religieuze achtergronden geroepen zijn samen te leven en hun bijdrage te leveren aan de opbouw van de samenleving. Juist dankzij de rijkdom van zijn sociale weefsel onderscheidt Frankrijk zich al eeuwenlang door aandacht voor verscheidenheid en een sterk verlangen naar solidariteit. Door het voortreffelijke werk van mannen en vrouwen die trouw bleven aan hun menselijkheid en aan de waarden van het evangelie, heeft de katholieke kerk in Frankrijk onophoudelijk gewerkt voor het welzijn van de meest behoeftigen en werd zij zo het levende gelaat van Gods tederheid en mededogen. Denken we aan het werk van de heilige Vincentius a Paolo, aan de caritatieve vernieuwing van de 17e eeuw en vandaag nog aan de talrijke katholieke instellingen waar zorgverleners onze broeders en zusters begeleiden die door lijden kwetsbaar zijn geworden. Hun getuigenissen van aandacht en dienstbaarheid vormen een ware school van menselijkheid over de grootheid van de zorg en een krachtige herinnering aan de unieke en onvervangbare waarde van elke mens. Ze zijn ook een uitnodiging tot een vernieuwde broederschap die vraagt dat we leren het leven onvoorwaardelijk te verwelkomen, kwetsbaarheid met tederheid te ondersteunen, elke fase van het bestaan met respect en in wederzijds vertrouwen te begeleiden en met moed en mededogen op te komen voor hen die geen stem hebben of zich onvoldoende gesteund weten. Daarom bevestig ik met klem dat de bescherming van het recht op leven het onmisbare fundament vormt van elk ander mensenrecht. Vandaag bestaat de verleiding om van de wetenschap een oplossing en een troost voor al ons lijden te verwachten. Het gevaar is vaak dat we in een illusie vervallen. Wanneer wetenschap en technologie niet door het geweten worden verlicht, kunnen zij onmiddellijke oplossingen aanreiken die lijken te beantwoorden aan de verlangens en de pijn van mannen en vrouwen, maar die hen in werkelijkheid ernstig kunnen afleiden van het goede waarnaar zij ten diepste verlangen. Soms stel ik met bezorgdheid de huidige ontsporingen vast van samenlevingen die het risico lopen wetenschap en technologie om te buigen tot winstgevende ondernemingen die genetische manipulatie, draagmoederschap, de aankoop van organen of het aanbod van een geplande dood bevorderen. Laten wij niet vergeten dat wederzijds respect en de bescherming van het leven van elke menselijke persoon een verantwoordelijkheid is van ieder en van allen, die begint met een bekering van verstand en hart en die een werkelijke en belangeloze inzet voor onze broeders en zusters vereist. Hoe zouden we in zo'n inzet ook niet de uitdrukking zien van de rechtvaardige laïciteit van de aardse stad? De christen die betrokken is bij het openbare leven en handelt volgens het licht van zijn geweten, verlicht door het geloof, kan niet worden beschouwd als een proselytist of als een bedreiging voor de eenheid van het vaderland. Immers, ware laïciteit sluit de religieuze dimensie niet uit. maar weet er integendeel voordeel uit te halen als een educatieve bron. Precies daarom heeft de katholieke school ten volle haar plaats in het onderwijslandschap van een land als Frankrijk. Dit past overigens in een bredere houding die onmisbaar is voor elke dialoog, op school zoals in de samenleving. Kennen en liefhebben wat men is, om de ander met respect en openheid van geest tegemoet te kunnen treden. Een rechtvaardige laïciteit bestaat er dus niet in de religie uit te sluiten van de openbare ruimte of van het onderwijs, maar erin te werken aan een dialoog tussen de staat en de religieuze instellingen, zodat zij hun krachten bundelen ten dienste van het algemeen welzijn, opdat de wereld leven zou hebben. In dit verband begroet ik het werk dat is verricht in het kader van het dialoogorgaan tussen de Heilige Stoel, de Katholieke Kerk in Frankrijk en de Franse regering. Het onvermoeibare werk van de Katholieke Kerk in de rijkdom van haar uitingen en instellingen is immers ongetwijfeld waardevol en lovenswaardig voor het welzijn van de hele samenleving. Zulke uitwisselingen illustreren op zeer gelukkige wijze die gezonde complementariteit die op het Tweede Vaticaans Concilie werd herbevestigd, in die zin dat de politieke gemeenschap en de kerk, zij het op verschillende titels, ten dienste staan van de persoonlijke en maatschappelijke roeping van dezelfde mensen. Zij zullen deze dienst ten bate van allen des te doeltreffender verrichten, naarmate zij meer een gezonde samenwerking met elkaar nastreven. Met vreugde stel ik ook vast dat diezelfde wil om samen elke persoon te dienen, ongeacht zijn afkomst, al eeuwenlang de samenwerking inspireert tussen Frankrijk en de katholieke kerk ten dienste van de christenen in het oosten. Het educatieve, sociale, culturele en humanitaire werk in de landen van het Midden-Oosten, in samenwerking met verschillende organisaties zoals Kerk in Nood of L'œuvre d'Orient, is een waardevolle bijdrage aan de dialoog tussen de volkeren en aan de ondersteuning van de rechten van elke persoon. Hierin ligt een sprekend getuigenis, waarin cultuur en geloof zich aandienen als de pijlers die de harmonie tussen verschillende volkeren en religies bevorderen, ten dienste van de vrede en van de bemiddeling tussen mensen. Ook hier is het onderwijs een bijzonder belangrijke inzet. Het blijft immers een van de voornaamste domeinen van samenwerking en krijgt met name een concrete en vruchtbare uitdrukking in het Fonds voor de Scholen van het Oosten. In dit verband wil ik mijn erkentelijkheid uitspreken aan allen die betrokken zijn bij dit project, dat sinds de oprichting in 2021 steun heeft kunnen bieden aan meer dan 260 onderwijsinstellingen in het Midden-Oosten, waaronder 7 universiteiten in Libanon en de Universiteit van Bethlehem. Maar hoe kunnen we over deze regio van de wereld spreken, waar 2000 jaar geleden de vorst van de vrede werd geboren, zonder ook te denken aan al die bevolkingsgroepen die getroffen worden door de gevolgen van conflicten en aan allen die geteisterd worden door de geestel van de oorlog? We kunnen niet onverschillig blijven tegenover zulk lijden dat de menselijke waardigheid kwetst en tot God om gerechtigheid roept. De ernst van deze situaties moet ons wakker schudden en roept ieder, waar hij zich ook bevindt, op tot een ware bekering van het hart en een verandering van houding. Door nederig te erkennen dat we elkaar nodig hebben, zullen we samen meer kunnen werken aan de opbouw van de beschaving van de liefde in het hart van onze wereld, die zo complex en onderling afhankelijk is geworden. Tegelijk, zoals mijn heilige voorganger Johannes de 23e in zijn tijd al stelde, eisen de rechtvaardigheid, de wijsheid en de zin voor menselijkheid dat de wapenwetloop wordt stopgezet. Zij eisen de parallelle en gelijktijdige vermindering van de bestaande bewapening in de verschillende landen, het verbod op het atoomwapen en tenslotte een ontwapening die in onderlinge overeenstemming wordt doorgevoerd en gepaard gaat met doeltreffende controles. Steeds meer verspreidt zich immers de verkeerde overtuiging dat het bezit van kernwapens een waarborg voor veiligheid zou zijn, wat een nieuwe, moeilijke, beheersbare wapenwetloop aanwakkert. Maar vrede is geen machtsevenwicht. Zij wordt elke dag opgebouwd door dialoog en gerechtigheid. Ik roep u daarom op om u nooit neer te leggen bij het vooruitzicht van een oorlog door die als onvermijdelijk te beschouwen, maar onvermoeibaar dialoog en diplomatie te bevorderen, om vreedzame samenlevingen te behouden die de waardigheid en rechten van de persoon en van de volkeren respecteren. Tegenover het gekletter van laarzen en de veelvormige crisis die onze wereld doen wankelen, heeft Frankrijk de roeping een onvermoeibare bouwer van vrede en van multilateralisme te blijven, met name binnen ons dierbare Europa. Mogen Frankrijk trouw aan zijn waarden de ontginning van een ontwapenende en ontwapenende vrede en ontwapende vrede en met verantwoordelijkheidszin zijn onvervangbare bijdrage leveren aan de vrede. Mogen uw vrijheid onophoudelijk groeien in de zorg voor het algemeen welzijn. Mogen uw broederschap de hele mensheid omarmen en mogen de gelijkheid waarnaar u streeft altijd gegrondvest zijn op gerechtigheid en naastenliefde, zonder de verschillen tussen personen weg te werken, maar door ze harmonieus vrucht te laten dragen ten bate van de hele samenleving. Meneer de president, dames en heren, ik wil u nogmaals mijn dankbaarheid betuigen voor deze ontmoeting die, om de woorden te herhalen die uw excellentie in 2018 tot de bisschoppen van Frankrijk sprak en die voor ieder van betekenis zijn, onderstreept hoezeer een kerk die beweert zich niet te interesseren voor tijdelijke kwesties haar roeping niet ten volle zou vervullen. En een president van de Republiek die beweert zich niet te interesseren voor de kerk en de katholieken, in zijn plicht zou tekortschieten. Wees verzekerd van mijn vurig gebed voor uw mooie natie. Mogen God haar vrede, eenheid en voorspoed schenken, opdat de wereld leven zou hebben. Ik vertrouw deze wensen toe aan de moederlijke voorspraak van de heilige maagd Maria, de voornaamste patrones van Frankrijk. God zegene Frankrijk en alle Fransen.

de woorden van paus Leo XIV bij de ontmoeting met de autoriteiten en het corps diplomatiek in het Paleis Élysée, de ambtswoning van de Franse president. Het was het eerste moment, de eerste toespraak ook van paus Leo XIV op Franse bodem. Zometeen gaan we kunnen luisteren naar een andere toespraak die eveneens zeer belangrijk was, toen de paus vernam dat de hoofdzetel van de UNESCO, dat is de Vereniging van de Verenigde Naties voor alles wat te maken heeft met onderwijs en met cultuur, in Parijs gevestigd was, dan stond hij erop om een bezoek te brengen aan de hoofdzetel en daar ook een toespraak te geven. Specifiek toegespitst op een onderwerp dat hij ook in deze toespraak heeft aangehaald. U hoorde het al, het onderwijs. We gaan eerst nog eens luisteren naar het lied dat in het bijzonder werd gecomponeerd naar aanleiding van het bezoek van paus Leo XIV aan Frankrijk, gezongen door Grégory Turpin en Natacha Saint-Pierre, twee artiesten die ook regelmatig te horen zijn op Radio Maria en die ook te horen waren tijdens die prachtige gebedswaken met de jongeren in het Stade de France op de avond van het eerste of de eerste dag van het pauselijke bezoek. Daarna komen we graag bij u terug en gaan we luisteren naar de tweede toespraak van paus Leo XIV, gericht tot de UNESCO.

0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze bijzondere uitzending van Elke Dag Telt, waar we dus stilstaan bij het eerste deel van de apostolische reis van Paus Leo XIV aan Frankrijk. Als we verder kijken naar het programma van de paus, dan heeft hij na deze ontmoeting een bezoek gebracht aan de hoofdzetel van de UNESCO. We gaan luisteren naar de toespraak die Paus Leo XIV heeft gegeven tot de UNESCO.
1: Monsieur le directeur général, monsieur le président de la conférence générale, monsieur le président du conseil.
0: Meneer de directeur-generaal, meneer de voorzitter van de Algemene Conferentie, meneer de voorzitter van de Uitvoerende Raad, excellenties, dames en heren. Ik ben blij vandaag aanwezig te zijn in deze vergadering van de naties, waar talen en culturen elkaar ontmoeten om samen te werken aan een project dat de hele menselijke familie aangaat, bijdragen tot de handhaving van vrede en veiligheid door via onderwijs, wetenschap en cultuur de samenwerking tussen de naties te versterken, om het universele respect voor rechtvaardigheid, voor de wet, voor de mensenrechten en voor de fundamentele vrijheden te verzekeren. Samen een rechtvaardige wereld bouwen is immers het eigenlijke fundament van de internationale samenwerking. Onze ervaringen, onze vaardigheden, onze bekwaamheden zijn erop gericht een ruimte op te bouwen die gastvrij is voor allen en vruchtbaar voor ieder, omdat alle volkeren in vrede kunnen groeien. Als getuige van de vrede richt ik mijn hartelijke groeten tot u, vertegenwoordigers van de lidstaten en waarnemers van de internationale organisaties, van de academische wereld en van het maatschappelijke middenveld. Ik dank de heer Khaled El Anani, directeur-generaal van deze organisatie, voor zijn hartelijke uitnodiging en voor de woorden die hij tot ons heeft gericht. Als herder breng ik u het woord van de kerk, die zich onophoudelijk bereid maakt tot boodschap en gesprek voor alle volkeren, voor alle vrouwen en mannen van goede wil. Het project om samen een rechtvaardige wereld te bouwen valt samen met een zending die we in de loop van de geschiedenis hebben leren delen. In dit opzicht is de UNESCO tegelijk een doel en een instrument om die taak vandaag met vernieuwde inzet verder te zetten en dit in onze vele werkterreinen. In 2027 vieren we de 75ste verjaardag van de aanwezigheid van de Heilige Stoel bij de UNESCO. Een aanwezigheid die voortkomt uit de overtuiging dat de toekomst in de eerste plaats afhangt van het respect voor en de bevordering van de onvervreemdbare waardigheid van elke mens, geschapen naar het beeld van God. Daarom beschouwen wij deze organisatie als een bevoorrechte gesprekspartner ten dienste van het algemeen welzijn, dat de sociale vorm van de waardigheid is die wij allen oorspronkelijk en gelijkelijk delen. Sinds 1952 volgt en begeleidt de permanente waarnemersmissie van de Heilige Stoel vanuit dit perspectief de initiatieven van UNESCO en draagt zij bij aan de dialoog tussen de naties om een authentieke menselijke ontwikkeling te ondersteunen die pas werkelijk zo mag heten wanneer zij erop gericht is elke mens en de hele mens te bevorderen. Toen mijn vereerde voorganger, de heilige paus Johannes Paulus II, deze vergadering toesprak, herinnerde hij eraan dat genus humanum arte et ratione vivit. Aangezien de mens dankzij de cultuur een waarlijk menselijk leven leidt, duidt het woord cultuur op de wijze van zijn, waardoor de mens zin geeft aan alles wat hij doet. 46 jaar later, nu ik in uw midden de samenwerkingsbelofte van de Heilige Stoel mag hernieuwen, nodig ik u uit UNESCO niet enkel te zien als een illustere internationale organisatie, maar ook als een plaats waar de mensheid nadenkt over zichzelf, over haar geschiedenis en over haar toekomst. Onderwijs, wetenschap en cultuur bevorderen is immers onmogelijk zonder het leven te bevorderen van de man en de vrouw die er de hoofdrolspelers van zijn. Op het vlak van het onderwijs brengt de katholieke kerk een zeer oude ervaring mee. Al eeuwenlang openen haar gemeenschappen scholen en universiteiten. Leren zij mensen lezen en schrijven. En zijn zij aanwezig tot op de armste en meest afgelegen plaatsen. Met het wereldwijd onderwijspact wilde mijn voorganger, Paus Franciscus, deze ervaring inbedden in een breder educatief verbond, open voor de bijdrage van een ieder. Maar wat ik u wil meegeven, zijn in de eerste plaats niet de werken, maar de overtuiging van waaruit zij voortkomen. Geen enkele opvoeding is volledig als zij niet spreekt over de vraag naar zin. In diezelfde toespraak herinnerde de heilige paus Johannes Paulus II eraan: opvoeden betekent de mens helpen meer te zijn en niet alleen meer te hebben. Door in hem ook die transcendentie van de persoon te erkennen die tot de volheid van zijn menselijkheid behoort. In deze vergadering verdient dus een fundamentele vraag verdieping. Een vraag die dringend om een antwoord vraagt. Wat betekent het mens te zijn? Elke cultuur wordt met deze vraag geconfronteerd, die de kern vormt van elke vorm van kennis, van elke kunst en van elke religie. Ook in de 21ste eeuw kunnen we er immers niet van uitgaan dat we weten wie de menselijke persoon is of wat het betekent als mens te leven. Elke generatie is geroepen zich met deze vraag bezig te houden, vooral tegenover tragedies die zich jammer genoeg ook vandaag nog voordoen. Allereerst is de menselijke persoon iemand die ontvangen en geboren wordt. Mens zijn betekent dus in de eerste plaats kind zijn. Niemand van ons heeft daarvoor gekozen. Niemand van ons heeft beslist uit wie, wanneer of waar hij geboren zou worden. Deze vanzelfsprekende waarheid werpt licht op iets wat niet louter biologisch, maar ethisch is. Als kinderen zijn wij allen broeders en zusters. Van bij het begin is onze menselijkheid een gave en een beproeving, een belofte en een verantwoordelijkheid. Voor elk mens legt de geboorte een oorspronkelijke band, een levensgemeenschap die haar bron en haar eerste opvoedingsomgeving vindt in het gezin. Ten tweede worden we allen naakt en behoeftig geboren. We zijn arm van geboorte. We hebben brood en woorden nodig, zorg en genegenheid. Dat we zeggen alles wat lichaam en geest voedt. Dat weten we goed. En toch lopen we het risico het te vergeten wanneer we volwassen worden. Juist de behoeftigen ondergaan de zwaarste gevolgen van deze vergetelheid, telkens wanneer hun menselijkheid wordt verraden of opzij geschoven, uitgebuit of misleid. Wie de omstandigheden van zijn geboorte vergeet, verduistert het idee zelf van het menselijk leven, omdat hij het leven losmaakt van de geschiedenis die wij allen gemeen hebben. Zo wordt het leven niet langer begrepen als een gave, maar als koopwaar. Het wordt niet langer gezien als een oproep tot zorg en verantwoordelijkheid, maar als een product dat kan worden uitgebuit. Dit tragische alternatief herinnert ons er juist aan dat mens zijn betekent van nature vrij zijn. Omdat we allemaal kind zijn geweest, begint onze vrijheid met ons antwoord op de vrijheid van wie zich als eerste tot ons wendt, met gebaren van genegenheid of van afwijzing, van liefdevolle aanvaarding of van verwaarlozing en wreedheid. Ten derde betekent de herinnering aan onze gemeenschappelijke menselijkheid levend houden, haar grootheid erkennen. Dat wil zeggen haar immense mogelijkheden, ook al wordt zij aangetast door vele vormen van kwaad en onrecht. Wie werkzaam is op het gebied van onderwijs, wetenschap en cultuur, is des te meer geroepen zorg te dragen voor elke persoon, omdat de schoonheid van onze vrijheid kan stralen. Deze schoonheid heeft een naam. Gerechtigheid. Vrijheid is immers mooi wanneer zij gericht is op het goede en het ware. Zij wordt misvormd wanneer zij ontaart in willekeur, geweld of machtshonger. Mens zijn houdt dus een verantwoordelijkheid tegenover de geschiedenis in. De mens is iemand die groeit, leert en werkt met zowel handen als verstand. Door die arbeid kunnen we de aarde bewerken of haar misvormen. Kunstwerken scheppen of ze vernietigen. Op dit bijzondere moment moeten we erkennen dat het verschrikkelijkste van alle menselijke werken de oorlog is. Want dan wordt de wetenschap zelf in dienst gesteld van een onmenselijke wil om te vernietigen en te doden. In dit verband opent de preambule van de oprichtingsakte van UNESCO met woorden die vandaag nog een treffende actualiteit hebben. Zoals we zagen bij de Muur van de Vrede. Aangezien oorlogen ontstaan in de geest van de mensen, moet het in de geest van de mensen zijn dat de verdediging van de vrede wordt opgebouwd. Deze woorden werden geschreven in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog, de meest verwoestende tragedie van de vorige eeuw. De mensheid was tot het besef gekomen dat wetenschappelijke vooruitgang, losgemaakt van wijsheid, een vernietigingswapen kan worden. Dat cultuur, onderworpen aan ideologie, kan ontaarden in leugen en propaganda. En dat onderwijs, wanneer het de waarheid loslaat, een instrument kan worden om gewetens te manipuleren. De stichtende staten van UNESCO begrepen dat verdragen noodzakelijk zijn, maar op zichzelf niet volstaan. Ze hebben een cultuur van vrede en een gedeelde inzet voor vrede nodig die ze schragen. Vrede kan niet enkel door verdragen worden opgebouwd, noch door compromissen tussen tegengestelde krachten. Vrede is echt wanneer zij voortkomt uit de deugd van de rechtvaardigheid in plaats van uit een louter contract en uit een oprechte wil in plaats van uit een wankel evenwicht van belangen. Enkel een oprechte wil kan in de ander immers een broeder of zuster herkennen, een persoon zoals men zelf is. 80 jaar later hebben de woorden van uw stichtingshandvest niets van hun kracht verloren. Toch zien we ook hoe diep dit gemeenschappelijk beginsel bedreigd wordt door vormen van barbarij die rivaliteit en conflicten aanwakkeren. Onder de uitdagingen waarmee de wereld van wetenschap en onderwijs vandaag geconfronteerd wordt, wil ik in het bijzonder de aandacht vestigen op die welke voortkomen uit het uitgestrekte domein van de technologie. Onze inspanningen op dit gebied moeten ervoor zorgen dat nieuwe technologieën ten dienste blijven van de menselijke persoon, in plaats van nog een instrument van overheersing en onrecht te worden. In de loop der eeuwen zijn veel taken die ooit door mensen werden verricht, toevertrouwd aan machines, waarvan de mogelijkheden en toepassingen voortdurend zijn uitgebreid. Recenter hebben bepaalde kunstmatige systemen zelfs de naam gekregen van ons menselijk denkvermogen, intelligentie. Tegelijk dreigen onze ideeën en relaties echter te verarmen door een proces van ontmenselijking. De paradox wordt steeds duidelijker. Terwijl aan rekensystemen intelligentie wordt toegeschreven, hebben we moeite de onvervreembare waardigheid te erkennen van menselijke personen, wier leven beoordeeld wordt naar het criterium van efficiëntie, en die, wanneer ze niet langer productief worden geacht, worden afgewezen en afgedankt. Deze pijnlijke werkelijkheid nodigt ons uit na te denken over zowel de kwetsbaarheid van onze menselijke natuur als over de immense waardigheid van elke menselijke persoon. Een waardigheid die onverminderd blijft, zelfs in de meest kwetsbare omstandigheden tot in de dood zelf. De mens is zeker iemand die geboren wordt, maar ook iemand die sterft. Onze waardigheid wordt niet vernietigd door ziekte of lijden, en zij hangt ook niet af van onze bekwaamheden. Integendeel, zij vraagt om liefdevolle zorg in elke fase van het leven. Voor het christelijk geloof vindt het mysterie van de menselijke persoon zijn volle licht in Christus, die juist in de openbaring van het mysterie van de Vader en van zijn liefde de mens volledig aan zichzelf openbaart en hem zijn allerhoogste roeping doet kennen. In zijn licht verschijnt elke persoon ons als een schepsel dat door God gewild en bemind is. Dit licht helpt ons ook de betekenis van onze gemeenschappelijke menselijke ervaring dieper te vatten. Dames en heren, als mannen en vrouwen van de wetenschap bent u geroepen onvermoeibaar samen te werken in naam van onze gemeenschappelijke geschiedenis, opdat uit een verscheidenheid aan perspectieven een eensgezinde visie kan ontstaan en uit die eensgezindheid een harmonieus handelen. Deze harmonie komt tot uiting in het werk van UNESCO wanneer zij een symfonische stem geeft aan de hoogste aspiraties voor het welzijn van en de zorg voor de mensheid. Waar harmonie heerst, vinden verschillende stemmen overeenstemming en zo worden de naties die u vertegenwoordigt in eendracht samengebracht. In dit verband wil ik een beroep doen op twee beelden uit de Bijbel, de grote culturele schatkamer van de mensheid. De toren van Babel en het openbare plein van Pinksteren. Ik reik ze aan als manieren om de eenheid van de menselijke familie voor te stellen, die ook vandaag onophoudelijk geroepen is haar eigen richting te onderscheiden en de betekenis van de geschiedenis waarin zij ondergedompeld is. Deze Bijbelse verhalen schetsen twee vormen van samenleven die ons uitnodigen na te denken over de omstandigheden van onze eigen tijd. De toren van Babel staat voor een eenheid die door overheersing wordt opgelegd. Tegelijk laat dit bouwwerk zien dat hoe meer de macht probeert te onderdrukken, hoe meer zij zichzelf verzwakt en haar onmenselijke gelaat toont. We zien dit in het lijden en het onrecht die despotisme veroorzaakt en in vormen van uitbuiting die zowel de samenleving als het milieu schaden. Zoals de geschiedenis ons leert, hebben veel rijken zich bedronken aan hun macht, om er vervolgens door verteerd te worden en als een toren in te storten. Het gevolg van deze hoogmoed, eerst verheven en dan vernederd, is verstrooiing. De aanmatiging zich aan God gelijk te maken en de volkeren onder één juk te brengen, leidt tot spraakverwarring en onvermogen elkaar te begrijpen. In plaats van de hemel te bereiken, zoals hij het had voorgenomen, stortte de toren van Babel in, met een dubbel negatief resultaat. Omdat de opgelegde eenheid gedwongen was, werd de verscheidenheid die op de ineenstorting volgde een bron van conflict. Vandaag duikt de verleiding van Babel opnieuw op in een globalisering zonder broederschap. In roofzuchtige vormen van neocolonialisme en ideologische dwang en al die contacten zonder banden die het menselijk leven herleiden tot handel. Wanneer de wetenschap zelf herleid wordt tot een machtstechniek, dient zij niet langer om de menselijke persoon te verheffen, maar dreigt zij integendeel de vruchten van het menselijk streven te verlagen. Vooral vandaag beschikken we over de middelen om mensen en continenten ogenblikkelijk met elkaar te verbinden. En toch zijn we tegelijk getuigen van nieuwe vormen van isolement, van materiële en geestelijke armoede en van verlatenheid. Communicatie is veel sneller geworden, maar niet noodzakelijk waarachtiger. Informatie is overvloedig, maar niet synoniem met wijsheid. Zonder een gedeeld ethisch fundament dreigen de vele communicatiekanalen valse informatie te vermenigvuldigen en betekenisloze woorden in omloop te brengen, waardoor ze de dialoog eerder belemmeren dan bevorderen. Artificiële intelligentie vergroot dit probleem. Hoewel zulke systemen gegevens met elkaar in verband kunnen brengen, kunnen ze geen antwoord geven op vragen over de zin van het menselijk leven dat geworteld is in geleefde ervaring. Toch kunnen mensen niet leven zonder zin. Zin is de zuurstof van de geest. Daarom maken de uitdagingen van de communicatie, die altijd ook uitdagingen van de opvoeding zijn, de zoektocht naar waarheid tot een kwestie van sociale rechtvaardigheid en historische billijkheid. Daarom is onderwijs op dit gebied essentieel. En ik verwelkom het initiatief van UNESCO via haar programma voor media en informatiegeletterdheid dat het verantwoord gebruik van media en digitale hulpmiddelen bevordert. Zonder waarheid raakt taal immers onderworpen aan de logica.

eigenlijke betekenis te verliezen wanneer zij zonder ethiek wordt beoefend en zo niet langer de menselijke waardigheid dient en weerspiegelt. In dit verband moedig ik de internationale gemeenschap als geheel aan bijzondere aandacht te besteden aan de bescherming van kinderen en jongeren. In het digitale tijdperk mag hun kwetsbaarheid nooit een gelegenheid tot uitbuiting worden. Mogen deze technologieën hun groei, hun opvoeding en hun relaties ondersteunen, hun vrijheid om te denken en te onderscheiden beschermen en altijd ten dienste blijven van de waardigheid van de menselijke persoon. Het bederf van de cultuur dat we hier beschouwen vindt zijn verlossing op het openbare plein van Pinksteren. Daar wordt een boodschap van vrede als blijde boodschap ontvangen door mensen uit alle naties. Deze boodschap verkondigt de verrijzenis van Jezus, dat we zeggen de overwinning van het leven op de dood en het heil dat de wereld hoop geeft. Op de dag van Pinksteren wordt het openbare plein een plaats waar de vrede wordt gevierd die elke aantasting van de menselijke persoon geneest. Ieder van de aanwezigen hoorde de boodschap in zijn eigen moedertaal. Gemeenschap onderdrukte de verscheidenheid geenszins, integendeel. Zij laat de verscheidenheid openbloeien in de harmonie van stemmen en gezichten. In de verkondiging van de vrede wordt de rijkdom van de culturen draagster van een universele waarheid. Het Bijbelse onderricht toont ons zo de weg om te bereiken wat we allen zoeken, die eenheid die de verschillen niet uitwist, maar de persoonlijke geschiedenis van ieder en de sociale en religieuze cultuur van elk volk waardeert. Niet de overheersing van Babel, maar de vrede van Pinksteren maakt zo'n gemeenschap tussen alle volkeren mogelijk. Elke cultuur verwezenlijkt dus haar hoogste wijsheid wanneer zij de vrede en het welzijn van allen zoekt en zo getuigt van de ware betekenis van onze menselijkheid. Wie in het onderwijs werkzaam is, weet dat enkel de waarheid ons vrijmaakt. Wie lesgeeft en wie onderzoek verricht, weet dat dwaling ons tot slaaf maakt van onwetendheid en bijgeloof. Telkens wanneer we op hindernissen stuiten in onze zending, laten we dan bedenken dat er één aarde is voor allen en één gemeenschappelijke menselijke natuur. De mens kan niet begrepen worden door te scheiden wat bij elkaar hoort, lichaam en ziel, persoonlijk leven en relaties, onze verhouding tot anderen en tot het milieu. Dit alles maakt deel uit van de eenheid van ons bestaan. Daarom betekent de aarde bewerken ook de mensheid cultiveren die haar bewoont. Onderwijs en wetenschap zijn tot deze taak geroepen. Het is immers geen toeval dat elke cultuur, volgens de etymologie zelf van het woord, een daad van bewerking is. Ik hernieuw daarom de oproep van mijn voorgangers om samen zorg te dragen voor de menselijke persoon en voor de schepping. Paus Benedictus XVI sprak over de noodzaak van een ecologie van de menselijke persoon, terwijl Paus Franciscus het perspectief van een integrale ecologie ontwikkelde. De toetssteen waaraan wij onze inzet kunnen afmeten, is de zorg die wij tonen voor de kleinsten en de armen. Kinderen in de schoot van hun moeder en op de verschillende oorlogstonelen, personen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, ouderen, migranten, vluchtelingen en allen die hooghartig worden uitgesloten omdat ze onproductief zouden zijn. Zij zijn de ware toets van onze beweringen dat we de menselijke waardigheid respecteren en hun bescherming en bevordering strekken zich uit over de schepping. Daartegenover staat een wil om uit te buiten en te plunderen, om zoveel mogelijk uit elk levend wezen te halen, te consumeren zonder te behoeden, te vernietigen zonder te cultiveren. Zo is de huidige ecologische crisis een antropologische crisis. En bovendien is de kerk ervan overtuigd dat elke cultuur een wijsheid in zich draagt die rijpt in een ecosysteem van volkeren. De leefomgeving van de menselijke persoon is de samenleving. Geen louter fysieke omgeving zoals de woestijn of de oceaan voor dieren, maar een morele en relationele. Waar sociale vrede heerst, bloeien de volkeren op in gerechtigheid. Daar vindt UNESCO dus
de synthese van haar hoge educatieve en wetenschappelijke opdrachten. In het geduldige werk van het opdracht.

bouwen van vrede. Tegenover de talrijke en complexe noodsituaties van onze tijd kijkt de wereld met gemengde gevoelens naar de internationale instellingen. Enerzijds zijn zij geroepen uitdagingen aan te gaan die geen enkele staat alleen aan kan. Anderzijds maken diezelfde instellingen een crisis van doeltreffendheid door, vooral wanneer dialoog wordt gezien als een rem op het handelen, in plaats van als een bron van vrede, als een vorm van hypocrisie in plaats van als een kans om samen het goede te zoeken. Tegenover deze ontsporingen moet een deugd worden bevorderd die even zeldzaam als gewenst is: vertrouwen. Vertrouwen dat verschillen niet noodzakelijk een bedreiging vormen. Vertrouwen dat oprechte dialoog een groter goed kan voortbrengen dan wat ieder alleen zou kunnen bereiken. De Heilige Stoel wil UNESCO, net als de andere internationale organisaties, dit vertrouwen inblazen in het besef dat elk volk een rijkdom bezit om te delen in de zoektocht naar die authentieke vooruitgang die enkel vrede kan waarborgen. Het gaat er niet om een naïef optimisme te prediken dat de moeilijkheden negeert, maar om te volharden in de hoop dat het goede altijd mogelijk is. Elk kind dat geboren wordt, brengt hoop mee. Elke man en elke vrouw die zijn of haar leven wijdt aan de zoektocht naar de waarheid, stelt een daad van hoop. Mogen UNESCO dus van deze hoop getuigen door de verstandhouding tussen de naties te bevorderen via de dialoog tussen hun respectieve culturen. Wij geloven immers dat onderwijs het instrument is om wederzijdse angsten te overwinnen en dat de wetenschap ten dienste kan staan van het leven van elke mens door vandaag de zaden te zaaien van een goede oogst voor de toekomst. Dit vertrouwen voedt onze hoop in de naastenliefde. Dat we zeggen in de dienst aan het welzijn van de naaste. Als wij ons allen consequent wijden aan onze prachtige menselijkheid, zal de vrede eindelijk kunnen opbloeien. Terwijl we aan dit werk samenwerken, spelen de religieuze tradities een cultureel noodzakelijke en onvervangbare rol en verwoorden de religies onze vragen over de oorsprong en het einde van het leven door de eerste en laatste zin van het bestaan uit te werken, die zich weerspiegelt in de dagelijkse keuzes. Wanneer mannen en vrouwen van goede wil hun handelen op God richten, versnippert het pluralisme van de culturen zich immers niet in de wanorde van Babel. De mensheid vindt zichzelf integendeel terug in een gemeenschappelijke zoektocht naar zin en op weg naar een bestemming die niet de dood is. We zijn niet op weg naar het niets. Daarom voelt de menselijke ziel in haar relatie met God nog sterker de oproep om de vrede te cultiveren door een verbond tussen volkeren die elkaar erkennen als kinderen van dezelfde vader en als broeders en zusters. Ik hoop daarom dat onze ontmoeting ieders inzet versterkt om onvermoeibaar te werken, opdat het besef tot één menselijke familie te behoren levendiger, actiever en rechtvaardiger wordt. In dit verband wil ik mijn oprechte dank uitspreken aan alle personeelsleden van UNESCO die met bekwaamheid en toewijding deze zo edele opdracht vervullen. De vrede opbouwen door alle wetenschappen en alle kunsten van de mens te cultiveren. Ik richt deze woorden tot u allen, tot de volkeren die u vertegenwoordigt en in het bijzonder tot de jongeren. Het zijn immers de nieuwe generaties die ons handelen het aandachtigst volgen. Terwijl ik hun verlangen naar gerechtigheid steun, roep ik met dankbaarheid en achting over u allen en over uw naties de overvloed van Gods zegen af, de almachtige en barmhartige Schepper. Ik dank u. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze wat lange toespraak tot de UNESCO.
En dit omwille van het feit dat we dus verschillende toespraken nog aan bod willen laten komen, ook in de komende afleveringen van onder meer Radio Vaticaan. U kon om 3:00 dus dan dit bezoek van de UNESCO beluisteren. Om 16:45 heeft de Heilige Vader dan nog de Vespers gecelebreerd samen met de bisschoppen, de priesters, de diakens, de godgewijde mannen en vrouwen, de godgewijde maagden en de seminaristen en andere gelovigen in de kathedraal van Parijs, le Notre-Dame de Paris, waar hij onder meer het allerheiligste sacrament van het altaar is gaan aanbidden, als ook de belangrijke reliquie van de doornenkroon van Jezus die in de kathedraal wordt bewaard is gaan vereren. En dat kon u helemaal live meemaken op Radio Maria. In de komende week zal u merken dat u op onze website, dat is overigens nu reeds mogelijk, kan u de audio, zeg maar, de originele audio in het Frans helemaal al terugvinden. U vindt in het artikel ook de tekst, de vertaling van wat de paus heeft gezegd. En dat voor verschillende van de live momenten die we hebben uitgezonden. Zo ook de gebedswaken met de jongeren die om 9:00 plaatsvond in het Stade de France in Saint-Denis. Dat is ja ten noorden van de stad Parijs. Ook daar is er een dialoog geweest tussen de paus en de jongeren. Die kan u ook terugvinden op onze website. Als ook het onderricht dat de paus heeft gegeven naar aanleiding van een lezing van de brief van de heilige apostel Paulus, de eerste brief aan Timotheus. Verder zal u merken, in de loop van komende week, ook voor onze podcastluisteraars, zullen deze audio verschijnen, maar met de Nederlandse vertaling erbij. Zo heeft iedereen de mogelijkheid om de rijkdom die paus Leo XIV heeft gebracht in Frankrijk te beleven. In een volgende aflevering zullen we dus stilstaan bij de tweede dag van paus Leo XIV in Frankrijk, zaterdag 26 september. En laten we u nog luisteren naar de toespraak die hij gaf tijdens het bezoek van Maison Bakita, een centrum voor sociale ondersteuning en integratie dat de paus bezocht in Parijs. Ook de toespraak die hij heeft gegeven aan de provinciale synode, aan de catechumenen en de neofieten zal u te horen krijgen toen hij een bezoek bracht aan het Institut Catholique de Paris. Dat is allemaal voor een volgende aflevering dan van Radio Vaticaan.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. Een bijzondere uitzending waar u meer heeft kunnen vernemen over de reis van paus Leo XIV aan Frankrijk, namelijk zijn toespraak aan de autoriteiten en ook aan de UNESCO. We gaan nog een Bijbelvers voor de dag trekken. Kom, o Heilige Geest. Gerechtigheid is een vrucht van de vrede. En slechts wie de vrede nastreven, zullen haar oogsten. Het komt uit de brief van de heilige Jacobus, hoofdstuk 3, vers 18. Gerechtigheid is een vrucht van de vrede, en slechts wie de vrede nastreven, zullen haar oogsten. Beste luisteraars, tot morgen voor een nieuwe aflevering van Elke Dag Telt.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedenavond, beste luisteraars. Zo is het ondertussen iets na 5 uur. Tijd om samen de Vespers te bidden. Vandaag vieren wij het feest van de heilige aartsengelen, Michael, Gabriel en Raphaël. De hymne is dezelfde als voor het ochtendgebed op pagina 1439. De psalmen zijn iets daarna op pagina 1443. En de korte schriftlezing volgt dan op de psalmen op pagina 1445. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Aartsengelen, gij staat zo schoon, rondom de goddelijke troon, in het hof des hemels opgericht, als luchters van aanzienlijk licht. Gij eerste engel Michael, die voert het hemelse bevel, sta voor ons in, hou voor ons stand, red ons met sterke rechterhand. Gij Gabriel, die aan de maagd het geheim vertelt dat God behaagt, wijs ons de weg der waarheid aan, leer ons in liefde voor te gaan. En Raphaël, sta gij ons bij, naar het hemels heil verlangen wij. Geef gij ons krachten voor de reis, geleid ons naar het paradijs. Ja, al gij engelen in het licht, die lof zingt voor Gods aangezicht, ontvangt ons in uw lichte rij, laat ons zo zalig zijn als gij. Hoger dan de hemel reikt uw majesteit, koning van de engelen. Heer, onze God, hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde. Hoger dan de hemel reikt uw majesteit. Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij u de lof bereid. Die uw tegenstanders en bestrijders doet verstommen. Als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk van uw vingers. Als ik maan en sterren zie, die gij daar hebt gezet. Ach, wat is de mens dan, dat gij naar hem omziet? Het mensenkind, dat gij zo voor hem zorgt, niet veel minder dan een engel hebt gij hem geschapen. Hem gekroond met luister en met eer, heel uw schepping aan hem onderworpen. Alles aan zijn voeten neergelegd, runderen en schapen overal. Ook de wilde dieren op de velden, vogels in de lucht en vissen in de zee. Al wat wemelt in de oceanen, Heer onze Heer, hoe groot zijt gij? Hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hoger dan de hemel reikt uw majesteit, koning van de engelen. Te midden van de engelen zing ik voor u, mijn God. U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart, omdat gij naar mijn bidden hebt geluisterd. Te midden van de engelen zing ik voor u. En werp mij neer, gebogen naar uw tempel. U prijs ik om uw goedheid en uw trouw. Want verder dan uw faam gaat, hebt gij woord gehouden. Verhoor mij elke dag dat ik u aanroep. Dan geeft gij mij weer nieuwe kracht. U zullen alle koningen der aarde prijzen, wanneer zij horen wat gij hebt gezegd. De daden van de Heer zullen zij loven, want zonder weerga is de luister van de Heer. De Heer is de verhevene die let op de geringe, maar op de trotse neerziet van omhoog. Te midden van gevaren houdt gij mij in leven. Gij weert de woede van mijn vijand af. Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding. De Heer volbrengt voor mij al wat ik onderneem. Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde. Vergeet het maaksel van uw handen niet. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Te midden van de engelen zing ik voor u, mijn God. Ik zag voor de troon een lam staan als geslacht, en ik hoorde de stem van talloze engelen rondom de troon. Wilt God de Vader blijmoedig danken, omdat Hij u in staat stelde te delen in de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. In Hem is onze bevrijding verzekerd en zijn onze zonden vergeven. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping, want in Hem is alles geschapen. In de hemelen en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten, het heelal is geschapen door Hem en voor Hem. Hij bestaat voor alles, en alles bestaat in Hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong. Hij is de eerste die van de dood is opgestaan, om in alles de hoogste te zijn, Hij alleen. Want in Hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid, en door Hem het heelal met zich te verzoenen, om vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, om alles in de hemel en op aarde te verzoenen. Door Hem alleen, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik zag voor de troon een lam staan als geslacht, en ik hoorde de stem van talloze engelen rondom de troon. Uit het boek Apocalyps. Genade zij u, en vrede van Hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, en de vorst van de koningen der aarde, aan Hem die ons lief heeft en van de zonden heeft verlost door zijn bloed. Hem zij de heerlijkheid en de macht. De rook van het reukwerk steeg omhoog voor het aanschijn van de Heer. De rook van het reukwerk steeg omhoog voor het aanschijn van de Heer, uit de hand van de engel, voor het aanschijn van de Heer. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De rook van het reukwerk steeg omhoog voor het aanschijn van de Heer. De engel Gabriël sprak tot Maria: zie, gij zult ontvangen en een zoon ter wereld brengen, en gij moet hem de naam Jezus geven.

De engel Gabriël sprak tot Maria. Zie, gij zult ontvangen en een zoon ter wereld brengen, en gij moet hem de naam Jezus geven. Laten wij de Heer bidden om met grote bereidheid zijn wil te volbrengen, naar het voorbeeld van de engelen. Wij bidden u, verhoor ons. Dat door uw heilige engelen onze gebeden worden opgenomen en als wierook tot u opstijgen. Wij bidden u, verhoor ons. Dat door uw heilige engelen onze offergaven worden gebracht naar uw altaar in den hoge. Wij bidden u, verhoor ons. Dat wij met de hemelse machten God eren in den hoge en vrede brengen aan de mensen op aarde. Wij bidden u, verhoor ons. Dat de engelen ons begeleiden op het einde van ons leven en naar het hemelse vaderland voeren. Wij bidden u, verhoor ons. Dat de aanvoerder Michael de overleden gelovigen binnenleidt in uw rijk van licht en vrede. Wij bidden u, verhoor ons. Bidden wij samen met de woorden die Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. God, wonderbaar is uw voorzienigheid. Engelen en mensen hebt gij tot uw dienst geroepen. Wij vragen dat zij die bij u in de heerlijkheid aanwezig zijn en u dienen als de Allerhoogste, bij ons de boden van uw vreugde zijn, de bewaarders van uw vrede. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in eenheid met de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenk ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. In deze uitzending gaan we op bezoek bij onze collega's van Radio Maria England. Eigenlijk is dat niet helemaal juist, we moeten zeggen Radio Maria United Kingdom. Want sinds kort is de naam van Radio Maria in Engeland veranderd naar Radio Maria Verenigd Koninkrijk. In onze magazine, de Porta Fidei, de magazine van Radio Maria, heeft u een artikel kunnen lezen, een uitgebreid artikel over de naamsverandering, met ook extra nieuws uit Radio Maria United Kingdom. Vandaag gaan we dus in gesprek met Father Toby, directeur van Radio Maria Engeland. Radio Maria Verenigd Koninkrijk, moet ik zeggen, om juist te zijn. En laten we eerst eventjes het hebben over het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk is een land in noordwestelijk Europa voor de kust van het vasteland. Het omvat Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Met een bevolking, beste luisteraars, van meer dan 69 miljoen. De oppervlakte van het Verenigd Koninkrijk is 244.376 vierkante kilometer. 46,5% van de bevolking behoort tot het christendom. U weet het, binnen het christendom zijn er verschillende stromingen, zoals uiteraard het anglicanisme, het katholicisme, het presbyterianisme en het methodisme. Maar er is ook een grote en sterk groeiende groep, ongeveer 37,8% van de bevolking die aangeeft geen religieuze overtuiging te hebben. En natuurlijk is er ook nog de islam, de grootste minderheidsreligie, goed voor ongeveer 6% van de bevolking. Daarnaast zijn er ook overige religies, verschillende gevestigde gemeenschappen van hindoes, ongeveer 1,6%, sikhs, ongeveer 0,8% en boeddhisten, 0,4% en ook joden, hetzelfde, 0,4%. En hoewel het christendom historisch gezien de dominante cultuur en wetgeving heeft gevormd, is het Verenigd Koninkrijk tegenwoordig dus een sterk geseculariseerde en pluriforme samenleving. Daar gaat vader Toby ons zeker ook in een van de komende uitzendingen meer over vertellen.

0: En bij de start van ons gesprek, beste luisteraars, vraag ik aan vader Toby Lee om zich even voor te stellen aan jullie.
1: Well, hello, it's lovely to be with you today. My name is Father Toby Lees. I'm a Dominican friar. I am based at the Priory of St. Dominic in London, where we have a church dedicated to Our Lady of the Rosary. I've been a Dominican priest for just over 7 years and in the order for 14 years. And before that, I was a lawyer in the City of London for a little under 7 years. And I've been priest director of Radio Maria for just over 4 years now.
0: Hallo, het is zo fijn om vandaag bij jullie te zijn. Mijn naam is vader Toby Lees. Ik ben een Dominicaanse broeder en ik ben gevestigd in de priorij van de Heilige Dominicus in Londen, waar we een kerk hebben gewijd aan Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Ik ben iets meer dan 7 jaar Dominicanerpriester en reeds 14 jaar in de orde. Daarvoor was ik iets minder dan 7 jaar advocaat in de stad van Londen. Ondertussen ben ik ook iets meer dan 4 jaar priester-directeur van Radio Maria. En ik vraag aan vader Toby om wat meer te vertellen over zijn roeping tot het priesterschap. Want ja, hij was 7 jaar lang advocaat in Londen en dan ineens naar de Dominicanen gegaan, priester gewijd te worden en dan enkele jaren later directeur van Radio Maria. Ik vraag hem om wat meer te vertellen over zijn roeping.
1: Yes, I went to World Youth Day in Australia, in Sydney in 2008. I'm half Australian and it seemed like a good reason to go back to Australia and see some family and go to a World Youth Day. And when I came back from that, I just had this sense that I wasn't going to be a lawyer for the rest of my life. I didn't know what I was going to do, but I knew it wouldn't be that.
0: Wel, ik ging in 2008 naar de Wereldjongerendagen in Australië, in Sydney. Ik ben half Australisch en het leek me een goede reden om terug te gaan naar Australië, wat familie te zien en naar de Wereldjongerendagen te gaan. En toen ik daarvan terugkwam, had ik het gevoel, gewoon het gevoel dat ik niet de rest van mijn leven advocaat zou zijn. Ik wist niet wat ik ging doen, maar ik wist dat het dat niet zou zijn.
1: And I started to do some part-time study in philosophy and the Catholic tradition at a distance learning Catholic university called Merivale. And it was there that I encountered the thought of St. Thomas Aquinas. And also I met a Dominican sister. And those two things together made me start to explore the Dominicans more, who I'd never come across before. And I started to get a sense of, oh my God, maybe this is what you want me to do. And it was both exciting and scary at the same time. And eventually, after about 2 years, I realized I was going to have to try it out, or I would spend the rest of my life wondering, what if?
0: En ik begon een deeltijdse studie, filosofie en de katholieke traditie aan een katholieke universiteit voor afstandsonderwijs, genaamd Merivale. En het was daar dat ik het denken van de heilige Thomas van Aquino tegenkwam. En ik ontmoette ook een zuster, een Dominicanes. En die twee dingen samen zorgden ervoor dat ik de Dominicanen meer ging verkennen, die ik trouwens nog nooit eerder was tegengekomen. En ik begon een gevoel te krijgen van, oh mijn God, misschien is dit wat je wilt dat ik doe. Het was zowel spannend als eng tegelijk. En uiteindelijk, na ongeveer 2 jaar, realiseerde ik me dat ik het zou moeten proberen. Anders zou ik de rest van mijn leven doorbrengen met de vraag, wat als? En het was voor vader Toby dus een moment om een sprong in het onbekende te nemen, of het deels bekende. En ik vraag aan hem als het moeilijk was. Hij antwoordt ons het volgende.
1: It was a bit difficult because I had a very good job. I had a very nice flat in a lovely location. I had quite a serious girlfriend and marriage had been spoken about. But I just found myself with this sense that there was more to life, more that I was being called to ask to give to God. And I realized, as I said, if I don't try this, I'll spend all of my life wondering, what if?
0: Ja, wel, het was echt wel een beetje moeilijk. Ik had een hele goede baan. Ik had een prachtig appartement op een superlocatie in Londen. Ik had een vrij serieuze vriendin en we hadden al gesproken over huwelijk. Maar ik merkte gewoon bij mijzelf dat er meer was. Meer in het leven, meer waartoe ik geroepen werd door God om aan God te geven. En ik realiseerde me, zoals ik al zei, als ik dit niet probeer, zal ik mijn hele leven doorbrengen met de vraag, wat als? En vader Toby is ondertussen al 14 jaar broeder, dominicaan, 7 jaar priester. En ik vraag hem, als hij eigenlijk gelukkig is met die sprong in het diepe, zijn beslissing om zijn leven aan God te geven.
1: Fortunately, yes. Yeah,
0: dat is
1: very,
0: goed.
1: Very happy. The religious life has been a real blessing and priesthood has added to that.
0: Ja, gelukkig wel. Het is goed. Ik ben zeer gelukkig. Het religieuze leven is een echte zegen geweest en het priesterschap heeft daaraan bijgedragen. 4 jaar geleden werd de taak van priesterdirecteur van Radio Maria aan hem gegeven. En als hij nu terugkijkt naar het verleden, 14 jaar geleden, dacht hij, dat zoiets hem zou overkomen, dominicaner worden, priesterdirecteur van Radio Maria? Hij antwoordt ons.
1: I had absolutely no idea that something of this might happen. I was working at that time as a hospital chaplain and also as a university chaplain.
0: Ik had absoluut geen idee dat zoiets zou kunnen gebeuren. Ik werkte in die tijd als ziekenhuisalmoezenier en ook als universiteitsalmoezenier.
1: I began the hospital chaplaincy during COVID, when I was. They had an age restriction on the priests who could go in, and I was young enough to be able to go in and be a hospital chaplain during that time. And I really, it was a sad time, but it was also a great privilege, and I enjoyed it. And then I loved being a university chaplain. And then I just got asked to start doing some volunteering with Radio Maria. As some of your volunteers and listeners may know, volunteering for Radio Maria can be a dangerous thing. It can change your life.
0: En ik begon het ziekenhuispastoraal tijdens COVID, toen ik, ja, ze hadden een leeftijdsbeperking voor de priesters die naar binnen mochten en ik was jong genoeg om naar binnen te kunnen gaan en in die tijd ziekenhuisalmoezenier te zijn. En ik, echt, het was een droevige tijd, maar het was ook een groot voorrecht en ik heb ervan genoten. En daarna vond ik het geweldig om universiteitsalmoezenier te zijn. En toen werd me gewoon gevraagd om wat vrijwilligerswerk te gaan doen voor Radio Maria. Zoals sommige van jullie, vrijwilligers en luisteraars misschien weten, kan vrijwilligerswerk voor Radio Maria een gevaarlijk iets zijn. Het kan namelijk je leven veranderen.
1: And I was doing a half an hour program once a week on faith and culture. And then I started doing a 1 hour a month program on sports and faith, because I've always loved sports. And then when the then priest director of Radio Maria England was reaching the end of his term, his Father Andreas Schatzler from the Royal Family of Radio Maria, he'd been asked to just do a year with us. He identified me as a possible successor and they approached my provincial and my prior and they both said yes and I said yes too.
0: En ik deed dus een programma van een half uur per week over geloof en cultuur. En daarna begon ik met een programma van een uur per maand te doen over sport en geloof, omdat ik altijd al van sport heb gehouden. En toen de voormalige priester-directeur van Radio Maria Engeland het einde van zijn termijn naderde, dat was pater Andreas Schetzler van de wereldfamilie van Radio Maria. Hem was trouwens gevraagd om gewoon een jaar bij ons te doen. Wel, toen hij aan het einde van zijn termijn kwam, droeg hij mij aan als mogelijke opvolger. Ze benaderden mijn provinciaal overste en ook mijn prior hier. Beide hebben ja gezegd en dan heb ik natuurlijk ook toegezegd. En we hebben ondertussen vader Toby Lee al wat beter leren kennen, beste luisteraars. En natuurlijk ben ik geïnteresseerd, zijn wij geïnteresseerd, in de geschiedenis van Radio Maria in Engeland. En ik vraag aan vader Toby Lee om wat meer te vertellen over de geschiedenis van Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk.
1: Yes, well, there was our first president and our founder, Dr. Charles Wilson, and he grew up in France, so fluent French speaker. And when he was working in hospital, sometimes he would listen to Radio Maria France, and he thought it was fantastic. And he asked the question of himself, well, why don't we have this in England? We should have this in England. This is really, really brilliant.
0: Wel, onze eerste voorzitter en de oprichter van Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk, Dr. Charles Wilson, groeide op in Frankrijk en hij sprak dus vloeiend Frans. En toen hij in het ziekenhuis werkte, luisterde hij dus zo naar Radio Maria Frankrijk. En hij vond het fantastisch. En hij stelde zichzelf de vraag, waarom hebben we dit niet in Engeland? We zouden dit in Engeland moeten hebben. Dit is gewoon echt briljant.
1: And he got in touch with the world family of Radio Maria in Urba, and he said, why don't we have Radio Maria in England? And they said, because nobody has volunteered to start it yet. Would you like to? And he said, I don't have any experience in radio. And they said, don't worry, we'll teach you.
0: En dus nam Dr. Charles Wilson contact op met de wereldfamilie van Radio Maria.

0: 2019, just in time for the COVID lockdown, and it started broadcasting just out of a small room, originally with a mobile studio.
1: En dus zette hij het op, Radio Maria Engeland, met een groep leken in Cambridge. Gelanceerd in ongeveer 2019, 1 november 2019, eigenlijk net op tijd voor de COVID-lockdown. En ze begonnen oorspronkelijk uit te zenden vanuit een klein kamertje met een mobiele studio. En toen kregen ze nog snel een mobiele studio in de Dominicaanse priorij in Cambridge, zodat ze daar vandaan het getijdengebed en de mis konden uitzenden.
0: And then they quickly got another mobile studio into the Dominican Priory in Cambridge so that they could broadcast the Divine Office and the Mass from there. And it grew from there. But it was the vision of Charles Wilson based on listening to Radio Maria France.
1: En van daaruit is Radio Maria Engeland, Radio Maria Verenigd Koninkrijk, gegroeid. Het was eigenlijk het begin met Dr. Charles Wilson, die Radio Maria ontdekte in Frankrijk en zo eigenlijk zijn visie had op het opstarten van Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk. En daarover wil ik het zeker ook hebben met Father Toby Lee. Voor degenen onder jullie die de Porta Fidei van de maand september hebben kunnen lezen, daar stond er een volledig artikel over de naamsverandering van Radio Maria Engeland naar Radio Maria Verenigd Koninkrijk. En dat wil ik toch nog even vragen aan Father Toby. Waarom die naamverandering? En als hij ons kan vertellen waarom dit belangrijk was voor Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk.
0: It became obvious that there wasn't going to be the chance or the possibility to set up a separate Radio Maria in Scotland or in Wales in the immediate future. And yet we had some listeners in those countries, but at the same time, for if you're a very, very proud Scot, there is a little bit of you that maybe doesn't want to speak on Radio Maria England or isn't as attracted by speaking to Radio Maria England.
1: Wel, het werd eigenlijk duidelijk dat er in de nabije toekomst niet gelijk de kans of de mogelijkheid zou zijn om een afzonderlijke Radio Maria in Schotland of in Wales op te zetten. En toch hebben we wat luisteraars in die landen. Maar tegelijkertijd, als je een heel trotse Schot bent, is er een klein stukje in je dat misschien niet gelijk wil spreken op Radio Maria Engeland of niet zo aangetrokken wordt door te spreken op Radio Maria Engeland.
0: And so we wanted to reflect the fact that we were broadcasting in the broader area and get some DAB licenses in Scotland and in Wales, and we now broadcast in most of Scotland, where Scotland has a very concentrated population in what's called the central belt between Edinburgh and Glasgow. So we now broadcast there and in Aberdeen.
1: En dus wilden we eigenlijk het feit weerspiegelen dat we in een breder gebied uitzonden en wat DAB-licenties krijgen in Schotland en in Wales. En nu zenden we dus uit in het grootste deel van Schotland, waar Schotland een zeer geconcentreerde bevolking heeft in wat de centrale gordel wordt genoemd tussen Edinburgh en Glasgow. Dus we zenden daar nu uit en ook in Aberdeen.
0: And then we're also broadcasting in Cardiff, which is the capital of Wales. And so this is just a more inclusive name with Radio Maria United Kingdom to reflect these new areas where we're broadcasting and hopefully to bring in new speakers, new opportunities to broadcast from different places and many more listeners.
1: En dan zenden we ook nog uit in Cardiff, de hoofdstad van Wales. En dus is dit gewoon een meer inclusieve naam met Radio Maria Verenigd Koninkrijk, om deze nieuwe gebieden te weerspiegelen waar we uitzenden. En hopelijk zo ook nieuwe sprekers binnen te brengen, nieuwe mogelijkheden om vanuit verschillende plaatsen uit te zenden en nog veel meer luisteraars te bereiken. En het is belangrijk natuurlijk, beste luisteraars, om te begrijpen wat het belang is van

0: Een Radio Maria in het land waar we op bezoek zijn. Dus vraag ik ook aan Tobili. Denkt hij dat het belangrijk is voor de kerk van vandaag in het Verenigd Koninkrijk om een katholieke radio te hebben als Radio Maria?
1: Really, really important. In the UK, we don't have a lot of Catholic media. We are the only Catholic radio station in this country. And it's not that there used to be a Catholic radio station and then it shut down. There has never been a Catholic radio station before.
0: Heel, heel belangrijk. In het Verenigd Koninkrijk hebben we niet veel katholieke media. We zijn eigenlijk het enige katholieke radiostation in dit land. En het is niet zo dat er vroeger een katholieke radiostation was en dat dat toen is gesloten. Nee, er is gewoon nog nooit eerder een katholiek radiostation geweest.
1: And yet still so many people in the UK listen to radio. Radio is very popular in the UK. And it's important that the good news be proclaimed wherever the people are, whatever the people are listening to.
0: En toch luisteren er nog steeds zoveel mensen in het Verenigd Koninkrijk naar de radio. Radio is eigenlijk gewoon zo populair bij ons. En het is belangrijk dat het goede nieuws, de blijde boodschap, wordt verkondigd waar de mensen ook zijn, waar de mensen ook naar luisteren.
1: And we're growing and increasingly I get messages from people about how Radio Maria has changed their lives.
0: En we groeien. We groeien goed. En steeds vaker krijg ik berichten van mensen over hoe Radio Maria hun leven heeft veranderd.
1: One woman sent me a lovely message a little while ago saying very sadly she has stage 4 terminal cancer and maybe doesn't have long to live. But she told me that Radio Maria had made Catholicism normal for her children and that she'd spoken to her husband. And they had agreed that the children would continue to listen to Radio Maria even after she is gone. That the husband isn't Catholic, he's Methodist.
0: Een vrouw stuurde me een tijdje geleden een zeer lief bericht waarin ze zei, heel erg, heel verdrietig, dat ze stadium 4 terminale kanker heeft en wellicht niet lang meer te leven heeft. Maar ze vertelde me dat Radio Maria het geloof, het katholicisme, normaal had gemaakt voor haar kinderen. En dat ze daarover met haar echtgenoot had gesproken. Ze waren overeengekomen dat de kinderen naar Radio Maria zouden blijven luisteren, zelfs als zij er niet meer is. De echtgenoot is zelf niet katholiek, hij is methodist. En dit hebben ze dan overeengekomen.
1: And then I've had stories from Anglicans who have been listening to the radio, attracted by Mary or the Rosary, and have now become Catholic. In fact, one of our newest volunteers, she was training to be a priest in the Anglican Church. In the Anglican Church, women can be priests in England. And she was training for the priesthood and now has become Catholic and started volunteering for Radio Maria.
0: En we hebben natuurlijk nog meer getuigenissen gehad van Anglicanen die naar de radio hebben geluisterd, aangetrokken door Maria en de Rozenkrans, en nu katholiek zijn geworden. In feite is een van onze nieuwste vrijwilligers, wel, zij was eigenlijk aan het trainen om priester te worden in de Anglicaanse kerk. In de Anglicaanse kerk, beste luisteraars, kunnen vrouwen priester zijn in Engeland. En ze was dus in opleiding voor het priesterschap daar en is nu katholiek geworden. En begonnen met vrijwilligerswerk voor Radio Maria, die haar hart zo heeft geraakt.
1: So, and then we reach atheists, who some have told me that Radio Maria has been important for them. And then also just the general Catholic population, helping them to grow in their faith. Because the reality is, if we go to church for an hour a week and then everything else that we listen to is a secular message indifferent to Christ, that is what we will become. We need to be listening to the gospel in the totality of our lives, not just for a small portion of our Sunday.
0: En dan bereiken we atheïsten. van wie me meegedeeld is dat Radio Maria zo belangrijk voor hen is geweest. En dan ook natuurlijk gewoon de algemene katholieke bevolking, die we helpen te groeien in hun geloof. Want de realiteit is, als we een uur per week naar de kerk gaan en al het andere waar we naar luisteren een seculiere boodschap is die onverschillig staat tegenover Christus, wel, dat is wat we zullen worden. We moeten naar het evangelie luisteren in de totaliteit van ons leven, niet alleen voor een klein deel van onze zondag. En ik zeg aan vader Toby dat het veel hoop geeft om al die getuigenissen te horen van luisteraars in het Verenigd Koninkrijk, van vrijwilligers. Het is echt een prachtige boodschap ook naar ons toe.
1: Yes, it's very, very exciting. And increasingly, as I go to places, I was speaking in Ipswich, which is a town in Suffolk, actually, where Cardinal Wolsey, who was a big cardinal at the time of the Reformation and got killed for treason, where he was born. And I had people come up to me there saying to me how much they enjoyed listening to Radio Maria.
0: Ja, absoluut. Het is zeer aangenaam en ook zeer motiverend. En steeds vaker, als ik ergens naartoe ga, zo onlangs sprak ik in Ipswich, een stad in Suffolk, daar waar kardinaal Wolsey werd geboren, die een grote kardinaal was ten tijde van de reformatie en werd gedood wegens hoogverraad. Wel, er kwamen daar veel mensen naar me toe die me vertelden hoeveel ze genoten van het luisteren naar Radio Maria.
1: And that's happening more and more. It's definitely growing in this country. And one of the other things that excites me is the number of young people who approach me and say, we would like to have a program on the radio.
0: En dat gebeurt echt meer en meer. De mensen die dankbaar zijn voor Radio Maria en die laten weten dat ze luisteren. En Radio Maria groeit zeker in dit land. En een van de andere dingen die me zo enthousiast maken is het aantal jongeren dat me benadert en zegt, oh, we willen graag een programma brengen op de radio. En ik heb dus nu heel wat programma's die worden gepresenteerd door mensen onder de 35 en hun vrienden die dan luisteren. En het is echt fijn voor onze oude luisteraars, oudere luisteraars, om ook jongere stemmen te kunnen horen. Dat is voor hen ook echt bemoedigend.
1: And I now have a lot of programs being presented by people under 35 and their friends are listening. And it's lovely for our older listeners to be able to hear younger voices too. So that's very encouraging.
0: Wel, dat interesseert ons natuurlijk. We horen in Europese landen, overal ter wereld, maar ook in Europese landen, dat er veel jeugd is die probeert terug te keren naar de kerk, of iets in hun leven proberen te vinden waardoor ze zin kunnen geven aan hun leven. En dus zou ik willen vragen aan vader Toby Lee, als ze merken in de katholieke kerk in Engeland, in het Verenigd Koninkrijk, dat er meer jeugd terugkomt naar de kerk. Hij antwoordt ons het volgende.
1: Yes, and for some of them it's not coming back to church, it's coming for the very first time. Mm-hmm. And we have people who are coming to church and their parents have never brought them to church when they were younger. But they're searching for either community or for something transcendent or for a message of hope. And it's very, very encouraging. It's very exciting.
0: Ja, absoluut. En voor sommigen van hen is het niet terugkeren naar de kerk. Het is voor de allereerste keer naar de kerk komen. En we hebben mensen die dus naar de kerk komen en hun ouders hebben dus hen nooit naar de kerk gebracht toen ze jonger waren. Of iets doorgegeven van geloofsovertuiging. Maar die jongeren zoeken naar gemeenschap. Of naar iets dat dieper gaat, iets dat meer zin heeft, naar een boodschap van hoop. En het is zeer, zeer bemoedigend. Het maakt ons zeer enthousiast.
1: And there are regularly younger people coming to parish that I assist at here in London and across the country. We had larger numbers being received into the church at Easter than we have seen in many decades. And this appears to be a trend now, which fills me with joy.
0: En er komen regelmatig jongere mensen naar de parochie waar ik help hier in Londen. En in het hele land hadden we met Pasen veel grotere aantallen die in de kerk werden opgenomen dan we in vele decennia hebben gezien. En dit lijkt nu echt een trend te zijn die me vervult met vreugde. En ja, beste luisteraars, dat is zeer mooi om te horen. Zeker ook als je zo hoort dat het mensen zijn zonder religieuze achtergrond. Dat deze personen, die nooit iets hebben meegekregen van thuis, tot Jezus komen. En vader Toby antwoordt...
1: Yes. Like we live in an age, I think, where things are breaking down a bit. Society... is more fractured in England than it has ever been in my life. There is greater division, there is less social cohesion, whereas children, young people always assumed that they would be as well off or perhaps even richer than their parents when they grew up.
0: Ja, we leven in een tijd, denk ik, waarin dingen een beetje afbrokkelen. De samenleving is in Engeland meer verdeeld dan ze in mijn leven ooit is geweest. Er is grotere verdeeldheid. Er is minder sociale cohesie. Terwijl kinderen, jongeren er altijd van uitgingen dat ze net zo goed af zouden zijn of misschien wel rijker dan hun ouders als ze groot waren.
1: All these old certainties are disappearing and they're making people ask bigger questions. Once more, the old certainties of affluence are going away. And as people ask these bigger questions, they're seeing that the church has real wisdom, that the church is able to point to a real source of hope, namely life in Christ. And increasingly people are searching out the church for that reason.
0: En al deze oude zekerheden verdwijnen. En ze zorgen ervoor dat mensen opnieuw grotere vragen stellen. De oude zekerheden van welvaart verdwijnen. En terwijl de mensen deze grotere vragen stellen, zien ze dat de kerk echte wijsheid heeft. Dat de kerk in staat is te wijzen op een echte bron van hoop, namelijk het leven in Christus. En steeds meer mensen zoeken om die reden de kerk op. En we vragen aan vader Toby Lee om uit te leggen hoe makkelijk of hoe moeilijk het is om aan evangelisatie te doen in het Verenigd Koninkrijk. Heeft Radio Maria moeite om Jezus bij de mensen te brengen of verloopt het goed en makkelijk?
1: It's going well and it's difficult at the same time, if that makes sense. As I said, we have an underdeveloped Catholic media culture. So you have an effort to persuade people to move from watching or listening to the BBC or whatever media they used to listen to. The idea of listening to a Christian radio station for even most Catholics, that is a foreign idea. It's not something they're used to doing.
0: Well, het gaat goed en het is tegelijkertijd moeilijk. Als dat logisch klinkt. Wij hebben, zoals ik zei, een onderontwikkelde katholieke mediacultuur. Dus je moet moeite doen om mensen te overtuigen om over te stappen van het kijken naar of luisteren naar bijvoorbeeld de BBC of welke media ze ook gewend waren te luisteren. Het idee om naar een christelijke radiostation te luisteren is voor de meeste katholieken zelfs een vreemd idee. Het is iets wat ze niet gewend zijn te doen.
1: So you have to try and change that culture. And then there is the big difficulty of fundraising. The church in England and in Wales and Scotland is still largely pretty poor.
0: Dus we moeten deze radio-tv-cultuur proberen veranderen. En dan is er natuurlijk het grote probleem van fondsenwerving. De kerk in Engeland en in Wales, en natuurlijk ook Schotland, is nog steeds grotendeels arm.
1: The richer people in England tend to be the Anglicans and Catholics since the Reformation. A lot came from Ireland, and they came from Ireland because they were poor and they were seeking work in England. And then that's continued with immigration from Eastern Europe and then from the West Africa. And so the people who comprise the Catholic Church in this country are largely amongst the poorer people in the country. And so fundraising is a difficulty.
0: De rijkere mensen in Engeland zijn meestal de Anglicanen. En katholieken sinds de reformatie kwamen veel uit Ierland. En ze kwamen uit Ierland omdat ze arm waren en werk zochten in Engeland. En dat is doorgegaan met immigratie uit Oost-Europa en vervolgens uit West-Afrika. En dus behoren de mensen die de katholieke kerk in dit land vormen grotendeels tot de armere mensen in het land. En dus, beste luisteraars, is fondsenwerving een moeilijkheid.
1: At the same time, I hear when people do start listening to Radio Maria, they find it really life-giving. But we operate with a very small staff here. We only have 5 staff. That's all we can afford at the moment. And so that makes life busy. But it also makes it hard work getting the news out there, promoting Radio Maria across all of the UK.
0: Tegelijkertijd hoor ik dat wanneer mensen eenmaal naar Radio Maria beginnen te luisteren, ze het echt levensgevend vinden. Maar we werken hier met een klein team van personeelsleden. We hebben maar 5 medewerkers. Dat is alles wat we ons op dit moment kunnen veroorloven. En dat maakt het leven druk. Maar het maakt het ook hard werken om het nieuws naar buiten te brengen, om de blijde boodschap naar buiten te brengen en Radio Maria in het hele Verenigd Koninkrijk te promoten. En we hebben, beste luisteraars van Radio Maria, nog zoveel vragen voor vader Toby Lee, directeur van Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk. In een volgende uitzending gaan we verder in gesprek. We gaan het nog hebben over het team daar bij Radio Maria Verenigd Koninkrijk, over een favoriet, verschillende favoriete programma's van de luisteraars. En ook gaan we stilstaan met iets wat de actualiteit bezighoudt in het Verenigd Koninkrijk, namelijk een wet over de levensbeëindiging. En daar wil vader Toby Lee zeker iets over vertellen. We gaan afsluiten met een stukje muziek, niet zomaar een stukje muziek. U heeft het gehoord, vader Toby Lee is begonnen bij Radio Maria als vrijwilliger. Hij vond het belangrijk om geloof en cultuur ook in radioprogramma's op Radio Maria te verwerken. En zo heeft hij gevraagd aan verschillende muzikanten om liederen te schrijven, liederen rond de Rozenkrans, rond de mysteries van de Rozenkrans. Tijdens een live uitzending van de Rozenkrans met de wereldfamilie van Radio Maria, nog niet zo lang geleden vanuit het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans in Londen, hebben we al een fragment van een van die liederen kunnen beluisteren. Maar we gaan vandaag luisteren naar het volledig lied. En dit lied is geschreven als meditatie op een van de droevige mysteries, namelijk Jezus wordt met doornen gekroond. De titel is Woman en wordt gespeeld, gezongen door Ian Kelly. En met dit lied, beste luisteraars, sluiten we deze uitzending af. Tot volgende week.

Welkom bij Radio Maria. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nu samen de Rozenkrans bidden. We bidden voor de intenties van Radio Maria, voor al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste droevige mysterie. De doodsangst van Jezus. Aan doodsangst ten prooi bad hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de grond neervielen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde gedragen, opdat wij aan de zonde zouden afsterven en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel. En Pilatus zei: zie de mens. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige mysterie. Jezus draagt het kruis. Jeruzalem, ween niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods,

deze vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Jezus zag zijn moeder en naast haar de leerling die hij lief had. Hij zei tot haar, vrouw, zie daar uw zoon. En tot de leerling, zie daar uw moeder. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Aartsengel Michael, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Nonkel Pater achterna. U verteld door Jos de Kok.
1: Pater Jozef de Wolf en zijn medebroeders waren dus aangekomen op vrijdag 18 september 1903 in de namiddag in de hoofdstad Moskou. Op weg dus naar Mongolië-China met de Trans-Siberische stoomtrein. En ik neem onmiddellijk de volgende brief

0: We hebben alles goed ingepakt en we dragen zelf onze pakken naar buiten. Het spoorhuis, het station, is een groot, wit, eentonig gebouw, maar we hielden meer onze pakken in het oog. Op het stationsplein hadden we oprechte leuten. We waren nog maar pas uit het station, of we hadden al een agent achter onze hielen met een fototoestel. Het schijnt dat alle vreemdelingen alzo getrokken moeten worden. Op het plein stonden een 50 rijtuigen. Kleine, lege koetsen voor één man of twee magere, sommigen voor vier man. Ze stonden er op één lange rij en even ver van het station. Boven op iedere bank staat een koetsier in een lange blauwe frak met een leren riem en een kort zwart buizeke op het hoofd. Hij draagt vuil lang haar en een verwilderde bruine of rosten baard. Hij zwiert met zijn armen en roept en tiert om toch een reiziger te kunnen opvissen. We trekken een oogje en gaan bezijds weg waar we rijtuigen van de hotels zagen staan. En Bilo was erbij en dat was voor ons. Even een kleine vermelding. De brief is op papier geschreven van het Hotel Bilo en de naam van de eigenaar staat erbij vermeld. Meneer Frits Withoffner. Een deftige koetsier helpt onze pakken op het platformje te zetten en wij springen er met vijf man in en de reisdekens op onze knieën. Ondertussen ging onze koetsier nog 2 à 3 van die schreeuwers halen met hun rijtuigen om ons overige volk op te nemen. Daarmee waren we op weg, op de hobbelige kasseistenen van Moskou. Grote winkels, maar niet zo hoog van steken naarmate hun breedte, maar met veel minder pracht als in West-Europa. Het volk draagt laarzen, uitgenomen de deftige heren. Op elke 50 tot 100 stappen staat een politieman te midden van de straat. Blauwe broek, witte vest en een witte klipmutsen. Nu en dan aan een kruispunt zien we een agent te paard. Alle agenten hebben een degen en revolver in de riem. Deze te paard hebben nog een zwaard. En zij gebieden links en rechts aan de koetsen die van alle kanten voorbij rommelen. Na een half uur rijden geraakten we toch aan Hotel Bilo, een oprecht, schoon, groot gebouw. Over de straat nog een bijgebouw, even groot, met allemaal slaapkamers. Eerst, natuurlijk, hebben we een beetje gekeven en geprutteld met de koetsiers over de roebelkwestie, de prijs. Maar de mensen van het hotel maakten er al gauw kort spel mee. En we trokken het hotel binnen om onze kamers te gaan bezien. We kregen er heel goede en goedkope. Het is te zeggen, onder andere een grote dubbele kamer, bestaande uit een zaal en slaapkamer, waar we 6 bedden deden plaatsen. Daar stond ook een piano, lessenaar, tafel en zetels enzovoort. De jonge baas van het hotel was een heel deftig heerke, goed en gedienstig, en hij sprak nogal wel Duits, zoals ook de onderbaas van het slaapgebouw. We vonden onze kamers goed, als ook de bedden die zacht en goed gedekt waren. En heel bijzonder beschrijft de pater. Een bijzonderheid was de verwarmoven in steen die in den hoek stond. Een vierkant gesloten schouw van een meter breed, belegd met witte tichelkes met twee ijzeren deurtjes van onder. Alzo is er geen gevaar om 's nachts vuur te maken op uw kamer. In Moskou zijn twee katholieke kerken dicht bij Hotel Billot. Een Poolse kerk en de Franse Dominicanen predikeren kerk. Twee medebroeders gingen er naartoe vanavond om onze missen voor Sanderendaags te bespreken. Bij hun terugkomst hadden ze het volgende vernomen. In Moskou wonen een 1.200.000 zielen, ongeveer, waarvan 30.000 katholieken behorende aan de Poolse kerk en een 2.500 aan de Franse. Viermaal per jaar is er een vastenperiode. 14 dagen met het feest van de heilige Petrus en Paulus. 14 dagen met Onze Lieve Vrouw half augustus. De 40-daagse vasten en de advent. Maar binst deze twee dagen, vrijdag en zaterdag, was het ook mager dag. En de paters hadden ook nog het volgende horen vertellen. Een voorbeeld van uitwendige godsdienst bij de Russen is het volgende. Als er iemand op het gerecht zijn eed moet doen, wordt de priester van zijn godsdienst erbij geroepen om tegenwoordig te zijn. Ook had een Franse predikheer heel ernstig aan onze paters verteld. Er is een Madonna in het Kremlin die tijdens de dag vereerd wordt en wonderen doet. 'S nachts gaat zij de zieken bezoeken. En ondertussen gaat een ander Onze Lieve Vrouw beeld gaan zitten op de verlaten troon. Wat moet ge daarvan denken? Stelt pater Jozef zich de vraag. En die avond zetten we ons neer om onze brieven te schrijven en zichtkaartjes op te zenden. Daarvan kunnen jullie getuigen. Daarna zijn we gaan avondmalen in het hotel. Het was daar al groot en schoon. Dieners genoeg en chic gekleed, lijk in Brussel. Rap en goed gediend. Allee, we vergaten effen dat we te midden Rusland zaten. Daarna hebben we een goede sigaar aangestoken, zodanig dat al de aanwezige Russische heren, die het hoog op hadden, erbij lekker bekten en het water van langs hunne kinnebakken moesten vegen. Je moet weten, een sigaar in Rusland is iets wonderbaars. In een grote stad zou je er vinden in een grote winkel, maar peperduur. Pijpen, dat kennen ze ook niet. Maar sigaretten, goeistinkers, dat smoren ze hier de een na de ander, alsof ze er niet om moeten zien. Na het eten slenterden we naar ons slaapgebouw en hielden daar in onze grootste kamer een soirée en règle. En er stonden van alle liedjes en stukjes op het programma en een bijzondere toejuiching voor een Russische dans.
1: Kalinka, Kalinka, Maya, Sakujagada, Marinka, Marinka, Maya.
0: En alzo was de zevende reisdag voorbij. Het is zaterdag 19 september 1903. Op het programma staat een kennismaking met Moskou. En ik lees verder. We sliepen die nacht een deugdelijke trok en verdeelden ons om in de twee kerken de mis op te dragen. Ik las de mis in de Poolse kerk. Een arm tierig gebouw met arme versleten misgewaden. Er lagen twee soorten hosties. Gedecemd brood voor de Poolse priesters van de Griekse ritus en ongedecemend brood voor de vreemde priesters zoals wij van de Latijnse ritus. Het maakte aan ons een eigenaardige, maar ook weldoende indruk. Wij die reeds sedert enige dagen geen altaar meer hadden gezien om ons ere te mogen opdragen. Het deed ons deugd aan het herte nog eens ons lieve neer te mogen opdragen, omringd door brave zielen, een kleine kudde godvruchtige Polen die hier en daar op de grond geknield lagen en hun voorhoofd tot tegen de vloer bukten. Na ons morgeneten gingen we een bezoek brengen aan een klooster waar een 200 Russische meisjes opgevoed worden door Franse zusters gekleed als juffrouwen. Zij zijn verbonden aan de Poolse kerk. Daardoor wordt het aangegeven als Pools klooster en daarom kan de overheid, hoe ze ook getracht hebben, de zusters niet buiten zetten. We hebben al de klassen doorlopen. Het zijn allemaal meisjes van 10 tot 20 jaar die uit alle hoeken van Rusland komen. Maar ook vooral uit Polen, Siberië, maar ook Turkije en Moskou. Hier waren onze 15 missionarissen uit de Ortos-provincie van Mongolië welgekomen als zij via de Gobi-woestijn gevlucht waren uit China. Even uitleg. Aanvang 1900, dus 3 jaar ervoor, brak in China de vrede boksersopstand uit die het leven kostte aan zo'n 500 buitenlanders, vooral zendelingen en missionarissen. Zo verplichtte de Nederlandse schutist en bisschop, Monseigneur Hamer, zijn missionarissen te vluchten naar huis. Hij zelf bleef in de missiepost en stierf er een gewelddadige marteldood. Onder de 15 gevluchte missionarissen bevond zich ook de broer van pater Jozef, Jules de Wolf. En met 15 paters vluchtten ze dus via deze gevaarlijke Gobi-woestijn en vonden dus onderdak bij deze Franse zusters in Moskou.

In de voormiddag trekken we met ons getweeën of gedrieën de stad in. Het is te zeggen het Kremlin en omstreken. Het valt niet te schatten hoe uitgestrekt die stad is. Onderweg, voor de klucht, voor de grap, bekeken we enkele koetsiers die dan seffes afgedijzeld komen en hun paarden doen stilstaan in de hoop dat we zullen binnenspringen. We bekijken het een keer goed, maar gaan weer verder. Hoeveel koetsen er in Moskou rondrijden, dat weet alleen ons Heere. Ik hoorde dat ze nummer 11.000 en 13.000 gezien hadden. Alleszins, wat zeker is, er is geen ene straat, hoe kort ook, waar er niet een stuk of drie koetsen te wachten staan en twee of drie voorbijrijden, waarop de koetsier de mensen toeroept die voorbijkomen. Het is een oorverdovend rijden en rollen aan alle kanten. En iedereen maakt er gebruik van. Beenhouwers, gasten met een mande vlees op de knieën, meubelmaker, knechten met een of andere kast, enzovoort. Een opvallendheid is wel de vuiligheid die van de straten opwaait, onder andere veroorzaakt door de vele paarden die hier rondlopen en door het feit dat het vuil zich gemakkelijk vergaart tussen de hobbelige en slecht gelegde kasseien. De straatvegers moeten dat komen opvagen met een groot vuilblik aan de arm en een burstel.

trekken ze er weer van onder. In de verte zagen we reeds de toren van het Kremlin. Het Kremlin alleen vormt een stad omringd door een grote vierkante muur met hier en daar een eigenaardige toren van alle slag. Het oudste en schoonste van al dat er te zien is. Op een van zijn prentkaarten die Pater de Wolf stuurde naast zijn brieven staat Moskou in de vluchten beschreven. En daarmee eindig ik dan ook deze aflevering voor vandaag. Hij tekent een kleine schets van vier torens met vermelding van groen geschilderde schaliedaken, Romaanse en Byzantijnse kolonnen en bogen enzovoort. Ook machtig zijn de vele koepollen van kerken en kapellen aan alle kanten. 40 kerken zijn er, zo het schijnt, die dan elk een onderhorige kapel bezitten. Dat maakten 400 kerken, haast al in een Oosterse trant. Beste vrienden, willen jullie meer weten over het Moskou van meer dan 100 jaar geleden? Afspraak in een volgende uitzending.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Quo Vadis. Waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Quo Vadis. Wij gaan vandaag u een overzicht geven van de verschillende uitzendingen die wij gehad hebben afgelopen radiojaar. Wij zijn 10 keer erop uitgegaan om de mensen op straat in verschillende Vlaamse steden aan te spreken. En om zo een beeld te krijgen door middel van enkele kennisvragen hoe het gesteld is met de kennis van het geloof in Vlaanderen. We hebben 10 verschillende steden gedaan gedurende heel het jaar. We zijn altijd met een andere vrijwilliger op stap gegaan. En zo hebben wij alle provincies van Vlaanderen aangedaan. We zijn begonnen in Brugge. Onze tweede uitzending was in Gent. Dan zijn we naar Antwerpen getrokken, naar Tienen, naar Hasselt, Mechelen, Kortrijk, Leuven, Aalst. En we hebben ons radiojaar afgesloten in Sint-Truiden. Althans voor dit programma Quo Vadis. Waar wij met de radio op straat gaan om te weten te komen hoe de gewone Vlaming op straat tegenover het geloof staat, hoeveel zij nog weten over het geloof en of zij openstaan voor het geloof. En om hen te laten kennismaken met de radio en natuurlijk vooral om hen misschien te laten nadenken en op zoek te laten gaan naar Jezus. En zo hebben wij dus 10 verschillende Vlaamse steden aangedaan. Goed voor 104 gesprekken met wel 157 mensen. We hebben gedurende dit jaar 157 mensen gehad die bereid waren om te antwoorden op onze vragen. Maar eigenlijk hebben wij nog meer mensen gezien, want er waren wel in verschillende steden wel eens een groepje waar er een paar mensen wouden antwoorden en de rest niet. Dus in werkelijkheid hebben wij nog meer mensen gezien dan die 157. Maar 157 mensen waren bereid om op onze vragen te antwoorden. Maar dan is de vraag natuurlijk hoe goed zij konden antwoorden. En daar gaan wij deze uitzending wat langer bij stilstaan. We gaan te weten komen welke vragen het makkelijkst waren om te antwoorden, welke het moeilijkst, welke stad misschien net iets beter was in het beantwoorden van de vragen, enzovoort. Dat is voor deze uitzending. En we gaan onmiddellijk beginnen met de eerste vraag die wij altijd gesteld hebben. De eerste 2 vragen waren elke uitzending hetzelfde. De overige 8 vragen die veranderden. Maar de eerste vraag was altijd: kent u Radio Maria? Wij hebben 40 keer het antwoord ja gehad en 117 keer het antwoord nee. En van die 40 mensen die de radio kenden, waren er 22 die vertrouwd waren tot op zekere hoogte met de radio, met de inhoud van de radio. En nog 18 mensen die vooral de naam kenden, maar die daarom nog niet onmiddellijk echt wisten waar de radio voor stond. Maar dus 40 ja's hebben wij gehad en 117 nee's. Of dus 25% die de radio kennen. Dus 25% van de mensen met wie wij gesproken hebben kende Radio Maria. En de stad waar we het meest gekend waren was de stad Leuven. Daar waren wij op stap gegaan in de maand april, samen met zuster Kasia. Laten wij nog eens luisteren naar de antwoorden op deze vraag in Leuven.
3: Kent u Radio Maria? Zo ja, van waar?
4: Ik had al van Radio Maria gehoord, inderdaad. Mijn zoon die is 26 en er is ooit zo een Radio Maria is gebruikt door een of andere artiest. Die heeft daar zo een grappig liedje van gemaakt. Vandaar eigenlijk, van toen ken ik het eigenlijk en hij vond dat wel heel grappig.
5: Wel al van gehoord, maar meer...
2: En weet u in welke context of zo? Of?
5: Ik heb eigenlijk geen idee, nee.
2: Oké, okay, gewoon nee. De naam komt u bij.
5: Ja, inderdaad.
6: Voor mijn mama wel. Zij luisterde er wel naar, denk ik. Ja, zij af en toe zet ze dan een keer op, omdat mijn mama heel gelovig is. Dus ja, ik ken het wel van naam, maar het is niet echt dat ik er persoonlijk naar luister. Maar...
7: Nee.
8: Ja, ik ken Radio Maria van de autoradio.
9: Nee. Nee.
10: Nee.
2: Nog nooit van gehoord?
10: Nee.
11: Nee.
12: Ja, maar het is niet altijd evident om dat op je gewone radio te horen. Maar ik weet dat het bestaat.
8: Ik heb daar wel van gehoord, maar zelf nog niet naar geluisterd.
2: En enig idee in welke context u daarvan gehoord heeft?
8: Als dat soms in de auto, zag ik dat soms wel in staan. Of een keer is... Soms, ik denk dat ik een keer eens online heb overgelezen ook. Okay. Maar ja, dat is het dan ook.
2: Zo hoorde u het, beste luisteraars. 6 van de mensen met wie we gesproken hebben in Leuven kende Radio Maria. En het is zo dat wij in Leuven alleen maar met enkelingen gesproken hebben. We hebben dus nooit met een groep mensen gesproken, alleen maar altijd met één persoon. We hielden dus 10 gesprekken met in totaal 10 personen. En 6 daarvan waren al vertrouwd met Radio Maria. Op naar de volgende vraag. Die was ook altijd hetzelfde. In hoeveel landen is Radio Maria actief? Aangezien Radio Maria deel uitmaakt van een internationaal radionetwerk. En dan kregen ze altijd een meerkeuzevraag. Het antwoord A. Radio Maria is in ongeveer 30 landen actief. B. Radio Maria is in ongeveer 60 landen actief. C. Ongeveer in 90 landen en D, ongeveer in 120 landen. 41 mensen van dus de 157 mensen die wij gezien hebben, die wij gesproken hebben, hebben hierop juist geantwoord. Radio Maria is in ongeveer 90 landen actief. Dat is goed voor 26%. De stad Aalst heeft hier het beste op geantwoord. Wij hebben in de stad Aalst 11 gesprekken gehad en 6 van deze gesprekken, daar hoorden wij het juiste antwoord, ongeveer 90 landen. Laten wij hiernaar luisteren. Radio Maria is een katholieke radio. We zijn actief hier in Vlaanderen, maar we maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. Onze volgende vraag is, in hoeveel landen denken jullie dat wij actief zijn? Maar we gaan jullie een paar opties geven. Rond 30 landen, rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
13: Misschien 60.
2: 60?
14: Ik denk ook 60.
15: Ja, ik ook dan.
2: Je mag je eigen mening hebben, hoor.
15: Misschien 90 dan.
16: Pak 60.
17: Ik hou voor 60.
18: Ja. 60.
19: Ja.
20: Ik hou voor de 120.
2: U een gokje?
21: 90. 120.
2: Mooi antwoord. Wil iemand nog een ander antwoord geven? Of jullie voelen je er goed bij?
22: Goed,
23: ik gok 60.
7: Ja, ik ook. 60.
10: Rond 60 landen.
11: 90 landen.
13: 90 ook.
18: 60.
11: Ik ga dan voor 90.
19: Absoluut niet. Buiten Europa ook. Ik ga voor 90 landen.
2: Zo, beste luisteraars, dat waren de eerste twee vragen die overal hetzelfde waren, die we overal gesteld hebben. Vooraleer wij verder gaan met onze twee vragen over het Oude Testament, gaan wij eerst luisteren naar muziek. Een lied gekozen door onze vrijwilligster Anna, die mee was naar Aalst. MUZIEK

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Vandaag krijgen wij een beter beeld van hoeveel juiste antwoorden wij gehad hebben op al de vragen die wij afgelopen jaar hebben gesteld. Wij zijn 10 keer op stap gegaan en hebben telkens 10 vragen gesteld aan de personen die wij tegenkwamen op straat, op de pleinen, in de parken, waar wij overal geweest zijn. En wij hebben zo net het al gehad over de eerste 2 vragen die altijd dezelfde zijn. Kent u Radio Maria en in hoeveel landen is Radio Maria actief? En dan is het tijd geworden om het te hebben over onze oud-testamentische vragen. Onze 3e en 4e vraag gingen altijd over het Oude Testament. Misschien zou u denken dat dat niet het onderwerp is waar de meeste kennis is geconcentreerd in onze contrée, maar eigenlijk waren deze vragen verrassend goed beantwoord. Vooral de vragen over Mozes. We hebben verschillende keren andere vragen gesteld die te maken hadden met Mozes. Die werden goed beantwoord, dat kunnen we wel zeggen. Maar goed, wat waren dan de concrete cijfers? Voor de 2 vragen over het Oude Testament hebben wij een gemiddelde van 40% juiste antwoorden. En dat gaat dus over 40% van de gesprekken. We hebben het niet berekend op het aantal mensen die we gesproken hebben, maar op het aantal gesprekken die we gevoerd hebben. Dus 40% van de 104 gesprekken die wij gehad hebben. En de stad Mechelen kwam hier naar boven als de stad met de meeste kennis over het Oude Testament. De 2 vragen die wij gesteld hebben in Mechelen luiden als volgt. Uit wat werd Eva geschapen? Dat was de 1e vraag. Het juiste antwoord is natuurlijk uit de rib van Adam. En de 2e vraag was: hoe konden de Israëlieten ontkomen aan de legers van Egypte die hen achtervolgden? En daar is natuurlijk het juiste antwoord: God splitste door Mozes de wateren van de Rode Zee en zij konden zo over de bodem van de zee wandelen. En voor een nog vollediger antwoord zou u er kunnen bijvoegen dat wanneer de legers van Egypte erdoor trokken, dat de zee hen dan verzwolg. We gaan luisteren naar de antwoorden die wij gekregen hebben op deze 2 vragen in Mechelen. Dan gaan we naar onze Bijbelse vragen. Uit wat werd Eva geschapen?
1: Ik ben dat vergeten. Ik ben het vergeten, echt waar. Ik weet het niet. Ik ben 95 jaar.
2: Amai. Ja. Helaas, volgens de Bijbel, gewoon uit de rib van Adam, denk ik.
3: Uit wat werd Eva geschapen?
0: Ja.
3: Uit een been van Adam, denk ik.
4: Uit een rib van Adam.
2: De rib.
4: Ja. Het antwoord gaat iets langer duren, denk ik. Uit een rib, kan dat?
5: Uit wat werd Eva geschapen? Is dat iets met een slang of nee? Ik weet niet. Ja.
2: De slang komt in het verhaal voor, ja, inderdaad.
0: Ja. Het is voor de slang.
5: Geen idee.
6: De rib.
0: De rib van?
6: De rib. De rib van Adam. Ja.
7: Oh. Ik kan me nog herinneren dat dat was geen rib.
0: Zakje rib van?
7: God. Dat denk ik, nee.
0: Dat kan niet.
7: Nee. Ja, God is lang geleden godsdienst.
0: De man van Eva? En Eva?
7: Ah, Adam.
5: Ik weet het niet. Nee.
0: Nee, geen idee?
5: Oh, wacht, hè. Nee, ik weet het niet.
0: Het heeft iets met Adam te maken, als dat kan helpen?
5: Iets een lichaamsdeel.
8: Oh, een arm, iets van een arm. Nee, ik weet het niet.
0: Arm, nee.
8: Nee, ik weet het niet.
0: Het is heel dicht bij het hart. Een lichaam is heel dicht bij het hart.
8: Oei. Nee, ik weet het niet.
9: En een volgende vraag. Hoe konden de Israëlieten ontkomen aan de legers van Egypte die hen achtervolgden?
1: De dingen. Sahara te gaan of zoiets.
0: Inderdaad, ze vluchten de woestijn in.
10: Ja.
0: Maar juist voordat ze de woestijn binnengaan, is het iets...
1: Dat was een ding dat water dat tegengekomen is.
10: Ja.
2: Ja, ze zijn de Rode Zee overgestoken doordat Mozes met hulp van God het water heeft doen splitsen. En dan konden zij oversteken. En op het moment dat de legers eraan kwamen, werden die dan overspoeld?
3: Die zijn door de Rode Zee gegaan. Hè? En dan is de zee zich terug aan sluiten als zij weg waren. Of was dat Mozes?
4: Oh, lala. Ah, door de zee in twee te laten gaan. Ja, een pad door de zee.
11: Ah, ze gingen door het water, ja. Ze gingen door het water.
0: Kan u iets specifieker zijn? Wat gebeurde er met dat water?
11: Ja, het splitste zich open. Het splitste zich open, ja.
4: Maar dat is een moeilijke, hè. Door de zee of zo?
12: Mozes.
4: Door de zee?
12: Heeft dat iets met Mozes te maken?
0: Absoluut. Mozes was een leider die hen uit Egypte heeft geleid. En wat...
4: Die heeft de zee gespleten, zodat ze erdoor konden.
13: De zee overgestoken.
9: En weet u toevallig nog hoe dat juist in zijn werk ging?
13: Is de zee nu weggetrokken en, ja, voilà, ja. En ze konden dan God. Verder? Ja.
6: Dat weet ik niet.
0: Weet u waar we het over hebben?
6: Ja, ja. Okay. Ik weet wel waar je het over hebt, maar ik weet het niet.
0: Heeft iets van een zee te maken?
6: Ja, het heeft iets met een zee te maken. Ja. Het opengaan van de Rode of Dode Zee.
0: Enig idee?
14: Ik heb duidelijk niet opgelet tijdens de lesgodsdienst. Sorry.
7: Ben ik ook aan het denken, hè.
0: Weet je waar ik het over heb?
7: Zijn die de 40 jaar in de woestijn of wat was dat?
0: Exact. Dit is er juist voor. Dus ze zijn nog aan het ontsnappen. Hierna komen ze in de woestijn terecht. Maar daarvoor...
7: Is dat dan zo die splitsing van het water? Maar ik heb echt nog precies toch nog goed opgelet bij godsdienst.
13: Via de Rode Zee. Mozes. De splitsing van de Rode Zee.
0: Vooraleer wij het gaan hebben over onze vragen over het Nieuwe Testament, gaan wij eerst luisteren naar muziek. Een nummer gekozen door vrijwilliger Koen, die mee was naar Mechelen.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Wij zijn speciaal tijdens deze zomer aan het terugblikken naar alle uitzendingen die wij hebben gehad het afgelopen radiojaar. En wij zijn aan het kijken hoe goed de antwoorden nu eigenlijk waren op onze kennisvragen. En het is tijd geworden voor de vragen over het Nieuwe Testament. Onze vijfde en zesde vraag ging altijd over het Nieuwe Testament, ging altijd over Jezus. En wij hebben een gemiddelde van juiste antwoorden van 36%. Dus gemiddeld konden 36 groepjes of personen juist antwoorden. En dit op het aantal gesprekken die wij gevoerd hebben, 104. En in de stad Brugge lag het percentage het hoogst. Daar hebben wij 7 op 10 juiste antwoorden gehad op onze eerste vraag. Waar werd Jezus geboren? En 9 op 10 juiste antwoorden voor onze tweede vraag. Wie verraadde Jezus? Maar aangezien dit ook wel misschien twee van de makkelijkste vragen waren die wij gesteld hebben over het Nieuwe Testament, willen wij graag ook Hasselt vermelden. Want zij scoorde na Brugge het beste op deze vragen. 4 op 10 heeft spontaan juist geantwoord op de eerste vraag. En dan ook nog eens 4 die het antwoord wisten na een hint. En de eerste vraag die wij in Hasselt gesteld hebben, luidde als volgt. Vul deze uitspraak van Jezus aan. Ik ben de weg en de waarheid en... Dus 4 groepjes konden spontaan het juiste antwoord zeggen en dan nog 4 groepjes konden dit ook na een hint gekregen te hebben. En de tweede vraag over het Nieuwe Testament in Hasselt werd 8 keer juist beantwoord. En deze vraag luidde als volgt. Hoe reageert de vader op de terugkomst van de verloren zoon in de parabel die Jezus vertelt? Heel specifiek was het juiste antwoord. Hij viert feest en laat het vetgemeste kalf slachten. Maar we hebben wel net iets breder ook juist gerekend. Laten wij luisteren naar de antwoorden op deze vragen in Brugge en Hasselt. Waar werd Jezus geboren?
1: In Bethlehem.
2: In Bethlehem.
3: Jeruzalem. Nee, ik weet het niet.
4: In Bethlehem.
2: In Jeruzalem.
5: Bethlehem.
6: In Nazareth.
7: Nee.
8: In Bethlehem.
9: In een stalleken in Bethlehem.
10: Ah, in Nazareth, hè.
2: Het is niet Nazareth.
10: Ah, nee, in Bethlehem.
2: In Bethlehem.
10: Oh ja, natuurlijk. Ja.
2: In Bethlehem?

0: Wie verraadde Jezus?
1: Judas.
2: Oké, dat heb ik geleerd, maar ben vergeten.
0: Ja. Nee?
3: Nog nooit in mijn leven godsdienst gedaan, dus eigenlijk,
0: Dan wordt het moeilijk.
3: Ja.
0: De naam begint ook met een J. Als dat een hulp kan zijn?
4: Johannes?
0: Nee. Dat is een van de leerlingen van Jezus, inderdaad. Ja. Want dat is niet de persoon die we zoeken, het is Judas.
5: Ja, Judas.
0: Ja, inderdaad. Meerdere zijden het hier. Het is inderdaad Judas.
4: It was one of the apostoli, I don't know.
0: Yes, one of the apostles.
4: Okay. The name is Judah.
6: Judas.
0: Ja, inderdaad, mooi. De anderen zijn aan het kijken en begrijpen niet waar hij de antwoorden vandaan haalt.
4: Judas?
5: Ja, Johannes.
6: Nee, ik weet het, dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
0: Judas.
7: Ah, Judas, hè.
0: Judas?
8: Ik ga een uitspraak geven die Jezus gedaan heeft. In de Bijbel staat die. En jij moet ze aanvullen. Ik ben de weg, de waarheid en...
2: God.
8: Ja, en het geloof.
4: De waarheid.
8: Het leg.
0: Dat zegt hij ook, maar dat is niet deze specifieke uitspraak.
8: Dat is alles woord vertaald van God.
4: Ik ben het... De waarheid en...
8: Het geloof.
0: Vind ik een goed gokje, maar het is
8: de
0: niet...
8: De profeet.
0: Dat is hij ook, hè. Dat is niet het juiste antwoord.
8: Dat weet ik het niet.
4: Ik weet het ook niet.
0: Het begint met een L, als dat kan.
4: Leven.
9: Het licht.
0: Dat is een heel goede gok, maar dat is niet het juiste antwoord. Hij zegt dat ook, hè. Hij is ook het licht, maar dat is niet deze uitspraak.
9: Ik ben de weg, de waarheid en het woord.
0: Ook juist op zich, maar niet, ook niet de uitspraak. Hij is ook het woord.
9: Ja, ik heb twee goede gokken gedaan.
10: Je hebt ook het licht al gezegd, hè. Ja, dat ging dat ook zeggen. De waarheid, de weg en het kompas.
0: Dat past er wel bij, maar dat is niet juist.
10: Nee, oké, daar heb ik het op.
0: Het, is, het begint met een L, het...
9: Licht, maar dat was het niet. Het leven.
2: Ik weet dat niet. Ik
3: weet niet zeker.
2: Maar...
0: Maar altijd een gokje wagen, hè?
2: Leven.
7: Het leven?
2: Het leven.
8: Als je enig idee hebt, mogen we een gokje doen. De weg.
2: De winnaar.
8: Hij is zeker een winnaar. Maar dat is niet hetgeen dat hij heeft gezegd. Ik ben de weg, de waarheid en... Het is nog een kleine gok. Nu een kameraad misschien.
2: Schipper.
8: Schipper.
2: Schipper.
11: Nee, die weet ik ook niet.
2: Ik ben de zin eigenlijk al kwijt.
8: Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het...
2: Lichaam.
11: En het leven.
3: Heelal.
11: Nee.
8: Nee. Hij heeft het heelal gemaakt. Niet met een L. Met een L.
3: Het leven.
11: Ik denk de steun, maar ik ben niet zeker.
8: Het geloof. Het begint met een L.
11: Het leven.
0: Jezus vertelt op een gegeven moment een parabel over de verloren zoon. Hoe reageert de vader op de terugkomst van de verloren zoon? Hebben jullie dat ooit al eens gehoord?
3: Nee.
0: Oké. Okay. Dat moet je gokken, hè, want ja. Maar misschien moet ik de parabel een beetje vertellen. Het is dus Jezus... weet je wat een parabel is? Dat is een soort verhaal dat Jezus vertelt. Waarin dat er een vader twee zonen heeft. En de oudste zoon is een harde werker die altijd doet wat de vader van hem vraagt. En de jongste zoon gaat op een gegeven moment aan de vader vragen voor zijn erfenis. En dan krijgt hij zijn erfenis al. En dan gaat hij eigenlijk gewoon feest vieren en het goede leven en niet van werken. Hij doet al het geld op.
3: Ah.
0: En op een gegeven moment moet hij... Ja, hard werken. En dan denkt hij, zelf de dienaars van mijn vader, die hebben het veel beter dan ik nu heb. En dan keert hij terug naar zijn vader. Is het enige idee hoe de vader dan reageert?
3: Hij zal blij geweest zijn.
8: Ja, nee, eigenlijk andersom.
4: Blij.
0: Zeg je nog eens mooi in de micro?
4: Blij.
9: Oei. De parabel van de verloren zoon. Kan je nog eens kort zeggen wat er daarin gebeurt?
0: Zeker. Dus, er is een vader met twee zonen. De oudste zoon is een harde werker, doet eigenlijk ja, alles wat de vader van hem vraagt. De jongste zoon vraagt op een gegeven moment zijn erfenis al op voorhand. En zijn vader geeft het dan ook aan hem. En dan gaat hij eigenlijk ja, braspartijen houden, doet al zijn geld op, geniet van het goede leven. En dan moet hij heeft geen geld meer, dus dan moet hij werken voor eten te kunnen verzamelen. En dan beseft hij dat zelfs zijn dienaren van zijn vader het eigenlijk veel beter hebben dan hij het heeft. Want hij moet met de varkens... het eten van de varkens eten om zelf eten te kunnen hebben. En dan keert hij terug naar zijn vader. Dus met al zijn erfenis opgedaan. En...
10: Ik denk dat de vader boos reageerde.
9: Ik denk niet. Als ik denk aan de Bijbel, dan zou ik denken dat de vader de zoon vergeeft en dat hij zijn les heeft geleerd en hem terug binnen laat.
11: Was hij niet blijste, maar ook weer zo een beetje van waarom ben je eigenlijk terug?
7: Oh. Gelukkig.
2: Die is blij en die heeft dadelijk een groot feest.
11: Blij?
0: Ja, blij.
11: Blij? Na het feesten?
8: Na het feest inderdaad. Hij is het geld gaan opdoen enzovoort.
11: Ja,
8: maar
11: inderdaad.
8: Hoe reageert de vader als zijn zoon terugkomt?
11: Hij is blij en hij geeft een feest. Zijn zoon is teruggekeerd. De jongste zoon een beetje jaloers op. Ja, ja. Van waarom krijgt hij een feest en ik die dat heel mijn leven al voor u zit te zorgen en de schapen zit te voeren, ik krijg geen feest.
0: Heel boos.
8: Dat zou je denken, dat zou een menselijke reactie zijn. Hè?
0: Hij was heel blij toen dat de zoon terugkwam.
11: Ja, hij neemt hem terug op en vergeeft hem.
1: Wij zijn al, beste luisteraars, over de helft van de vragen. Maar vooraleer wij verder gaan met de meer specifiek katholieke vragen, gaan wij eerst luisteren naar muziek. Een nummer gekozen door vrijwilliger Thomas, die mee was naar Hasselt.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. We zijn samen aan het ontdekken welke soort vragen het beste zijn beantwoord afgelopen radiojaar. We zijn namelijk elke maand op stap gegaan naar een andere Vlaamse stad en hebben daar 10 vragen gesteld aan de mensen die wij passeerden. Wij hadden een aantal categorieën waarin de vragen varieerden en die zijn wij nu samen aan het overlopen en aan het zien hoe goed deze allemaal beantwoord zijn. We hebben al onze 2 vragen over Radio Maria gehad, onze Bijbelse vragen, 2 over het Oude Testament, 2 over het Nieuwe Testament. En dan zijn we nu aanbeland aan onze meer specifiek katholieke vragen. Die konden een beetje over van alles gaan, over de paus, over het Vaticaan, liturgische vragen, veel over de liturgische kalender ook. En deze vragen zijn zeker niet slecht beantwoord. We hebben een gemiddelde van 39% juiste antwoorden. En dit dus gerekend op de 104 gesprekken die wij hebben gevoerd. En ook hier hadden wij in Brugge het meeste juiste antwoorden gekregen. Maar ook hier, Brugge was de eerste stad die we gedaan hebben, hebben zij misschien ook wel de makkelijkste vragen gekregen. 10 op 10 voor de vraag, wat vieren wij met Pasen? En 9 op 10 voor de vraag, van welk land is onze paus afkomstig? En dus, aangezien dit toch vergeleken met de andere vragen wel de makkelijkste waren, willen wij ook graag nog een eervolle vermelding doen voor Aalst. Want daar was er ook een heel mooi cijfer. We hebben een keer 6 gehad op 11 juiste antwoorden en 8 op 11. En dat ging om de vragen, aan welke heilige is de meimaand gewijd? Dus 6 van de 11 personen of groepen die wij gesproken hebben, wist hier het juiste antwoord op. En dan als tweede vraag, waar we 8 juiste antwoorden hebben gekregen. Welk hoogfeest vindt plaats 50 dagen na Pasen en sluit de paastijd af? De juiste antwoorden zijn natuurlijk de Heilige Maagd Maria en Pinksteren. Wij gaan luisteren naar de antwoorden die wij hebben gekregen, zowel in Brugge als in Aalst. En dan de laatste vraag. Uit welk land komt onze huidige paus?
1: Amerika.
2: Amerika, Verenigde Staten.
0: Ja, ja, inderdaad, Verenigde Staten. En weten jullie ook zijn pauselijke naam? Een bonusvraagje?
2: Leo, ja.
0: Ja, inderdaad, Leo.
3: Amerika?
0: Ja, helemaal juist. Weet u ook zijn pauselijke naam?
3: Dan kijk ik even naar mijn man. Nee, ik weet het niet meer.
0: Leo de 14e, paus Leo de 14e.
3: Nee, dat heb ik niet geweten.
4: Ik weet het niet meer. Was dat niet Verenigd Koninkrijk? Verenigde Staten?
0: Ja, helemaal juist, Verenigde Staten. En weet u toevallig ook de naam van de paus?
4: Leo?
5: Ja, iets met Leo.
0: Ja, helemaal juist, dus Leo. En dan nog het juiste cijfertje, als je dat helemaal juist wil zijn.
4: 16e?
0: Nee, een beetje naar beneden.
4: 14e.
0: Ja, ja, 14e. Ja. Leo de 14e.
6: Argentinië.
7: Ah nee, dat was een vorige.
8: Dat was Amerika.
6: Ja, Amerika, ja.
0: Ja, de Verenigde Staten, inderdaad. En weten jullie ook zijn pauselijke naam?
6: Nee, Titus of zo?
0: Nee, het is niet Titus.
6: Ik zou het niet. Geen idee.
9: Is from South America. Is not lion, no.
10: Niet paus Franciscus, hè?
0: Nee, dat was de vorige paus.
10: Peru.
0: Peru is een juist antwoord. Hij is een burger van Peru. Er is ook nog een tweede antwoord. Zou iemand het tweede antwoord weten?
10: Waar dat hij nu woont.
0: Waar dat hij geboren is. Dus hij is een burger van Peru, maar hij is niet van
10: Peru zelf.
0: Ja.
10: Amerika?
0: Ja, de Verenigde Staten van Amerika. Helemaal juist. Goed gedaan.
10: Ik heb wel lekker gehoord om nieuws.
0: Ja, ja, dat is onlangs gebeurd, hè. Weet je zijn pauselijke naam ook toevallig?
10: Theo of Leo?
0: Leo, inderdaad. Leo de 14e, heel goed.
3: Ik weet dat hij van Zuid-Amerika komt. Nee.
5: Nee, dat is een woorden,
3: hè.
7: Wat zijn?
0: Ja.
7: Van Amerika? Van allee, de USA?
5: Allee, wat was het hier? Dat is speciaal, omdat het...
7: Ik weet het niet meer, nee.
5: Ik had het geweten, maar ik weet het niet meer. Nee.
3: Okay. Ik ook niet.
0: Van Amerika?
8: Zuid-Amerika.
11: Verenigde Staten van Amerika, hè.
0: Dat is helemaal correct. Kent u ook zijn pauselijke naam?
11: Ja, Leo de 14e.
5: Amerika.
3: Ja, Argentinië, hè.
0: Argentinië, pardon.
3: Nee. Ja, Amerika. Ja, nee. Argentinië was de vorige.
0: Ja, inderdaad.
3: Ja. Ik ben...
0: Hij is van de Verenigde Staten van Amerika.
3: Ja, hè.
0: Ja.
3: Oké.
0: Okay. En misschien een bonusvraagje. Kennen jullie zijn pauselijke naam?
3: Augustinus.
0: Hij is een Augustijn, dat is
3: een
0: helemaal
3: Augustijn,
0: waar.
3: Maar dat is niet zijn
0: pauselijke naam.
3: Ben het vergeten. Nee.
0: Leo de 14e.
3: Ik ging Leo zijn, maar ik wist het zeker niet dat de 14e.
4: Aan welke heilige is de meimaand gewijd?
12: De meimaand? Jezus, ik weet
0: het. Dat had gekund. Het is niet Jezus. Maar het is wel buiten Jezus zowat de meest belangrijke heilige.
12: Nee, geen idee.
0: Onze radio is naar haar vernoemd.
12: Maria. Dan profeet of zo? Nee.
0: Het is een vrouw.
13: Maria.
0: Exact.
13: Maria.
14: Maria. Dat is niet moeilijk.
15: Maria.
3: Maria.
0: Het is een vrouw.
16: Oh, wacht. Ligt op het puntje van je tong. Heb ik nou een tipje?
0: Ze is de meest belangrijke, toch zeker vrouwelijke heilige.
16: Maria.
15: Maria.
0: De meimaand. Dus de maand mei. Jullie kennen...
17: Het
0: is geen heilige. Jullie kennen haar sowieso.
17: Ah, het is een Maria.
16: De meimaand.
0: Ja, dus de maand mei.
16: Je weet het.
17: Maria. Heilige. Nee.
0: Je kent haar sowieso?
17: Nee. Moeder Maria dan?
15: Maria.
0: Welk hoogfeest vindt plaats 50 dagen na Pasen en sluit de paastijd af?
12: Geen idee. Ik weet het in mijn zoon.
18: Ik heb meestal een verlofdag aan vast.
0: Ja, de maandag, erop is ook altijd een verlofdag.
12: Ik ben niet zo goed met de feestdagen, dus ik vergeet die altijd.
0: We vieren dan dat de Heilige Geest neerdaalt over de apostelen Maria. Als dat een hulp kan zijn?
12: Nee.
13: 50 dagen na
12: Pasen.
0: Pinkstermaandag.
14: Onze Lieve Heer in mijn vaart.
0: Nee, het is nog daarna.
14: Het is Pinksteren.
15: Pinksteren?
3: Onze Lieve Vrouw Hemelvaart.
13: Pinksteren? Maar Witte Maandag is
3: Pinksteren.
13: Pinksteren.
0: Ja. Ik kan niet. Is dat 50 dagen Pinksteren? Ja. Dat is een beetje Pasen. Misreken.
16: Na Pasen.
0: Na Pasen. Het is ook nog na onze Lieve Heer Hemelvaart, 10 dagen later. Het is op een zondag, maar de maandag hebben we verlof. Is een verlof.
16: Pinksteren.
15: Pinksteren.
17: Pinksteren.
16: De
17: vaste.
3: Nee, dat daarvoor.
16: Nee.
17: Is dat niet zo lichtfeest? Zo.

0: Ja, de maandag daarop hebben jullie geen school.
1: Lichtfeest, lichtfeest.
0: Maria Lichtmis? Dat is 2 februari. Het is de Heilige Geest die neerdaalt over Maria en de apostelen.
2: Allee, ik wist het nog. Ik wist het echt. Daar hebben we het over gehad.
3: Dat is denk ik.
2: Pinkstermaandag.
4: Ja? Oh, de
5: Pinksteren?
0: Ja.
4: Wacht, hè. Onze lieve Heer Hemelvaart?
0: Dat is 40 dagen na Pasen. Ja, ja. Dat is nog 10 dagen later.
4: Is dat niet die vlammetjes die...
0: Ja.
4: De nederdaling van de
0: Van de Heilige Geest. Ja, ja.
1: Mega goed, hè.
0: Ja. Kent u de naam?
4: Nee. Ja, ken als je mij zegt op.
0: Beste luisteraars, wij hebben nog 1 categorie vragen te gaan. De meer lokale vragen. Maar vooraleer we het daarover hebben, gaan we eerst luisteren naar muziek. Een lied gekozen door vrijwilligster Theresia, die mee was naar Brugge.

Welkom terug, beste luisteraars, in deze uitzending van Quo Vadis. Een uitzending speciaal voor tijdens de zomer. Wij krijgen een beter beeld van hoe de mensen nu juist geantwoord hebben op alle vragen die we hen gesteld hebben afgelopen radiojaar.

0: hebben in totaal wel meer dan 100 vragen gesteld. En dat was altijd in verschillende categorieën opgedeeld en wij zijn ondertussen aangekomen aan de laatste categorie om te bespreken, de lokale vragen. Deze gingen dus altijd over de stad waar wij ons op dat moment bevonden. Over de stad en natuurlijk ook nog altijd iets van een link met het religieuze, het katholieke. 38% is de score op deze vraag. Die is dus gemiddeld 38% juist beantwoord. En ook hier hebben wij een winnaar die we al eens gehad hebben. De stad Mechelen heeft het hier het beste gedaan. Zoals ook het geval was bij de vragen over het Oude Testament. De eerste lokale vraag had iedereen juist die wij gesproken hebben. En die vraag luidde: waar is de zetel van ons aartsbisdom? Dat wist dus iedereen in Mechelen. De tweede lokale vraag was: hoe heet de sacramentsprocessie die jaarlijks plaatsvindt in Mechelen? En deze was een stuk minder goed beantwoord als de eerste. We kregen 3 spontane goede antwoorden en dan nog 2 mensen die een hint nodig hadden vooraleer zij op het antwoord konden komen. Laten wij naar deze juiste antwoorden luisteren.
1: Dan gaan we naar de lokalere vragen. Waar is de zetel van ons aartsbisdom?
2: In Mechelen.
3: Het aartsbisdom Mechelen-Brussel is hier in Mechelen.
4: Mechelen.
5: Hier in Mechelen?
6: Hier in Mechelen.
5: Mechelen.
6: In Mechelen natuurlijk, ja. We wonen in Mechelen of we wonen niet in Mechelen, hè?
1: Ja. Jullie wonen in Mechelen?
6: Ja, ja, ja.
5: Mechelen. In Mechelen, hier een beetje verder, achter de toren, in de... Is dat Middenhodestraat? Nee.
7: Dat is de...
1: Het Bisschopshuis bedoelt je misschien? Ja.
8: Hier in Mechelen.
9: Hier in Mechelen?
5: Is dat hier niet?
10: Sint-Rombouts-kathedraal?
11: Mechelen?
8: Mechelen.
12: En dan de laatste vraag. Hoe heet de sacramentsprocessie die jaarlijks plaatsvindt in Mechelen?
2: Nee, echt. Ik ben het vergeten.
3: Nog nooit gezien, maar het is vernoemd naar een kerk hier ook. Of een parochie hier. Goh. Ja.
1: Zijn jullie van Mechelen?
3: Nee. We wonen bijna 3 jaar in Mechelen, maar...
1: Maar de processie nog niet gedaan, hè? Ja.
2: Oh, dat weet ik niet.
1: Nee? Geen idee?
2: Ja, ik heb dat al gehoord, maar daar ben ik niet zo in geïnteresseerd, dus dat onthoud ik zo niet.
5: De Hanswijk-processie.
13: Hanswijk-processie. Onze lieve vrouw van Hanswijk-processie.
5: Hanswijk-processie? Daar heb ik nog in meegelopen ooit.
1: Ah, ja?
5: Maar ja, als de Deilen. In blauw dus.
8: Onze lieve vrouw. Nee, wacht. Ja.
12: Het heeft met onze lieve vrouw te maken, vrouw, inderdaad.
8: De heilige processie. Oh.
12: Ja, het is soms moeilijk erop te komen, hè, als je zo'n vraag krijgt.
8: Amai, dat moet ik weten.
12: Het is een bepaalde wijk.
8: Hanswijk-processie.
9: Dat weet ik niet.
12: En nee. Het is een verwijzing naar een wijk.
9: Ik ken de wijk niet.
5: Dat weet ik niet.
1: Nee? Nee. Geen idee? Weet u hoe de basiliek heet? Er is een basiliek in Mechelen.
5: Tuut. Ik weet
1: het
5: niet.
1: Het is naar een bepaalde wijk van Mechelen.
5: Hanswijk?
11: Ja.
1: Zijn jullie van Mechelen of niet?
11: Ja. Helaas. Muizen eigenlijk, dus die is er net naast.
5: Hoe noemt hij?
14: Wijk te maken.
1: Ja. Er is een basiliek in Mechelen die ook zo heet.
11: Schaamtelijk dit. Geen idee. Nee. Vertel het ons.
8: De bloedprocessie. Nee.
1: Dat is Brugge.
8: De
4: De stroppendragers.
1: Dat is Gent.
4: Dat is Gent. Oh. Nee, dan weet ik het niet.
1: Het heeft iets te maken met een wijk van Mechelen. Dus dat kan helpen.
4: Nee.
1: Weet niet toevallig hoe de basiliek hier heet?
4: Sint Rombouts.
1: Ja, dat is de kathedraal. Ja, dat is ook een basiliek.
4: De basiliek, nee.
0: Beste luisteraars, wij staan nog even stil bij deze laatste vraag, of deze laatste categorie. De lokale vragen. Want er volgt nog een eervolle vermelding van de stad Gent. Zij zijn erin geslaagd om twee heel uiteenlopende antwoorden te geven. Zij hebben een vraag die heel goed is beantwoord en een vraag die heel slecht is beantwoord. Een beetje in dezelfde trant zoals we juist gehoord hadden in Mechelen eigenlijk. En de eerste vraag die dus heel goed is beantwoord, daar hadden wij 8 juiste antwoorden op 11 gesprekken. En de tweede vraag, ook over Gent, had maar 1 juist antwoord. Daar gaan wij ook nog eens naar luisteren.
1: In Gent, waar we zijn, bevindt zich een wereldberoemd religieus kunstwerk. Over welk kunstwerk hebben we het?
7: Een god.
14: Is dat het Lam Gods?
7: Is dat het Lam Gods?
15: Ik woon nog maar 4 jaar in Gent. Ik zou het niet weten.
16: Het Lam Schot, ja.
1: Over welk kunstwerk hebben we het?
16: Het Lam Gods?
1: Daar hebben we het.
17: Oh, ja. Ja. Ik heb dit meermaals. Ik weet welk. Oh, wat is de naam ook weer? Mijn oom wil heel graag dat ik dit schilderij zie. Het enige, is het iets met een schaap?
1: Ja?
17: Ja, oh. Oké, nee, iets met een schaap. Ik heb er meermaals van gehoord. Ik kom echt niet op de naam.
18: Geen idee.
19: Ja, amai, allee. Hoe heet dat nu weer? Is dat van de gebroeders van Eyck? Is dat dat? Ja, Ale weet dat. Met die 12... Nee, we zijn al 12 panelen. Ik weet niet meer het aantal. Hoe heet dat nu weer? Nee, dit... Amai, dat is erg dat ik dat niet meer weet.
1: Weet je nog hoe het eruit ziet? Want het is de naam is heel centraal op het schilderij ook. Allee, dat... Niet de naam uitgeschreven, hè, maar je weet wat
19: nee,
1: ik bedoel.
19: Ja, ik weet wat je bedoelt. Allee... Nee, sorry. De naam ontglipt mij even.
1: Dan is de volgende vraag. Wie is het Lam Gods?
18: Dat is Christus. Dat is Jezus.
14: Oei. Jezus?
7: Het is dan met 12 stukken, hè. Waar dat er een stuk van gestolen is.
1: Dat is waar. De rechtvaardige rechters. Dat paneel is gestolen.
7: Wie dat geschilderd had?
1: Nee, de vraag is, wie is het Lam Gods? Dus het schilderij is onder andere, staan heel veel mensen en zo op. Ja. Maar ook het Lam Gods, dat is dus een lam dat geofferd wordt.
7: Ja.
1: De vraag is, wie is het Lam Gods?
7: Ik denk Jezus. Dat de offering was voor
1: correct.
7: De zonden.
1: Dat is helemaal correct, Jezus.
14: Wie?
1: Ja.
14: Huh? Wie is het Lam Gods?
1: Ja.
14: Zo. Het is geen tafereel, hè. Het is het geen... Hoe zei je dat? Een object, een religieus object? Nee. Ah, het is toch een persoon?
1: Ja.
14: Ah, dan zal het... Ja, niet van God, want van God mag je er, dacht ik, geen afbeelding hebben. Dus het is een verwijzing naar God, denk ik dan.
1: Het is...
14: Omdat
1: het
14: geen,
1: is...
14: geen allee, mensen... beeld van God, dacht ik, mocht hem, dat je dan een anders een verwijzing naar? Of...
1: Voor katholieken mag dat eigenlijk wel.
14: Mag het wel, ja. Ik dacht dat dat niet 100%...
1: Jezus, God de Zoon, mag absoluut afgebeeld worden. En het Lam Gods is Jezus.
14: Is dat Jezus? Ja, het is dat hij God die waarde, dan eigenlijk wel,
1: geofferd wordt voor onze zonde, dat is het Lam Gods.
14: Oké.
15: Dat ga ik zeker niet weten.
1: Het is zo de belangrijkste persoon in het christendom.
15: God, Jezus?
16: Dat weet ik niet.
1: Nee? Dat is wel de meest belangrijke figuur uit het christendom. Allee, de belangrijkste.
16: Jezus.
5: Het schaap.
1: Dus inderdaad, het lam.
5: Of het lam, het lam.
1: Het lam, ja. Het is het lam dat geofferd wordt, enig idee. In de katholieke theologie, ja, de christelijke theologie, wie dat lam is. Het is de belangrijkste persoon in het christendom.
5: Jezus?
20: Is Jezus niet schaap?
5: Jezus?
20: Ja.
5: Jezus.
17: Oh nee, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet.
1: Het is de belangrijkste persoon in het christendom.
17: Jezus? Jezus?
21: Lam Gods, wees Lam Gods. Ik moet dat Jezus zeggen. Ik weet niet meer, ik weet altijd.
5: Nee, dat weet ik. Ah, Jezus? Nee? Ja.
1: Welke link heeft 1 oktober met Gent?
14: Oei. Ook geen idee, nee.
7: Oei, ja, ik ben zelf niet van Gent. Ik heb echt geen idee.
21: Religieus te maken of?
17: Ja.
21: Goh, ik zou denken dat het is een maand voor. Ongeveer een maand voor Allerheiligen, Allerzielen.
1: Ja, het heeft daar niets mee te maken.
21: Nee?
1: Het is echt specifiek met Gent te maken.
21: Met Gent te maken.
1: Ja.
21: Als ik het ga horen, ga ik denken van. Ah.
22: Oh, dat weet ik helemaal niet.
1: Het is de feestdag van de patroonheilige van Gent.
22: Hebben wij dat? Oh, oké. Dan ga ik nu iets bijleren.
16: Dat weet ik niet.
5: Nee. Sint-Baafs. De kinderen gaan naar Sint-Bavo, dus. Daarom weten we dat. En ik was daar ook, dus 1 oktober staat in mijn geheugen gegrift. Moest altijd naar de kathedraal, dus kijk.
17: Geen idee.
21: Een dag na mijn verjaardag. 1 oktober. Ik ook niet. Geen idee.
5: Oei, 1 oktober. Ik wist niet dat daar een link was tussen die twee.
0: Beste luisteraars, vooraleer wij het gaan hebben over onze laatste cijfers, namelijk over de cadeautjes die we hebben uitgedeeld, luisteren wij nog naar een lied gekozen door vrijwilligster Lize toen zij mee was in Gent.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze uitzending van Elke Dag Telt. Wij hebben nog tijd voor onze laatste statistiek. We hebben namelijk elke keer dat wij op stap gingen in een Vlaamse stad ook altijd cadeautjes meegenomen. En dan konden de mensen die geïnterviewd werden kiezen tussen ofwel een balpen van Radio Maria, ofwel, afhankelijk van de uitzending, een rozenkrans of een medaille. We hebben in totaal 154 van deze geschenkjes uitgedeeld. Er waren een paar keer een groep mensen waarvan dan maar één persoon iets gekozen heeft. Vaak was dat dan een koppel en dan hebben we het aangeboden om elk een cadeautje te geven. Maar volstond één volgens hen. Daarom dat we dus meer mensen gesproken hebben dan dat wij cadeautjes hebben uitgedeeld. Maar in totaal dus 154 rozenkransen, medailles en balpennen uitgedeeld. En van deze 154 waren er 69 stilo's en 84 van de religieuze cadeautjes. Van de 84 hebben we het over 53 rozenkransen en 31 medailles. Dit komt neer op 55% die koos voor het religieus cadeautje en dus 45% wou graag de balpen van Radio Maria. In Kortrijk viel het op dat de overgrote meerderheid gekozen had voor het religieus cadeautje. 13 van de uitgedeelde cadeautjes waren wel degelijk een rozenkrans. En slechts 2 stilo's hebben wij daar uitgedeeld. Laten we daar even naar luisteren. Ik zou u heel graag nog als bedankje willen laten kiezen tussen een stilo van Radio Maria of een rozenkrans.
1: Ik ga liever de rozenkrans.
0: Liever de rozenkrans.
1: Dank je wel.
0: Alsjeblieft. Enorm bedankt, mevrouw.
1: Alsjeblieft.
0: Fijne dag nog, hè.
1: Dank je wel.
0: Dag.
2: Jarmo gaat dat wel.
0: Ja, oké. Alsjeblieft.
1: Dank je wel.
0: Ook eentje? Allee, ik bedoel, we hebben er genoeg mee om.
1: Nee hoor, dankjewel.
0: Is het goed?
3: Ja. Oké. Ik ga iets origineels nemen, een rozenkrans.
4: I chose the prayer beads. Ik kies...
0: Ik kies de
4: rozenkrans. Ik kies de rozenkrans. Ik kies
5: balpen. Liever dat er. En iedere keer moet je lezen aan balken wagen.
0: Ja, inderdaad. Dus het is altijd een tientje, altijd een onze vader. 10 wees je groetjes, eer aan de vader.
5: Ja. Wat een goed.
0: Ja.
5: Goed dat je dat een keer uitlegt. Radio Maria.
0: Ja, absoluut.
5: I'll be there.
0: Fantastisch. Ja, dank u wel, meneer. Fijne dag, hè.
6: Dank u wel.
0: Dag.
7: Over de krans. Ja, ik hou ook over de rode krans.
0: Oké, ik heb er nog hoor. Jullie mogen allemaal iets kiezen.
7: Dank
0: je
7: wel. Wacht, hè. Het was heel interessant. Mogen we wel nog een foto nemen? Dat we
0: ja,
7: iets van
0: ja,
7: bewezen
0: hebben. Ja,
7: het is toch voor godsdienst te laten zien. Dus
0: ja. Ja, het is wel een goede gelegenheid.
7: Ja, inderdaad.
0: Sorry, wie wou nog een roze krans?
7: Ja, allemaal, denk ik.
0: Allemaal?
7: Ja.
8: Een roze krans.
0: Een roze krans, fantastisch.
8: Dat zijn 9 weesgroetjes en 1 onze vader.
0: 10 weesgegroetjes.
8: Ah, 10? Ja.
0: Dus bij elk tientje, 10 weesgegroetjes, 1 onze vader, 10 weesgegroetjes en het eer aan de vader.
8: Oké.
0: En dat is 5 keer. Maar als u eens wil meebidden, meneer, op Radio Maria, elke dag om 12:15 smiddags bidden we de rozenkrans, of s'avonds om 6:30, dan kan u zo meebidden, dan kan u volgen.
8: Oké, ik heb dat vroeger veel gedaan.
0: Ah ja, oké. Okay. Of 's ochtends trouwens ook om 7:00.
8: Oké, dankjewel. Allee, dag.
0: Enorm bedankt, meneer.
8: Ja,
0: dag. Fijne dag.
9: Wow, nee, een stilo is goed.
0: Stilo is goed.
9: Dat is altijd, kan altijd gebruiken.
0: Die ziet er zo uit, maar een stilo.
9: Dankjewel. Merci.
0: Als allerlaatste wil ik jullie graag nog een geschenkje geven.
10: Oh.
0: En jullie kunnen kiezen tussen een stilo van de radio of een rozenkrat.
10: Dat mag een rozenkrat.
0: Een rozenkrat zijn, alsjeblieft.
10: Zo.
0: Wilt u ook iets meneer of is het?
11: Nee, dank u.
10: Een rozenkrans. Jij draagt dat graag, toch?
12: Wat? Ja, je draagt al graag rozen als accessoire. Ja, hij kent dat.
11: Ja,
0: mode.
11: Ja,
0: dit is een rozenkrans.
12: Ik wil dat ook.
0: Je wil dat? Alsjeblieft.
11: Ja.
0: Wil jij ook eentje of niet?
11: Ja.
0: Oké. Okay. Ik moet even...
12: Ah, lijkt het. Ja. Dat is wel een mooie. Dat zijn ze dus van de continenten.
0: Eigenlijk is het een missie, Rozenkrans. Elk tientje stelt een van de continenten voor. Alsjeblieft. Okay. Oh, sorry, dat zijn er
6: ja.
0: Alsjeblieft. Dus je hebt, als jullie geïnteresseerd zijn, wacht, ik moet even nadenken. Dus blauw is Oceanië, de oceaan. Okay. Wit is Europa voor de kleur van de paus.
6: Okay.
0: Rood is Amerika voor het vuur van hun geloof.
6: Okay.
0: Afrika is groen voor de regenwouden.
6: Ja.
0: En geel is Azië, omdat het oosten is waar de zon opkomt.
6: Okay.
0: Ja. Okay. Dat is een missie, Rozenkrans. Ja. Zo, beste luisteraars, zijn wij bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Quo Vadis. Wij delen na het volgende lied nog een mooie getuigenis met jullie. Maar eerst het nummer, gekozen door vrijwilligster Eline toen zij mee was naar Kortrijk.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. We zijn vandaag te weten gekomen hoe de verschillende vragen die wij gesteld hebben, hoe goed die zijn beantwoord afgelopen jaar. En misschien om dus nog even toe te lichten welke soort vragen het best is beantwoord. 40% heeft juist geantwoord op de twee vragen over het Oude Testament. Dat is de beste score die wij gehad hebben. Maar heel nauw gevolgd op de tweede plaats door de katholieke vragen, 39% juist beantwoord. En dan vlak daarna de lokale vragen, 38%. Dus heel nauw op elkaar. En ook de vragen over het Nieuwe Testament volgen daar eigenlijk heel snel op. Daar hebben 36% juist geantwoord. De vragen over Radio Maria, die waren net iets minder, nog altijd goed. Maar 26% juist op de vraag over het aantal landen waarin wij actief zijn. En 25% is natuurlijk niet juist. Maar en dan de laatste vraag is natuurlijk geen vraag met een juist antwoord, maar 25% kende Radio Maria. En zoals daarnet gezegd, het laatste cijfer om te delen is dat 55% gekozen had voor een rozenkrans of een medaille. Beste luisteraars, de eerste uitzending die wij gedaan hebben in Brugge, die liep in het begin niet zo heel vlot. We hadden het een beetje moeilijk om de juiste plaats te vinden om mensen te interviewen. We waren wel op drukke plaatsen, er waren heel veel mensen rondom ons, maar weinig mensen die bereid waren om te antwoorden. En dat was wel even echt lastig. We waren door Brugge aan het zwerven, op zoek naar mensen die wilden antwoorden. En toen kwamen wij in het Minnewaterpark. En daar was de eerste persoon die we hebben geïnterviewd een bekeerlinge. Iemand die heel recent was bekeerd tot het christendom. En dat heeft ons eigenlijk nieuwe moed gegeven. En dan hebben wij daarna heel vlot mensen gevonden en was het een heel mooie ervaring. Maar speciaal daarvoor luisteren wij nog naar die getuigenis van die mevrouw.
1: Dankjewel om onze vragen te beantwoorden. Mag ik misschien kort eens vragen? U is veel van de vragen juist. Bent u gelovig opgevoed? Of?
2: Nee, ik ben niet gelovig opgevoed. Maar ik ben wel eigenlijk sinds anderhalf jaar of zo tot geloof gekomen.
1: Echt?
2: Ja.
1: Nou, mag ik je daar wel over vragen? Hoe is dat gebeurd?
2: Wow. Ik weet niet of ik dat heel kort kan even denken. Ik ben eigenlijk altijd zoekende geweest. Zoeken naar antwoorden, naar wat is nou waar. En daarin ben ik ook wel zeg maar op het verkeerde pad terechtgekomen. En uiteindelijk ben ik op een punt terechtgekomen dat dit tot mij kwam als, hoe noem je dat? Ja, ik zeg de waarheid. dus dat eigenlijk, ja.
1: Oké, zo op een moment dat je het gevoel had dat dit de waarheid was? Of was het meer intellectueel?
2: Er zijn wel meerdere dingen die natuurlijk daaraan bijgedragen hebben.
1: Ja.
2: Ik denk dat ik wel sowieso altijd al geloofd heb in God en ook in Jezus. Daarin ben ik een beetje van het pad afgeraakt in de zin van wat dan daarin klopte. En doordat een goede vriendin van mij ook tot geloof was gekomen, hadden we, pittige gesprekken en kritische vragen die ze stelden.
1: Oké.
2: En zo is het balletje gaan rollen,
1: Oké, heel mooi. Dankjewel. Ja. Ik zie nu ook dat die oorbellen daar heeft van kruisjes aan.

Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Quo Vadis. Volgende maand, dan gaan wij wat meer focussen op de vrijwilligers die telkens zijn meegegaan en op nog enkele mooie getuigenissen die wij hebben mogen horen het afgelopen radiojaar. Gewoon door mensen willekeurig op straat aan te spreken. Vergeet ook niet, beste luisteraars, dat u al deze uitzendingen kunt terugvinden op onze website www.radiomaria.be. U kan ze dus daar allemaal herbeluisteren. Enorm bedankt voor het luisteren. Herinner ook zeker al deze mensen die wij gehoord hebben in uw gebed. En tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn nu samen om de dagsluiting van deze dinsdag te bidden. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 682. Gevolgd door de psalm die u kunt vinden op bladzijde 1206. En indien u de korte schriftlezing wilt meevolgen, die kunt u vinden op bladzijde 1207. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En belijden wij dan allen op het besluit van deze dag onze zonde. Heer die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke groet. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, gij dirigeert in eeuwigheid. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. Aanhoor mijn bede, Heer, gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt. Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immer zonder schuld voor u. De tegenstander laat mij niet met rust, hij werpt mij op de grond en stoot mij in de duisternis der doden. Mijn geest is uitgeput, mijn hart geheel verstijft. Ik denk terug aan vroeger dagen, herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest. Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel, als droge grond, heeft dorst naar u. Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput. Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn als was ik reeds begraven. Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u. Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven. Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt gij. Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet, want gij zijt toch mijn God. Uw geest die goedertieren is, geleide mij op effen paden. Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. We lezen uit de eerste brief van Petrus. Wees nuchter, word wakker. Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem, sterk door het geloof. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, wees Gij ons licht in deze nacht. Laat ons in vrede slapen, zodat wij ons weer met vreugde oprichten bij het aanbreken van de nieuwe dag, door Christus onze Heer, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending van Heiligen Getuigen lezen we verder uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie Dauphine Caron. We waren aangekomen aan het zesde hoofdstuk, de tweede chemokuur. De volgende dagen vind ik haar vaak in gedachten. Omdat ze toch al wat in zichzelf gekeerd is, praat ze niet veel en vraag ik me vaak af wat er in haar hoofdje omgaat. Op een ochtend bij het binnenkomen in haar slaapkamer zegt ze me op de man af: als ik Jezus zal ontmoeten, zal ik wel een beetje bang zijn. Sprakeloos vraag ik haar waarom. Ze geeft bedroefd antwoord: door mijn zonden. Ik word de hele tijd door de duivel bekoord. Ik probeer haar gerust te stellen. Ik vertel haar over de barmhartige liefde van God. Ze aanhoort me braaf. Dan leg ik er de nadruk op dat ze heel braaf is en veel offers brengt. Maar zij wil niet dat ik de reden van haar braafheid aangrijp als een dwaalspoor. Ik doe niet zoveel stoute dingen meer, omdat ik zo moe ben. Dat wordt met zo'n grote berusting gezegd dat het me door het hart gaat. Ik probeer lectuur voor haar te vinden die haar goed zal doen, die haar, alsof dat niets is, zullen helpen. Een zin aan het lijden te geven. Ik kies een mooi boek, fraai geïllustreerd en vrij volledig, over de heilige Theresia, dat vrienden ons gestuurd hebben om haar bezig te houden in het ziekenhuis. Anne Gabriel leest het met bijzonder veel belangstelling en doet het dicht met de woorden: ik zou graag een grote heilige willen zijn, zoals de heilige Theresia. Omdat ik besef welke belangrijke, weldoende invloed er van mooie voorbeelden uitgaat, ben ik erop uit haar die regelmatig aan te bieden. Het praten erover leert me dat haar kinderziel volop in beroering is, ondanks dat ze nog maar 7 jaar jong is, achter haar kalme, rustige uiterlijk. Ze heeft dorst naar het absolute. Ik vertel haar over de gemeenschap van de heiligen, hoe ze door het opdragen van haar lijden kan helpen bij het redden van zielen, door zich tot een overbrenger van heiligmakende genade te maken. Ik geef haar allerlei voorbeelden, te beginnen met dat van onze Heer Jezus Christus, de Zoon van God, die aan het kruis gestorven is als offer voor onze zonden. Ik leg er de nadruk op dat ze alles kan opdragen, zowel haar narigheden als haar vreugden, en er offers van kan maken. Wat wil zeggen? Ze heilig te maken, eenvoudigerweg door ze aan God te geven. Ze luistert heel aandachtig naar me. Ik bid tot de Heilige Geest dat hij me de juiste woorden ingeeft. Hij is deze keer duidelijk aanwezig, want ik zie aan haar ogen dat ze volkomen ontvankelijk is voor mijn woorden. Ze aanneemt en zelf dat ze die mooi vindt. Langzamerhand lijkt ze wat tot rust te komen, maar ik besteed de geheimen van die kleine ziel, die zich niet zo makkelijk prijsgeeft, met grote voorzichtigheid. Na enkele weken zijn we helemaal gewend aan het behandelproces. Alles gaat strikt volgens protocol. Anne Gabriel begint aan de fase van de bijzondere agressieve behandeling, 4 maanden lang. Naast de chemokuren die 4 dagen duren, moet ze 1 maal per maand komen voor een infuus met zoledrionzuur, maar ook voor de evolutie van de pijn en de verschillende controleonderzoeken,
Echografie, MRI, PET-scan. Ook al willen we het niet, toch wordt La Timon ons tweede thuis. In de kamer op de vijfde verdieping leren we het ziekenhuisleven en zijn onwrikbare rituelen kennen. Bij onze aankomst wordt Anne Gabriel altijd meegenomen naar de behandelkamer, waar de co-assistent haar onderzoekt terwijl de verpleegkundige de naald in de portakat plaatst en bloed aanneemt voor de laboratoriumbepalingen voor de kuur. Daaruit zal blijken of haar algemene toestand de chemokuur toelaat. We hebben geluk. De kuur hoeft niet eenmaal te worden uitgesteld, wat heel wat organisatorische problemen zou hebben veroorzaakt. Dan installeren we ons in

geeft mij wat tijd om te werken. Ze komt terug voor het middageten. Ze eet weinig en met weinig enthousiasme, want door de chemokuren heeft ze een vieze smaak in haar mond. Na het eten gaat ze, als ze daartoe in staat is, met veel plezier naar de speelkamer. De vrijwilligsters zijn op bewonderenswaardige wijze met de kinderen bezig, laten hen allerlei handwerkjes doen, die ze trots mee naar huis nemen. Ze maakt op een heel natuurlijke en zorgvuldige manier heel mooie dingen. Als ze op haar kamer is, is ze veel aan het tekenen en meer nog aan het lezen. Nu en dan kijkt ze een dvd op een kleine dvd-speler die de onderwijzeres ons geleend heeft. Dan komt de tijd van het avondeten. Anne-Gabrielle heeft een afkeer van naar bed gaan, want ze slaapt slecht in het ziekenhuis. Omdat ze een agressieve behandeling krijgt die ook negatief kan inwerken op de baas, moet de hoeveelheid en de kleur van de urine genoteerd worden op een lijst die aan de muur hangt. Die taak is aan de ouders toegewezen. Ze wordt goed doorgespoeld. Dat wil zeggen dat ze voortdurend vocht in haar lichaam krijgt toegediend. Ze moet dus ongeveer ieder 2 uur naar het toilet, dag en nacht. Voor iedereen wordt dat ritme uitputtend. Als ze wakker wordt, huilt ze vaak. Op donderdagmiddag komen studenten van de osteopathie de kinderen masseren om hun klachten te verlichten en hen te laten ontspannen. De behandeling duurt 1 uur. Met haar ogen gesloten lijkt ze heerlijk van die weldoende massages te genieten. Ze heeft dan een vredig gezichtje en een gelukkige uitdrukking, waar ik erg blij van word. Ik benijd haar ook een beetje. Ik zit altijd op ongemakkelijke stoelen, slaap op een veldbed, zit op meer plaatsen in de knoop en zou zo'n kleine behandeling zeker niet afwijzen. De eerste 24 uur van de kuur verlopen over het algemeen goed, maar op de tweede dag ziet ze meteen zo bleek als een vaatdoek, is misselijk, geeft vaak over en heeft nergens meer zin in. Als ze weer thuis zijn, duurt de toestand van misselijkheid en braken meestal nog 24 uur voort.

Bij de terugrit naar huis, die een klein uurtje duurt, gaat ze altijd links op de achterbank in de taxi zitten en kijkt door het raam naar het landschap. Soms kijkt ze ook een filmpje en kiest dan vaak het kleine huis op de prairie. We dommelen wat in afwachting van het einde van de reis, uitgeput van de 3 nachten slecht slapen. Tijdens de rit is ze vaak misselijk. Haar grootste angst is dat ze in de taxi moet overgeten, wat de antibraakmiddel niet altijd kunnen voorkomen. Soms krijgt de misselijkheid de overhand, zodat we de gewoonte hebben aangenomen om een nierbekkentje met enkele papieren servietjes naast haar te zetten, voor het geval dat. Ze lijdt lichamelijk onder de latende misselijkheid, maar de psychische ontreddering is nog groter. Alexander, die gemerkt heeft hoe vernederend dat overgeven voor haar is, zorgt ervoor dat alles heel snel schoon te maken. Ik bewonder zijn vaderlijke fijngevoeligheid. Toch klaagt ze maar zelden dat ze niet meer kan leven als de anderen. Ze blijft kalm en zegt: "Ik heb mijn papa en mama. Ik ben gelukkig. Ik heb niets nodig." Wat haar het zwaarste valt, is de scheiding die de opnames met zich meebrengen. In het begin van haar ziekte heeft zij zich daar eenmaal over geuit en later nog vaak. "Weet u, mama, het is helemaal niet leuk. Iedere keer dat ik naar het ziekenhuis ga, is dat met u of met papa. Ik kan u nooit allebei samen hebben. Het lijkt wel of ik een kind van gescheiden ouders ben." En inderdaad, enkele weken later ervaar ik verrukt hoeveel prijs ze stelt op onze liefde. Als ik zie dat ze ongelukkig is doordat ze haar haar verliest, vertrouw ik haar toe dat als ik mijn haren in haar plaats zou kunnen geven, ik dat dan meteen zou doen. Bij die woorden glimlacht ze, zichtbaar ontroerd. In alle eerlijkheid ga ik verder. "Ik kan niet zeggen dat ik in jouw plaats ziek zou willen zijn, want ik weet niet of ik alles zou kunnen verdragen wat jij te dragen krijgt. Vooral, maar dat zeg ik haar niet, dat ik er zeker van ben dat ik nog niet klaar ben om voor God te verschijnen, in tegenstelling tot haar." Ze blijft glimlachen en ik ga verder. Maar het maakt me echt heel ongelukkig als ik zie dat we niets voor haar kunnen doen. Nog steeds glimlacht ze en stelt me gerust. "Maar het doet al zoveel." Ik ben verrast en vraag om uitleg. "Wat dan, liefje?" Dan zegt ze heel lief, terwijl ze me recht in de ogen kijkt: "U houdt van me." O, wat een wonder, dat zieltje, dat begrepen heeft dat alleen de liefde ons geheel kan vervullen. De verpleegkundigen zijn allemaal erg aardig en laten zien dat ze veel empathie hebben. Ze maken geen zure opmerkingen over onze gezinsomstandigheden of onze opvattingen. Ze zijn lief en geduldig voor onze dochter en glimlachen vooral heel veel. Anne Gabriel mag hen graag. De verpleeghulpen die de maaltijden brengen, de kamer opruimen en nogal eens de medicijnen rondbrengen, zijn er in 2 soorten. Er zijn er die onbewogen en onverschillig zijn en niet zeggen, en daarentegen zijn er ook die opgewekt en vriendelijk zijn, en sommigen een beetje apart. Een van hen, die al wat ouder is, heeft zichtbaar besloten dat ik een ouderwetse jonge moeder ben. Op een dag
komt ze dan ook de kamer binnen met een zetpil die ze Anna Gabriel onmiddellijk moet geven. Ik vraag haar weg te gaan, zodat ik het kan doen. Ze weigert en voegt me in het voorbijgaan 1 of 2 arglistige opmerkingen toe over het aantal kinderen dat we hebben, met zo weinig tijd ertussen, het beroep van mijn man en onze godsdienstige overtuiging, waarover we echter niet gesproken hebben. Dat doet me denken dat we binnen de afdeling al een naam hebben als dat echtelijk vastgeroest katholiek gezin. Trouwens, zegt de kleine immers niet dat ze later non wil worden, en hebben ze haar niet verschillende keren horen klagen? Jammer dat de artsen niet in God geloven. Ze zouden hem toch kunnen vragen hen te helpen. Inderdaad verwijt dokter B. ons, enkele dagen later, dat we onze dochter magische ideeën aanpraten, omdat zij tegen hem gezegd heeft dat onze lieve Heer haar beter zou maken. Toen hij haar dus gewaarschuwd had tegen die waanideeën, je moet onze lieve Heer niet te veel vragen, want dan kan hij je niet nog meer geven, had ze zelfverzekerd geantwoord: ik weet zeker dat onze lieve Heer alles kan. Gewoonlijk blijf ik onverschillig voor die onverdraagzaamheid. Ik ben eraan gewend, maar in die bijzondere angstaanjagende omgeving voel ik me gekwetst door de afwijzing van wat wij zijn. Ik krijg de indruk dat ze, door ons zo bespottelijk neer te zetten, van ons andere, minder liefhebbende ouders willen maken. Het is alsof wij verder af zouden staan van het lijden van onze dochter, omdat ons geloof ons verstand en ons hart verblindt. En ze sparen ons inderdaad niet. Op enkele zeldzame uitzonderingen na brengen de artsen ons de waarheid in al haar keiharde werkelijkheid, zonder terughoudendheid, omdat ze ervan overtuigd zijn dat, vrees ik, dat wij ongevoelig zijn, ja zelf ons van niets bewust. Aan sommigen moet ik het verduidelijken. Misschien is het voor ons minder moeilijk, want wij kunnen een zin aan ons lijden geven, er bovenuit stijgen in God, maar het is toch heel moeilijk. Want ik lijd ook en wel heel erg. Ik wil, ik eis, ik smeek dat ze me behandelen als de anderen, niet beter, maar ook niet minder goed dan de anderen. Net als zij. De psychologe van de afdeling heeft zeker het vrome plaatje bevorderd dat men zich van ons heeft gevormd. Anne Gabriel heeft op haar eerste dag op de afdeling kennis met haar gemaakt, terwijl ik die van La Conception op bezoek had. We hadden niets gevraagd en haar bezoek werd ons opgelegd, alsof het in het protocol lag vastgelegd. Alexander mocht er niet bij zijn en heeft weinig informatie over de inhoud ervan gekregen. Omdat onze dochter er niet door getraumatiseerd leek, zagen we er geen bezwaar in. Misschien is het zelf heilzaam. We weten hoezeer kinderen boven alles proberen hun ouders te beschermen. Als je op dat punt ondersteund wordt, kan dat alleen maar goed zijn.

0: De volgende week komt ze dus, zoals beloofd, de kamer binnen en vraagt me op welke manier de ziekte ons gezinsleven op zijn kop heeft gezet. Ik laat de psychologische verwarring terzijde. Anne-Gabrielle mist geen letter van het gesprek en vertel over de materiële problemen die samenhangen met de ziekenhuisopname, maar vooral onze steeds terugkerende afwezigheid die voor haar broertje en zusje het gezinsleven overhoop gooit. Ik leg de nadruk op de belangrijke rol die hun oudste zusje speelt in een evenwichtig leven voor hen. Ik weet dat het Anne-Gabrielle plezier zal doen te horen hoe belangrijk ze voor hen is, zij die de liefde boven alles stelt. Ik zie haar trouwens glimlachen en zichtbaar genieten van blije herinneringen. De psychologe gaat echter dwars door die familiebeschrijving heen met een onverwachte opmerking. Zie je, Anne-Gabrielle, het is heel goed om voor anderen te zorgen. Maar weet je, nu moet je stoppen met steeds aan anderen te denken en aan jezelf denken. Bij die woorden schrik ik. Ik kan zonder probleem door de glimlachjes en de blikken die ze de verpleegkundige geeft, die juist binnenkomt, heen kijken. Ik denk dan dat het op zijn plaats is om duidelijk te maken dat de plaats die zij inneemt bij haar broertje en zusje door Anne-Gabrielle zelf gekozen is en dat ik haar die niet heb opgelegd. Maar zij laat met haar uitdrukking zien dat ze dat betwijfelt. Ik ben boos. Wat ze ook denkt van de opvoeding die wij onze kinderen geven, ze heeft die te respecteren. Ik wil dat net tegen haar zeggen als de verpleegkundige ons onderbreekt om te melden dat de arts ons verwacht in de behandelkamer. We gaan vlug de kamer uit terwijl ik mijn boosheid inslik. Als we terug zijn, kom ik met Anne-Gabrielle terug op het gesprek. Weet je, liefje, er is iets dat die psychologe gezegd heeft en dat me helemaal niet beviel. Weet je wat het is? Ze begint te glimlachen en vindt het zichtbaar vermakelijk. O ja, dat weet ik heel goed. Dat was toen ze zei dat ik minder aan anderen moest denken en meer aan mezelf. Precies. Wat dacht jij toen ze dat zei? Ik zei bij mezelf, oh, wat ze daar zegt is niet goed. Ze is geen christen. Natuurlijk stelt die reactie me gerust, maar we besluiten dat ze de psychologe niet meer zal zien, onder het voorwendsel dat onze dochter er elders in Toulon onder behandeling is. We zeggen er niet bij dat het priesters betreft. Op dat punt zullen ze ons trouwens niet meer lastigvallen. Later krijg ik te maken met een student die een psychologie-scriptie moet schrijven. Voor die scriptie moet hij gesprekken voeren met verschillende ouders van zieke kinderen over de situatie van de ziekenhuisopname. Ik leen me voor de oefening, vooral om hem een dienst te bewijzen. Het gesprek verloopt echter moeizaam. Ik ben de enige die praat, waarbij ik allerlei kleine gebeurtenissen aaneenreig. Hij maakt aantekeningen en stelt me nu en dan een vraag om me weer op gang te helpen, in mijn monoloog, en kijkt me daarbij aan met een grimmige blik. Na een half uur kan ik niet meer. Ik zou willen dat hij iets zei, dat hij mij zijn mening gaf. Ik vertel hem dus iets wat enkele dagen tevoren gebeurd is, waarbij ik duidelijk de organisatie van het ziekenhuis aan de orde stel. Ik vraag me af wat hij daarvan denkt. Hij ontwijkt de vraag. Ik dring aan. dan geeft hij me een verrassend antwoord. Wat van belang is, is niet wat ik ervan denk, maar wat u ervan denkt. Maar ik heb u net gezegd wat ik ervan denk. Bent u het daarmee niet eens? Dat is onbelangrijk. Ik besluit het onderhoud te beëindigen. Ik ben er koud van geworden. Ik wil best een dienst bewijzen, maar dit gaat toch te ver. Als hij weggaat, voeg ik hem toch nog toe. Laat me u een raad geven, omdat u in de opleiding bent. Als u een gesprek met mensen hebt, geef dan antwoord op hun vragen. Geef uw mening, zodat men het idee heeft dat er sprake is van interactie. Want als de patiënt in zijn eentje een uur moet praten, zonder dat u ooit reageert, dan geef ik u de verzekering dat hij denkt dat hij in de biechtstoel zit. Ik zeg alleen maar wat ik denk, maar hij voelt zich aangevallen, wat ik oprecht niet bedoelde. Met als gevolg dat we definitief in een hokje gestopt worden wanneer hij verslag heeft uitgebracht aan de hoofdpsychologe, degene die ik niet meer heb willen ontmoeten. Ik krijg de bevestiging van haar kribbige houding tegenover ons, enerzijds van de kant van de onderwijzeres, die vertelt dat ze tijdens de bespreking dat arme kleintje beklagen, dat ze zulke ouders heeft, en daarna van de andere kant van Laurence, onze thuisverpleegkundige, die na het volgen van de opleiding voor palliatieve zorgen tegen me zal zeggen: toen ik in La Timon kwam en zij mij over u vertelden, heb ik tegen hen gezegd: dat is niet het gezin dat ik ken en waar ik al maandenlang enkele malen per week kom. Ze hadden ons voorgesteld als een Amish die elke vooruitgang afwijzen, ontbloot zijn van enig gevoel en helemaal verblind door hun geloof. Voor vandaag zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we u hebben voorgelezen uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie-Dauphine Caron. Morgen gaan we verder. Tot dan.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

Beste luisteraars, welkom bij deze catechese over de heilige Theresia van Lisieux. We hebben het reeds gehad over de eerste communie. Voor Therese was dat de dag der dagen, de mooiste dag van haar leven. Het is op de 8e mei 1884 dat ze dat mag beleven. En wij hebben reeds uitvoerig beschreven hoe ze zich op deze dag heeft voorbereid. In het eerste geval was dat door het boekje van haar zus Pauline, die op een kinderlijke manier eigenlijk een echte voorbereiding gaf op die dag van de eerste communie. Ze heeft ook catechese gevolgd bij haar oudere zus, Marie, en dat was een meer volwassen voorbereiding. Ook een voorbereiding op het verlangen om heilig te worden. En dan is er de directe voorbereiding in de school waar ze naartoe ging door het volgen van een retraite. En daar ging het voornamelijk over de dood, ook over de hel en eigenlijk meer over de angsten die wij als mens zouden kunnen hebben door naar God te kijken. Maar de dag van haar eerste communie zien wij niets terug van die angsten, zien we niets terug van het negatieve dat daar werd verteld. Integendeel, Therese spreekt over liefde, over goedheid, over eenheid met God. Zij spreekt wel degelijk over de vereniging van Jezus en zichzelf. In een kus van liefde, zo schrijft zij. En we gaan even terugblikken op die mooie dag. Dat ze de eerste communie beschreef als een kus van Jezus en als de aanwezigheid van de hele hemel bij haar, wel, dat hebben we reeds gelezen. En ze denkt dan ook terug aan haar moeder, die gestorven is wanneer ze 4 jaar en een half was en waarmee ze zich verenigd voelt op die dag dankzij het geschenk van de eerste communie. Maar natuurlijk op die mooie dag gaan de feestelijkheden verder. En Therese beschrijft: in de namiddag van die 8e mei mocht ik de akte van toewijding aan de heilige maagd voorlezen. Het was zeer terecht dat ik in naam van mijn kameraadjes dit mocht doen, jegens onze hemelse moeder, omdat ik al heel jong mijn aardse moeder verloren had. Ik legde er heel mijn hart in om haar toe te spreken, mij aan haar toe te wijden, zoals een kind zich in de armen van zijn moeder werpt en haar vraagt om over haar te waken. Ik heb het idee dat de heilige maagd haar bloempje glimlachend heeft aangezien. Was zij het immers niet die haar had genezen met een zichtbare glimlach? Had zij in de kelk van haar bloempje niet haar Jezus neergelegd, de bloem der velden, de lelie der dalen? Hier beschrijft Therese, een beetje historisch, hoe zo'n dag van de eerste communie gebeurde in de 19e eeuw. In de voormiddag was er de Eucharistie, de mis. Dan ging men te communie. Daarna was er een kleine maaltijd. En in de namiddag ging men terug naar de kerk om een toewijding te doen aan de heilige maagd Maria. En er was altijd een van de meisjes die mocht voorlezen. Die de akte van toewijding in naam van de andere eerste communicanten mocht voorlezen. En dat was Therese. En Therese zegt zelf, het was juist dat ik dat mocht doen. Want er was altijd een voorkeur gegeven aan degene die eerste was in de catechese les. En dat was Therese. En dan was er ook de voorkeur aan mensen die wezen waren. En Therese had haar moeder verloren. Dus zij werd gezien als een halve wees. En dus het was goed dat Therese dat deed. En dat was een lang gebed, een consecratiegebed, waarbij men zich volledig gaf, zichzelf en ook de anderen die de eerste communie hadden gedaan, aan de heilige maagd Maria als koningin van de zielen. Men had in de voormiddag de koning van de ziel ontvangen en nu gaf men zich ook aan de koningin. En Therese
op een fiere manier en op een devote manier zal zij die toewijding doen aan de heilige maagd Maria. En ondertussen kunnen we verder lezen. Want dan is er nog de avond. En Therese schrijft hierover. Op de avond van die mooie dag zag ik mijn aardse familieleden terug. 'S morgens na de mis had ik papa al omhelst en al mijn lieve verwanten. Maar dit nu was het echte samenkomen, want papa nam zijn koninginnetje bij de hand en ging naar de Karmel. Toen zag ik daar mijn Pauline terug, die de bruid van Jezus was geworden. Ik kreeg haar te zien in haar sluier, die even wit was als de mijne en met haar kroon van rozen. Ach, mijn vreugde had geen zweem van bitterheid. Ik verlangde ernaar spoedig bij haar te komen en samen met haar te wachten op de hemel. Ik was niet ongevoelig voor het familiefeestje dat plaatsvond op de avond van mijn eerste communie. Het mooie horloge dat ik van mijn koning kreeg, vond ik erg fijn. Mijn geluk was heel vredig en niets kwam mijn innerlijke rust verstoren. Marie nam mij in de avond van die mooie dag met zich mee, want de meest stralende dagen gaan over in donkerte. Alleen de dag van de eerste, de enige en eeuwige communie van de hemel zal geen avond meer kennen. Die laatste woorden zijn zeer mooi en zijn eigenlijk te onthouden. Een dag van het binnentreden in de hemel is voor Therese zoals de dag van de eerste communie. Alleen de dag van de eerste, de enige en de eeuwige communie van de hemel zal geen avond meer kennen. Zeer mooi. De hemel is zoals die ontmoeting die wij nu reeds beleven. Wij krijgen met de Eucharistie en met de ontmoeting die we hebben met God doorheen de eerste communie reeds een vooruitblik van wat de hemel is. Namelijk God ontmoeten en blijvend ontmoeten. Want in de hemel is er maar slechts voor Therese één en tegelijkertijd een eeuwige communie. Een eerste, een enige en een eeuwige communie. De hemel is eigenlijk voortdurend een communie. Een eenheid met God die men nooit meer kwijtraakt. En wat zijn wij als katholieken echt wel geprivilegieerd dat wij dat kunnen meemaken hier op aarde. Dat wij Jezus kunnen ontvangen zoals Hij is. Therese begrijpt de grootheid van de Eucharistie en vandaag kunnen wij misschien net vragen aan Therese om ons te helpen om ook die grote liefde voor de Eucharistie te begrijpen. Om die liefde te hebben en te ontvangen in ons hart. We lezen ook nog even wat Therese zegt over de dag na haar eerste communie. Want Therese, wel, het blijft niet bij die eerste communie. Ook al was er in die tijd niet de gewoonte om zeer vaak ter communie te gaan, Therese zal zo vaak als mogelijk ter communie gaan. Maar elke dag wil zij ter communie gaan, indien mogelijk. De dag na mijn eerste communie was ook mooi, zegt ze zelf. Maar doortrokken van melancholie. De mooie kledij die Marie voor mij gekocht had en alle cadeaus die ik gekregen had, zeiden mij innerlijk niets. Alleen Jezus kon mij tevreden stellen. Ik verlangde naar het ogenblik dat ik hem opnieuw mocht ontvangen. En zo zal Therese heel haar leven lang verlangen naar die eerste communie, om die terug te beleven. En elke keer als ze ter communie gaat, beleeft ze die terug. Zij is een eucharistische vrouw geworden. Zij leefde voor de eucharistie en ze leefde van de eucharistie. De eucharistie gaf haar kracht en tegelijkertijd verlangde ze reeds naar de volgende eucharistie. Hoe mooi kan het zijn om zo altijd Jezus te betrekken in alles wat men doet in het leven, door Hem te willen ontmoeten en door te leven van de ontmoeting die we met Hem hebben.
hebben gehad.

De eerste communie van Therese blijft iets dat ze zich herinnert tot het einde van haar leven. En we onthouden ook de volgende zin. Alleen Jezus, kom mij tevreden stellen. Heel haar leven zal ze nu gekeerd zijn naar Jezus. Jawel, voor haar was het wel degelijk de mooiste dag van haar leven. En zo gaat het leven ook weer verder. En in het anderhalf jaar dat hierop volgt, dus vanaf 8 mei 1884 tot eind augustus 1885, zal zij in totaal 22 keer ter communie gaan. Voor ons is dat vandaag misschien niet zoveel, maar in die tijd was dat wel heel veel. En Therese zal het altijd bijhouden. Ze schrijft het op dat ze op die dag ter communie is gegaan. De eerste keer 8 mei. En de tweede keer wel, dat zal op de hoogdag zijn van de hemelvaart van Jezus. In dat jaar op 22 mei. Dus op 22 mei 1884 zal zij ook eerst naar de biecht gaan en na ter biecht te zijn geweest en de goedkeuring te hebben gehad van de biechtvader om ter communie te gaan, zal zij de communie ontvangen op de dag van de hemelvaart van Jezus, donderdag 22 mei 1884. Hierover zal Therese zelf later schrijven. Ongeveer een maand, het is dus eigenlijk maar 2 weken, na mijn eerste communie, ging ik biechten voor het feest van hemelvaart. En ik had de moed toestemming te vragen om ter communie te gaan. Tegen alle verwachtingen in vond de pastoor dat goed. En ik vond het fijn om aan de communiebank te knielen tussen papa en Marie. Wat een blije herinnering is mij bijgebleven aan het tweede bezoek van Jezus. De tranen liepen mij uit de ogen van onuitsprekelijke zoetheid. Voortdurend herhaalde ik bij mijzelf deze woorden van de heilige Paulus. Niet ik leef meer, maar het is Jezus die in mij leeft. De heilige Theresia, en dat zullen we later merken wanneer ze zelf in de Karmel gaat, heeft een voorliefde voor de heilige Paulus. Waarschijnlijk omdat de heilige Paulus die grote missionaris is, die de wereld afloopt om het evangelie te verkondigen. En Therese, ook al zal ze zich opsluiten in de Karmel, heeft datzelfde verlangen, om Jezus bekend te maken zoals ze zelf Jezus kent. En Paulus heeft dat gedaan. En wanneer Paulus schrijft dat hij niet meer leeft, maar dat het Jezus is die leeft in hem, wel, Therese neemt die woorden, neemt die zin voor zichzelf. Ook zij beleeft haar communie, nu haar tweede communie, op die wijze. Zij gelooft echt in die aanwezigheid die opslorpend is. Jezus neemt alles mee. Jezus komt in het hart. En ze schrijft verder. Sinds die communie werd mijn verlangen om de goede God te ontvangen groter en groter. Ik kreeg toestemming om op alle belangrijke feesten ter communie te gaan. Op de vooravond van die heerlijke dagen nam Marie mij altijd op haar knieën en bereidde mij daarop voor, net als zij bij mijn eerste communie had gedaan. Ik herinner mij dat zij eens sprak over het lijden en zij zei toen dat ik waarschijnlijk niet langs die weg zou hoeven te gaan, maar dat de goede God mij steeds zou dragen als een kind. Sanderdaags schoten mij na de communie de woorden van Marie weer te binnen. Ik voelde toen in mijn hart een groot verlangen naar lijden en tegelijkertijd de innerlijke zekerheid dat Jezus heel wat kruisen voor mij gereed had. Ik voelde mij overstroomd door zulke zoete vertroostingen dat ik die beschouw als een van de grootste genaden in mijn leven. Het lijden begon aantrekkingskracht op mij uit te oefenen. Het bezat charmes die mij bekoorden, zonder dat ik goed wist waar die in bestonden. Tot dusver had ik geleden zonder van dat lijden te houden.
Sinds die dag voelde ik echt liefde voor het lijden. Ik voelde ook het verlangen om alleen maar van de goede God te houden en om mijn vreugde alleen te vinden in Hem. Vaak herhaalde ik tijdens mijn communies deze woorden van de navolging van Christus. O Jezus, onuitsprekelijke zoetheid, verander voor mij alle vertroostingen van deze aarde in bitterheid. Dat gebed kwam zonder moeite of inspanning over mijn lippen. Het leek wel of ik het herhaalde, niet uit eigen wil, maar als een kind dat de woorden herhaalt die een bevriend iemand haar voorzegt. Zeer diepe woorden die Therese hier vertelt. En hoe zij een band maakt, een verband legt tussen de Eucharistie en het lijden. En ze zegt zelfs van het lijden te beginnen houden op dat moment. En lijden heeft ze reeds gekend en zal ze nog kennen. Het grote lijden van het afscheid van de moeder. Afscheid van een zus, die als een tweede moeder voor haar was. Het grote lijden van op school niet altijd begrepen te worden. Niet te kunnen meespelen met die anderen. Het lijden van haar heel speciale ziekte die ze heeft gekend. Al dat lijden heeft ze beleefd zonder ervan te houden. Maar op de dag van haar vereniging met Jezus zal ze wel een liefde krijgen tot dat lijden. Hoe onbegrijpelijk dit voor ons ook mogen klinken. En het is nochtans als kind van 11 jaar en een half dat ze deze woorden eigenlijk zegt. Maar dit moeten we begrijpen door terug te keren naar die zin van de heilige Paulus. Niet ik leef meer, maar Jezus leeft in mij. En Jezus, als men aan hem denkt, wel dan ziet men lijden voor zich. Jezus die gekruisigd is, Jezus die zijn leven geeft voor ons. En als daar de liefde naartoe gaat, ja, dan wordt men geconfronteerd met lijden. Men moet dat lijden zeker niet opzoeken. Men moet er zelfs op zich niet van houden. Therese zal dat wel doen. Er zijn andere heiligen die het omgekeerde zeggen. Laten we dat voor alle duidelijkheid ook zeggen. Zoals de heilige Bernadette, die op een dag zal zeggen: mijn patroon, en dat is de heilige Bernardus, hield veel van lijden. En Bernadette voegt eraan toe: maar ik niet. Maar dat wil niet zeggen dat ze het allemaal

We hebben zo net teruggeblikt op die mooie dag van de eerste communie. En we zijn ook reeds aanbeland aan de dag van haar tweede communie, die ze beleeft op Hemelvaart 1884, op de 22e mei. En dit mag eigenlijk gelden als een voorbereiding op het sacrament van het vormsel dat ze onmiddellijk daarna ook zal ontvangen. Namelijk op 14 juni 1884. Voor haar zal het een derde keer zijn dat ze ter communie gaat, op die dag van haar vormsel. Maar omwille van dat andere sacrament dat ze dan ontvangt, zal dit ook op een speciale manier worden voorbereid. En we lezen gewoon even wat Therese zelf hierover zegt. Ze schrijft: korte tijd na mijn eerste communie ging ik opnieuw in retraite voor mijn vormsel. Ik had mij met veel zorg erop voorbereid om het bezoek van de Heilige Geest te ontvangen. Ik begreep niet dat men geen groter aandacht besteedde aan het ontvangen van dit sacrament van liefde. Gewoonlijk werd er maar één dag besteed aan de retraite voor het vormsel. Maar de bisschop Monseigneur kon niet komen op de vastgestelde datum en daardoor trof ik het dat ik 2 dagen in eenzaamheid kon doorbrengen. Om ons te verstrooien, bracht onze lerares ons buiten naar de Mont Cassin. En daar kon ik grote madelieven plukken voor het sacramentsfeest, handenvol. Ach, wat was ik innerlijk blij. Net als de apostelen wachtte ik gelukkig op de komst van de Heilige Geest. Ik verheugde mij in de gedachte dat ik binnenkort een volmaakt christin zou zijn en vooral dat ik op het voorhoofd voor altijd het geheimzinnige kruis zou krijgen dat de bisschop maakt bij het toedienen van het sacrament. Eindelijk brak het heerlijke ogenblik aan. Het was geen hevige windvlaag op het moment dat de Heilige Geest neerdaalde, maar eerder die lichte bries die de profeet Elia hoorde ruisen op de berg Horeb. Op die dag kreeg ik de kracht om te lijden.

0: Want niet lang daarna zou het martelaarschap van mijn ziel gaan beginnen. Mijn lieve Leonie zou mijn meter zijn op het vormsel. Zij was zo ontroerd dat ze heel de plechtigheid lang haar tranen niet kon inhouden. Zij ontving de heilige communie tegelijk met mij, want ik had het geluk mij op die dag met Jezus te verenigen. Een terugblik op de dag van haar vormsel. Vormsel als sacrament, zo zegt ze, van liefde. Ja, het vormsel als komst van de Heilige Geest is ook een sacrament van liefde. Zoals ze het reeds had beleefd bij de Eucharistie. En ook weer zien we bij de beschrijving die Therese geeft de band met het lijden. Dat het de Heilige Geest is die tijdens zijn bezoek aan Therese haar de kracht geeft om te lijden. Het lijden is niet weg te denken uit het leven. Zeker niet uit het leven van Therese, maar ook bij ons is dat niet het geval. En we mogen ook, uit de beschrijving die Therese geeft over het vormsel, eruit halen dat ze niet begrijpt dat er niet meer aandacht wordt besteed aan dat sacrament. Op het einde van de 19e eeuw was het meer het sacrament van de biecht en van de Eucharistie die de aandacht kreeg. En dat moet ook zo blijven. Maar een vormsel werd op dat moment eigenlijk wat meer vergeten. Nochtans is het de vervollediging van het sacrament van het doopsel. Zoals Therese het zelf goed begrijpt en zegt: ik was blij dat ik een volledige christin mocht worden. Dat ze volledig christene mocht zijn. Dit zijn de initiatiesacramenten die zij eigenlijk hier beschrijft. Het doopsel heeft ze ontvangen onmiddellijk na haar geboorte. In het jaar dus 1873. Maar dan moet ze 11,5 jaar wachten voor het ontvangen van de Eucharistie. En een maand daarna ontvangt ze het sacrament van het vormsel. Wanneer een volwassene gedoopt wordt, dan ontvangt men onmiddellijk ook het vormsel en de Eucharistie. En zelfs het doopsel heeft die zalving met de Heilige Geest reeds in zich. Want ook op de dag van het doopsel wordt een kind gezalfd. Niet op het voorhoofd, maar op het hoofd. Zeg maar op de kruin van het hoofd. Daar wordt er zalf gedaan, ook chrisma. Maar het voorhoofd wel, dat wordt voorbehouden aan de bisschop op de dag van het vormsel. Bij de eerste christenen was dat ook zo. Ook gebeurde dat onmiddellijk bij het doopsel, dat men gevormd werd. Maar het vormsel was die zalving van het voorhoofd als het belangrijkste van het lichaam. Waarom? Wel, in die tijd dacht men dat de geest, de ziel van de mens, woonde in het hoofd, achter het voorhoofd. En het voorhoofd mocht dus niet zomaar gezalfd worden door een diaken of een priester, maar moest gezalfd worden door de bisschop. En die gewoonte, wel, die hebben wij vandaag nog. Maar omwille van praktische redenen is de tijdspanne tussen de zalving tijdens het doopsel van het lichaam, vandaag symbolisch door het hoofd te zalven en dus niet het voorhoofd bij het doopsel, zal daarna bij het vormsel het voorhoofd gezalfd worden. En dan, als een volwassene gedoopt en gezalfd is, ontvangt hij ook onmiddellijk de Eucharistie. Therese beschrijft dit niet zo op die manier, maar ze hecht wel belang aan het sacrament van het vormsel, waarvan ze niet begrijpt dat het in die tijd niet zo belangrijk was of leek. En zij spreekt over het sacrament van de liefde. Ja, de ontmoeting met de Heilige Geest. De Heilige Geest die wij misschien iets te vaak vergeten, maar die wij niet mogen vergeten. Omdat Hij ons sterkt. Hij geeft ons de kracht. En Therese zegt zelfs de kracht tot het lijden toe. Het lijden, daar hebben we allemaal mee te maken. In minder of meerdere mate. Maar het lijden komt bij iedereen terecht. En het is op dat moment dat we zeker de Heilige Geest moeten aanroepen. Geef ons de kracht, geef ons die liefde om te kunnen verdragen en ons zo voor te bereiden op het gelukzalige van de hemel. De hemel die Therese beschouwde als de ene, de unieke en de eeuwige eerste communie. Zeer mooi allemaal, wat Therese als kind van 11-12 jaar ons reeds kan aanleren. En hoezeer wij kunnen groeien ook in dat vertrouwen op die goddelijke aanwezigheid in de sacramenten. En zo besluiten we deze terugblik op de eerste communie van Therese en op het ontvangen van het vormsel dat daarna ook onmiddellijk gebeurt. En we zijn zo aanbeland aan 14 juni 1884. Therese is 11 jaar en een half. En wat daarna gebeurt, wel, dat zien we bij een volgende catechese.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie, De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend, en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Zacharia, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 10. Daarop liet hij mij de hoge priester Jozua zien, die voor de engel van de Heer stond. Rechts van hem stond de Satan, gereed om hem aan te klagen. De Heer zei tegen de Satan: De Heer zal u terechtwijzen, Satan. De Heer die Jeruzalem heeft uitverkoren, zal u terechtwijzen. Deze Jozua is een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is. Jozua had namelijk vuile kleren aan terwijl hij voor de engel stond. De engel zei tegen degene die voor hem stonden: Trek hem die vuile kleren uit en doe hem feestkleren aan. En tegen Jozua zei hij: Zie, ik neem uw ongerechtigheid van u weg. Hij beval verder dat ze hem een schone tulband op het hoofd moesten zetten. Toen zetten ze hem de schone tulband op het hoofd en kleden hem, terwijl de engel van de Heer erbij stond. Daarna deed de engel van de Heer aan Jozua de volgende plechtige toezegging: Zo spreekt de Heer van de machten: Als u mijn wegen gaat en volbrengt wat ik u geboden heb, zult u zowel mijn huis besturen als mijn voorhoven bewaken, en ik zal u toegang geven tot de kring van degenen die hier staan. Luister, hoge priester Jozua, u en uw ambtgenoten die voor u zitten, mannen van het teken zijn ze. Ik zal mijn dienaar de telg laten komen. Zie, in de steen die ik voor Jozua leg, 7 ogen staan erop, zal ik een passende inscriptie graveren, Godspraak van de Heer van de Machten. Op 1 dag vaag ik de ongerechtigheid van dit land weg. Op die dag, Godspraak van de Heer van de Machten, zult u elkaar uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom.

0: still.
1: Zacharia. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 14. De engel die met mij sprak kwam terug en wekte me, zoals men een man uit zijn slaap wekt. Hij vroeg me, wat ziet u? En ik antwoordde, een visioen. Ik zie een luchter, geheel van goud, met bovenaan een oliereservoir. Er zitten 7 lampen op, en zoals er 7 lampen zijn, zo zijn er ook 7 toevoerbuisjes, 1 voor iedere lamp van de luchter. Ook 2 olijfbomen maken er deel van uit, 1 aan de rechterkant en 1 aan de linkerkant van het oliereservoir. Ik vroeg aan de engel die met me sprak, wat betekent dat, heer? De engel die met me sprak antwoordde, weet u niet wat dat betekent? Ik zei, nee, heer. Hij zei me, het woord van de heer tot Zerubabel luidt als volgt. Het gebeurt niet door kracht of geweld, maar door mijn geest, zegt de heer van de machten. Wie u ook bent, grote berg, als Zerubabel verschijnt, wordt u een vlakte. Hij zal de sluitsteen aandragen onder uitbundig geroep, prachtig, prachtig. Het woord van de heer kwam tot mij, het luidde. Zerubabels handen hebben de fundamenten van deze tempel gelegd. Zijn handen zullen hem ook voltooien. Dan zult u erkennen dat de Heer van de machten mij naar u gezonden heeft. Want wie de dag van het kleine begin gering hebben geschat, zullen zich verheugen als ze de middensteen zien in de hand van Zerubabel. Deze 7 zijn de ogen van de Heer die over de gehele aarde rondgaan. Ik vroeg hem verder, wat betekenen de 2 olijfbomen aan de rechterkant en de linkerkant van de luchter? Ik vroeg hem ook nog, wat betekenen die 2 scheuten aan de olijfbomen die langs 2 gouden gootjes de olie naar buiten laten lopen? Hij antwoordde me, weet u niet wat dat betekent? Ik zei, nee, heer. Hij zei, dat zijn de 2 met olie gezalfden die voor de heer van de gehele aarde mogen staan.

Zacharia. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 11. Weer sloeg ik mijn ogen op en had ik een visioen. Ik zag een boekrol zweven. Hij vroeg me, wat ziet u? Ik antwoordde, ik zie een boekrol die zweeft. Ze is 20 el lang en 10 el breed. Hij zei tegen me, dat is de vloek die over het hele land rondwaart. Volgens die vloek blijft geen dief ongestraft. Volgens die vloek blijft geen leugenaar ongestraft. Ik heb hem losgelaten, Godspraak van de Heer van de Machten. Hij zal het huis van de dief binnengaan en het huis van de man die bij mijn naam een valse eed zweert. Hij zal in dat huis overnachten en het vernielen, de balken zowel als de stenen. Toen verscheen mij de engel die met me sprak en hij zei tegen me, sla uw ogen op en zie wat daar tevoorschijn komt. Ik vroeg, wat is dat? Hij antwoordde, wat daar tevoorschijn komt is een efa. Hij ging verder, dat is de ongerechtigheid die zij in het gehele land bedrijven. Toen zag ik dat het loden deksel werd opgelicht en dat er een vrouw in de efa zat. Daarop zei hij, dat is de verdorvenheid. Hij duwde haar weer in de efa terug en liet het zware lood op de opening terugvallen. Ik sloeg mijn ogen op en ik zag twee vrouwen tevoorschijn komen met de wind in de vleugels. Hun vleugels leken op die van een ooievaar. Ze namen de efa mee omhoog, tussen aarde en hemel. Ik vroeg de engel die met me sprak, waar brengen ze de efa heen? Hij antwoordde, ze gaan een huis voor haar bouwen in Sinear. Als dat klaar is, zullen ze haar daar op haar voetstuk zetten.

Zacharia. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 15. Weer sloeg ik mijn ogen op en ik had een visioen. Ik zag vier wagens die tussen de twee bergen uitkwamen en die bergen waren bergen van koper. Voor de eerste wagen stonden rode paarden, voor de tweede wagen zwarte, voor de derde wagen witte, voor de vierde wagen gevlekte paarden, sterke paarden. Ik nam het woord en vroeg de engel die met me sprak: "Wat betekent dit, Heer?" De engel antwoordde me: "Dit zijn de vier winden van de hemel die vertrekken vanuit de plaats waar ze staan bij de Heer van de gehele aarde. De zwarte paarden gaan met hun wagen naar het noordland, de witte gaan naar het westland, de gevlekte naar het zuidland." Toen de sterke paarden zich in beweging zetten, hunkerend om te vertrekken en de aarde te doorkruisen, zei hij: "Ga en doorkruis de aarde." En ze doorkruisten de aarde. Toen schreeuwde hij naar mij: "Zie, die naar het noordland vertrekken, brengen mijn toorn tegen het noordland tot bedaren." Het woord van de Heer werd tot mij gericht: "Neem de gaven aan uit de handen van de ballingen, van Geldai, Tobia en Jedaya. Nog vandaag moet u naar het huis van Josia gaan, de zoon van Sefania, bij wie zij na hun komst uit Babel hun intrek hebben genomen. Daar moet u zilver en goud in ontvangst nemen. U moet er een kroon van laten maken en die de hoge priester Jozua, de zoon van Josadak, op het hoofd zetten. Zeg dan tegen hem, zo spreekt de Heer van de machten: daar is de man die de Telg heet. Hij schiet omhoog waar hij is en hij bouwt de tempel van de Heer. Hij bouwt niet alleen de tempel van de Heer, maar hij zal ook met luister bekleed worden en als heerser op zijn troon zetelen. Ook een priester zal op zijn troon zetelen en er zal vrede zijn tussen die twee. Wat de kroon betreft, hij zal ter ere van Geldai, Tobia, Jedaya en de welwillende zoon van Sefania als aandenken in de tempel van de Heer blijven. Mensen uit verre landen zullen komen en meebouwen aan de tempel van de Heer. En u zult weten dat de Heer van de machten mij naar u gezonden heeft. Dit zal geschieden wanneer u nauwlettend luistert naar de stem van de Heer uw God."

Zacharia. Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 14. In het vierde jaar van koning Darius werd het woord van de Heer tot Zacharia gericht op de vierde dag van de negende maand, de maand Kislev. Bethel had Sarezer en Regem-Melek met zijn mannen gezonden om de genade van de Heer af te smeken. Ze vroegen aan de priesters die tot het huis van de Heer van de Machten behoorden en aan de profeten: moet ik in de vijfde maand blijven treuren en vasten, zoals ik het al zoveel jaren gedaan heb? Toen werd het woord van de Heer van de Machten tot mij gericht: zeg tegen de gehele bevolking van het land en tegen de priesters: wanneer u in de vijfde en de zevende maand nu al 70 jaar hebt gevast en geklaagd, hebt u dat dan op mijn gezag gedaan? Wanneer u eet en drinkt, doet u dat toch ook op eigen gezag? Zijn dit niet de woorden die de Heer u door de vroegere profeten heeft laten verkondigen, toen Jeruzalem met de omliggende steden nog bewoond en welvarend was, en toen ook het Zuidland en de laagvlakte nog bevolkt waren? En het woord van de Heer werd tot Zacharia gericht: zo spreekt de Heer van de Machten: spreek eerlijk recht en bewijs elkaar liefde en barmhartigheid. Verdruk de weduwe en de wees niet, de vreemdeling en de arme, en beraam geen kwaad tegen elkaar. Ze weigerden echter te luisteren, ze draaiden hun schouders dwars en stopten hun oren dicht om niet te hoeven horen. Ze maakten hun hart zo hard als diamant en sloegen geen acht op de wet en op de voorschriften die de Heer van de Machten hun door zijn geest bij monden van de vroegere profeten had voorgehouden. Daarop ontstak de Heer van de Machten in hevige woede. Zoals ik riep zonder dat zij luisterden, zo zullen zij nu roepen zonder dat ik luister, sprak de Heer van de Machten. Ik zal hen uiteen laten stuiven onder alle volkeren die ze niet kennen, en het land achter hen zal een woestenij worden, waar niemand heen gaat of vandaan komt. Zo hebben zij van een heerlijk land een woestenij gemaakt.

Zacharia. Hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 23. Het woord van de Heer van de Machten kwam en het luidde als volgt. Zo spreekt de Heer van de Machten. Ik was jaloers om Sion met heftige jaloezie. Heftig en grimmig was ik jaloers om haar. Zo spreekt de Heer. Ik keer terug naar Sion. Ik neem een intrek in Jeruzalem. Jeruzalem zal de stad van de trouw heten en de berg van de Heer van de Machten de heilige berg. Zo spreekt de Heer van de Machten. Er zullen weer oude mannen en vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem, ieder met een stok in de hand vanwege hun vele jaren. De pleinen van de stad zullen weer vol zijn met jongens en meisjes die op de pleinen spelen. Zo spreekt de Heer van de Machten. Het zal wonderlijk lijken in die dagen in de ogen van de rest van dit volk. Maar moet het daarom ook in mijn ogen wonderlijk zijn? Godspraak van de Heer van de Machten. Zo spreekt de Heer van de Machten. Zie, ik ga mijn volk redden uit het land waar de zon opkomt en uit het land waar ze ondergaat. Ik breng hen terug en ze zullen in Jeruzalem wonen. Ze zullen mijn volk zijn en ik hun God, in trouw en in gerechtigheid. Zo spreekt de Heer van de Machten. Laat uw handen krachtig zijn, u die in deze dagen deze woorden hoort uit de mond van profeten. Op de dag dat de fundamenten gelegd zijn om het huis van de Heer van de Machten, de tempel, te herbouwen. Want voor deze dagen kreeg mens nog dier zijn loon. Wie wegging of terugkwam, was niet veilig voor de vijand. Ik liet alle mensen op elkaar los. Maar nu ben ik tegenover de rest van dit volk anders gezind dan ik vroeger was. Godspraak van de Heer van de Machten. Want het zaad zal gedijen, de wingerd zal zijn vrucht geven, de aarde haar gewas en de hemel zijn dal. Dat alles geef ik als erfdeel aan de rest van dit volk. En zoals u onder de volken vervloekt bent geweest, huis Juda en huis Israël, zo zal ik u redden en u gezegend laten zijn. Vrees dus niet en laat uw handen krachtig zijn. Want, zo spreekt de Heer van de Machten, zoals ik besloten had u kwaad te doen toen uw vaderen mij tartten, zo spreekt de Heer van de Machten, en zoals ik daar toen geen spijt van kreeg, zo heb ik in deze dagen besloten Jeruzalem en het huis Juda goed te doen. Vrees dus niet, en wat u doen moet is het volgende. Spreek de waarheid tegen elkaar. Vel in uw poorten eerlijke vonnissen, vonnissen die vrede stichten. Beraam tegen elkaar geen kwaad en verafschuw valse eden, want al die dingen haat ik. Godspraak van de Heer. Het woord van de Heer van de Machten werd tot mij gericht. Zo spreekt de Heer van de Machten. De vasten van de vierde, de vasten van de vijfde, de vasten van de zevende en de vasten van de tiende maand zullen voor het huis Juda tot vreugde worden, in blijdschap en in feestelijke samenkomsten. Heb de waarheid en de vrede lief. Zo spreekt de Heer van de Machten. Eens zullen volkeren komen en inwoners van vele steden, en de inwoners van de ene stad zullen naar die van de andere gaan en ze zullen zeggen, laat ons de genade van de Heer gaan afsmeken en laat ons de Heer van de Machten gaan zoeken, ook ik ga mee. Dan zullen vele volken en machtige volkeren komen om in Jeruzalem de Heer van de Machten te zoeken en zijn genade af te smeken. Zo spreekt de Heer van de Machten. In die dagen zullen 10 mannen, afkomstig uit volkeren van allerlei talen, 1 Joodse man bij de slip van zijn kleed vastgrijpen en tegen hem zeggen, met u willen we meegaan, want we hebben gehoord dat God met u is.

Zacharia. Hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 17. Een uitspraak. Het woord van de Heer is in het land Gadrak en in Damascus is zijn rustplaats. Want het oog van de Heer is op de mensen gericht en op alle stammen van Israël. Ook op het aangrenzende Hamat en op Tyrus en Sidon met al hun wijsheid. Tyrus heeft een vesting gebouwd en het heeft zilver bijeengebracht als stof, goud als slijk in de straten. Nu zal de Heer het echter overmeesteren. Hij zal zijn macht de zee inslaan en de stad zelf zal door vuur verslonden worden. Askelon zal het zien en bang zijn, net als Gaza, dat van ontzetting ineenkrimpt. En Ekron, beschaamd vanwege haar hoop. Uit Gaza verdwijnt de koning en Askelon wordt ontvolkt. In Asdod zal de bastaard wonen. Zo breek ik de hoogmoed van de Filistijn. Ik haal hem het bloed uit de mond en tussen zijn tanden trek ik de gruwelijkheden weg. Dan blijft ook hij over voor onze God en wordt hij als een stamhoofd in Juda. En Ekron wordt als een Jebuziet. Als een wachtpost ga ik voor mijn huis liggen, vanwege degenen die gaan en keren. Geen dwingeland trekt meer tegen hen op, want met mijn eigen ogen kijk ik nu toe. Jubel, dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt naar u toe. Hij is rechtvaardig en zegevierend. Hij is nederig, hij rijdt op een ezel, op een veulen, het jong van een ezelin. Ik vaag de strijdwagens weg uit Efraïm, de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog wordt gebroken. Dan kondigt hij vrede aan onder de volkeren en gaat zijn heerschappij van zee tot zee en van de rivier tot de grenzen van de aarde. Wat u betreft, om het bloed van uw verbond laat ik uw gevangenen vrij uit de put zonder water. Keer terug naar de vesting, gevangenen die kunnen hopen. Nog vandaag verkondig ik zal u het dubbele vergoeden. Want Juda span ik als mijn boog, Efraïm heb ik gevuld. Uw zoon Sion breng ik in beweging tegen de zonen van Jawan. Ik maak u als het zwaard van een held. Dan verschijnt de Heer boven hen. Zijn pijlen vliegen als bliksemschichten. De Heer God blaast de bazuin. Vanuit stormen uit het zuiden vertrekt hij. De Heer van de machten is hun schild. Ze zullen overwinnen en op de slingerstenen trappen. Ze zullen bloed drinken als wijn en er zo vol van zijn als de plengschaal, als de hoeken van het altaar. Zo zal de Heer hun God op die dag zijn eigen volk als een kudde verlossen. Want zij zijn de juwelen in de kroon waarvan de schittering over het land gaat. Hoe goed het zal zijn, hoe heerlijk. Het koren laat de jonge mannen gedijen. De most de jonge vrouwen.

Zacharia. Hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 12. Vraag de Heer om regen in de tijd van de lentebuien. De Heer die onweerswolken maakt, die de mensen overvloedige regen geeft en groen gewas op hun akkers. Want de huisgoden vertellen bedriegerijen, de waarzeggers zien leugens, ze verkondigen valse dromen en troosten met waanbeelden. Daarom dolen de mensen maar rond als schapen die ontredderd zijn omdat ze geen herder hebben. Tegen de herders ben ik in woede ontbrand en de bokken zal ik weten te vinden. De Heer van de machten zal zelf zijn kudde weervinden, het huis Juda, en hij zal van hen zijn prachtig paard voor de strijd maken. Van die kudde komt de hoeksteen, de tentpin, de strijdboog. Alle leiders komen van haar. Ze zullen als helden zijn die in de strijd hun vijanden vertrappen als slijk op de straat. Ze zullen strijden omdat de Heer met hen is en ze zullen de ruiters beschamen. Het huis Juda maak ik heldhaftig, het huis Jozef zal ik redden. Ik ontferm me over hen en voer hen terug. En ze zullen zijn alsof ik hen nooit had verstoten. Want ik ben de Heer hun God en ik zal hen verhoren. De mannen van Efraïm zullen als helden zijn, hun hart verheugd als van wijn. Hun zonen zullen het zien en zich verheugen en hun hart zal jubelen om de Heer. Ik zal hen fluiten en hen bijeenbrengen, want ik heb hen verlost en ze worden weer even talrijk als vroeger. Ik heb hen onder de volken verspreid, maar in verre landen zullen ze aan mij denken. Ze zullen met hun kinderen leven en weer terugkeren. Ik voer hen terug uit Egypte. Ik breng hen samen vanuit Assur. Ik leid hen naar Gilead en naar de Libanon. Maar ze hebben daar niet genoeg ruimte. Ze trekken door de zee die hen benauwt en komen de golven van de zee te boven. En al de diepte van de Nijl vallen droog. De hoogmoed van Assur wordt neergehaald en de scepter van Egypte wijkt. Ik zal hen heldhaftig maken door de Heer. In zijn naam trekken ze op. Godspraak van de Heer.

Zacharia. Hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 17. Open uw poorten, Libanon.

Zegend is de Heer, ik ben er rijk van geworden. Hun herders ontzien hen niet. Ik zal de bewoners van het land niet meer ontzien, God sprak van de Heer. Ik lever die mensen uit, ieder aan zijn buurman en aan zijn koning. Die zullen het land kwaad doen, en ik bevrijd het niet uit hun handen. Zo ging ik de schapen van de veehandelaars hoeden, die voor de slacht bestemd waren. Ik nam 2 herderstaven, de ene noemde ik lieflijkheid, de ander noemde ik verbond, en ik ging de kudde hoeden. In 1 maand liet ik de 3 herders verdwijnen, omdat ik mijn geduld met hen verloor en omdat zij ook van mij een afkeer hadden. Daarom sprak ik, ik hoed jullie niet meer. Laat sterven wat sterven moet. Laat verdwijnen wat moet verdwijnen. En laat de overblijvenden elkaars vlees maar verslinden. Toen nam ik mijn staf lieflijkheid en ik brak hem aan stukken om zo mijn verbond te verbreken dat ik met alle volken gesloten had. Het werd diezelfde dag verbroken, en de veehandelaars die op mij letten, begrepen dat dit een woord van de Heer was. En ik zei tegen hen, als het u goed dunkt, geef mij dan mijn loon. Vindt u het niet goed, dan moet u het maar laten. En ze telden mijn loon uit, 30 zilverstukken. Maar de Heer zei tegen me, breng hem maar naar de smelter die fraaie prijs, waarop ik door hen geschat ben. Ik nam dus de 30 zilverstukken en gooide ze in het huis van de Heer bij de smelter. Daarna brak ik mijn 2e staf aan stukken, de staf verbond, om de broederschap tussen Juda en Israël te verbreken. Toen sprak de Heer tot mij, rust u nogmaals toe als een herder die niet deugt, want ik zal in dit land een herder laten optreden die ervoor zorgt dat het dier te gronde gaat, die het vermiste dier niet zoekt, het gekwetste niet heelt, het nog overeindstaande niet verzorgt, maar die het vlees van de vette dieren opeet en hun de hoeven afrukt. Wee de herder die niet deugt, die de schapen in de steek laat. Het zwaard zal zijn arm treffen en zijn rechter oog. Zijn arm zal voorkomen vergaan, zijn rechter oog helemaal verduisteren.

Zacharia. Hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 14. Een uitspraak. Een woord van de Heer over Israël. Gods spraak van de Heer die de hemel heeft uitgespannen, de aarde heeft gegrondvest en de levensgeest van de mens in zijn binnenste gevormd heeft. Zie, ik maak van Jeruzalem een bedwelmende beker voor alle omwonende volken. Maar bij het beleg van Jeruzalem zal het ook tegen Juda gaan. Op die dag zal ik van Jeruzalem een zwaar te tillen steen voor alle volken maken. Al degenen die hem optillen zullen zich eraan snijden. Tegen hem zullen alle volkeren van de aarde samenspannen. Op die dag, God sprak van de Heer, sla ik alle paarden met schichtigheid en hun berijders met verdwazing. Terwijl ik over het huis van Juda mijn ogen open doe, sla ik al de paarden van de volken met blindheid. Dan zullen de stamhoofden van Juda in hun hart zeggen: de kracht van de burgers van Jeruzalem ligt bij de Heer van de machten, hun God. Op deze dag maak ik de stamhoofden van Juda tot een wierookschaal in het hout, tot een brandende fakkel in het stro. Ze zullen alle volken in de omtrek verslaan, rechts en links, terwijl Jeruzalem steeds op haar plaats blijft. Allereerst zal de Heer de tenten van Juda redden, zodat de roem van Davids huis en de roem van Jeruzalems burgers niet boven die van Juda uitsteekt. Op deze dag zal de Heer de burgers van Jeruzalem beschutten. De man die wankelde zal op deze dag als David zijn. Het huis van David zal als een god zijn, als de engel van de Heer aan hun spits. Op die dag zal ik erop uit zijn om al de volkeren die tegen Jeruzalem zijn opgetrokken te verdelgen. Maar over het huis van David en de bevolking van Jeruzalem zal ik een geest van mededogen uitstorten die hen tot bidden brengt. Dan zullen zij opzien naar hem die zij doorstoken hebben en vanwege hem een rouwklacht houden, zoals men rouwt over de enige zoon. Ze zullen om hem klagen, zoals men klaagt om de eerstgeborene. Zoals de rouwklacht om Hadad-Rimmon in de vlakte van Megiddo, zo groot zal de rouwklacht in Jeruzalem zijn. Het land zal rouwen, alle geslachten, ieder geslacht voor zich. Het geslacht van Davids huis voor zich en hun vrouwen voor zich. Het geslacht van Nathans huis voor zich en hun vrouwen voor zich. Het geslacht van Levi's huis voor zich en hun vrouwen voor zich. Het geslacht van Simi's huis voor zich en hun vrouwen voor zich. Alle andere geslachten, alle geslachten, ieder geslacht voor zich en hun vrouwen voor zich.

Zacharia. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 9. Op deze dag zal er voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem een open bron zijn die zonde en onreinheid wegwast. Op die dag, Godspraak van de Heer van de Machten, vaag ik de namen van de afgoden weg uit het land, zodat ze niet meer vernoemd worden. Ook de profeten en de geest van onreinheid zal ik het land uitjagen. Mocht iemand dan nog profeteren, dan zullen zijn vader en zijn moeder, die hem het leven hebben geschonken, tegen hem zeggen: jij zult niet in leven blijven, want je hebt leugens verteld in de naam van de Heer. En zijn vader en zijn moeder, die hem het leven hebben geschonken, zullen hem doorsteken, omdat hij als profeet is opgetreden. Op deze dag zal iedere profeet zich schamen over het visioen waarmee hij als profeet is opgetreden. En ze zullen zich niet meer met de haren mantel durven bekleden om te gaan liegen. Hij zal zeggen: ik ben geen profeet. Ik ben een man die op het land werkt. Van jongs af heb ik een akker gehad. En wanneer iemand hem vraagt: waar komen dan de wonden in uw borst vandaan? Zal hij antwoorden: die zijn me toegebracht in het huis van mijn minnaars. Zwaard, word wakker en keer je tegen mijn herder, tegen de man die mij zo nastaat. Godspraak van de Heer van de Machten. Tref de herder, dan worden de schapen verspreid en keer ik mijn hand tegen de kleine. In het hele land, Godspraak van de Heer, zullen er twee van de drie uitgeroeid worden en sterven. Slechts de derde blijft over. Die derde zal ik in het vuur brengen en smelten, zoals zilver wordt gesmolten, en louteren, zoals goud wordt gelouterd. Dan zal hij mijn naam aanroepen en ik zal hem verhoren. Dan zal ik zeggen: dit is mijn volk. En ze zullen zeggen: de Heer is mijn God.

0: came.
1: Zacharia. Hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 21. Er komt een dag van de Heer, een dag waarop u geplunderd wordt en de buit binnen uw muren wordt verdeeld. Ik zal namelijk alle volkeren bijeenbrengen om tegen Jeruzalem te strijden. De stad zal worden veroverd, de huizen geplunderd, de vrouwen verkracht. De helft van de stad gaat in ballingschap, maar de rest van het volk wordt niet uit de stad weggehaald. Dan trekt de Heer uit en bindt hij de strijd aan tegen die volkeren, zoals hij gedaan heeft op de dag dat hij heeft gestreden, op de dag van het handgemeen. Op die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg zetten, die tegenover Jeruzalem ligt aan de oostkant. Dan splijt de Olijfberg in tweeën, van oost naar west, zodat er een geweldig dal ontstaat. De ene helft van de berg wijkt noordwaarts, de andere helft zuidwaarts. Dan zult u het dal invluchten, tussen mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal tot Azel reiken. U zult vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving, in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de Heer mijn God zijn intocht doen en zullen alle heiligen met u zijn. Op die dag zal er geen licht, koude en vorst meer zijn. Eén dag zal er zijn, alleen aan de Heer bekend, dat het dag nog nacht is, maar op het avonduur zal het licht worden. Op die dag zal er levend water uit Jeruzalem stromen, de ene helft naar de oostelijke zee, de andere helft naar de westelijke zee. Zo zal het zijn, zomer en winter. De Heer zal koning zijn over de gehele aarde. Op die dag zal de Heer de enige zijn en zijn naam de enige naam. Heel het land zal als de vlakte tussen Geba en Rimmon worden, dat ten zuiden van Jeruzalem ligt. Maar dit zal hoog verheven op zijn plaats blijven, van de Benjaminpoort tot de plaats van de Oude Poort, de Hoekpoort, en de van de Gananeltoren tot de koninklijke Perskuipen. Daar zal men wonen en er zal geen vernietiging meer plaats hebben. Jeruzalem zal een heilige woonplaats zijn. Maar dit zal de ramp zijn waarmee de Heer al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem zijn opgetrokken. Hij zal hun vlees laten wegteren terwijl ze nog op hun voeten staan. Hun ogen zullen in de kassen wegteren en hun tong zal wegteren in hun mond. Op die dag zal de Heer een hevige paniek onder hen laten uitbreken. De ene man zal grijpen naar de hand van de andere en ze zullen met elkaar slaags raken. Ook Juda zal in Jeruzalem strijden. De rijkdom van alle omwonende volkeren zal verzameld worden. Goud, zilver en een zeer grote hoeveelheid gewaden. Die ramp zal ook de paarden, de muildieren, de kamelen en de ezels treffen. En dezelfde ramp al de andere dieren die zich in die legerkampen bevinden. En alle overlevenden van al de volkeren die tegen Jeruzalem waren opgetrokken, zullen dan ieder jaar naar Jeruzalem gaan om zich neer te buigen voor de koning, de heer van de machten, en om het loofhuttefeest te vieren. Maar als er iemand uit de geslachten van de aarde niet naar Jeruzalem gaat om zich neer te buigen voor de koning, de heer van de machten, dan zal er voor die mensen geen regen vallen. En als het geslacht van de Egyptenaren niet gaat en niet in de stad komt, dan zal ook hen de ramp treffen waarmee de Heer de volkeren slaat, die niet komen om het loofhuttefeest te vieren. Dit zal de straf van Egypte zijn en de straf van al de volkeren die niet komen om het loofhuttefeest te vieren. Die dag zal er op de bellen van de paarden staan, aan de Heer gewijd. De kookpotten in het huis van de Heer zullen even heilig zijn als de plengschalen die voor het altaar staan. Alle kookpotten in Jeruzalem en in Juda zullen aan de Heer van de machten gewijd zijn, zodat iedereen die komt offeren daaruit zal kiezen om erin te koken. En op deze dag zal er geen veehandelaar meer zijn in het huis van de Heer van de machten.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Malachi. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 14. Een uitspraak, een woord van de Heer tot Israël gericht, bij monden van Malachi. Ik heb u lief, zegt de Heer. U vraagt, hoe hebt u uw liefde voor ons dan getoond? Was Esau niet de broer van Jacob? God sprak van de Heer. Jacob heb ik lief gehad, maar Esau gehaat. Van zijn bergland heb ik een wildernis gemaakt en zijn erfdelen heb ik prijsgegeven aan die jakhalzen van de woestijn. En als Edom zou zeggen, wij zijn wel neergeslagen, maar wij zullen weer opbouwen wat in puin ligt. Zo spreekt de Heer van de machten. Laat hen maar bouwen, ik sloop het weer. Goddeloos land, zal men van hen zeggen. En dat volk waarop de Heer voor eeuwig kwaad is. Met uw eigen ogen zult u het zien. En u zult zeggen, de Heer toont zich groot over het gebied van Israël. De zoon eert zijn vader, de knecht zijn meester. Maar als ik de vader ben, waar is dan de eerbied voor mij? En als ik de meester ben, waar is dan de vrees voor mij? Dat zegt de Heer van de machten tot u, priesters, die mijn naam minachten. En u vraagt dan nog, waardoor minachten wij uw naam? Door op mijn altaar verachtelijk brood te brengen. En als u dan verder vraagt, hoe hebben wij u dan veracht? Door te menen dat de tafel van de Heer geminacht kan worden. Of is het niet erg wanneer men een blind dier brengt om te offeren? En is het niet erg wanneer men een kreupel en een ziek dier brengt? Bied ze uw landvoogd maar eens aan. Zou hij welgevallen in u hebben en u vriendelijk ontvangen? Vraagt de Heer van de machten. Welnu, probeer de gunst van God maar te winnen. Dan zal hij ons genadig zijn. Want als u handelt zoals nu, zou hij zich dan goedgunstig tonen, zegt de Heer van de machten. Was er onder u maar iemand die de deuren dicht deed, zodat er geen doelloos vuur meer op mijn altaar werd ontstoken? Ik heb geen welgevallen in u, zegt de Heer van de machten. En het offer uit uw handen verheugt mij niet. Werkelijk, van de opkomst van de zon tot aan haar ondergang is mijn naam groot onder de volken. Overal wordt aan mijn naam een wierookoffer en een reine offergave gebracht. Ja, groot is mijn naam onder de volken, zegt de Heer van de machten. U echter ontheiligt die naam door te zeggen, de tafel van de Heer is verachtelijk en het voedsel dat er vandaan komt is verwerpelijk. En terwijl u zegt, wat een moeite, en er uw neus voor ophaalt, zegt de Heer van de machten, brengt u geroofde, kreupelen en zieke dieren om die te offeren. Moet ik daarover verheugd zijn, zegt de Heer. Vervloekte bedrieger, die een mannelijk dier in zijn kudde heeft en die dat wel belooft, maar de Heer toch een minderwaardig offer brengt. Want ik ben een grote koning, zegt de Heer van de machten, en mijn naam wordt gevreesd onder de volken.

Malachi. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 17. Daarom geldt voor u, priesters, dit besluit. Wanneer u niet luistert, en wanneer u zich niet om de glorie van mijn naam bekommert, zegt de Heer van de machten, dan laat ik de vloek over u komen. Dan vervloek ik de zegen die aan u gegeven is, voorwaar. Ik vervloek die, omdat u zich er toch niet om bekommert. Ik zal uw arm krachteloos maken, en ik zal u het afval van uw feestoffers in het gezicht gooien, en daarmee zult u worden weggebracht. Dan zult u weten dat ik dit besluit over u heb laten uitgaan, op grond van mijn verbond met Levi, zegt de Heer van de machten. Mijn verbond met hem betekende leven en vrede, en ik heb hem die gegeven, opdat hij mij zou vrezen en ontzag zou hebben voor mijn naam. De ware leer lag hem in de mond, en over zijn lippen kwam geen ongerechtigheid. In vrede en rechtschapenheid verbleef hij bij mij, en velen heeft hij van het kwade weerhouden. En inderdaad, de lippen van de priester moeten de kennis bewaren, en uit zijn mond verwacht men de leer, omdat hij een bode is van de Heer van de machten. U echter bent van de weg afgeweken, en u hebt door uw lering velen laten struikelen. U hebt het verbond met Levi teniet gedaan, zegt de Heer van de machten. Daarom zal ik zorgen dat u bij het hele volk verguist en versmaad wordt, omdat u mijn wegen niet hebt bewandeld en in uw lering de mensen naar de ogen hebt gezien. Hebben wij allen niet één vader? Heeft één God ons niet geschapen? Waarom bedriegen wij elkaar dan en schenden wij daarmee het verbond van onze vaderen? Juda heeft ontrouw gepleegd. In Israël en Jeruzalem is een gruwelijke daad bedreven. Want door de dochter van een vreemde god te huwen, heeft Juda datgene geschonden wat de Heer is toegeheiligd en wat hem zo dierbaar is. Dat de Heer ieder die voor deze man spreekt of getuigt of aan de Heer van de machten een offer voor hem brengt, uit de tenten van Jacob mag laten verdwijnen. Er is ook nog iets anders dat u doet. Onder gekerm en geklaag overstelpt u het altaar van de Heer met tranen. Omdat hij geen acht meer slaat op uw offergave en niets meer met welgevallen uit uw handen aanneemt. Vraagt u waarom? Omdat de Heer getuige is geweest tussen u en de vrouw van uw jeugd, de vrouw aan wie u ontrouw bent geworden, terwijl ze uw gezellin is, en de vrouw van uw verbond. Heeft hij haar niet voor hem gemaakt als zijn vlees en leven, en wat wil hij anders dan kinderen van God? Draag dus zorg voor uw leven, en wees niet ontrouw aan de vrouw van uw jeugd. Want als een man zijn vrouw uit haat wegzendt, zegt de Heer, de God van Israël, bedekt hij geweld met zijn kleed, zegt de Heer van de machten. Draag dus zorg voor uw leven en wees niet ontrouw. U maakt de Heer moe met uw woorden. U zegt, hoe doen wij dat dan? Doordat u zegt, ieder die kwaad doet, staat bij de Heer in de gunst. Zulke mensen is hij goedgezind. Of, waar blijft de God van het recht?

Malachi, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 24. Zie, ik zend mijn bode om voor mij uit de weg te banen. Plotseling zal dan de Heer in zijn heiligdom binnentreden, de Heer die u zoekt, de bode van het verbond, naar wie u met vreugde uitkijkt. Zie, hij komt, zegt de Heer van de machten. Maar wie verdraagt de dag van zijn komst? Wie blijft er staande als hij verschijnt? Want hij is als het vuur van de smelter, als het loog van de blekers. Hij zal zijn als iemand die het zilver smelt en reinigt. De levieten reinigt en loutert hij, als goud en zilver. Dan zullen zij de Heer weer hun offergave brengen, zoals het hoort. Dan zal het offer van Juda in Jeruzalem de Heer bevallen, evenals in de dagen van weleer, in de vroegere jaren. Dan kom ik naar u toe om recht te doen, om als een voortvarend aanklager op te treden tegen de tovenaars, de echtbrekers, de leugenaars, degenen die de dagloner zijn verdiende loon onthouden, die de weduwe en de wees verdrukken, die de vreemdeling opzij dringen, tegen al degenen die mij niet vrezen, zegt de Heer van de machten. Want ik, de Heer, ik ben niet veranderd. Maar u, zonen van Jacob, u weet van geen ophouden. Sinds de dagen van uw vaderen bent u van mijn voorschriften afgeweken en hebt u ze niet onderhouden. Keer terug tot mij, dan keer ik terug tot u, zegt de Heer van de machten. U vraagt, hoe moeten wij dan terugkeren? Een mens mag God toch niet bestelen? En toch, u besteelt mij. U vraagt, hoe bestelen wij u dan? In de tienden en de verplichte bijdragen. U bent door de vervloeking getroffen, en toch blijft u mij bestelen, heel het volk. Breng de tiende van alles naar het voorraadhuis, zodat er in mijn woning voedsel is. Stel mij maar eens op de proef, zegt de Heer van de machten. Of ik de luiken van de hemel niet voor u openzet, of ik geen zegen over u uitstort, meer dan u kunt opnemen. Dan verjaag ik voor u de veelvraten, zodat die de vruchten van uw akkerland niet meer kunnen vernielen, en de wingerd op het veld niet onvruchtbaar blijft voor u, zegt de Heer van de machten. Dan zullen alle volken u gelukkig prijzen, omdat u een begenadigd land zult zijn, zegt de Heer van de machten. Uw woorden ergeren mij, zegt de Heer. U vraagt, wat was er in onze gesprekken dan tegen u gericht? U hebt gezegd, het is zinloos God te dienen. Wat winnen wij ermee dat wij zijn geboden onderhouden en voor de Heer van de machten in boetekleren lopen? Het is immers zo dat wij degene die God trotseren, gelukkig prijzen. Degene die kwaad doen, gaat het voor de wind. En degene die God op de proef stellen, brengen het er goed af. Toen spraken degene die de Heer vrezen met elkaar. En de Heer heeft geluisterd en het gehoord. En voor zijn aangezicht werd een gedenkschrift opgesteld aangaande hen die de Heer vrezen, hen die zijn naam eerbiedigen. Zij zullen mijn eigendom zijn, zegt de Heer van de machten, op de dag die ik ga maken. Dan zal ik hen sparen, zoals een man zijn zoon spaart, wanneer die hem dient. Dan zult u opnieuw het verschil zien tussen de rechtvaardige en de boosdoener, tussen degene die God dient en degene die hem niet dient. Want weet wel, hij gaat komen, de dag die zal branden als een oven,
al degenen die God trotseren en al degenen die kwaad doen, zij worden kaf. De dag die gaat komen, steekt hen in brand, zegt de Heer van de machten. De dag die wortel nog tak van hen overlaat. Maar voor u, die mijn naam vreest, gaat dan de zon van de gerechtigheid op, die met haar vleugels genezing brengt. Dan zal u dansend naar buiten komen, als kalveren die op stal hebben gestaan. En u zult de boosdoeners vertrappen. Ze zullen stof onder uw voetzolen zijn. Op de dag die ik ga maken, zegt de Heer van de machten. Denk dus aan de wet van Mozes, mijn dienaar, aan wie ik op de Horeb voorschriften en bepalingen voor heel Israël heb gegeven. Zie, ik ga u de profeet Elia zenden, voordat de dag van de Heer komt, de grote, vreeswekkende dag. En hij zal het hart van de vaders naar de zonen keren, en het hart van de zonen naar hun vaders keren, zodat ik niet hoef te komen om het land aan de vernietiging te wijden.

Het Evangelie volgens Matteüs. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 25. Afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham was de vader van Isaac, Isaac van Jacob, Jacob van Juda en zijn broers. Juda was de vader van Peres en Zerach en Tamar was hun moeder. Peres was de vader van Chesron, Chesron van Aram. Aram van Aminadab, Aminadab van Nachson, Nachson van Salmon. Salmon was de vader van Boas en Rachab was zijn moeder. Boas was de vader van Obed en Rut was zijn moeder. Obed was de vader van Isaïe. Isaïe van koning David. David was de vader van Salomo en de vrouw van Uria was zijn moeder. Salomo was de vader van Rehabim, Rehabim van Abia, Abia van Asaf, Asaf van Jozafat, Jozafat van Joram, Joram van Uzia, Uzia van Jotam, Jotam van Achas, Achas van Hiskia, Hiskia van Manasse, Manasse van Amos, Amos van Josia. Josia was de vader van Jechonia en zijn broers ten tijde van de ballingschap in Babylon. Na de ballingschap in Babylon, Jechonia was de vader van Sealtiel, Sealtiel van Zerubabel, Zerubabel van Abiud, Abiud van Eliakim, Eliakim van Azor, Azor van Sadok, Sadok van Achim, Achim

Bethlehem. Zijn moeder Maria was verloofd met Jozef en voordat ze bij elkaar gingen wonen, bleek ze zwanger te zijn van de Heilige Geest. Jozef, haar man, was een rechtvaardige. Omdat hij haar niet in opspraak wilde brengen, kwam hij op de gedachte om in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hen in een droom een engel van de Heer, die zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang uw vrouw Maria bij u te nemen, want wat bij haar tot leven is gewekt, is van de Heilige Geest. Ze zal een zoon krijgen en u moet hem de naam Jezus geven, want hij is degene die zijn volk zal redden uit hun zonden. Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat door de Heer bij monden van de profeet gezegd is. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en ze zullen hem de naam Immanuel geven, wat betekent God met ons. Toen Jozef uit zijn slaap wakker werd, deed hij zoals de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam zijn vrouw bij zich en hij had geen gemeenschap met haar voordat zij een zoon baarde. Hij gaf hem de naam Jezus.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 23. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, ten tijde van koning Herodes, kwamen er uit het oosten magiërs in Jeruzalem aan. Ze vroegen: waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want we hebben zijn ster zien opkomen en we zijn gekomen om hem te huldigen. Toen koning Herodes hiervan hoorde, schrok hij en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen en wilde van hen weten waar de Messias geboren zou worden. Ze zeiden hem: in Bethlehem in Judea, want zo staat het geschreven bij de profeet: Bethlehem, land van Juda. U bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leider voortkomen, die herder zal zijn van mijn volk Israël. Toen riep Herodes de magiërs in stilte bij zich en vroeg nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Hij stuurde hen naar Bethlehem met de woorden: ga een nauwkeurig onderzoek instellen naar het kind. Wanneer u het gevonden hebt, laat het me dan weten, dan kan ook ik het gaan huldigen. Toen ze de koning aanhoord hadden, gingen ze weg. Opeens ging de ster die ze hadden zien opkomen voor hen uit, tot ze bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze de ster zagen, werden ze met buitengewone grote vreugde vervuld. Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria. Ze vielen op hun knieën en huldigden het. Ze haalden hun schatten tevoorschijn en gaven hem goud, wierook en mirre als geschenk. En omdat ze in een droom gewaarschuwd waren om niet naar Herodes terug te keren, namen ze de wijk en gingen ze langs een andere weg naar hun land terug. Toen ze de wijk genomen hadden, verscheen aan Jozef in een droom een engel van de Heer, die zei: sta op, neem het kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte. En blijf daar tot ik u waarschuw, want Herodes staat het kind naar het leven. Hij stond op en nam nog die nacht met het kind en zijn moeder de wijk naar Egypte en bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden wat door de Heer bij monden van de profeet gezegd is: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen Herodes zag dat hij door de magiërs misleid was, werd hij woedend. Hij liet in Bethlehem en heel de omgeving alle jongetjes van 2 jaar en jonger ombrengen, overeenkomstig de tijd die hij van de magiërs had gehoord. Toen werd vervuld wat bij monden van de profeet Jeremia gezegd is. In Rama werd een stem gehoord, een hevig gejammer en geklaag. Rachel jammert om haar kinderen en ze wil niet getroost worden, want ze zijn er niet meer. Toen Herodes gestorven was, verscheen in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer die zei: sta op, ga met het kind en zijn moeder naar het land Israël, want zij die het kind naar het leven stonden, zijn dood. Hij stond op, nam het kind en zijn moeder mee en ging naar het land Israël. Toen hij hoorde dat Archelaus, zijn vader Herodes, was opgevolgd als koning van Judea, was hij bang om daarheen te gaan. In een droom gewaarschuwd, week hij uit naar het gebied van Galilea en vestigde zich in de stad Nazareth, opdat vervuld zou worden wat bij monden van de profeten gezegd is: hij zal Nazoreër genoemd worden.